0: Radio 1.
1: This is my voice, my weapon of choice.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert ook in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel 1 mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
2: We hebben een großartigen CSD erlebt. Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
1: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zouden er in 3 verschillende wijken van de stad branden uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten neerkwamen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

moordenaar. Grote woorden uit een kleine mond. Ik ben de knikker en gehangt eraan, stukjes stront.

bij niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb u jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lulis en kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
3: Heb je een großartigen CSD erlebt? Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit. Ja, auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
2: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond of gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: Zo is het. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Camping of glamping. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Ritchie.
2: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Ritchie. Radio 1 live.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zijn namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie heeft al wel een mogelijke verdachte geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving.
3: We hebben een großartigen CSD erlebt. Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit. Ja, auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
2: Nog in Duitsland, in het oosten van het land, zijn gisteravond 34 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een mobile home. Die reed op een snelweg in op de staart van een file die was ontstaan na een eerder ongeval. In totaal raakten 9 wagens beschadigd. Niemand verkeert in levensgevaar. De snelweg werd urenlang afgesloten door het ongeval. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond en verschillende onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders die is of zijn nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu, zegt de Berlijnse politie.
2: Er is ons politie bekend als aangehöriger des islamistischen milieus hier in Berlijn.
1: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat zegt ook de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
3: Viele feiernde mensen die gelukkig waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
1: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En veel grotere bosbranden woeden nog altijd in het zuiden van Europa. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en oosten van het land. Tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen op het Pride Festival, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. De politie heeft een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. En in Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd door de bosbranden daar. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De branden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. Een aantal mensen onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt collega Jeroen Rijngaard.
2: Rond 2:30 vannacht kon de politie identificeren wie de dader zou zijn. Een man van 21, die bekend is bij de politie in Berlijn en behoort tot de islamistische scene, dus de radicale islam die dat eigenlijk gebruikt als motief voor bijvoorbeeld een aanslag zoals gisteren. Maar ze hebben de man zelf nog niet kunnen vatten op dit moment en dus is er een opsporingsbericht verspreid momenteel.
1: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vierden is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat vertelt de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
3: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
1: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. In Sestas, een stad ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bordeaux, werden nieuwe evacuaties aangekondigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat het lang zal duren om de brand te bestrijden. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd. Daardoor zijn ook duizenden inwoners moeten vertrekken uit hun huizen. Het weer dan nog, vandaag eerst zwaar bewolkt. Vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land en tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen. Geweld in Duitsland, branden in Frankrijk en Spanje. En hier proberen wij het hoofd koel te houden. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Puerto Rico van Vaya con Dios. Weinig heerlijker op deze zomerdagen dan voor dag en dauw gaan wandelen met de hoofdtelefoon op. En als u niet weet wat u precies kan beluisteren, dan delen we graag nog wat tips.
1: Ik ben Ferre Windij en ik maak vooral nieuwsvideo's voor de sociale mediakanalen van VRT Nieuws op Instagram en TikTok. En ik werk ook voor het journaal. Mijn podcasttip deze week is grote namen van alle geschiedenis ooit.
2: Waarin Arco Gnocchi, Tom Aalmoes en ik, Nienke de Jong, op zoek gaan naar het echte verhaal achter de grootste namen uit de geschiedenis.
1: Drie historici bespreken er elke week een grote naam uit de geschiedenis. En dat kan gaan van Henry VIII tot Michael Jackson. Heel breed dus en heel geestig.
3: Met in deze aflevering Benito Mussolini.
2: Vincent van Gogh.
4: Amelia Earhart was dus piloot, maar ook een van de eerste grote vrouwelijke helden van de 20e eeuw.
3: Dus in ieder geval een bekende naam, of een grote naam is, daar komen we misschien nog op terug. Maar we gaan het hebben over Roald Dahl.
1: Ik heb voor deze podcast gekozen omdat ik een beetje verslaafd ben aan Wikipedia. En deze podcast is eigenlijk een soort van Wikipedia in podcastvorm. Je kan ongelooflijk veel bijleren op korte tijd. Heel veel leuke weetjes die je dan op familiefeesten kan doorvertellen.
2: Michael Jackson was Jehovah's getuige. En die ging in deze jaren, dit is geen grap, die ging dus nog gewoon langs de deuren met de wachttoren om mensen te vertellen over het verhaal van Our Lord Jesus Christ.
3: Maar dan sta je daar dus in de deuropening ja. Van...
2: Ja, maar een jeugd...
4: Prince ook later in zijn leven. Ja. Dus dat ging ook van deur tot deur.
2: Ja, maar een jeugdvriend van hem die met hem meeging, die zei dan ook, dan stonden we ergens op de stoep en zeiden mensen, jij lijkt veel op Michael Jackson. En zeiden, yeah, I know.
1: Ik ben in Brussel komen wonen vorig jaar en ik was ineens een beetje into Jacques Brel. En ik merkte dat ik daar eigenlijk niet zo heel veel over wist. En na het doorpluizen van zijn Wikipedia-pagina zat ik toch nog een beetje op mijn honger. En Jacques Brel heeft een heel slecht museum in Brussel, als ik dat zo mag zeggen. Dat is echt een beetje een schande. Dus ik was op zoek naar de goede podcast daarover.
2: Als je je eenmaal een beetje verdiept in Jacques Brel, het is ook gewoon echt een heel interessant iemand.
3: Ja, fascinerend figuur.
4: Hij heeft ook de beruchte citaat op zijn naam. Nederlands is geen taal, dat is een verkoudheid.
2: Wauw.
4: Oeh, sick burn, Jacques Brel.
2: Nou, hier, mic drop.
1: Dan ben ik een beetje verslaafd geraakt. En dan heb ik meteen alle afleveringen die ze ooit gemaakt hebben in de reeks allemaal beluisterd. En ze brengen er elke week een nieuwe uit. En ik ben hooked. Het leukste is als je natuurlijk nieuwe verhalen kan ontdekken die je nog niet kende. En zo was er de aflevering over George Michael. En ik kende George Michael eigenlijk helemaal niet.
3: Hij is heel erg onzeker. Hij heeft een beetje een brilletje op. Hij heeft licht overgewicht. En hij is echt geen populaire jongen op school. Hij wordt een beetje gepest. Ik bedoel, hij is ook sociaal onhandig. Ik bedoel, het is een beetje ja, klassiek een beetje het verlegen jongetje achter in de klas. Maar op een gegeven moment komt hij iemand tegen op de middelbare school. En dat is Andrew Ridgely. En hij is eigenlijk precies het tegenovergestelde van George Michael.
1: De drie podcast-hosts vertellen altijd met heel veel enthousiasme over die historische figuren. Want daar is altijd van alles over te vertellen. Maar het bijzondere aan die aflevering over George Michael is dat een van de hosts, Nienke de Jong, is zelf ook een heel grote fan van George Michael.
2: Ik wilde al heel lang een grote naam doen over George Michael. Want George Michael is mijn schat.
4: Ja, jij bent wel onze George Michaeloloog vandaag.
2: I love.
4: We leunen op jou.
1: En dat voel je heel erg in die aflevering. Dus dat geeft het zo nog net dat ietsje meer. En dat heb ik echt meegekregen door het enthousiasme van de drie podcast-hosts en Nienke de Jong in het bijzonder. Ik ben blij als ik naar deze podcast luister dat ik eens niet als journalist moet luisteren naar die podcast. Ik denk dat ik vooral luister als een Wikipedia-gek en geschiedenis-freak. Wat ook tof is, en dat kan je ook enkel doen in zo'n podcast, en dat is iets wat wij als journalisten veel moeilijker kunnen doen. Over al die historische figuren zijn zoveel complottheorieën.
4: En er waren inderdaad claims dat haar telefoon en haar huis werden afgeluisterd door de maffia. Zodat ze inderdaad gevoelige informatie konden inwinnen die ze weer tegen de Kennedys konden gebruiken.
3: Mm-hmm. Ja, hoeft ze alleen maar even met senator te bellen.
4: Ja.
1: Maar in de zomervakantie passen ze het concept een beetje aan en wordt het dubieuze namen van alle geschiedenis ooit. En dat wil dus zeggen dat ze op zoek...
4: Gevoelige informatie konden inwinnen die ze weer tegen de Kennedys konden gebruiken.
3: Mm-hmm. Ja, hoeft ze alleen maar even met senator te bellen.
4: Ja.
1: Maar in de zomervakantie passen ze het concept een beetje aan en wordt het dubieuze namen van alle geschiedenis ooit. En dat wil dus zeggen dat ze op zoek gaan naar namen waar toch

0: about you?
1: Water van Yasmin Lacey en Tyson. We volgen hier vanmorgen uiteraard de bosbranden op de voet, maar we houden ook één oog op Berlijn, want daar is een bestelwagen ingereden op een menigte mensen die de Pride aan het vieren waren. Eén vrouw is omgekomen, 16 anderen raakten gewond, onder wie enkele in levensgevaar zijn. De dader of daders zijn nog niet gevat, dus is er nog heel wat onduidelijk. Maar de politie is wel op zoek naar een verdachte, een man uit islamistische kringen. En er is ook een officieel opsporingsbericht verspreid. Correspondent Gimbal Duk was er gisteravond bij, in Berlijn.
2: Het grote eindfeest van de Pride in Berlijn, CSD zoals het hier wordt genoemd, werd plotseling afgebroken. Via alle muziekboxen werd plotseling omgeroepen dat mensen het terrein moesten verlaten. Er wordt nu ook massaal gehoor aan gegeven, zonder dat de meeste mensen hier weten wat er precies aan de hand is. Via Duitse pers lezen wij dat er een auto zou zijn ingereden op de menigte. Maar aan deze kant, aan de kant van de Brandenburger Tor, is daar niets van te merken. Dus mensen blijven ook heel erg rustig. Wel horen we sirenes in de verte, traumahelikopters vliegen ook over. Maar aan deze kant van het terrein is onduidelijk wat er precies is gebeurd. En verlaten mensen massaal het terrein.
1: Ja, correspondent Gimbal Duk gisteravond in Berlijn. We bellen hem later in deze uitzending nog voor een update.

0: Hackensack, Fountains of Wayne.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: U hebt er een van de voorbije dagen misschien ook al eens eentje gezien. Een rat. Als het gaat om een, hoe zou ik het omschrijven, wat minder verzorgde buurt, ja, dan is dat niet zo uitzonderlijk. Hè? Maar blijkbaar komen ze nu ook in nettere wijken boven water. Goedemorgen, Tosca van Rooy.
3: Goedemorgen, Jan.
0: U bent onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, gespecialiseerd in ratten. Ja, van waar komen die ratten plots?
3: Ja, met dit warme weer doen de ratten eigenlijk een beetje wat wij mensen ook doen. Die zoeken verkoeling op. Wij mensen gaan naar de kust met dit warme weer. Maar de ratten die zoeken vooral koelere plaatsen op. Of plaatsen waar dat ze ook terug water kunnen vinden om te drinken. Als de plaats waar ze normaal gaan drinken het water op is door de warmte.
0: En is er ook een andere reden waarom we ze nu plots meer gaan zien dan alleen maar die hitte?
3: Verstoringen kunnen daar zeker ook bij bijdragen. Een typische is wegenwerken, waar dat dan ja, eigenlijk de plaats waar ze normaal verblijven verstoord worden, waardoor dat ze dan opeens moeten verplaatsen naar andere locaties, waardoor we ze dan ergens op straat kunnen zien lopen waar we ze anders niet zouden tegenkomen.
0: En dat gaat dan om rioleringswerkzaamheden en dat soort dingen?
3: Ja, meestal inderdaad. Rioleringswerken is zo'n hele typische waarbij ratten daarna weer zichtbaar worden.
0: En zijn er momenten van de dag waarop we ze meer kunnen zien dan andere momenten?
3: Normaal zijn ze actief rond de avond, zo rond nachtval en zonsopgang. Maar met die warmte wachten ze eigenlijk ook de koelere momenten af, waardoor ze vaker in de ochtend gespot worden, omdat dat toch de koelere momenten van de dag zijn. Maar inderdaad ook meer misschien rond de avond. Vooral die koelere momenten zoeken ze op met deze warme dagen.
0: En zijn er nu meer ratten of zien we ze gewoon meer?
3: Dat is een hele moeilijke vraag. We merken dat er steeds meer meldingen of klachten zijn omtrent ratten. Maar of het effectief om meer ratten gaat, dat is heel moeilijk te achterhalen. Simpelweg omdat er bijna geen cijfers rond bestaan. Nee. En ook omdat het heel moeilijk is om een schatting te maken van hoeveel ratten er op een bepaalde locatie zitten, omdat we ze niet kunnen gaan tellen, zoals we dat kunnen met koeien of zo bijvoorbeeld.
0: Ja, het is niet dat we ze kunnen chippen, zoals een kat of een hond bijvoorbeeld.
3: Dat is heel lastig om ratten individueel te gaan merken met een chip of eenert welk ander ding. Vooral omdat ze laten zich heel moeilijk vangen. En één keer dat ze gevangen zijn en je ze een chip hebt gegeven, laten ze zich nog veel moeilijker een tweede keer vangen. Omdat ze zich dan eigenlijk bewust zijn van ja, die kooitjes waar ik in ben gelopen, dan is er iets met mij gebeurd. Dus dan gaan ze die gaan vermijden, waardoor ze opnieuw kunnen te vangen om ze terug te identificeren heel moeilijk is.
0: Ze zijn dus best snugger als ik het zo hoor.
3: Ja, absoluut. Ratten zijn echt heel slimme dieren die leren van hun omgeving en ook van wat andere dieren in hun populatie meemaken. Dus als er iets gebeurt, weten ze heel snel van dat is een gevaarlijke plaats, dat moet ik gaan vermijden.
0: En daarom zijn ze blijkbaar ook niet zo makkelijk uit te roeien.
3: Nee. Bijvoorbeeld het rattenvergif dat vandaag de dag wordt gebruikt, is traagwerkend rattenvergif. Ze sterven daar pas na een aantal dagen van. Vroeger werd er snelwerkend gif gebruikt en dan lagen de ratten eigenlijk dood naast het gif, waardoor de andere ratten wisten, mijn kameraad heeft daarvan gegeten en nu ligt die daar dood. Dat vertrouw ik niet en dan gaan ze daar ook van wegblijven.
0: Vroeger werden ratten ook wel eens geassocieerd met besmettelijke ziekten zoals de pest. Hè. Is dat nog altijd zo of denken we daar nu toch misschien iets genuanceerder over?
3: Ratten worden nog steeds met bepaalde ziektes gelinkt. Er zijn bepaalde ziektes die van dier naar mens kunnen overdragen, die ratten doorgeven. Leptospira is bijvoorbeeld zo eentje. Die zorgt voor longklachten bij de mens. De pest, zoals dat gezegd, is inderdaad gelinkt aan ratten. Maar recent onderzoek is toch niet helemaal duidelijk of dat de rat daar nu toch de grootste boosdoener was of niet. Maar er zijn zeker nog recente ziektes die gedragen worden door de ratten en waar wij dan ziek van kunnen worden.
0: Ja, ratten hebben dus een kwalijke reputatie. Misschien niet altijd terecht, want tegenwoordig worden ze ook ingezet om landmijnen op te sporen. Hè? Hoe gebeurt dat precies?
3: Ja, zeker. Dat is wel niet de bruine rat zoals we die hier bij ons zien. Maar dat is een Afrikaanse soort. Die zijn ook iets groter dan de ratten die wij hier hebben. En die kunnen explosieven opsporen, die ruiken die explosieven. En doordat die eigenlijk, hoewel ze groter zijn dan onze ratten, niet zoveel wegen, kunnen die tot op de mijnen gaan staan zonder die laten af te gaan. En ja, kunnen zo die mijnen gedetecteerd worden en weggehaald worden zonder dat die ratten daaraan sterven. Dus die worden eerst getraind om ja, die ratten mijnen op te sporen. Ze zijn echt heel slimme beesten.
0: Inderdaad, heel slim. Maar hoe signaleren die ratten dat dan aan de mens? Stoppen ze daar dan? Of kwispelen ze met hun staartje? Of maken ze een rondedansje? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ik weet niet exact wat ze doen. Ik denk dat ze erop gaan zitten en dan waarschijnlijk kijken of iets specifiek doen. Maar dat is eigenlijk wat vergelijkbaar met de honden die de politie inzet bij de luchthaven, bijvoorbeeld voor het opsporen van drugs of explosieven. Die hebben ook een bepaalde manier om aan hun baasje te laten weten van hier is iets mis, door te gaan zitten of te blaffen. Of,
0: ja, ik wou net zeggen, maar die gaan dan meestal eigenlijk blaffen. Dat zie ik een rat niet meteen doen, hè?
3: Nee, klopt. Maar die zullen inderdaad ook iets specifiek doen, waardoor dat de handler, dus er is altijd één iemand die werkt met die ratten, waardoor dat die weet van oké, dat is het signaal dat ze geven als er iets is.
0: Kijk, toch een klein beetje eerherstel voor de rat. Dank u wel voor dit gesprek, Tosca van Roy, onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, gespecialiseerd in ratten. Nog een heel fijne zondag.
3: Voor u ook. Dag.

0: These Alarms, de nieuwe single van Snow Patrol en Kylie Minogue. En wie gaat wandelen in de natuur hoeft natuurlijk niet per se een hoofdtelefoon op te zetten. De geluiden in het bos zijn zo heerlijk, zoals luisteraar Herman zeer terecht opmerkt.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: 19:30 en goedemorgen. De hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Berlijn, Duitsland, is een bestelwagen ingereden op mensen op het Pride Festival. Een feest van de LGBTQ-gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. De politie heeft een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Er is ook een opsporingsbericht verspreid van een 21-jarige man. In Genk, Limburg, is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux die zijn de afgelopen nacht dan weer verder uitgebreid. Het vuur zou zich bijzonder snel verspreiden door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. Er zijn ook nieuwe evacuaties aangekondigd. Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit, vooral dan in Castellón, ten noorden van Valencia. Het weer, eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden.
4: Radio 1.
3: De ochtend.
4: Met Jan van Delm.

0: Jaar na jaar, vrouwtje. Dan gaan we naar Afrika, naar een land waar we het eigenlijk te weinig over hebben, Soedan. Al meer dan 3 jaar lang vecht het regeringsleger daar tegen de paramilitairen van de Rapid Support Forces. Dat leidde tot miljoenen vluchtelingen. Veel mensen kwamen op die manier ook terecht in de stad El Obeid. Maar de omstandigheden daar zijn vandaag ook dramatisch. Er waren de constante drone-aanvallen sinds juni. En basisvoorzieningen zoals water- en gezondheidszorg komen er meer en meer in het gedrang. Goedemorgen, Lisbeth Aalbrecht.
1: Goedemorgen.
0: U bent noodhulpcoördinator in Soedan voor Artsen zonder Grenzen. Nu bent u in Port Soedan, maar een tijdje geleden was u zelf nog in El Obeid. Hoe is de situatie daar?
1: Ja, dat klopt. Ik kwam een paar dagen geleden terug. Ik was daar 2 weken. En de situatie daar is echt wel schrijnend. Je merkt onmiddellijk dat die stad onder immense druk staat. Vooral omwille van de impact van die drone-aanvallen. Bij drone-aanvallen denken we natuurlijk eerst aan alle doden en vele gewonden die vallen, ook onder de burgers. Ja. Maar het heeft heel veel indirecte gevolgen ook.
0: En indirecte gevolgen, wat bedoelt u daar dan mee?
1: Ja, dus de belangrijkste is dat het centrale watersysteem van de stad beschadigd is. Ook alle benzinestations zijn vernield. Dus er is een immens tekort aan water en ook aan brandstof. Sowieso al elektriciteit in Soedan, in het hele land, is er maar een paar uur elektriciteit per dag. Dus ziekenhuizen bijvoorbeeld, ja, die draaien op generatoren, maar er is nu echt geen benzine meer te vinden in de stad.
0: Ja. Dus dat wordt bijzonder moeilijk, ook voor die ziekenhuizen dan natuurlijk, om nog te blijven draaien. U bent er zelf zo'n 12 dagen geweest. Hebt u op bepaalde momenten zelf schrik gehad?
1: Ik was er ook begin juni een paar dagen. En echt op het moment dat die droneaanvallen heel intensief waren, ik denk dat ik op die 2 dagen zo ongeveer 20 explosies heb gehoord en gevoeld. Ik kan me amper voorstellen hoe het is voor de mensen van die stad om zo continu in angst te leven.
0: Ja, want die moeten er altijd blijven natuurlijk. U kan er op tijd nog eens weg. Nu, er zijn die drone-aanvallen en alsof dat allemaal nog niet volstaat, komen er nu ook nog eens epidemieën bij, zoals cholera. Heeft die El Obeid al bereikt, die epidemie?
1: Ja, spijtig genoeg wel. Dus vorige week zijn de eerste patiënten opgenomen in het algemene ziekenhuis van El Obeid. El Obeid is ook een stad die meer dan 100.000 mensen op de vlucht heeft opgevangen. Vooral in gastgezinnen, maar ook in kampen. En die situatie in die kampen is echt moeilijk te beschrijven. Er is dus ook amper water, er zijn geen latrines, de sanitaire omstandigheden zijn echt vreselijk. Ja. En dan is het regenseizoen eindelijk begonnen. En dat zijn eigenlijk de perfecte omstandigheden voor die cholera om zich snel te verspreiden. Dus daar maken wij als Artsen zonder Grenzen ons enorm zorgen over.
0: Ja, jullie maken zich zorgen, maar wat kunnen jullie concreet betekenen als Artsen zonder Grenzen in die schrijnende omstandigheden?
1: Ja, we zijn dus onze noodhulp nu echt aan het bijsturen. Wij gaan vooral de ziekenhuizen steunen. Dus het ministerie van Volksgezondheid met medicijnen, met hulp aan hun artsen en personeel. We gaan ook helpen met de watervoorziening in de kampen. Dat gaan we dan met vrachtwagens voorlopig aanbrengen en dan waterputten boren. We gaan vooral ook hen helpen om die cholera te bestrijden. Ja. Dus in gespecialiseerde centra en ook in de gemeenschap.
0: Ja, dat is wat Artsen zonder Grenzen kan
1: heel
0: doen.
1: Heel wat te doen.
0: In El Obeid, heel wat te doen, inderdaad. Nu, de stad zelf is in handen van het leger nog, maar wel omsingeld door de milities van die Rapid Support Force. Hoe ver zitten zij nog van de stad?
1: Ja, op ongeveer 40 kilometer momenteel. Soms komen ze iets dichterbij, maar ongeveer 40 kilometer.
0: En zorgt dat voor paniek?
1: Noorden, zuiden en westen. Zorgt dat voor paniek? Ja, toch wel. En anderzijds, weet je, de mensen verlaten de stad nog niet in grote getallen. Veel van die mensen op de vlucht hebben ook echt alles verloren. Ja. Ja, hebben ook misschien niet meer de middelen om eigenlijk het transport te betalen of zich elders te gaan vestigen.
0: Ja, maar er is het voorbeeld natuurlijk van El Fasher in Darfur, ook een stad die omsingeld werd, uiteindelijk viel met een golf van executies tot gevolg. Daar zouden alles samen 60.000 doden zijn gevallen. Hoe groot is de vrees voor een gelijkaardig scenario in El Obeid?
1: Ja, de stad is dus nog niet omsingeld, maar de mensen raken wel meer en meer geïsoleerd, ook omdat dus de enige toegangsweg naar de stad, daar wordt het transport ook heel regelmatig aangevallen met die drones. Dus er zijn wel parallellen in de zin dat de aanvoer van voedsel, van benzine, het aanvallen van die vitale infrastructuur, dat zijn toch wel signalen die op een gelijkaardig scenario wijzen.
0: En dat doet het ergste vrezen. Dank u wel, Lisbeth Aalbrecht, voor dit gesprek. Noodhulpcoördinator in Soedan voor Artsen zonder Grenzen. Ondanks alles toch nog een fijne zondag. Tot ziens.

0: diamonds and entertainment. Sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. Shit, that's for living.
1: Hello Hi van Little Sims. Er is nu al sprake van meer dan 300.000 mensen die geëvacueerd zijn in het zuiden van Europa, in Frankrijk en Spanje samen. Gisteravond nog eens een paar tienduizenden in de buurt van Bordeaux en tienduizenden hectare zijn daar al in de vlammen opgegaan. We gaan eens luisteren bij Hilde Mertes in Bordeaux. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, helaas nog geen verbetering in zicht, integendeel blijkbaar.
2: Nee, inderdaad, dat vuur is vannacht nog uitgebreid en heeft de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Dat is akelig dichtbij, moet ik zeggen, Jan. En je ziet dat ook als je hier buiten kijkt, er hangt nog altijd zo'n dichte melkwitte mist boven de stad. Die geur van die brand, dat verbrande hout, die is echt heel indringend. Gisteravond merkte ik het ook, dat was echt wel, het begon te prikken aan mijn ogen, dat is zo wel typisch. Dus krijgen die brand absoluut niet onder controle. 5 extra gemeenten ten zuidwesten van Bordeaux, tussen het bassin, de baai van Arcachon en Bordeaux, zijn nog maar eens mensen die hun huis hebben moeten verlaten. In totaal weer 55.000 mensen vannacht die hun eigen bed niet hebben gezien. En die opgevangen worden. Ja, de hotels in de buurt die zitten bomvol. Ja. Vrienden en kennissen doen wat ze willen. De solidariteit bij de Bordelais is enorm groot. Ze bieden heel veel particulieren een slaapplek aan mensen die ze totaal niet kennen, maar die op de vlucht moeten voor dat vuur. Hè.
1: Dat is dan mooi in dit soort van omstandigheden natuurlijk, maar het ziet er inderdaad niet zo goed uit. En de A63 tussen Bordeaux en Spanje, die is intussen blijkbaar ook afgesloten.
2: Ja, dat is over een afstand van 60 kilometer is die afgesloten, want die snelweg die loopt eigenlijk door enkele van die gemeenten die vannacht hebben moeten evacueren. Ik lees hier ook net dat het treinverkeer tussen Bordeaux en het zuiden van het land, het zuidwesten, richting de Spaanse grens en de Pyreneeën, dat ook onderbroken is. Daar rijden geen treinen meer. Dat is bijzonder ingrijpend, want die brand heeft vannacht ook een aantal sporen lijnen overgestoken.
1: Ah, ja.
2: Dus het is immens. Het is echt, dat is bij wijze van spreken bijna niet meer aan te beginnen die brand. En doordat die al zo groot is, breidt die alsmaar sneller uit. Die wakkert aan. Die krijgt eigenlijk zelfs een eigen weersysteem, om het zo maar te zeggen. Want er komen warmteonweders voor. En soms denk je, daar komt wat regen bij kijken. Ja. Dus die druppels water zijn welkom. Integendeel, het maakt de zaak alleen maar erger.
1: Dat is inderdaad heel slecht nieuws. En de minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat het nog lang gaat duren. Dat belooft dus ook niet veel goeds.
2: Nee, inderdaad. Ik zeg het al, die brand, dat is hier heel bosrijk gebied. Hè, Jan. Ja. En dat is ongelooflijk droog. Het is hier kurkdroog. En er is heel veel lage begroeiing. Mensen die hier al eens op vakantie zijn geweest, want het is een populaire toeristische streek, ja, die kennen dat bos wel. Dat zijn allemaal naaldbomen. Die zitten vol hars. Dat is zeer brandbaar materiaal. Daar ontwikkelt zich een heel giftige rook. Je hebt die lage begroeiing met heel veel varens die er kurkdroog bij staan. Ja, dat is ideale brandstof voor dat vuur om te blijven gaan. En dus de inzet van mensen en middelen is ook ongezien. Intussen al meer dan 1500 militairen die ingezet worden. De Ronde van Frankrijk, de laatste etappe vandaag, is ingekort.
1: Ingekort, inderdaad. Ja.
2: Omdat er een gebrek is aan politiemensen die kunnen ingezet worden. Want je moet weten, als die dorpen ontruimd zijn, dan zijn die leeg. En dan moet daar gepatrouilleerd worden om te voorkomen dat daar geplunderd en gestolen wordt. Dus de inzet van ordendiensten, van hulpdiensten is massaal. En dat zal nog heel lang moeten blijven moeten doorgaan. Want die brand op dit moment nog geen zicht op een lichte verbetering.
1: En dat is een sombere conclusie, maar het is niet anders. Dankjewel, Hilde Mertes vanuit Bordeaux.

0: Three Little Birds, Bob Marley, probeert ons toch wat gerust te stellen na al dat verschrikkelijke nieuws uit Soedan en uit Frankrijk en Spanje. Iets helemaal anders nu. Vorige week vrijdag had de Vlaamse regering net voor het zomerreces nog een aantal belangrijke knopen doorgehakt. Zo werden bijvoorbeeld de subsidies voor de regionale luchthavens teruggeschroefd en werden ze ook aangemaand om beter samen te werken. Maar er kwam nog een staartje. Goedemorgen, Wouter de Wulf.
1: Goedemorgen, Jan.
0: U bent professor luchtvaarteconomie aan de Universiteit Antwerpen. En dat staartje, ja, dat was blijkbaar een geheime dading met Aegis, de Franse exploitant van de luchthavens van Oostende en Deurne. En daar stond iets over wederzijdse vorderingen die beide partijen zouden laten vallen. Maar ook dat de luchthavens nog tot 2039 subsidies zouden krijgen. Ja, dat zijn beloftes met belastinggeld. En die worden blijkbaar weggemoffeld in zo'n dading. Is dat gebruikelijk?
1: Ik denk dat niet ongebruikelijk is dat er afspraken gemaakt worden tijdens zo'n dading. Zo'n dading is altijd een commercieel afwegen tussen de pro's en de cons. En beide partijen hadden inderdaad wel wat vorderingen op elkaar. Dus dat is niet abnormaal dat men dat probeert geheim te houden. Want er zijn daar toch wel commerciële aspecten aan. En aan de andere kant probeert natuurlijk de Vlaamse overheid, die de concessiegever is, toch wel wat een goede sfeer te creëren. En probeert te onderhandelen in een positieve sfeer. Dus het verwondert mij niet onmiddellijk dat er gezegd wordt, ja, we gaan kijken hoe we kunnen blijven samenwerken tot 2039. Ja. Maar natuurlijk, beloftes doen is natuurlijk een stap verder.
0: Ja, tot ver na het einde van deze legislatuur bovendien.
1: Ja, ik begreep wel uit een persbericht van de minister achteraf dat die subsidies elke 5 jaar kunnen herzien worden, sowieso, ja. Dus naar beneden. En dat er wel een mogelijkheid is om die subsidies stop te gaan zetten na overleg. Dus het is geen blanco cheque, alleszins begreep ik uit het persbericht van de minister.
0: Dat heeft zij inderdaad ook gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Geen blanco cheques en er zou meer samenwerking komen met de nationale luchthavens. Wat denkt u daarvan? Zit Zaventem daarop te wachten?
1: Ik denk dat als het een goede zaak is dat de luchthavens nauwer gaan samenwerken, niet alleen binnen Vlaanderen, want nu voor het ogenblik wordt de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem ook nog apart bestuurd ten opzichte van die van Antwerpen en van Oostende-Brugge. Brussels Airport, ja, de Vlaamse overheid heeft intussen 40% daar, de federale overheid 25%, dus het zou volledig logisch zijn dat Brussels Airport samenwerkt, maar er moet natuurlijk een incentive zijn en als het maar is, ja, ze zouden moeten beter samenwerken, moet het een win-win zijn en ik denk dat dat geen evidentie is om puur uit goede wil te kijken waar ze kunnen samenwerken. Ik denk zonder aandeelhouderschap van Brussels Airport in die regionale luchthavens zal die incentive heel moeilijk af te dwingen zijn.
0: Dus dat zou eerst nog moeten gebeuren volgens u?
1: Dat zou zeker een goed idee zijn. En dan vind ik het ook het akkoord een beetje een gemiste kans. En nu is het een kameel, zoals ze zeggen. In 2008 en 2009 leek dat inderdaad logisch om de LOM en de LEM. De LOM is Vlaanderen, die de infrastructuur beheert.
0: Dat is de luchthavenontwikkelingsmaatschappij en de luchthavenexploitatiemaatschappij.
1: Absoluut. En de exploitatie is dus Aegis, dat is die Franse operator. Dat zijn twee gescheiden entiteiten die natuurlijk heel wat onderliggende contracten en contacten hebben. Dat leidt tot heel wat transactiekosten, heel wat discussie. Het is zoveel logischer om die twee gewoon samen te zetten. Te kijken wie kan er een aandeelhouder worden. Brussels Airport is natuurlijk een evidente aandeelhouder, ook wat betreft exploitatie. Maar men kan ook goed denken aan de Port of Antwerp Bruges bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, daar zitten ook mogelijke samenwerkingen. En dan heeft iedereen daar belang bij. En dan is er inderdaad sprake van een win-win situatie, zoals u zegt. Nu, als we eens kijken naar de luchthaven van Deurne. Ja, daar is TUI als enige touroperator onlangs weggetrokken. Hebben die subsidies dan eigenlijk nog wel zin? Is die luchthaven niet ten dode opgeschreven?
1: Die luchthaven heeft het altijd heel moeilijk gehad. Dat is ook de reden waarom dat van die 10 miljoen omzet de helft subsidies waren. Die subsidies gaan nu met 1/4 naar beneden. TUI, dat verantwoordelijk was voor ongeveer 1/4 van de inkomsten van de luchthaven van Antwerpen, ongeveer 2,5 miljoen, dat valt ook weg. Dus financieel zal dat een hele zware dobber worden. Ze gaan heel zwaar moeten saneren het komende jaar en een half, om toch de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ja, ik lees ook vaak in de krant, de luchthaven van de Happy Few, dat klopt voor een deel, want er zijn net heel wat private jets die daar vliegen. En die private jets die zorgen toch wel ook voor aan- en afvoer van belangrijke personen in het Antwerpse ecosysteem. Maar daarnaast heb je ook nog een pilotenopleiding, heb je daar ook nog. En ik denk ook persoonlijk, heb ik ook al regelmatig gezegd, over 5 à 7 jaar hebben die regional air mobility, dat zijn elektrische toestellen van 20, 30 personen die ongeveer 500 tot 700 kilometer ver kunnen vliegen. Antwerpen zou daar de ideale proeftuin voor zijn, voor dat elektrisch vliegen.
0: Maar dat duurt natuurlijk nog wel een tijd, hè? Dat is nog 5, 6 jaar. En intussen is het inderdaad een luchthaven voor de Happy Few, terwijl er nauwelijks 40 kilometer verderop een grote luchthaven is.
1: Ja, maar we merken ook dat die regionale luchthavens in het buitenland hebben ook wel degelijk een rol. Rotterdam bijvoorbeeld, de grootste haven van Europa, heeft ook een eigen luchthaven. En Schiphol is ook 40 kilometer verder ten noorden. Dus elke luchthaven kan zich wat specialiseren. Zaventem, Brussels Airport, zit ook niet onmiddellijk te wachten op die private jets. Die hebben trouwens ook een limiet in de nieuwe vergunning van 235.000 bewegingen. Dus die gaan ook proberen die private jets zoveel mogelijk te weren. En nog eens, als je de CEO bent van BASF en je moet naar Antwerpen, dan wil je niet naar Brussel vliegen.
0: Nee, maar zover is dat dan toch niet. Enfin, ik denk als je naar London Heathrow, dat is misschien ook 40 kilometer van het centrum van de stad, dus waarom zou dat hier niet kunnen?
2: Ja, dat klopt. In Londen ligt natuurlijk ook London City, die knal in het midden van het centrum ligt. In Parijs heb je Paris-le-Bourget, ook een zakenluchthaven die heel dicht bij het stadcentrum zit. Dus het is niet abnormaal dat je als zakencentrum, en zeker als industrieel centrum, ook je eigen luchthaven hebt. Maar, en daar heeft de minister ook wel een punt, de verbruikers moeten effectief betalen. En Aegis heeft daar een aantal mooie stappen gezet om die landingsvergoedingen ×3, ×4, ×5 te doen. Ik denk persoonlijk dat er dan nog altijd wat meer rek op zit. En ik denk dat Aegis in Antwerpen sowieso de tarieven nog verder zal moeten verhogen om de eentjes aan elkaar te kunnen knopen. En dat is uiteindelijk ook, denk ik, de bedoeling dat de luchthaven haar eigen broek kan ophouden op termijn met minder subsidies.
0: De luchthaven die zijn eigen broek kan ophouden, dat lijkt me een mooie conclusie. Dank u wel, Wouter de Wulf, luchtvaarteconoom aan de Universiteit van Antwerpen. Nog een fijne zondag. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Black Eyed Boy van Texas. Na 8 uur buigen we ons over het Midden-Oosten en de gevolgen voor de rest van de wereld. Tot zo.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was actrice Laurence Roodhoofd. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de Pride in Berlijn zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen toen een bestelwagen inreed op een groep feestvierders. En opnieuw moeten mensen in Frankrijk en Spanje hun huizen ontvluchten door de aanhoudende natuurbranden. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 vrouw omgekomen, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar Jeroen Rijngaard, de politie heeft wel een idee om wie het gaat.
11: Wel, de politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Hij is eigenlijk kunnen ontsnappen in de massa, want daar waren 100.000 mensen bijeen. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meer daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
0: Oké, dankjewel Jeroen. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegener, noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd, zegt hij.
12: Viele feiernde mensen die gelukkig waren, die de vielfalt dieser stad gefeiert hebben, die weltoffenheid, die vrijheid, ja, ook die liefde. En deze dag wurde door deze schreckliche taat beëindigd.
0: In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. Collega Hilde Mertens, jij bent ter plaatse. Hoe is de situatie daar?
13: Ja, deze nacht is de brand eigenlijk nog uitgebreid en is het vuur tot wel 15 kilometer van de stad Bordeaux gekomen. Dat is akelig dichtbij. De wind wakkerde aan, dus dat vuur kan absoluut niet liggen. Er zijn wel wat onweders geweest. Men hoopte dat dat een gunstig effect zou hebben. Integendeel, het vuur blijft zich maar verspreiden. Op die manier zelfs dat een deel van de A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje is afgesloten. Dus het ziet er hier absoluut niet goed uit.
0: Ja, en zijn er nog extra maatregelen genomen?
13: Vannacht zijn er 5 extra gemeenten die opgeroepen hebben aan hun inwoners om hun huizen te verlaten. Dat maakt dat er 55.000 mensen vannacht extra zijn moeten geëvacueerd worden. Dat brengt het totaal op 220.000 mensen, een bijzonder hoog aantal. De opvangcapaciteit in de grote expohal in Bordeaux is nog uitgebreid. Dus het is hier echt alle hens aan dek.
0: Ja, dankjewel Hilde. Ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd, waardoor ook daar duizenden inwoners hun huizen moesten verlaten. Volgens correspondent Sven Tuytens worden de komende uren cruciaal voor het verdere verloop van de brand.
6: Volgens de overheid is het vandaag een belangrijke dag. De dag dat we de kans krijgen om de brand te stoppen, omdat er morgen een nieuwe hittegolf begint in Spanje. En vooral de streek van Madrid gaan de temperaturen stijgen. Dat is natuurlijk niet goed voor die brandhaard. Dus vandaag gaat het erop of eronder zijn.
0: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand zijn uitgebroken nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Tennis. Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal nam de 21-jarige landgenoot het gisteren avond op tegen de Italiaan Luciano Darderi. In de halve finale was dat. Bloks won in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. Tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Vooraan in dit nieuws. Een bestelwagen is ingereden op een Pride-feest in Berlijn. Een feest van de LGBTQ+-gemeenschap. 1 iemand is daarbij gestorven, 16 anderen raakten gewond. De politie houdt een klopjacht naar de dader of mogelijk verschillende daders. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
10: De Ochtend.
9: Met Jan van Delm.
7: Goedemorgen, het wereldnieuws is nauwelijks nog te volgen. Gelukkig hebben we hier zo dadelijk iemand die toch een klein beetje orde kan scheppen in de chaos. Dit is de ochtend, welkom!

0: Big Love van Fleetwood Mac. In het Midden-Oosten escaleren de problemen al een hele tijd. Ja, hebben we het eigenlijk ooit anders geweten? Maar deze week kwamen daar nog verschillende elementen bij. Zo was er de dreiging met een blokkade van de zeestraat van Bab el-Mandeb door de Houthi-rebellen uit Jemen. En ook die nucleaire overeenkomst tussen de VS en Saudi-Arabië natuurlijk. Goedemorgen, David Kriekemans.
1: Goedemorgen.
0: Professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. U volgt dat natuurlijk allemaal om de voet. Wat is volgens u de belangrijkste evolutie van de laatste uur?
1: Wel, van de laatste uren is het natuurlijk zo dat Donald Trump gestopt is met de bombardementen op Iran en dat er eigenlijk een nieuwe diplomatieke opening is. Er is een delegatie van Oman aanwezig in Teheran. En zo net nog heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd dat er zogenaamde technische en politieke consultaties zijn over de straat van Hormuz.
0: En wat moeten we daar precies onder verstaan?
1: Wel, daar moeten we onder verstaan dat Donald Trump eigenlijk in hun ogen een beetje verloren heeft en dat er dan toch een of andere afspraak zou mogelijk zijn met betrekking tot de straat van Hormuz. Maar als we dat vanuit de Iraanse positie lezen, dan willen zij nog altijd een vorm van controle over die straat behouden natuurlijk.
0: Dus dat is niet onmiddellijk of per se goed nieuws, of toch? Een klein beetje hoop.
1: Wel, we moeten afwachten. In de wereld van Donald Trump kan alles twee keer op eenzelfde dag wijzigen. Dus we moeten dat een beetje afwachten. Donald Trump zit natuurlijk muurvast. Want je mag dan wel stevige bombardementen doen. En het is toch 12, 13 dagen doorgegaan tegen Iran. Maar in de essentie verandert het blijkbaar de situatie niet. Iran is meer geconsolideerd. Het regime zit sterker in de schoenen dan ooit tevoren.
0: Terwijl het de bedoeling was om dat regime omver te werpen.
1: Ja. Dus die doelstelling is absoluut niet bereikt. Het tegenovergestelde wordt eigenlijk bereikt.
0: Ja, dan zijn er ook nog, ik zei het al in de inleiding, die Houthi-rebellen in Jemen, die hebben banden met Iran. Die bedreigen nu die zeestraat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee. Ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de wereldeconomie.
1: Dat heeft grote gevolgen. Trouwens, de bijnaam van die straat is de Poort der Tranen.
0: Oei, dat zegt genoeg.
1: Ja, ja, dat heeft te maken met de stromingen in dit gebied. Ook een moeilijke navigatie. Maar het is natuurlijk wel een cruciale zeestraat richting de Rode Zee en richting natuurlijk Suezkanaal en het Mediterraanse regio. En natuurlijk het feit dat die Houthi twee schepen hebben bestookt is eigenlijk al voldoende om het zeevaartverkeer daar stil te leggen. Want als u verzekeraar bent, dan gaat u dat soort van schepen zeker op dit moment niet verzekeren.
0: Dus het is niet langer een dreiging met een blokkade. Het is eigenlijk de facto een blokkade.
1: Het is de facto een blokkade. Nu, Donald Trump had eigenlijk in december van vorig jaar, we vergeten dat, had hij eigenlijk een akkoord getekend met de Houthi. Want er waren lang strubbelingen geweest. En dat was eigenlijk, en wellicht zal hij dan gedacht hebben, dan kan ik Iran aanvallen. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat is nu terug omgedraaid. En het is dus toch wel zo dat de Houthi zich opnieuw laten instrumentaliseren door Iran. Die hebben ook wel een eigen agenda in de regio, vooral dan tegen Saudi-Arabië. Hè. Maar wat we opnieuw laten instrumentaliseren door Iran, die hebben ook wel een eigen agenda in de regio, vooral dan tegen Saudi-Arabië. Hè. Maar wat we op dit moment ook zien, is dat de Saoedi-posities van de Houthi aan het bestoken zijn.
0: Dus het conflict breidt zich uit in het

0: Europese gasvoorraden, dan zijn we nog nooit zo laag geweest.
1: Ja, tegen de winter moet dat allemaal worden aangevuld, dus tegen hoge prijzen waarschijnlijk.
0: Ja, we gaan daar niet geraken, dus misschien zou het niet onverstandig zijn om in september 1 à 2, of in oktober 1 à 2 weken later te starten met de verwarming, want we gaan daar op termijn, denk ik wel, met een problematiek komen, zeker als de huidige ontwikkelingen zich zouden voortzetten.
1: Voilà, tussen alle politieke analyses, geopolitieke analyses, ook nog een consumententip tussendoor. Daarnaast is er natuurlijk ook die nucleaire overeenkomst. Ik zei het ook al in de inleiding, tussen de Amerikanen en Saoedi-Arabië. Dat was toch wel een verrassing, of niet?
0: Dat is inderdaad zeer interessant. Saoedi-Arabië heeft lang geen toegang gehad tot die Amerikaanse nucleaire technologie.
1: Ze hadden dat misschien ook niet nodig met al hun gas en olie.
0: Klopt, daar waar de Verenigde Arabische Emiraten dat bijvoorbeeld wel had, maar ze mochten zelf niet hun nucleair materiaal verrijken. En in dit akkoord zit dat er wel in. Dat heeft natuurlijk te maken met een vorm van balanspolitiek die de Verenigde Staten in de regio wil brengen. Namelijk om een soort van tegengewicht te creëren tegen Iran, dat misschien dan toch ooit op termijn een nucleaire macht zou kunnen worden. En dat natuurlijk, als Saudi-Arabië dat ook heeft, dan zou er een soort van regionale balans kunnen ontstaan.
1: Dat is toch wel een zeer vreemde strategie. Als we Iran hun nucleaire strategie niet kunnen ontfutselen, dan gaan we gewoon Saudi-Arabië bevoorraden, zodanig dat er een evenwicht ontstaat. Ja. Dat is toch een nieuwe wapenwedloop gewoon.
0: Dat is een nieuwe wapenwedloop. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat de Verenigde Staten in stilte beseft dat haar regionale invloed erg aan het afnemen is. Want natuurlijk al die golfstaten door de oorlog tegen Iran hebben hun business model kwijtgespeeld, maar ook hun veiligheid kwijtgespeeld. En natuurlijk, de VS moet de relatie met Saudi-Arabië on speaking terms houden en heeft daarom deze nieuwe nucleaire wortel eigenlijk voorgehouden voor Saudi-Arabië.
1: Maar dat ruist toch compleet in tegen het non-proliferatieverdrag, het internationale verdrag dat de verspreiding van kernwapens precies wil tegengaan?
0: In de letter nog niet, hè, omdat het zogenaamd beperkt wordt tot de civiele toepassingen, zoals dat dan heet. Maar Saudi-Arabië mag wel zelf gaan verrijken. Ja, en dan zitten we natuurlijk op heel dun ijs, zouden we dan kunnen zeggen. En dan zit Saudi-Arabië op screwdriver afstand van een nucleaire bom, want dan hebben ze eigenlijk alle componenten. En dan moeten ze die eigenlijk gewoon in elkaar vijzen op 1 à 2 weken. En dan hebben ze ook een nucleaire bom, als ze het zouden willen.
1: Als ze het zouden willen. En waarom zouden ze het niet willen? Dat is de vraag natuurlijk. Nu, president Trump die probeert dat ook een beetje te verkopen, dacht ik, door Saudi-Arabië te laten toetreden tot de Abraham-akkoorden, zoals dat dan heet. Wat zijn die Abraham-akkoorden precies?
0: Wel, dat is heel interessant. Dat is eigenlijk een voorwaarde die hij achteraf heeft toegevoegd. Wel, in september 2020 is er plots iets heel opmerkelijk gebeurd. De Verenigde Staten, en dat is dan eigenlijk vooral de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, ja, heeft een akkoord bemiddeld tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook Israël en Bahrein. En later is daar dan ook nog Soedan en Marokko bijgekomen. Vanuit de vaststelling dat Israël eigenlijk een zeer sterk land is geworden, niet alleen met financiële capaciteiten, maar ook belangrijke technologische capaciteiten. Denk maar aan waterontzilting, ja, of de Iron Dome, die trouwens nu ook gebruikt is en aangeboden is geweest aan de Verenigde Arabische Emiraten tegen Iran. En die Abraham-akkoorden die moeten eigenlijk de regio herstructureren tegen het nieuwe gevaar, het oude gevaar Iran, onder het goed kijkend oog van de Verenigde Staten. En de idee is dat deze landen eigenlijk, want lang hebben deze landen gedacht van ja, de toestand van de Palestijnen, eerst moet dat opgelost worden en dan gaan we diplomatiek normaliseren. Maar door Donald Trump is dat nu omgedraaid, omwille van dus die dreiging met betrekking tot Iran. En dat is denk ik een belangrijke revolutie in de regio. En eigenlijk stond Dus de Saoedi-Arabië op het punt om diplomatieke onderhandelingen te beginnen met Israël, maar het is Hamas.

0: die met die aanslagen van 7 oktober 2023 dat verhinderd heeft.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En nu zijn we dus 3 jaar later en krijgen we dus de omgekeerde beweging. Donald Trump houdt die wortel voor, maar zegt dan wel... Ja, beste Saudi-Arabië, als u dat wil, dan moet u wel in hetzelfde proces stappen, namelijk in die Abraham-akkoorden. En by the way, dat wordt dan in stilte erbij gezegd, de Palestijnen, dat is toch een verloren zaak.
1: Ja.
0: Zeker in Gaza en op de Westbank.
1: Dus, maar gaan de Saoedi's daarop ingaan? Dat is de vraag natuurlijk.
0: De Saoedi hebben daar, denk ik, een dubbele tong. Hè. Officieel kunnen ze daar weinig over zeggen, maar in de praktijk, ik zeg het nogmaals, enkele jaren geleden hadden ze allang eigenlijk eerder de neiging om een beetje die Palestijnse zaak op te geven en inderdaad te gaan voor de normalisering. Maar het is heel erg moeilijk om dat allemaal openlijk te doen.
1: Ja.
0: Maar ik zou mij niet verbazen als de Saoedi dat gesprek verder aangaan in alle stilte op dit moment.
1: En wat denkt Israël er allemaal van?
0: Ja, voor Israël is natuurlijk onder Benjamin Netanyahu, ze hebben een soort van ook paradox, strategische opportuniteit gekregen na 7 oktober 2023, was er natuurlijk, waren verschrikkelijke aanvallen. Hè. Dat heeft natuurlijk ook de trauma's van het verleden gereactiveerd. Maar er zijn heel wat paradoxen in internationaal politiek. Voor Benjamin Netanyahu was dat dan eigenlijk een opportuniteit om veel verder te gaan dan ooit mogelijk zou zijn tegen Hamas, tegen de Houthi, tegen Hezbollah in Libanon. En natuurlijk, één voor één, hoopt natuurlijk Israël dat er een soort van nieuwe realiteit in de regio zou tot stand kunnen komen. En zij instrumentaliseren eigenlijk ook Donald Trump in functie van deze agenda.
1: De staart kwispelt met de hond, zeggen ze dan. Ja, dat belooft allemaal. Het is allemaal zeer boeiend om te volgen. En never a dull moment, zal ik maar zeggen, in uw job. Dank u wel voor dit gesprek, David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen.

0: Soms kom ik langs de zeventuin. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas, Zeventuinen. We hadden vanmorgen al Hilde Mertens in Bordeaux aan de lijn. Maar niet alleen in Frankrijk is het verschrikkelijk gesteld met de branden. Ook in Spanje is dat het geval. En daar zijn nog altijd dorpen die geëvacueerd worden in de buurt van Madrid. En daar is voor ons Sven Tuitens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is de laatste stand van zaken?
2: Wel, de stand van zaken is dat dit een kritieke dag is, vooral omdat er morgen een nieuwe hittegolf aankomt. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de brand. Op dit moment is de windsnelheid normaal, maar dat hadden we gisteren en eergisteren ook. Dus de angst is nu dat het opnieuw tegen 10 uur, 11 uur, dat die wind weer gaat waaien. En dat is de grootste vijand voor deze brandhaard, is die straffe wind die er dan voor zorgt, ja, door de hoge temperaturen, dat al die brand weer aangewakkerd wordt, ook op plaatsen waar het gestopt is met branden. En dat is ook een van de problemen. De wind verandert van richting en blijft maar veranderen van richting, wat het voor de brandweer natuurlijk een hel maakt. Hè. Ja. Regio's waarvan ze dachten, dit is onder controle, of hier gaat het niet meer branden, begint het dan terug te branden. Dus het is echt wel een vreselijke situatie. Een scenario dat niet erger kon zijn. En nee. Het probleem is dat er geen oplossing is op dit moment.
1: Nee, dat is inderdaad bijzonder somber als je dat zo hoort, dat er geen oplossing is. Tot nu toe was de brandweer er in Spanje in geslaagd om het aantal doden op nul te houden, maar dat is nu niet langer het geval. Er is één dode, maar niet in Madrid zelf, dacht ik.
2: Nee, die dode is gevallen in Manises, dat is Valencia, het oosten van het land. Dat is een 78-jarige man die in zijn moestuin bezig was in een bosrijk gebied en die eigenlijk verrast is door een brandhaard. Zij is dood teruggevonden in zijn voertuig. Dus dat is de eerste dode, dus dat is wat men absoluut wou vermijden. Dus met het achterhoofd, met het verhaal van de 13 doden in het oosten onlangs. In Almeria. En dan hebben we ook een nieuw, en dat is slecht nieuws. Castellón is een nieuwe brand ontstaan. En die betreft wel 16 gemeenten. We spreken nu over al 15.000 geëvacueerde mensen. En daar zijn 6 gewonden te betreuren. Mensen met brandwonden of mensen die onwel zijn geworden door het inademen van rook. Dus ook hier is er een probleem, want dit zijn allemaal nieuwe branden waarvoor middelen vrijgemaakt moeten worden. Middelen die op een andere plaats niet meer kunnen gebruikt worden. Ondertussen is ook de noodtoestand uitgebreid naar Toledo toe. Dus dat is het hele gedeelte zuidwesten van de Madrileense brandhaarden. Dus dat is ook een regio die niet onder controle is. Dus het blijft maar uitbreiden in plaats van dat het in de andere richting gaat.
1: Dat is inderdaad geen goed nieuws. En er zijn ook vermoedens dat sommige van die branden zijn aangestoken.
2: Ja, dat is bijvoorbeeld het feit van Castellón. Daar spreekt men nu, dit is aangestoken. Dit is kwaad opzet, in tegenstelling tot Madrid. Madrid zijn ongevallen of onvoorzichtigheid door het gebruik van landbouwmachines, wat ten strengte verboden was. Maar dat is onbegrijpelijk dat er nu
1: nog... Het gaat dus niet om achteloos een sigaret weggooien. Het gaat echt om wetens en willens een brand aansteken.
2: Ja, dat is echt kwaad opzet. Men vraagt zich af wat die mensen bezielt om zoiets te doen.
1: Klinkt krankzinnig, ja.
2: Ja, dat is zo, maar dat is het feit. En het is niet de eerste keer dat men mensen betrapt. Men heeft ook beelden gevonden, videobeelden van mensen die dus op heterdaad betrapt zijn van het aansteken van zo'n brand. Dus het is echt onbegrijpelijk in de situatie waar Spanje zich nu in bevindt.
1: Ja, en vooral omdat er dus morgen weer die nieuwe hittegolf wordt aangekondigd. Ja. Wat moeten we concluderen? Is er nog iets aan te doen?
2: Wel, dat is een van de zaken. Hè. Dus je hoort nu steeds meer brandweermannen erover praten. En die zeggen zelf verdubbelen de middelen, de technische middelen en het personeel op het terrein. Wij kunnen niet tegen zo'n brandhaarden aan. Hè. We spreken over metershoge vlammenzee. Ja. En een van de problemen is dat er niet genoeg bufferzones zijn. Hè. Vooral Madrid is een hele lange strook bosgebied. Wat de brandweer nodig heeft, zijn grote bufferzones bestaande uit weiland of velden waar ze dus een front kunnen opwerpen. Maar hier is dat onbestaande. Dat is dus echt de bossen en vooral het zijn dennenbossen. Heel brandbaar materiaal, alles kurkdroog. En dat blijft maar branden dag en nacht door. Dus men hoopt dat bepaalde streken uitgebrand zullen zijn, dat er niks meer verbrand kan worden, waardoor dat automatisch gaat verminderen. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal ten koste van de natuur. En mag je ook niet vergeten, er wordt vermijd. We willen vooral niet dat er doden of gewonden vallen. En dat zorgt er ook voor dat heel veel middelen gaan naar het beschermen van gebouwen, van dorpen, van de mensen, evacueren van mensen. Dus het is toch wel positief als je dan alleen Madrid ziet, dat je evacuatie hebt van bijna 90.000 mensen en dat daar geen enkele dode is gevallen. Dus dat is belangrijk, dat is gelukt. Maar ja, aan de andere kant heb je dan die natuur die helemaal verdwijnt. Ja, en het gaat heel lang duren voordat die terugkomt, want we zitten in Madrid met een heel speciaal klimaat. Hè, zomers waar het 50 graden kan worden in de zomer. En dan in de winter kan het min 5, min 10 worden. Dus dat is natuur die het heel moeilijk heeft om zich te recupereren. Dat zijn heel weinig bomen of plantensoorten die daarin kunnen overleven. Dus dat gaat jaren duren voordat daar terug leven komt.
1: Ja, en die bossen hebben we eigenlijk ook nodig tegen de klimaatopwarming. Het zijn allemaal paradoxen in éénzelfde voorval. Dankjewel, Sven Tuitus vanuit Madrid.
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Hop.
3: Tattoos.
4: En hop.
3: Digitale verandering.
4: Hoppa.
3: De synthesizer.
4: Hoppakee.
3: Plastische chirurgie.
4: Hop.
3: Belgische wijnen.
4: Hoppa.
3: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
3: En elke weekdag van 12 tot 1.
4: Yes.
3: Op Radio 1.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
1: Ruim 1 minuut over 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Berlijn, Duitsland, is een bestelwagen ingereden op mensen op het Pride Festival. Een feest van de LGBTQ-gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend om de dader of mogelijk verschillende daders. Er is ook een opsporingsbericht verspreid van een 21-jarige man die al bekend was bij de politie en die gelinkt wordt aan de radicale islam. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de wind. 55.000 mensen hebben vannacht opnieuw hun woning moeten ontvluchten. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit, dat hoorde u zo net nog, vooral in Castellón, ten noorden van Valencia. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten zijn moeten vertrekken uit hun woning of vakantieverblijf. En ook de bosbrand bij Madrid blijft uitbreiden. In de ruime regio rond de hoofdstad zijn ook duizenden inwoners geëvacueerd. Goedemorgen, Jacot.
7: Hallo, goedemorgen Jan.
1: Bij ons gelukkig geen grote branden. Mm-hmm. Integendeel, ik zie vooral wolken rond de VRT-toren.
7: Ja, klopt. Op dit moment nog wel een paar opklaringen over het oosten van het land. Maar er komen dus wolken aan vanaf het westen. En die zullen vanaf deze namiddag ook voor regen zorgen. Het is buiige regen die verspreid is over het hele land. Die toch voor enkele millimeters neerslag kan zorgen. En de maximumtemperaturen die liggen daardoor ook een stukje lager dan gisteren. We halen tot 24 graden en 19 à 20 graden aan zee. Aan zee is er ook wel wat meer wind dan in het binnenland. In het binnenland waait die matig uit het zuidwesten. Maar aan zee kan die soms vrij krachtig waaien en zijn er rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. En dan vanavond en vannacht zijn er nog steeds een paar buien mogelijk, vooral over het oosten van het land. En dan krijgen we morgen droog weer, wisselend bewolkt weer, met de temperaturen opnieuw rond zo'n 24 graden. Maar vanaf dinsdag stijgen die maxima weer tot 30 graden en meer. Krijgen we weer een periode met wat heter weer. Met naar het einde van die periode toe op donderdag of vrijdag toch ook opnieuw een aantal onweersbuien.
1: Dankjewel, Jacot.
7: Alsjeblieft.
3: Radio 1.
6: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: Tripping van Robbie Williams. Nog één rit en dan behoorde ook de ronde van Frankrijk 2026 weer tot het verleden. Goedemorgen Christophe van de Goor.
1: Dag Jan, heel goedemorgen.
0: Jij hebt die Tour 3 weken lang gevolgd. Ja, was het een mooie Tour?
1: Ik zei gisteren nog tegen collega Renaat Schotten, ik heb nooit eerder een gevoel gehad dat die zo snel voorbij gevlogen is.
0: Dat is een goed teken.
1: De eerste week, de hitte, de duizelingwekkende snelheden, 3 sprintoverwinningen van Medlier, het lang uitblijven van Glory voor Philipsen, voor wie uiteindelijk dan toch die enorme druk van de schouders viel met tranen als gevolg. Van der Poel die won, de onverzettelijke aanvalslust van Pedersen, Carapaz, tweede plaats van Evenepoel, Jan Pogacar, die de laatste dagen is een beetje tussen de plooien gevallen, maar ik vind dat niet onbelangrijk. In 2 van de 3 Alpenritten bewust niet voor de overwinning wou gaan. Een beetje denigrerend voor de concurrentie. Ik vond het zonder meer een boeiende Tour, ja.
0: Een zeer boeiende Tour. En je zei het al, de tweede plaats van Remco Evenepoel voor het eerst voor een Belg in 45 jaar. Mm-hmm. Ja, en dat hadden we eerlijk toch niet echt verwacht, hè?
1: Nee, we hebben een zeer goede Evenepoel gezien, hè, in een grote ronde. Eigenlijk de beste Evenepoel in een grote ronde, moet ik zeggen. Zelfs beter dan zijn Vuelta 22 die hij won. Je moet natuurlijk ook wel de context plaatsen in die tweede plaats. Het uitvallen van Jonas Vingegaard. Ja. Laat ons dat niet vergeten, want die stond gebeiteld op die tweede plaats. We zullen nooit weten hoe de Tour zou zijn geëvolueerd, mits hij de Deen nog wel in de Tour was gebleven. Hè. Want Visma is eigenlijk, Jan, geen ploeg die leidzaam toeziet en een afwachtende houding aanneemt. Dus in die derde week ongetwijfeld nog wel pogingen en aanvallen geweest. Kregen we misschien een andere dynamiek in die Alpen? Want ja, nu hebben de ploegen van Evenepoel en Sagan heel verdedigend, wat begrijpelijk is, maar heel verdedigend gekoerst. Maar nee, dit is zonder meer de beste Evenepoel in een grote ronde die we ooit gezien hebben. Chapeau.
0: Ja, chapeau, inderdaad. En hij stond ook bijzonder mager. We hadden daar vooraf wat vragen bij. Maar dat heeft hem misschien juist geholpen in de bergen.
1: 4 kilogram minder, met behoud van kracht. Dat is waar alle coureurs naar op zoek zijn. Na Luik-Bastenaken-Luik, waar hij toch duidelijk zijn, toen zijn meerdere moest herkennen. Ja. Bergop, op Rochefaucon, ten opzichte van Sagan en vooral Pogacar. 69 dagen zonder competitie. Maar Lefevre zei het gisteren ook nog, Patrick Lefevre, zijn vroegere baas in een column bij ons, dus in dat team, bij Quickstep, zijn die laatste 2 kilo's er nooit afgekund. Dan stel ik mij de vraag, waarom niet? Hè? Want daar zijn ook heel veel mensen met kennis van zaken. Wou hij, Evenepoel, bij Quickstep dan minder goed luisteren naar de baan? Ik weet het niet, maar ja, hij heeft alleszins Red Bull, heeft zijn nieuwe team en zijn nieuwe trainer, die hebben hem eigenlijk, dat is de vaststelling, in prima omstandigheden en vorm en conditie naar die Tour gebracht, met die tweede plaats als gevolg.
0: Ja, en dan moeten ze zich bij Quickstep misschien enkele vragen stellen die jij nu hebt gesteld, zeer pertinente vragen. Als we dan eens teruggaan naar Tadej Pogacar, ja, die zit nu aan zijn 5e toerwinst, komt ermee in een groep met onder meer Eddy Merckx en Bernard Hinault. Maar ja, als hij volgend jaar meedoet, dan wordt hij toch gewoon alleen recordhouder, of niet?
1: Zo is het. Lance Armstrong die denkt daar wel anders over natuurlijk. Ja. Die zegt van het record is 7 keer, dat staat op mijn naam. Maar in principe, ja, ook nu, zoals ik zei in het eerste antwoord, hè, in die laatste dagen heeft hij niet eens moeite moeten doen. Hij heeft 1 keer de puntjes op de i gezet op Alpe d'Huez en daar het record van Pantani van de tabellen geveegd. Begonnen aan zijn aanval op 12 kilometer van de streep om aan de concurrentie te laten zien en te tonen, jongens, ja, ik ben nog altijd de beste. En gisteren werd aan Evenepoel dan ook gevraagd, en dat is wel typerend, hè, want ik kan de vraag stellen over Evenepoel ten opzichte van Pogacar. Ja. Hebben we ooit de beste Evenepoel gezien? Ja. Is hij dichter bij Pogacar gekomen en geraakt? Nee. Toen hem gisteren werd gevraagd, wat is er nodig, Remco, om de Tour te winnen? Zei hij gekscherend, ja, Poggi moet niet meedoen. Maar dat is eigenlijk dat het enige correcte antwoord. En dat is ook het antwoord op jouw vraag, Jan. Er is een duidelijke hiërarchie. Tenzij de Tour en die mannen van ASO, dat weten we allemaal, dat zijn de grote machthebbers. Tenzij zij nu ook beseffen, ja, 7 minuten, dat is eigenlijk wel veel. Weet je wat, volgend jaar een lange tijdrit.
0: Ja.
1: Want in de Vuelta 22, die Evenepoel won, toen legde hij de basis van zijn eindoverwinning in een lange vlakke tijdrit. Pakte toen bijna 1 minuut op Roglic. Dus dat zouden ze eventueel kunnen doen in het begin van de ronde, om die spanning wat op te drijven. Maar in principe, wanneer Pogacar meedoet, nee, dat is de nummer 1, punt.
0: Pogacar is nummer 1. Ja. Zo is het, tenzij, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we toch nog nieuws krijgen over doping, want er waren die nachtelijke controles en toen is er weer van alles geïnsinueerd, maar tot nog toe ten onrechte, hè, moeten we zeggen.
1: Voorlopig blijft het stil. Hè. Normaliter zouden misschien dat ze al de uitslag kennen. Zowel bij, in het kamp van Pogacar als bij Vingegaard. Want de grote mensen die daar heel veel kennis van hebben. De controleurs. Maar ook bijvoorbeeld Peter van Eno. De grote baas van het grote dopinglab bij ons in Gent. Zeggen toch binnen 3-4 dagen moet een renner of moet het team die uitslag kennen. Dus dat moet eigenlijk al geweest zijn. Als dat negatief is, hoor je daar niks van. Tenzij de coureur dat zelf bekend maakt. Als het positief is, zullen we dat wel horen natuurlijk. Maar blijft inderdaad nu de vraag, wat is daarvan het gevolg? Wat is er van aan? Want het blijft iets uitzonderlijks. Een nachtelijke dopingcontrole. En dat is heel duidelijk gezegd. Kijk, die worden alleen maar uitgevoerd met een heel specifieke redenpunt. Wat is dan die reden geweest? Daarover valt het nog altijd, is het nog altijd gissen voor ons allemaal. Gesteund door de UCI. Dat wil ik er ook nog eens aan toevoegen. Die nachtelijke controles. Dus het enige dat wij kunnen is nu op dit ogenblik mee afwachten. En hopelijk komt daar een terdege uitleg over voor waarom die controles hebben plaatsgevonden en wat daarvan effectief het gevolg kan zijn en zal zijn.
0: En hopelijk is er ook geen sprake van doping. Dat zou het beste zijn natuurlijk. Terug naar de echte Tour met straks nog de ingekorte rit over de Champs-Élysées. Vroeger werd dat altijd het officieuze WK van de sprinters genoemd. Maar met Montmartre erbij is dat nog niet zo zeker, hè?
1: Nee, ik ben absoluut voorstander. Ik bedoel, wat we vorig jaar gezien hebben met Wout van Aert en de strijd op Montmartre. Dat was niet alleen in die kunstige omgeving. Dat was puur kunst wat daar werd opgevoerd. En vandaag denk ik dat we echt naar een strijd mogen uitkijken. Als het niet te fel regent, want dan gaan ze natuurlijk wel voorzichtig zijn, de coureurs. Maar een strijd tussen en Van der Poel, Pogacar, Evenepoel heeft al aangegeven dat hij daar ook wil meekoersen. Niet vergeten, zijn terrein voor de Olympische wegrit waar hij won 2 jaar geleden. Ja. Mats Pedersen zal meedoen, dus nee. Ik vind het sinds vorig jaar ook alleen maar toegejuicht om niet dat saaie gedoe te krijgen. Met alle respect voor de sprinters, maar die krijgen al veel meer kansen eigenlijk dan de klassieke types. Dus nee, en je hebt de hele week bijvoorbeeld Jan van der Poel niet meer in beeld gezien.
0: Nee,
1: dus
0: nee,
1: die heeft zich
0: gespaard.
1: In de Alpen. Dus voilà, dus dat wordt straks echt om duimen en vingers van af te likken. In een verkorte etappe, alle begrip overigens, want de politieagenten zijn meer nodig bij het meehelpen bij de bosbranden dan een koersje tussen aanhalingstekens, maar gelukkig toch nog altijd rond de Montmartre. Dus daar kijken we straks naar uit.
0: Ik kijk daar samen met jou naar uit. Dankjewel Christophe van de Goor voor nu en voor die 3 weken topcommentaar. En de Tour is natuurlijk te volgen op al onze sportkanalen, dus ook hier op Radio 1.

0: Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. In het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen is vrijdag een Canadese vrouw van Chinese afkomst opgepakt. Zo maakte het parquet gisteren bekend. De vrouw was er sinds kort aan de slag als stagiaire en wordt nu verdacht van spionage en van deelname aan een criminele organisatie. Goedemorgen, Kenneth Lassoen.
1: Goedemorgen.
0: Expert inlichtingendiensten en terreurbestrijding bij de Universiteit Antwerpen. Ja, was u verrast door dit nieuws?
1: Nee, helemaal niet. Het is natuurlijk te verwachten dat dit zou gaan gebeuren.
0: Ja, en had u daar dan aanwijzingen voor of was het een verwachting meer in het algemeen?
1: Wel, nee, ja, we weten natuurlijk dat de NAVO natuurlijk een primair doelwit is voor een aantal landen, vooral onze strategische tegenstrevers. Net als de EU, en gezien dat zij op ons grondgebied gevestigd zijn, was het maar een kwestie van tijd. En ja, natuurlijk hebben die organisaties gewoon constant te kampen met incidenten van spionage.
0: Ja, ons land is na Washington D.C. ook het belangrijkste diplomatieke knooppunt ter wereld, heeft onze minister van Defensie Theo Francken al gezegd. Ja, dan hoeft dit voorval inderdaad misschien niet echt te verbazen.
1: Nee, helemaal niet. Ja. Dus door de aanwezigheid van de NAVO, van de EU, al die ambassades die erbij komen, alle organisaties, lobbyorganisaties, NGO's, dan natuurlijk heb je een enorme concentratie aan zeer interessante informatie waar redelijk wat partijen op uit zijn.
0: Ja, dus heel wat organisaties waar wat te rapen valt. Wat valt er specifiek op dat militaire hoofdkwartier van de NAVO te rapen, denkt u?
1: Wel ja, het is het hoofdkwartier van de NAVO, dus daar wordt redelijk wel wat belangrijke gevoelige dingen gedaan. Onder andere ja, welke defensieplannen er zijn. Dat kan gaan over de materiaal aankopen, zeker nu de defensieinvesteringen worden opgeschaald. Dat kan gaan over die plannen, dat kan gaan over de F-35's, handleidingen ja. Van wapens, noem het maar op. Er valt heel veel strategische en tactische belangrijke zaken daar te vinden natuurlijk.
0: Ja, heel veel informatie die daar te rapen is. Maar voor alle duidelijkheid, volgens de woordvoerder van SHAPE, het militaire NAVO-hoofdkwartier, zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de operationele paraatheid van de NAVO of de SHAPE de regelingen voor commando en controle of de lopende taken nadelig zijn beïnvloed. Ja, dat is nogal omslachtig geformuleerd, maar ik besluit daaruit dat er eigenlijk niks ergs is gebeurd. Maar mocht het anders zijn, zouden we het dan vernemen, denkt u?
1: Ja, niet noodzakelijk. Soms wil men ook liever gewoon dat natuurlijk ook de partij die achter die spionage zit. En ook ja, andere van onze strategische tegenstrevers. We gaan de kat niet bij de melk zetten.
0: Nee. Die partij die achter deze opdracht zit, ja, zou dat China kunnen zijn? Want het ging om een Canadese vrouw van Chinese afkomst.
1: Ja, er is natuurlijk helemaal niets bevestigd. Het feit dat er wel wordt bekendgemaakt dat iemand van Chinese afkomst is, is misschien een niet zo subtiele hint in welke richting we moeten kijken als we ons willen afvragen wie hier nu de betrokkene partij is.
0: Ja, dat men daarvoor een stagiaire inschakelt, verbaast u dat?
1: Ja, nee, dat is een klassieke methode om inderdaad met een organisatie te infiltreren. Sommige inlichtingendiensten gaan zeer specifiek bewust kijken naar personen die eigenlijk op een vrij laag niveau, die ook op een ogenschijnlijk schadeloos, niet zo belangrijk niveau, ja, eigenlijk deel uitmaken van de organisatie. Net omdat dat nu wel mensen zijn die desondanks toch wat toegang hebben. Ja. Natuurlijk er is niks, voor de rest niks bekend over dit dossier. Maar dat als je aan de slag gaat met dergelijke mensen, ja kijk, die zijn daar, daar mensen. Misschien is die persoon geïnstrueerd geweest om inderdaad één uit te kijken voor bepaalde gevoelige informatie waar die niet rechtstreeks toegang toe heeft, maar we weten als het de Chinezen zijn, dan worden hun mensen meestal, krijgen die een soort van rudimentaire training in spionagetechnieken. en zal die misschien wel opdracht hebben gekregen om bepaalde dingen te proberen te bemachtigen, dan wel om simpelweg even, ja, gewoon wat rond te kijken. Ja. Om bijvoorbeeld te zien van wie loopt daar nog rond die misschien zou kunnen worden benaderd, die op een ander niveau zit. Ja. Dus dat is een heel standaard tactiek om inderdaad te beginnen met een soort van onschadelijk niveau, maar wel mensen die uiteindelijk wel toegang hebben tot systemen, of een manier kunnen vinden om toegang tot de systemen te bekomen.
0: Maar u hebt het inderdaad over een laag niveau dat misschien onschadelijk kan zijn, maar indirect zou ze dan misschien bij hoger geplaatste figuren kunnen geraken. Doet de NAVO eigenlijk genoeg om zulke incidenten te voorkomen, denkt u?
1: Wel ja, natuurlijk. Ja, zeker op Shape en Bergen heb je dat. Trouwens ook het hoofdkwartier van de Counterintelligence Unit van de NAVO, die daar inderdaad in staat voor de veiligheid van de informatie en de veiligheid van het personeel. En er zijn natuurlijk heel wat interne procedures. Je kan ook niet zomaar bij alle informatie, dus het hangt inderdaad af van je niveau. Er zijn ook specifieke veiligheidsmachtigingen meegeboeid. Mensen moeten gescreend zijn, dat soort dingen. En er wordt inderdaad een oogje in het zeil gehouden voor diegenen die proberen te komen bij informatie waar ze eigenlijk geen zaken mee hebben. En als je kijkt naar de communicatie van het parket, is die stagiaire in kwestie nog maar niet zo lang in dienst. Dus dat toont dat men er inderdaad waakzaam is.
0: Ja, dat men er kort op zit.
1: Dat men kort op zit. Oftewel was die stagiaire gewoon niet zodanig subtiel in haar pogingen.
0: Ja,
1: wat ook nog eens zou kunnen erop wijzen dat het inderdaad de Chinese geheime dienst is. Ja. Die persoon daar heeft aangestuurd.
0: Ah, doen zij dat vaker om iemand die misschien niet zo subtiel te werk gaat, om dat soort mensen in dienst te nemen?
1: Wel, er zijn in de afgelopen jaren toch wel steeds meer dossiers en gevallen bekend van spionage die uitgaat van de Chinese geheime diensten. En ja, om het een beetje oneerbiedig uit te drukken, dat is vaak redelijk lomp.
0: Oei.
1: Hoe dat dus eigenlijk doorgaat en zeer voor de hand liggend dat men sinistere bedoelingen heeft.
0: Ja. En dus is deze stagiaire dan toch opgepakt kunnen worden. Dus we zullen moeten afwachten hoe dat verder afloopt. Dank wel, Kenneth Lassoen, expert inlichtingendiensten en terreurbestrijding bij de Universiteit Antwerpen. Fijne zondag. Tot ziens.
1: Tot ziens.

0: Bandy Bandy van Zapmama en Erykah Badu. Na 9 uur praten we over migratie. Maar we trekken ook naar Berlijn, want daar is gisteravond een bestelwagen ingereden op een feest van de Pride. Dat is allemaal voor na het nieuws.
1: Vanavond op VRT1.
2: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel identiek.
1: Op VRT1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favourite. Veel kijkplezier straks.
3: In Nederland,
4: doeg.
3: Italië,
4: ciao.
3: Frankrijk,
4: salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels,
7: natuursteen,
6: parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: 9 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de Pride in Berlijn zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen toen een bestelwagen inreed op een groep feestvierders. Bij een brand in Schaarbeek zijn 2 mensen omgekomen en opnieuw zijn er grote evacuaties in Frankrijk en Spanje door de aanhoudende natuurbranden. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 vrouw omgekomen, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt Jeroen Rijngaard.
9: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Hij is eigenlijk kunnen ontsnappen, ja, in de massa, hè, want daar waren 100.000 mensen bijeen. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
0: De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd, zegt hij.
10: Viele feiernde mensen die gelukkig waren, die de vielfalt dieser stad gefeiert hebben, die weltoffenheid, die vrijheid, ja, ook die liefde. En deze dag wurde door deze schreckliche taat beëindigd.
0: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
11: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30 uur. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond de Franse stad Bordeaux is intussen al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Collega Hilde Mertens, jij bent ter plaatse. De brandweer krijgt die brand dus maar niet onder controle.
4: Nee, inderdaad, dat vuur is vannacht nog uitgebreid en heeft de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. En je ziet dat ook als je hier buiten kijkt, er hangt nog altijd zo'n dichte melkwitte mist boven de stad. Die geur van die brand, dat verbrande hout, die is echt heel indringend. Dus ze krijgen die brand absoluut niet onder controle. 5 extra gemeenten ten zuidwesten van Bordeaux, tussen de baai van Arcachon en Bordeaux. In totaal weer 55.000 mensen vannacht die hun eigen bed niet hebben gezien. De solidariteit bij de Bordelais is enorm groot. Zo bieden heel veel particulieren een slaapplek aan mensen die ze totaal niet kennen, maar die op de vlucht moeten voor dat vuur.
0: Oké, dankjewel Hilde. En door de brand is de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Automobilisten moesten daardoor uitwijken naar kleinere dorpen waar volop evacuaties aan de gang waren. Ook Vlaming Jozef Hessel moest de snelweg verlaten.
7: Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt, dus ik kan niet verleken. Maar als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets. Ja, lange rijen, auto's die aan het evacueren waren. Mensen op straat die elkaar helpen. De weg tonen naar waar je moet rijden. Die indringende brandhoutgeur die er hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in de richting bleven reden dat er andere auto's op reden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt. Gaan we nu links of rechts?
0: En ook in Spanje worden de natuurbranden al maar groter. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia. Het vuur is daar nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand bij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond gisteren dus opnieuw gemeenten ontruimd, waardoor ook daar duizenden inwoners hun huizen moesten verlaten. De hevige wind maakt het moeilijk voor de brandweer, zegt correspondent Sven Tuitens in Madrid.
12: Op dit moment is de windsnelheid normaal, maar dat hadden we gisteren en eergisteren ook. Dus de angst is nu dat het opnieuw tegen 10 uur, 11 uur, dat die wind weer gaat waaien. En dat is de grootste vijand voor deze brandhaard, is die straffe wind die er dan voor zorgt, ja, door de hoge temperaturen, dat al die brand weer aangewakkerd wordt. Ook op plaatsen waar het gestopt is met branden.
0: Tennis. Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal nam de 21-jarige landgenoot het gisteravond op tegen de Italiaan Luciano Darderi in de halve finale. Bloks won die in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het weer vandaag zwaar bewolkt, eerst vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden en het oosten van het land tot 25 graden dan. En daarna wordt het warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Vooraan in dit nieuws, een bestelwagen is ingereden op een Pridefeest in Berlijn, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. 1 iemand is daarbij gestorven, 16 anderen raakte gewond. De politie houdt een klopjacht op de dader of mogelijk verschillende daders. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 25 juli. 10, 15, 19, 20, 25, 35 en het bijkomend nummer was 23. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
14: Radio 1.
15: De Ochtend.
14: Met Jan van Dalm.
13: Goedemorgen. Het komende uur praten we vooral over migratie. Maar we gaan uiteraard ook naar Berlijn voor een laatste stand van zaken. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: First We Take Manhattan van Jennifer Warnes, het origineel en natuurlijk van Leonard Cohen. Het is zondag, het is zomer en daarvan maken we graag gebruik om even wat langer stil te staan bij één onderwerp. En dat doen we dan met één van de specialisten op onze redactie. Vandaag migratie. Goedemorgen, Marian Temmerman.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Want jij bent onze specialist in migratie. Van waar die interesse eigenlijk?
1: Die was er eerst niet, voor alle duidelijkheid. Die is gaandeweg gegroeid eigenlijk. Ik ben als verslaggever voor de radio in 2013 verschillende keren met elkaar naar Calais gestuurd. Daar was toen wat we noemden de jungle.
0: Ja.
1: Allemaal mensen die, allemaal heel veel mensen, want op een bepaald moment waren er zelfs 10.000 die daar samen zaten, allemaal wilden oversteken naar het Verenigd Koninkrijk en daar eigenlijk een gemeenschap hadden gebouwd. Met scholen, er was echt alles aanwezig. Ook badgelegenheden, mentale voorzieningen, van alles. En dat was heel fascinerend om te zien.
0: En zo is de belangstelling gegroeid.
1: Voilà, en zo is de belangstelling gegroeid van wat doet dat met de mens, migratie?
0: Ja, daar gaan we zo dadelijk kunnen over praten met iemand die het van dichtbij heeft meegemaakt. Want je hebt iemand meegebracht, Sadi Daria. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Hoe bent u hier geraakt?
2: Hoe ben ik hier geraakt? Ik ben door Marianne gecontacteerd geweest. En omdat ik zelf een migratieachtergrond heb en uit Afghanistan kom, heeft zij mij gevraagd of ik vandaag hier kon.
1: Ja, is een van de vele mensen, Jan, ik zal dat al meteen zeggen, een van de vele mensen die ik geïnterviewd heb, met wie ik gepraat heb de voorbije jaren. En zijn verhaal is een van de verhalen dat zeker is blijven hangen.
0: Ja, en als ik vroeg hoe bent u hier geraakt, ja, dan had ik het eigenlijk vooral hoe bent u hier in België geraakt? Niet zozeer in deze studio, maar bent u in België geraakt? Want dat is ook een lang verhaal, hè?
2: Dat klopt inderdaad. Ik ben in Afghanistan geboren toen ik 1 jaar was. En me daar omwille van de conflict dat er was. Hè, mijn ouders, mijn vader, die eigenlijk ook daar leerkracht was en imam was. Natuurlijk had hij conflict met de lokale regering. En moesten omwille eigenlijk omstandigheden samen met 4 kinderen en ik als baby dan echt wel daar wegvluchten.
0: Maar jullie zijn niet onmiddellijk naar België gekomen?
2: Nee, jammer genoeg niet. We hebben dus verschillende landen moeten doorreizen. Namelijk eigenlijk eerst naar Pakistan gereisd. En daar terechtgekomen. En omdat dat daar ook burgeroorlog was, konden we daar ook niet blijven. Dus moesten we daar ook wegvluchten. En dan vervolgens zijn we eigenlijk in Iran terechtgekomen. En daar werden we als tweede rangs burgers beschouwd. Dat maakt dat we eigenlijk niet alle rechten hadden. Kinderen konden niet naar school gaan. We kregen niet werk. Enzovoort. Dus we zijn dan daar 5 jaar gewoond. We hebben eigenlijk alle kinderen, mijn mama en papa, hard gewerkt. Om dan zo dan verder door te reizen naar een veiliger, beter land waar we eigenlijk voldoende rechten zouden krijgen.
0: En dat is dan België geworden?
2: Nee, jammer genoeg niet. We zijn dan daarna in Turkije terechtgekomen.
0: Ah, ja.
2: En daar kregen we ook geen verblijfsvergunning. We hadden nog geen rechten. Kinderen konden niet naar school gaan. Dus moesten wij, ik dan toen, was ik dan 7 jaar, moest ik dan van mijn 7 tot mijn 14 jaar gaan werken. En dat was dan 15 tot 18 uur per dag gaan werken. Oei. Als kind. En s'nachts gaan werken. En zo.
0: Dat is verschrikkelijk, kan ik me voorstellen. En al die landen die jullie hebben aangedaan, dan hebben jullie misschien wel eens gebruik gemaakt van mensensmokkelaars.
2: Als kind, eerlijk gezegd, eerst tot mijn 14 jaar gaan werken. En dat was dan 15 tot 18 uur per dag gaan werken. Oei. Als kind. En s'nachts gaan werken. En zo.
0: Dat is verschrikkelijk, kan ik me voorstellen. En al die landen die jullie hebben aangedaan, dan hebben jullie misschien wel eens gebruik gemaakt van mensensmokkelaars.
2: Als kind, eerlijk gezegd, je staat er niet bij stil. Want elke keer als je doorreist, je

0: Ja, ja, als je ouder wordt, dan word je wat bewuster en dan stel je dan vragen, hey, mama, papa, hoe was het voor jullie? Want als met 4 kleine kinderen, met een baby, zo onderweg zijn, wie begeleidt jullie? Hoe gaan jullie dan? En dan vertellen ze, ja, kijk, dat is een groep mensen, moeten ze dan een aantal mensen volgen, luisteren naar hun. Ja, was dat dan niet gevaarlijk? Is het dan niet gevaarlijk? Want ik herinner me toch wel een aantal zaken. Ja. Als ze dat vertellen, dan denk ik, wauw, dat is toch wel echt, chapeau voor mijn ouders. Echt,
1: Ja, want die hebben u hier gebracht en u hebt het hier fantastisch gedaan. U bent directeur geweest van een basisschool in Antwerpen. U bent bezig geweest met deradicalisering ook. En intussen houdt u zich in Nederland bezig met inburgering.
0: Klopt. Ja. Dat was inderdaad in Nederland een heel interessant bedrijf die eigenlijk aan de asielzoekers eigenlijk de inbruggingstraject aanbiedt. Vooral dan rond taal. En in Noord-Brabant zijn er 6 scholen waar ik nu verantwoordelijk voor ben.
1: En welke nationaliteit heeft u intussen?
0: Het zijn eigenlijk van allerlei nationaliteiten. Syrië, Irak en evengoed van Turkije, zeg maar zeggen. Dus.
1: En u, welke nationaliteit hebt u?
0: Ik ben uit Afghanistan.
1: U bent uit Afghanistan, maar intussen ook, dacht ik, de Belgische nationaliteit?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben Afghanistan geboren, dus ik ben Belg onder. Dus al een tijdje.
1: Al een tijdje, ja. Marjan, dit is een succesverhaal uiteraard, maar migratie is wel een gevoelig onderwerp, hè, met veel cijfers, ook geen eenvoudig onderwerp. Met allerlei verschillende termen, migranten, vluchtelingen, asielzoekers, dat is niet allemaal hetzelfde. En het wordt vaak op één hoop gegooid. Hè?
2: Het wordt vaak op één hoop gegooid en er wordt ook wel eens verweten door dan bepaalde mensen dat op één hoop gegooid wordt, terwijl heel veel mensen natuurlijk niet weten wat het verschil is ertussen.
1: Leg het misschien eens kort uit.
2: Als we het dan hebben over mensen die op de vlucht gaan, dan gaat het in eerste instantie over, je doet een irreguliere reis, dus een reis waar je geen documenten voor hebt om die te maken. Je komt dan aan in een land waar je asiel aanvraagt, word je asielzoeker, ben je legaal in het land vanaf dat moment tijdens de procedure. Dan krijg je al dan niet erkenning tot vlucht, dan word je vluchteling of subsidiair beschermde. Of je wordt illegaal als je geen, maar in ieder geval, of je krijgt geen erkenning. En dan kun je inderdaad onder die term illegaal, zoals we dat noemen, vallen.
1: Maar als je wel legaal hier in dit land verblijft,
2: dan word je vluchteling of subsidiair beschermde. En dan uiteindelijk kun je eventueel de Belgische nationaliteit krijgen. Je hebt dan natuurlijk nog arbeidsmigranten. Enfin, je hebt nog heel veel migratie.
1: Daar hebben we het straks nog over. Ja, maar het is dus inderdaad een heel complex gegeven. Met vaak ook, scherpe reacties, hè?
2: Ja, scherpe reacties. En daar wordt van alle kanten wel wat gepolariseerd. Er wordt ook heel veel gegoocheld met cijfers. Dat is wat mij toch wel wat meest opgevallen is, helemaal in het begin. Bijvoorbeeld, ik zal maar een voorbeeld. Als we het hebben over asielzoekers, daar worden cijfers naar je hoofd gesmeten. Bijvoorbeeld aantal asielaanvragen. Vorig jaar hebben we er een 34.000-tal gehad. Maar als je dan dieper daarin gaat, ja, het aantal mensen dat hier aangekomen is 27.000.
1: Ja, die andere, dat zijn dossiers die nog altijd lopen.
2: Nee, dat zijn mensen die bijvoorbeeld een tweede aanvraag deden na een afwijzing. Maar die worden dan allemaal op één hoop gesmeten. Dus daar is er discussie van welk cijfer klopt er dan, welk niet. Enfin, het is altijd iets met migratie.
1: En hoe ga je daar dan mee om met die reacties?
2: Als het vragen zijn bij de ombudsman, komt hier bijvoorbeeld, komen er best wel wat vragen binnen, dan antwoord ik. Vind ik eigenlijk wel leuk, vragen. Omdat je dan ziet van waar zijn mensen nu geïnteresseerd, wat begrijpen ze niet of waar willen ze meer uitleg over. Als het wordt van je bent te links, je bent te rechts, want je zit altijd wel in een hoek, maakt niet uit.
1: Vroeger zei een collega altijd, zolang je van overal
2: valt het mee.
1: Goed, ja. Maar dat is dus niet altijd makkelijk, neem ik aan.
2: Nee. In zoverre zelfs dat ik op momenten gedacht heb, ik stop ermee, ik wil niks meer met migratie doen. Want eigenlijk ben ik daar zelf, denk ik, redelijk neutraal in. Ik weet het zelf eigenlijk ook allemaal niet zo goed. Ik heb geen antwoorden. Ik breng gewoon verslag uit van dit is de situatie, dit zijn de verhalen die er zijn en dit is wat mensen daarover denken. Ik kies daar zelf niet tussen.
1: Nee.
2: Maar je wordt inderdaad vaak wel in die hoek geduwd en dan denk je, dit hoeft niet voor mij.
1: Dat snap ik. Sadi Daria, krijgt u vaak haatberichten?
0: Gelukkig laatst steeds minder, maar natuurlijk, je komt met, ja, als je in een openbare ruimte bent, kom je met heel veel mensen natuurlijk terecht. Hè, die regelmatig wat reacties krijgt als je een vraag stelt, dat ze niet willen antwoorden of dat ze eigenlijk opzij gaan. En dan ja, blijf je dan vriendelijk en dan zeg je, mag ik toch iets vragen? Wilt u misschien? En dan merk je dat je

0: soms toch wel niet zo'n reactie kreeg dat je hoopte.
1: Ja,
0: dat maak ik wel nog steeds mee, dat wel.
1: Ja, en u bent nogthans directeur geweest van een basisschool in Antwerpen, nu bezig in Nederland met inburgering. Maakt dat dan geen verschil?
0: Jammer,
1: of ergert dat misschien
0: niet.
1: Extra? Ja. Ja, misschien kan dat jammer extra tegen zijn voor sommigen. Ja.
0: Ja, jammer genoeg soms niet, want ja, je krijgt ook toch soms, als je natuurlijk op social media iets post over je school, over een bepaalde leerling, over een succesverhaal, dan zie je toch wel in de reacties dat ze soms zeggen, die bruine weer, die hebben de directeur gemaakt, omdat die gewoon een andere nationaliteit is. Terwijl natuurlijk, je hebt een hele pad gewandeld. Je hebt gestudeerd, je hebt allerlei opleidingen gekregen, je bent daarvoor gekozen. En toch kreeg je dan van heel veel mensen eigenlijk de ongunst dat ze dat eigenlijk niet fijn vinden dat je op die positie zit.
1: Dat is bijzonder jammer dat mensen daar niet mee om kunnen gaan. Zo dadelijk gaan we wat dieper in op de procedure die u hebt moeten doorlopen om hier te kunnen blijven.

0: Respect van Aretha Franklin. Bij ons in de studio nog altijd twee gasten die allebei iets weten over migratie. Marian Temmerman, specialiste op onze redactie. En Sadi Daria, ervaringsdeskundige. Ja, Sadi, jij kwam uit Afghanistan na een lange reis hier aangekomen. Op 15 jaar samen met een zus. Had jij ooit al van België gehoord?
1: Nooit, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Nooit. We wisten ook niet waar België was, waar Europa was. Dat hadden we allemaal niet geleerd. Dus we zijn de eerste dag hier in België gedropt geweest. En hebben ze gezegd, kijk, daar kan je terecht. En ze zullen jou helpen in Brussel.
0: En wie heeft dat dan gekozen, dat land?
1: Oh, geen flauw idee.
0: Ja. Dus we waren, zijn dat die mensensmokkelaars dan die dat kiezen?
1: Waarschijnlijk. Achteraf gezien, ze hebben met een groep mensen. Je komt een paar mensen, ze droppen eigenlijk een groep mensen daar. En zeggen ze, oké, morgen vroeg moet je naar daar gaan. En zeggen dat je rechtstreeks van Afghanistan komt. En je mag niet vertellen dat je verschillende landen hebt doorreisd.
0: Nee, want dat is altijd een slecht teken. Marian, ja, is dat altijd de keuze van mensensmokkelaars of spelen er toch nog andere elementen?
2: Het is, zoals hij zegt, inderdaad vaak het verhaal. Mensensmokkelaar heeft dat gewoon beslist. Je hebt iemand betaald en die vond dat dat de beste weg was. Maar vaak is het ook wel, heeft het ook wel te maken met, zijn er andere mensen van die nationaliteit in het land? Is er een gemeenschap? Soms kennen mensen ook iemand. Dat is in het geval van Sadi nu niet het geval. Maar soms heb je een buurman van lang geleden die hier woont. Of een onkel. Of soms gewoon echt iemand van het kerngezin. Komt ook. Hè. Mensen verspreiden over Europa. Gezinnen worden uit elkaar gehaald tijdens een reis. Is bij jou eigenlijk ook gebeurd, hè, Sadi? Ja. En dan proberen ze toch nog achteraf bij elkaar te komen. Dus er zijn allerhande manieren. Of redenen waarom ze hier komen.
0: Ja, Sadi, en dan ben je hier plots. Dan moet je die taal leren. Dan moet je naar school gaan. Hoe keken jullie eigenlijk naar die Belgen als jullie hier aankwamen?
1: Ja, met heel veel angst. Angst in die zin van, want je hebt als kind heel veel meegemaakt onderweg. Ja. Die vertrouwen naar de mensen, dat is een heel, zou ik maar zeggen. Jammer genoeg. En dan, word je ineens hier dan goed behandeld als minderjarig. Je wordt dan, ze interviewen ze, zeggen ze koffie of thee of eten. En dan word je dan naar een opvangcentrum gebracht, die speciaal voor niet-minderjarigen zijn. En dan denk je, waarom doen ze dat?
0: Ja, je zoekt er altijd iets achter.
1: Natuurlijk, willen ze mijn organen verkopen? Willen ze iets doen met mij? Nee, maar omdat je zoveel meemaakt onderweg.
0: Ja.
1: Dat kinderen verdwijnen, dat ineens de ouders die niet meer mee zijn met de groep. Dus met die angst leef je. En die angst overwinnen, dat heeft wel toch wel wat jaren gekost in het begin.
0: Eerlijk. Angst voor het eten ook, want dat is ook allemaal vreemd.
1: Ja, absoluut. En vooral eigenlijk in het opvangcentrum. Ik herinner me, dat is wel een grappige situatie. We kregen eigenlijk dus één keer per dag goed eten van België. En dat was dan stoofvlees met frietjes.
0: Ja, lekker.
1: En alle begeleiders zeggen, vandaag verrassing, de eerste dag. Dat is een goed eten van België, kom maar eten. En toen dat we dat eten kregen, dachten we, wat is dit? Ze hebben hier waarschijnlijk de oude rotte vlees, heel lang gekookt, en dan willen ze aan ons voederen.
0: Terwijl dat zo lekker is.
2: Ja, zo ziet het er wel uit.
0: Ja, het ziet er misschien een beetje moeilijk uit.
1: Dus dat was wel achteraf, toen we eigenlijk aan onze begeleiders vertelden, dat was wel een grappig momentje.
0: Dat was een grappig moment. Die procedure waar jullie door moesten, dat is ook niet van de poes, denk ik. Hè?
1: Oh, dat was eerlijk gezegd heel zwaar.
0: Ja.
1: Heel zwaar in die zin van, je wordt als kind telkens ook naar Brussel gebracht in een busje. Grijpelijk. Hè. En je wordt daar in een kamer gezet. Er is een tolk en daar is iemand die constant heel vragen stelt. Hij denkt van, waar komen die vragen? Waarom stel ze die vragen? We zijn gewoon hier. We willen veilig zijn, we willen eten, we willen naar school gaan.
0: Hè. Wat voor vragen waren dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, oké. Waarom heeft jouw papa een gevangenis beland? Waarom zijn jullie onderweg ineens? Uw mama moest apart, jij moest apart. Waarom hebben jullie broer ineens kwijtgeraakt? Is het wel waar? Zeg je de waarheid? Hè? Natuurlijk, achteraf gezien begrijp ik je vraag.
0: Het zijn begrijpelijke vragen misschien wel. Hè? Ja.
1: Dat was
0: je wilt ook een criminele natuurlijk.
1: Precies, ja. Elke keer als we van zo'n interview terugkwamen naar opvangcentrum en dacht daarna naar school moesten, de opstaan was heel moeilijk. Zichzelf eigenlijk echt wel down voelen. Dat duurde echt wel weken totdat we eigenlijk terug onszelf wat beter voelden. Dus dat waren echt geen gemakkelijk moment.
0: Geen gemakkelijk moment, maar het is uiteindelijk allemaal goed afgelopen, want je bent erkend als vluchteling. Dus, en je hebt hier dan een mooie carrière gemaakt. Die integratie, is die makkelijk verlopen?
1: Integratie? Nee, dat is niet gemakkelijk.
0: Het is één woord, maar ja, er zit veel onder. Hè?
1: Ja, er zitten heel veel lagen daaronder. Enerzijds zie je eigen bagage, je eigen rugzak die je hebt meegenomen. Langs de andere kant heb je ook de bagage van je ouders heb je ook meegekregen natuurlijk. Al die trauma's ze hebben meegemaakt. En verder, je hebt de samenleving waarin je wilt proberen jezelf daarin als puzzel in te passen. Of je hebt altijd het gevoel dat je eigenlijk jezelf moet dwingen om in die puzzel te passen. Dat is vooral door de reactie van mensen om je heen. Hè.
0: Ja.
1: Doordat je bijvoorbeeld heel simpel, toen woonden we in een opvangcentrum in Arendonk, we moesten met de bus naar Turnhout gaan. En in de bus, die kinderen die eigenlijk gebaren deden, die kinderen eigenlijk kwamen zeggen, ja, ga terug naar uw land, wat doe je hier, door jullie zijn we hier. Ja, allerlei zaken.
0: Gebeurde dat zo vaak? Ja?
1: Dat gebeurde dagelijks.
0: Oh, ja.
1: Dat gebeurde dagelijks, dat onze rugzakken werden eigenlijk afgepakt en dan gewoon naar elkaar gegooid. Dus dat is echt, echt heel moeilijk, heel zwaar.
0: Zijn dat ook verhalen die je bij anderen hoort, Marianne?
2: Wel, dit soort verhalen krijg je meestal niet te horen, voor alle duidelijkheid, omdat de meeste mensen die hier asiel aanvragen eigenlijk niet klagen.
0: Nee.
2: Wat ze doen is, of wat ik merk, is dat ze heel erg proberen te doen wat van hen verwacht wordt. En dat ze overal proberen in te passen. Eigenlijk proberen te verdienen dat ze hier mogen zijn, letterlijk. Ja. En dan doen ze echt bijna alles voor.
1: Ja.
2: Vaak cadeautjes geven, mensen ter willen zijn, dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen, maar dan toch om maar in die gunst te komen. En zo dus, gewoon proberen een thuis te vinden, wat heel moeilijk is. Ik zou het zelf, Sarah, moet ik zeggen, ik zou zelf nooit van mijn leven willen migreren.
0: Nee.
2: Het lijkt mij echt, het is een rouwproces, denk ik, hè, waar je door moet.
1: Zeker, zeker.
0: Oké. Sadi, jij kan dat bevestigen, dat inderdaad niet zo simpel is, die integratie. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, maar je hebt er ook moeite voor moeten doen. Heb jij ook cadeautjes moeten geven aan mensen? Of?
1: Ja hoor, ja, natuurlijk, want je bent dankbaar dat als een leerkracht of als een begeleider je natuurlijk goed behandelt of de weg wijst. Je geeft zoiets kleins en soms zeg je, ja, maar ik mag dat niet aannemen. Ja, begrijpelijk, hè. Achteraf gezien, op dat moment, dat is in onze cultuur. We willen graag iets terugdoen, want we hebben geen geld, we hebben niks, dus laat ons dat iets goeds terugdoen. Hè. En die dankbaarheid naar hun toe natuurlijk, en dan zeggen ze, ja, maar dat is mijn werk, ik doe mijn werk, geen probleem. Begrijpelijk, maar op dat moment zat je als kind, ja, maar nee, ik ik graag ook iets terug doen. Dus,
0: je bent nu bezig met die inburgeringstrajecten in Nederland. Die ervaring die je zelf hebt gehad, kan je die daar nu gebruiken?
1: Absoluut, absoluut. Want je merkt dat heel wel cursisten, noemen we dan. Hè, die komen daar lesvolgen. Die soms te laat komen, zich niet goed voelen of die lessen niet kunnen volgen. En dan plannen we wel gesprekken met de managers van de vestiging, hè, noemen we dan. Drie gesprekken noemt men dan. Hoe komt dat, van waar komt dat eigenlijk? Proberen we eigenlijk op deze manier echt achter te komen wat precies hun noden zijn en dan eigenlijk in gesprek te gaan met gemeenten, omdat ze daar dan begeleider hebben. En samen met hun te bekijken eigenlijk welke traject het beste bij hun past.
0: Ja, Marianne, volgens de laatste cijfers van het Europees Grensbewakingsagentschap Frontex is het aantal illegale grensoverschrijdingen in de eerste helft van dit jaar met ruim 1/3 gedaald.
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Daar is meestal niet één reden voor. Dan moet je eigenlijk al per nationaliteit en per reisroute gaan kijken wat is daar gebeurd. Wat we bijvoorbeeld wel gezien hebben, is Duitsland was het land waar de meeste mensen aankwamen. Dat waren heel veel Syriërs. Het moment dat daar de burgeroorlog gestopt is, de dictator verdwenen is en daar dus een normalere samenleving of een minder gevaarlijke samenleving...
0: Dat is nog niet helemaal in orde, maar toch. Ja.
2: Nee, voilà, minder toch wel. Zagen we daar ineens dat stopte. En Duitsland is niet meer het land waar de meeste mensen aankomen. Bijvoorbeeld, dus dat is een val geweest van de cijfers. Goh, ik denk dat daar 2/3 ineens minder aankwam. Het was enorm.
0: Dat
2: dus
0: beïnvloedde totaal cijfers.
2: Ja, voilà. Dus omdat daar zoveel Syriërs dan aankwamen, die gingen dan vooral naar Duitsland. Dus dat kan een reden zijn. Dus je moet echt al per land gaan kijken van waar komen mensen en welk land is op, neer. En dat gaat om. Maar ook de reisroutes. Hè. We sluiten deals met landen aan de rand van Europa, met Egypte, met Tunesië, met Turkije, om mensen tegen te houden die op route zijn van ergens anders die door dat land gaan. Hoe werkt dat? We hebben bijvoorbeeld Wit-Rusland gezien die dan ineens dat inzetten en mensen massaal proberen naar Europa door te krijgen. Hè, om daar een soort onderhandelingspositie in een soort oorlog, laten we maar zeggen. Dus heel veel factoren spelen mee in hoeveel mensen hier aankomen. Politici zeggen dan graag dat dat komt omdat ze strenger zijn. Ja. En dat kan misschien wel meespelen, maar eigenlijk weten de meeste mensen die op weg zijn naar hier helemaal niet dat daar zoveel verandert. Hè. Ja,
0: nee, ze proberen wel campagnes te organiseren in het buitenland. Ze gaan dan zeggen,
2: dat
0: kom
2: wel.
0: Niet naar ons land, want ja. Het is daar niet allemaal roze geur en maneschijn.
2: Dat werkt ook. Dat doen ze bijvoorbeeld in Marokko, zijn ze geweest, in Albanië. Dat werkt dan voor... In Congo zijn ze ook onlangs geweest, onze minister van Bosuit. Dat werkt dan voor 6 maanden, een jaar. Werkt dat effectief? Mensen onthouden dat, horen dat op de radio, horen die minister zeggen, kom niet. Maar dat verwatert dan weer en dan komen ze. Dus je moet dat wel onderhouden, zo'n verhaal. En dat kan niet in elk land. Hè. Je kan niet in Sudan op de radio dat gaan vertellen. Daar werkt dat niet.
0: Nee, daar werkt dat inderdaad niet. Mensen die hier komen, die moeten vaak een inburgeringscursus volgen, maar dat geldt blijkbaar niet voor iedereen.
2: Nee. Wel, dat is aan het veranderen nu. Daar zijn ze aan bezig. Dat is eigenlijk verplicht alleen maar voor niet-Europeanen die niet hier zijn om te komen... Enfin, die niet om economische redenen hier komen. Die dus niet om een job hebben hier. En omwille daarvan naar hier komen. Vluchtelingen wel. Mensen die gezinsherenigen wel. Maar dat is nu in de pijplijn dat gaat veranderen. Alle niet-Europeanen, die ook mensen die hier komen werken, die zullen moeten zo'n inburgeringscursus volgen in de toekomst. Niet, of wel Europeanen, mensen uit de EU, die moeten dat niet volgen.
0: Nee, maar ook de economische migratie, daarover hebben we het zo dadelijk.

0: Someday, Somewhere, de nieuwe single van Jungle. Onze twee gasten, Marian Temmerman en Sadi Daria, zitten hier nog altijd bij ons om te praten over migratie. En Marian, je had het zo net al over die mensen die hier komen om economische redenen, die arbeidsmigratie. Ondernemers willen die mensen hier soms binnenhalen omdat ze hier geen werknemers vinden, maar dat ligt politiek wel gevoelig blijkbaar.
1: Ja, wel, het hangt af van Europees land tot Europees land. Hè. Maar bij ons ligt dat inderdaad gevoelig. Werkgevers liever, die schreeuwen eigenlijk, van bepaalde sectoren dan toch. Denk aan de bouw, aan de transportsector bijvoorbeeld. Ook in ziekenhuizen, dat soort. Waar echt grote tekorten zijn, die willen heel graag mensen naar hier halen. Je hebt zeer goed gekwalificeerde mensen buiten Europa, vanzelfsprekend ook. Maar ze staan op de rem, absoluut. Ja. Politici staan hier op de rem.
0: En in Spanje kan het blijkbaar wel. Er is een grote regularisatie aan de gang, van waar dat verschil?
1: Voilà, ja helemaal anders. Hè. Daar worden honderdduizenden mensen ineens geregulariseerd.
0: Maar wel vaak uit Latijns-Amerika, dus daar heb je al
1: ook wel mensen met Marokkaanse herkomst. Eigenlijk ook wel wat van overal, denk ik. Maar inderdaad, veel Latijns-Amerikanen spreken al Spaans, dat is waar. Meestal leren mensen gaandeweg, zeker als ze werken, best wel goed de taal, hoor. Dat is meestal geen probleem. Maar waarom in Spanje wel? Er zijn voordelen aan die regularisatie. Hè. Het voordeel is dat ze dan in het wit gaan beginnen werken en dat ze dus belastingen betalen. Want werken doen ze doorgaans wel. Ja, ze moeten op een of andere manier overleven. Ook mensen die illegaal in het land zijn. Dus dat voordeel is, er komen inkomsten bij. Er wordt ook gefluisterd dat ze de wetgeving van Europa wilden voor zijn. Binnenkort verandert alles, migratiepact. Enfin, dat is nu eigenlijk aan het gebeuren. Dat ze denken van, god, dan zijn we daar al vandaan. Moeten we daar al niet voor zorgen? Stel je voor dat je die allemaal op een of andere manier moet terug. Ja. Keer is niet evident. Hè. Dat is het moeilijkste. Dat zien we in heel Europa. Mensen terugsturen, dat lukt maar moeizaam.
0: Ja. Maar als ze dan bijdragen betalen, dan zou je toch zeggen, ja, waarom doen andere landen dat niet? Ons land doet dat niet, bijvoorbeeld.
1: Goeie vraag. Ook daar zijn werkgevers vragende partij, omdat ze soms iemand in dienst hebben die dan... Je statuut kan veranderen, hè. Je statuut kan verlopen. Hè. Dus je bent legaal, op een moment kan je dan toch... Een verblijfsvergunning die verloopt of zo... En dat is dan een goede werknemer. Ze willen die houden. Dat kan dan niet. En dan zeggen ze van, ja, maar waarom regulariseren we die persoon niet? Die is hier nu, die is ingeburgerd. Wat is het probleem? Ja, zo simpel ligt dat dan toch niet.
0: Zo simpel ligt het inderdaad niet. Sadi Daria, jij komt uit Afghanistan, bent erkend als vluchteling, België intussen, dus voor u persoonlijk maakt het niet zoveel meer uit. Maar intussen wil men Afghanen wel meer en meer gaan terugsturen naar Afghanistan. Wat vind je ervan?
2: Vreselijk. Ja. De reden daarvan is omdat men eigenlijk... Als mensen vanuit Europa naar Afghanistan gaan, en Afghaanse mensen, dan vrezen ze eigenlijk voor hun leven. Als ze daar terechtkomen, enerzijds de samenleving gaat zeggen, kijk, jullie zijn verraders, jullie zijn hier weggegaan. En anderzijds de regering die heel streng en strikt aanpakt. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk in gevangenis belanden, opgevolgd worden. En of ja, de etnische verschillen natuurlijk. Ene bevolking wordt dan gewoon in hun lot gelaten of in een gevangenis beland, terwijl de andere wel meer ondersteuning krijgt. Dus daar zitten ook wel economische belangen, ook voor de Afghaanse regering natuurlijk.
0: Ja. Maar je bent nu ook bezig met deradicalisering. Of je bent bezig geweest met deradicalisering. Dat is nu zeer actueel natuurlijk, met wat er in Berlijn is gebeurd gisteravond. En dan wordt er weer in de richting gekeken van islamisten. Dat zijn extremisten. Dat zijn niet elke moslim is een islamist natuurlijk. Maar wat denkt u als u dat hoort?
2: Ja, ik vind het jammer dat dat alleen wordt gelinkt aan islamitische geloof, zou ik maar zeggen. Extreem heb je in elke geloof, hè, natuurlijk. En langs de andere kant vind ik wel jammer dat we de laatste jaren eigenlijk meer... we zouden meer preventief moeten gaan werken en niet zo ver laten komen. Hè. Ja. Het gaat hier over heel veel mensen, heel veel jongeren eigenlijk tussen twee werelden zitten eigenlijk, hun identiteit niet kunnen vinden.
0: En dan in dat geloof iets vinden wat ze nergens anders vinden? Of?
2: Uiteraard. Want hier kregen ze niet voldoende ondersteuning of er iets anders, hè, waardoor ze eigenlijk zich op hun lot, hè, aan hun lot worden gelaten. Hè. En dan gaan ze natuurlijk op zoek naar een betere mening, naar een doel. Hè. Dat vinden ze op social media of bij mensen die eigenlijk kunnen komen aanspreken. Dus daarin preventief werken is een van de belangrijkste zaken die ik vind dat dat moet nog gebeuren.
1: Ja, mensen durven altijd naar verbinding. Hè. En als je geen verbinding hebt met niemand en iets dient zich aan en zegt van kom maar bij ons, ja, dan wordt het aanlokkelijk wellicht.
0: Ja, Marian Temmerman en Sadi Daria, heel erg bedankt voor dit gesprek. We hadden het zo net over Berlijn en we gaan eens horen hoe het daar intussen is. Gim Balduk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, want daar is gisteren dus een bestelwagen ingereden op een menigte die deelnam aan de plaatselijke Pride. Jij was daar gisteravond bij. Wat weten we intussen met zekerheid wat er is gebeurd?
3: Ja, het was het grote afsluitende feest in het park Tiergarten in het centrum van Berlijn. En daar was dus even na 10 uur een bestelbus ingereden op de menigte. En daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt en is minstens ook 1 iemand om het leven gekomen. En de dader of mogelijke daders, dat is op dit moment nog onduidelijk, is vervolgens op de vlucht geslagen. En die dader of mogelijke daders hebben vervolgens nog met een mes ook nog andere mensen gewond gemaakt door steekincidenten. Ja. En op dit moment is dus nog altijd de zoektocht bezig naar die dader in heel Berlijn en wordt ook Europa breed naar uitgekeken.
0: Hij is dus nog altijd niet gevonden, maar er is wel een verdachte blijkbaar.
3: Ja, exact. De Berlijnse politie heeft een oproep gedaan. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen. En ook bekend is bij de Berlijnse politie voor een aantal gewelddadige overvallen. En ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. Deze man is dus op de vlucht geslagen, is mogelijk alleen of heeft ook met iemand anders gehandeld. Dat is op dit moment nog compleet onduidelijk. En gisteravond is er in de hele stad gezocht. Ik heb nog een ronde gemaakt na het incident toen iedereen weg moest gaan van het terrein. Bij de stations zijn er ook extra controlepunten ingesteld. Europa breed wordt er naar deze man uitgekeken. Maar het lijkt er ook sterk op dat de politie geen aanwijzing heeft waar hij zich nu bevindt. Ook bij hem thuis hebben ze een doorzoeking gedaan en hem niet kunnen vinden. Dus ja, op dit moment wordt er vooral met man en macht gezocht naar hem. En ook door bezoekers van die Pride gevreesd dat hij misschien mogelijk nog toe zou slaan.
0: Ja, hij is dus nog altijd voortvluchtig. Je kan je toch de vraag stellen, ja, is er dan geen beveiliging? Want ze hebben toch wel ervaring in Duitsland met die aanslagen op kerstmarkten. En dan waren er toch betonblokken, dacht ik, of niet?
3: Zeker, ja. En juist ook in een Tiergarten in Berlijn zijn meerdere keren per jaar een groot evenement. Dus daar weet de Berlijnse politie heel goed hoe je zo'n groot terrein af kan sluiten. Dat er toch enigszins een open sfeer ontstaat. En dat is bij de Christopher Street Day, zoals het wordt genoemd, die Pride in Berlijn, ook zeer sterk het geval. Het lastige daarbij is dat in dat park een hele grote parade eindigt met allerlei bussen, vrachtwagens met muziek daarop. Dus het park moet ook open toegankelijk blijven om al die wagens met die mensenmenigte dat park in te krijgen. 100.000 mensen komen daarop af. Dus ja, het is afgesloten. Er zijn ook betonblokken te zien. Hek aan alle kanten. Je kunt ook moeilijk met een auto in dat terrein komen. Maar er zijn toch openingen die er moeten zijn. Ook voor hulpdiensten bijvoorbeeld. Ja, mogelijk heeft deze Abdul B. daar ook gebruik van gemaakt.
0: Daar heeft hij inderdaad gebruik van gemaakt. Zo ziet het er naar uit. De balans is voorlopig 1 dode. Zijn er intussen nog meer zwaar gewonden? Want er waren sommigen van in levensgevaar, dacht ik.
3: Ja, exact. Het aantal staat nog steeds op hetzelfde aantal. Dus het aantal gewonden is nog altijd 17. Minstens 17 is nog steeds ook de bewoording van de politie. Ik merkte zelf ook vannacht na het voorval, er was heel veel paniek, hoewel mensen ook wel redelijk rustig blijven. Maar daardoor was ook nog lange tijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dus het is ook mogelijk dat mensen lichtgewond zijn geraakt en nog niet in beeld zijn van de hulpdiensten.
0: Maar het is hopelijk dat die dodentol niet verder omhoog gaat. Gim Balduk in Berlijn. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.

0: Spijk van Steely Dan. We gaan nog even naar Frankrijk, naar collega Hilde Mertens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Nog altijd in de buurt van Bordeaux, waar het letterlijk en figuurlijk serieus aan het branden is. Ja, Hilde, waar ben je nu?
1: Wel, ik sta hier op een brug boven de A63. Dat is de snelweg die van Bordeaux naar Spanje, naar het zuidwesten van Frankrijk, rijdt. En we zien dat die snelweg in één richting is afgesloten. Want over een afstand van 60 kilometer mag je daar echt niet meer oprijden. Op sommige plaatsen in beide richtingen. En hier zien we dat de weg richting de baai van Arcachon, waar die brand nog het felste woedt, ja, eigenlijk, dat daar geen verkeer mogelijk is. En dat tijdens een heel druk wisselweekend, Jan. Want ja, we zijn bijna augustus, de vakantiemaand van de Fransen. Dus normaal gezien zou het hier echt bumper aan bumper rijden zijn.
0: Ja, dus de A63 is dus in één richting, dacht ik, geloof ik, afgesloten. Ja. Ook het openbaar vervoer, het treinverkeer, ondervindt last, hè?
1: Ja, treinen rijden tot aan Bordeaux. Bijvoorbeeld als je de hoge snelheidstrein van Parijs naar Baskeland, Hyundai, Biarritz bijvoorbeeld aan de Spaanse grens wil nemen. Dat is een trein die ik gisteren zelf met de ploeg heb genomen. Ja, die rijdt normaal gezien door, maar de treinen zijn beperkt tot Bordeaux. Verder naar het zuiden geen treinverkeer, want vannacht is het vuur wat uitgebreid en hebben de vlammen eigenlijk een spoorweglijn bereikt. Dus het is zeer gevaarlijk en daardoor kunnen er geen treinen rijden, waardoor er meer en meer mensen vast komen te zitten daar in het zuiden. Want wie terug naar het noorden moet, ja, die moet omrijden via het binnenland. Druk, niet zoveel treinen beschikbaar. En ook voor automobilisten wordt het alsmaar moeilijker om weer noordwaarts te rijden. Dus die impact van dat vuur wordt bijzonder groot. Niet alleen op de wegen, maar ook economisch.
0: Ja, dat is bijzonder akelig. Die evacuaties die blijven intussen ook maar toenemen. We zitten nu al aan 250.000 mensen, dacht ik. Heb jij er een beetje zicht op hoe die evacuaties verlopen?
1: Wel ja, als er geëvacueerd moet worden, dan stuurt de overheid een sms-bericht. En daar moet je je niet op inschrijven, zoals bij ons op een B-alert-systeem. Ze breken in, dus zowel plaatselijke bewoners als mensen die hier toevallig zijn, toeristen bijvoorbeeld, krijgen zo'n bericht. Zelfs als je telefoon op vliegtuigstand staat, is dat met een luid geluid dat je op de hoogte gehouden wordt. Nu, dat wordt bepaald door gsm-masten, dus ik kan mij voorstellen, als je onderweg bent en je wordt geconfronteerd met een wegblokkade, dan krijg je zo'n berichtje, maar dan sla je een andere weg in en dan kom je dichter bij een andere zendmast en dan krijg je weer een berichtje. Dat kan heel verwarrend zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, mensen worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de stad Bordeaux, die grote expohal, daar zijn weerbedden bijgezet. Er is daar ook wel ruimte tot uitbreiding, maar de vraag is, hoe lang kan je daar blijven? Ja. Want 1-2 nachten op zo'n veldbedje slapen, ça va nog. Maar daar zitten dus duizenden mensen samen, met honden, katten, ook wel wat kinderen die misschien hun PlayStation op de duur wel wat gaan missen. En de bereidwilligheid is groot, maar ik kan mij voorstellen, als dat lang gaat duren, dat mensen dan ongeduldig worden en dat er zich wel eens wat ergernissen kunnen voordoen. Dus het geduld wordt hier echt wel van iedereen op de proef gesteld, want de woordvoerder van de Nationale Brandweerfederatie heeft vanmorgen gezegd dat het wel maanden zou kunnen duren voor al het vuur gedoofd is.
0: Dat is wel onwaarschijnlijk lang. En inderdaad, er kunnen misschien dan, als het maandenlang gaat duren, wat barstjes optreden in die solidariteit die er nu toch nog wel is.
1: Absoluut. Zeker in Bordeaux, dat is onwaarschijnlijk. Hoeveel mensen, gewone mensen zoals jij en ik, zich aanmelden bij de stedelijke diensten om hulp aan te bieden, onderdak te bieden, spullen te geven, water, vers fruit, groente, ga zo maar door. Dus die solidariteit is bijzonder groot. En dat zie je wel vaker als er rampsituaties zijn. Maar dus op dat gebied is het echt hartverwarmend wat er gebeurt. Maar logistiek is dit enorm en vooral bijzonder moeilijk. Het wordt een uitputtingsslag, Jan.
0: Ja, het lijkt me inderdaad zeer moeilijk, niet alleen om al die sms'jes te organiseren, maar ook om die logistiek te organiseren in die chaos.
1: Ja, natuurlijk, want ja, als daar zoveel mensen samen zitten, gisteren zagen we dat er toiletblokken, douchecontainers werden aangevoerd, dat moet aangesloten worden. Mensen hebben hulp nodig, psychologische ondersteuning, maar er zitten ook heel veel oudere, kwetsbare mensen bij die medische hulp nodig hebben. begin er maar aan. Hè. En dan ondertussen die ontruimde dorpen. Ja, daar moet gepatrouilleerd worden. Want stel je voor dat er dieven op jacht zijn naar een buit. Dat wil men dan natuurlijk ook vermijden. De bosbouw, dat ligt helemaal stil. En we zien wel, als we hier rondrijden, hoe kurkdroog het is. Bomen vallen om, die dorre varens. Een collega zei van, oh, hier zouden eigenlijk kuddeschapen moeten komen grazen, want je ziet dat die begroeiing onder die bomen, dat het veel te dicht en dor is. Ja. En als dat vuur valt, ja, dat gaat echt letterlijk als een lopend vuurtje voort. Hè.
0: Inderdaad, een lopend vuurtje. Je zegt het. Je sprak daarnet al van dat het nog maanden zou kunnen duren. Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat het nog lang gaat duren. Wat zijn de voorspellingen op korte termijn?
1: Wel, afwachten weer. Blijven strijden met de middelen die ze hebben. Boeren helpen de brandweerlui om hun tanks te vullen. Want ja, in de bossen staan geen kraantjes waar je een tankwagen kan laten vullen. dus ja, dat zijn zaken. Ze blijven doorgaan. Ze houden heel erg de weerkaarten in de gaten. Er is weer een briesje. Niet dat het hier hard waait, maar... Ja, een zuchtje wind is al genoeg om die brand verder te verspreiden. En als er dan zo'n opstoot is van binnen zo'n grote brand en die roetdeeltjes worden kilometers ver geblazen, van het moment dat die, als ze neervallen op het kurkdroogs, kan daar weer een vuur ontstaan. En je ziet ook dat het vuur smult in de grond en dat er weer opflakkeringen zijn hier en daar. Dus het is... blijven doorgaan. Het is een monnikenwerk.
0: Het is een monnikenwerk en het is daar nog lang niet gedaan. Collega Hilde Mertens in de buurt van Bordeaux. Heel erg bedankt voor je verslag. En nog veel succes daar. En hopelijk kan je snel terugkomen. Tot ziens.

0: Beyoncé met Morning Dew, ochtenddauw. Dat zouden ze in Spanje en Frankrijk goed kunnen gebruiken. Onze ochtend zit erop, maar deze zondag natuurlijk nog lang niet. Om 11 uur kan u weer terecht bij Friedel in Touché. En vanmiddag is Sporza weer op post met de laatste rit van de Tour. Nog een heel fijne dag met Radio 1.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in uw team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was actrice Laurence Roodhoofd. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op een mensen in een park in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En daarbij is zeker 1 vrouw gedood. 16 anderen raakten gewond, 3 daarvan, of 3 van hen, zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gien Balduk vanuit Berlijn.
8: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen en ook bekend is bij de Berlijnse politie voor een aantal gewelddadige overvallen en ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. En gisteravond is er in de hele stad gezocht. Bij de stations zijn er ook extra controlepunten ingesteld. Europa breed wordt er naar deze man uitgekeken. Maar het lijkt er ook sterk op dat de politie geen aanwijzing heeft waar hij zich nu bevindt. Ook bij hem thuis hebben ze een doorzoeking gedaan en hem niet kunnen vinden.
7: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
9: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
7: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond de Franse stad Bordeaux is intussen al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Door de natuurbrand is de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Automobilisten moesten daardoor uitwijken naar kleinere dorpen waar volop evacuaties aan de gang waren. Ook Vlaming Jozef Hessel moest de snelweg verlaten.
10: Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt, dus ik kan niet vergelijken. Maar het, als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets. Ja, lange rijen, auto's die aan het evacueren waren. Mensen op straat die elkaar helpen. De weg tonen naar waar je moet rijden. Die indringende brandhoutgeur die er hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in de richting bleven reden dat er andere auto's op reden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt. Gaan we nu links of rechts?
7: En ook in Spanje worden de natuurbranden al maar groter. Ook daar zijn opnieuw duizenden mensen geëvacueerd, onder meer in de omgeving van Madrid en Toledo. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land en tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint Cecilia Westerlo staat onder leiding van Dolf Smets. Organist is Norbert Pauwels. Celebranten zijn priester Jeff van Kerkhoven en diaken Jan Dams.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Welkom, beste mensen, aan u allen hier in onze kerk. Ook welkom aan u thuis in het woonzorgcentrum, ziekenhuis, gevangenis of onderweg via de radio en zo de Eucharistie met ons wil meevieren. Altijd is er die vraag die mensen fascineert. God, waar zijt gij te vinden? Het antwoord kan heel eenvoudig zijn. Dicht bij ons, hier waar we leven en werken, daar moeten we zijn om het mooiste, het diepste, het hoogste, het heiligste van heel de schepping te vinden. In het gewone dagelijkse leven dus. Zoek het ware geluk daar waar het echt te vinden is. En heb je het gevonden, zet dan alles op alles om het te bereiken. De schrift tracht ons daartoe te verleiden met een oproep om het voorbeeld te volgen van de wijze koning Salomo en van de schatgraver en de parelkoopman uit het evangelie. En laat ons nu eerst keren tot de levende Heer, die ons zijn barmhartigheid toezegt altijd weer. En vragen wij om zijn ontferming.
1: Heer, die de rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht verschaft, ontferm u over ons.

Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons zijn geboden hebt gegeven om ze trouw te volbrengen, ontferm u over ons.

En laat ons bidden. God hemelse Vader, gij zijt de vreugde voor allen die u lief hebben. Wij vragen dikwijls naar wat bijkomstig is. En aan uw woorden gaan wij vaak achter. En laat ons bidden. God hemelse Vader.

0: eerste boek der Koningen. In Gibeon verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: Wat wilt u dat ik u geef? Wel nu, Heer mijn God, u hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van uw volk dat u uitverkoren hebt. Een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van u? Dat Salomo dit vroeg, beviel de Heer. En God zei tegen hem: Omdat u juist dit gevraagd hebt, en geen lang leven, en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe ik aan uw verzoek en geef ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart. Woord van de Heer.
1: Amen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Zusters en broeders, wij weten dat voor wie God lief heeft, alles zich ten goede keert. Voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon. Opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En wie hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders: het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem. En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden. De slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden zullen tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ze zeiden hem ja. Hij zei hun: daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Woord van de Heer. Wij danken God.

Beste mensen hier in onze kerk en beste luisteraars, de twee gelijkenissen over de schat en de parel zijn boeiend door hun eenvoud en duidelijkheid. Hebben jullie dit alles begrepen? Vraagt Jezus. En zoals de apostelen kunnen ook wij volmondig antwoorden, ja. Ja, alles is natuurlijk heel duidelijk, zolang het over een schat en over een parel gaat. Iedereen zou dan zo handelen. Maar als het gaat over de schat of de parel van het Godsrijk, dan ligt de zaak helemaal anders. Alles opofferen voor het Rijk van God is niet zo vanzelfsprekend. We krijgen zo weinig in handen, terwijl wij zoveel uit handen moeten geven. Naar stoffelijke dingen kun je soms hevig verlangen, en als je ze verworven hebt, gaat de vreugde over het bezit vaak vlug verloren. En zoek je weer verder. Naar de geestelijke gaven van het Godsrijk verlangen de mensen doorgaans niet. Ze zoeken ze niet. Maar aan hen die de gaven weten te ontdekken, geven ze een ongekend geluk. Geestelijke gaven verzadigen het hart van de mens. En daarom noemt Jezus het Rijk Gods ook een verborgen schat. Je kunt die schat niet verwerven of verdienen. Je weet immers niet waar ze verborgen ligt. Een schat vinden, dat is altijd een geschenk. Het Rijk Gods is niet door inspanning alleen te verwerven. Wij kunnen alleen maar bereid zijn ons door die schat te laten overweldigen. Maar dan moet die schat je ook echt veel waard zijn. Je moet in vreugde alles kunnen verkopen om die schat te verwerven. De schat moet zo boeiend zijn dat heel je denken en doen erdoor bepaald wordt. Dat alle andere dingen tweederangs worden. En dit overweldigd worden door het Rijk Gods, zodat je met vreugde alles prijsgeeft, dat is ook weer genade. Alleen dan kun je het andere laten staan en liggen. Het Rijk Gods, zegt Jezus, dat is in staat om de mens te boeien. Er is niets groters denkbaar. Maar dikwijls zijn de mensen niet bereid om de prijs te betalen die daarvoor gevraagd wordt. Het Rijk Gods is verborgen in de akker. En wie de schat wil bezitten, moet de akker erbij nemen. Want het Rijk Gods zweeft niet in de wolken. Is ook niet iets van het hiernamaals. Nee, het is verborgen in de akker van de wereld. En het groeit in de wereld. Het Rijk Gods wordt zichtbaar waar mensen elkaar lief hebben. En telkens weer elkaar kunnen vergeven. Waar mensen elkaar hoogachten. Waar mensen in Jezus' naam beginnen te leven. En zo breidt de hemel op aarde zich uit. Heb je dit alles begrepen? Zo vraagt Jezus vandaag aan ons. En misschien zullen we nu niet meer zo gemakkelijk ja antwoorden. Met ons verstand weten we dit alles wel. Maar vreemd genoeg aarzelen wij steeds om met vreugde alles te verkopen om de schat te verwerven. Waarom eigenlijk? We zien toch dat de inzet voor het Rijk Gods de moeite waard is. Zoveel mensen voor ons en midden onder ons getuigen dat wie zo durft te leven, gelukkig is. Een journalist zag hoe moeder Teresa bezig was de stervende van de straat op te rapen en te verzorgen. Voor geen miljoen zou dat werk willen doen, zei hij. Ik ook niet, zei moeder Teresa. Voor geen geld ter wereld. Haar geluk vond ze dus niet in het geld, maar in de opbouw van het Rijk Gods, in deze wereld. Konden we dat ook maar wat beter begrijpen? Laten wij erom bidden. Want om dat te kunnen begrijpen is eigenlijk ook een geschenk van God. Maar wie echt zoekt naar deze schat, die zal hem ook vinden. Amen.

0: En laten we nu opstaan om samen ons geloof uit te zeggen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zullen komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. En laten we nu bidden tot God, in het geloof en het vertrouwen dat Hij ons wil beluisteren en bijstaan.
1: Bidden wij voor alle mensen die zoeken naar waarheid en oprechtheid, dat zij mogen ontdekken waar God zijn menslievendheid en vrede laat oplichten. Laten wij bidden.

bidden wij voor de godsdiensten, dat zij zich met oprechte belangstelling in elkaar verdiepen, in plaats van elkaar te bestrijden, en dat zij de handen in elkaar slaan om de vrede overal ter wereld een beetje dichterbij te brengen. Laten wij bidden.

bidden wij voor allen die ontmoedigd worden door het vele geweld en zo het geloof in een betere wereld verliezen. Dat zij begrepen worden en in liefdevolle attenties van mensen tekenen mogen ontdekken van nieuwe hoop. Laten wij bidden.

bidden wij tenslotte voor onszelf en allen die samenkomen in Jezus' naam. Dat wij ons niet opsluiten, maar wegwijzers mogen zijn naar Gods aanwezigheid in de wereld waarin wij leven. Laten wij bidden.

Heer, laat het gebed van uw kerk genade bij u vinden. En schenk ons in uw barmhartigheid dat we u om onze eigen verdiensten niet durven vragen. Door Christus onze Heer. Amen.

0: En laat u bidden, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen wij uw offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam,
0: tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, aanvaard de gaven die wij u brengen en die uw milde hand ons geschonken heeft. Laat door de kracht van uw genade deze Eucharistieviering ons leven hier op aarde heiligen en ons leiden tot de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verhef uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: En brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: En hij is onze Heer.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat we u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt ge tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. En om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw grote heerlijkheid en wij juichen en zingen.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: zijn dood en verrijzenis dachten God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Johan onze bisschop. En allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
1: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
0: Amen. Broeders en zusters, aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij nu zingen.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Terwijl we hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want u is het Koninkrijk en de kracht en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest. Broeders en zusters, geven wij elkaar hier in de kerk en ook thuis of waar we luisteren een teken van vrede. Vrede zijn.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Bij het zoeken naar de diepste reden van menselijk geluk kwam ik niet uit bij geld, bezit, luxe of feesten. Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis altijd een spontane vreugde om kleine dingen en een grote eenvoud. Bij gelukkige mensen vond ik nooit de drang naar zelfverheerlijking. Zulke mensen zijn stuk voor stuk schatten van mensen.

0: En laten wij bidden. Heer, we hebben dit heilig sacrament ontvangen. De blijvende gedachtenis aan het lijden en sterven van uw Zoon. Wij bidden u, laat ons uw verlossende kracht ondervinden in deze gaven, die hij ons in zijn grote liefde geschonken heeft, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven, kunnen we nu op zoek gaan naar de schat, op zoek naar de kostbare parel die hij voor ons verborgen heeft. In de mensen met wie we leven, met wie we werken, of die wij waar dan ook tegen het lijf lopen. En daartoe zegenen onze algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Gaat nu allen heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: De eucharistieviering kwam vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint-Cecilia Westerlo stond onder leiding van Dolf Smets. Organist was Norbert Pauwels. Celebranten waren priester Jeff van Kerkhoven en diaken Jan Dams.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn intussen nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio is al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Door de brand is ook de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Collega Hilde Mertens is ter plaatse en ziet hoe het vuur dichterbij komt.
4: Dat vuur dat blijft zich maar uitbreiden. De brandweer heeft het over maanden dat die strijd nog zal aanhouden om alle vuurhaarden te doven. Het is een uitputtingsslag waar honderden brandweerlieden, politiemensen en ook militairen ingezet worden om te bestrijden en een grote logistieke operatie. Want al die mensen hebben eten en drinken nodig, onderdak nodig, moeten zich kunnen douchen, hebben medische verzorging nodig. Het wordt een uitputtingsslag.
3: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Duitsland heeft de politie een opsporingsbericht verspreid naar de mogelijke dader die gisteravond met een bestelbusje is ingereden op feestvierders van de jaarlijkse Pride in Berlijn. Daarbij zijn zeker 1 dode en verschillende zwaargewonden gevallen. De politie zoekt naar een man van 21 met Libanese roots die in Berlijn woont. Hij zou bekend zijn geweest bij de politie en mogelijk banden hebben met terroristische organisaties. Er wordt nog onderzocht hoe hij is kunnen inrijden op die mensenmassa, zegt correspondent Gien Balduk.
5: Het lastige is dat in dat park een hele grote parade eindigt met allerlei bussen, vrachtwagens met muziek erop. Dus het park moet ook open toegankelijk blijven om al die wagens met die mensenmenigte dat park in te krijgen. Dus ja, het is afgesloten, er zijn ook betonblokken te zien. Maar er zijn toch openingen die ja, er moeten zijn, ook voor hulpdiensten bijvoorbeeld. Ja, mogelijk heeft deze Abdul B daar ook gebruik van gemaakt.
3: Een F-16 gevechtsvliegtuig van de Roemeense luchtmacht heeft opnieuw een drone neergehaald boven de territoriale wateren van Roemenië. Het ging om een type drone dat regelmatig wordt ingezet door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië, Dan, neemt de situatie ernstig. Hij noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Het weer. Vandaag eerst zwaar bewolkt, vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. En tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Touché.
1: Met Friede Lesage.
6: Goedemorgen. Deze zomer blik ik terug op het voorbije touché-seizoen. Een jaar vol gesprekken over leven en werk, schoonheid en troost, succes en twijfel. Met muziek als leidraad voor een handleiding bij het leven. Laurence Roodhooft schitterde begin oktober op de rode loper van Filmfest Gent. Voor de debuutfilm van Cato Kusters kroop de actrice in de huid van Julian, de vrouw met wie schrijfster en activiste Fleur Pirets 22 keer wou trouwen, tot een terminale kanker daar anders over besliste. Ook Laurence moest veel te vroeg afscheid nemen van haar partner, muzikant Tom Pintus. Rouw kwam dus ook voor haar veel te vroeg op haar pad. We hadden het over manieren van afscheid nemen en over het opnieuw zoeken naar de lichtheid van het bestaan. Maar eerst stelde ik mijn vaste openingsvraag. Hoe zou je jezelf omschrijven?
7: Ik... nieuwsgierig. Veel. Ik ben ook wel een zorger. Soms onvoorspelbaar, emotioneel. Ik denk dat ik ook wel grappig kan zijn. Ja, ja, voilà, dat soort bijvoeglijke naamwoorden.
6: Iemand die ook graag stiekem fotografeert.
7: Ja, inderdaad, ja.
6: En dan mensen.
7: Ja, op straat.
6: Met welk doel is dat, Laurence?
7: Om mijn mapje te vullen met de titel personages.
6: Ja?
7: Ja. Omdat ik de hele tijd... ik observeer heel graag mensen. En hoe zij eruit zien en hoe ze zich gedragen. En ik wil dat dan meepakken in mijn systeem. Om dat te kunnen gebruiken als inspiratie in mijn werk.
6: Uh-huh.
7: Maar ik heb wel heel vaak dat ik dan stiekem foto's trek en achteraf kijk. En dan kijken die mensen zo recht in de lens. En dan denk ik, oh,
6: betrapt.
7: Ik moet dat eigenlijk vragen. Hè? Maar ja, dan ben ik bang dat...
6: Maar het is voor eigen gebruik.
7: Tuurlijk, ja. En ook als ik... als ik een rol voorbereid, dan ben ik ook heel erg bezig met kostuum. Omdat voor mij het kostuum is gelijk aan het personage.
6: Mm-hmm.
7: Dus als ik dat kostuum kan aantrekken, dan, dat was bij Julian ook zo. Dus dan vind ik het heel fijn om dus de mensen te zoeken in de openbare ruimte die dan passen bij mijn fantasie van het personage. En dan ga ik die dan fotograferen en dan ga ik dat tonen aan de kostuumontwerper. En dan gaan we hopelijk samen personage vormgeven. Maar dus... Ik heb wel geluk tot nu toe dat ik met kostuumontwerpers samenwerk die dat leuk vinden. Want ja, dat is ook een beetje moeien natuurlijk. Maar het is wel een samenwerking, ja.
6: Laurence Roodhoofd, ja. Welkom in Touché.
7: Dank je wel.

0: Strong van Romy en Fred Again, Laurence Roodhoofd. Waarom heb je dit nummer gekozen om hier te laten horen, Strong?
1: Ja, ik ben ongelooflijke fan van Romy. Zij is een van de drie muzikanten van DXX. Zij heeft haar solo-project. En ik ben niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor heb ik haar live gezien op Pukkelpop. En dat concert was pure liefde. En ja, ik vind wat zij zingt zo troostend, eigenlijk alles over alles wat ze zingt. En dit nummer, You Don't Have to Be So Strong, is denk ik wel iets wat ik soms moet horen. Ja.
0: Ja.
1: En ook gewoon de vibe. En ja, ik kan dat opzetten en dan gewoon in mijn eentje dansen in de badkamer. En dan zo, okay, yes, let's do it.
0: Want het is nu iets meer dan 2 jaar geleden dat Tom is gestorven.
1: Klopt, ja.
0: In die 2 jaar heb jij jezelf wel opnieuw moeten uitvinden, denk ik. Hè? Dat is een nieuw leven dat je aangaat.
1: Ja, dat klopt wel. Ik vind uitvinden misschien een te groot woord. Omdat ik wel, wel al een idee had van hoe ik in het leven sta of ik in het leven wil staan. Maar dan nog, als je een heel groot stuk van je volwassen leven met iemand deelt en die persoon valt weg, dan is dat eigenlijk een huisje dat wegvalt. En dat is wel groot.
0: Ja. Was het troostend op een of andere manier om net in die periode de film Julian te draaien?
1: Oh ja.
0: Waar kanker ook de spelbreker is.
1: Ja, exact.
0: In de liefdesrelatie.
1: Dat was een heel grote troost ook, omdat het was iets om naartoe te werken. Omdat ik wou eigenlijk Julian al heel lang spelen. Dus ik denk 2 of 3 jaar na het boek uitkwam, hoorde ik via collega Angelo Thijssen, de co-scenarist, dat het boek verfilmd zou worden. En toen dacht ik van, oh, ik wil Julian spelen. Ik moet en ik zal Julian spelen. En toen heb ik Angelo een brief gestuurd. Heb ik een brief geschreven met de hand. En een heel argumentatie van waarom dat ik Julian moest spelen. En toen gevraagd, als er dan ooit castings zijn, please nodig mij uit. Hij heeft me dan een hele mooie brief teruggestuurd. Ik kan echt zo mooi schrijven. Ik was echt helemaal wauw. En en toen eigenlijk, nadat Tom dan gestorven is, kwam er een soort open call. Dat is echt een open auditie. En dan heb ik mij op Toms verjaardag heb ik mij aangemeld. Heb ik een filmpje gestuurd. En dan denk ik dat ik 4 of 5 auditierondes heb gedaan. Dus dat was echt heel intens.
0: Mm-hmm.
1: Dat was zo spannend. Ik vond dat heel tof tegelijkertijd, omdat ik eigenlijk van het begin stiekem al wist van, ik ga dat worden, maar eigenlijk weet je dat ook totaal niet. Dus dat was ook heel stresserend. Ik ga nooit vergeten dat ik met een hele goede vriendin, Marij de Brabander, vlak voor de casting in Gent, zat ik daar en ik zo, Marij, help mij. Dit is... En die zei zo, Laurence, hij gaat dat worden. Ik voel dat. Zij is ook, zij is 66, hè, dus ik kan daar zo mij aan vastklampen aan haar, omdat zij natuurlijk verder staat in het leven. En dan denk ik, ja, ik geloof u. En voilà, en gisteren had ik haar weer aan de lijn. En dacht ik van, kijk, nu zijn we hier.
0: Ja.
1: En ik ben daar echt zo blij mee dat ik omringd ben door die mensen die dan, als ik zo sta te wankelen, zowel privé als in het werk, dat er altijd zo mensen klaarstaan die mij zo opvangen. En als ik die mensen niet had gehad, of niet heb, dan had ik het niet geweten. Maar met die mensen rondom mij, dat is het grootste. Dat is het grootste goed.
0: Ja.
1: Dat is het grootste goed, punt, ja.
0: Julian gaat over 2 vrouwen die willen trouwen in de 22 landen waar het homohuwelijk op dat moment toegestaan is. Ze geven elkaar 4 keer het ja-woord.
1: Ja.
0: Tot bij Julian een terminale kanker wordt vastgesteld.
1: Ja.
0: Jij moest dus iemand spelen die ging sterven aan kanker.
1: Ja.
0: Heb jij op een of andere manier de ervaring kunnen gebruiken, wat jij hebt gezien bij Tom in zijn stervensproces, om die rol te spelen?
1: Ja, Uiteraard. Ja, ik denk als speler is alles wat er gebeurt in je leven komt aan bod in het spel. En in dit geval, ik kan daar niet de vinger op leggen. Omdat ik ook moet toegeven dat er is alles wat er gebeurt in je leven komt aan bod in het spel.

0: En dat was eigenlijk had ook iets heel vreugdevols. Omdat wij in die film ook echt proberen om dat verhaal van die liefde tussen hun op de voorgrond te plaatsen.
1: Ja, want nog meer dan over de dood gaat het over,
0: exact,
1: over liefde.
0: En dat is gelukt. Twee, en als ik die film zie, dan ben ik zo blij dat dat gelukt is. En dat de vibe tussen Nina en ik, dus tussen Fleur en Julian, die was echt.
1: Ja.
0: Dus die vibe tussen ons was zo mega levendig. Ja.
1: Fleur was hier te gast toen het boek net uit was. Ondertussen is dat 2019, al een aantal jaren geleden. Cato Kusters heeft toen dat gesprek gehoord.
0: Ja.
1: Was daardoor geraakt.
0: Dat is toch niet te doen? Ze heeft mij dat verteld, dat ze zelfs de auto aan de kant moest zetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat ze dacht, dit ga ik verfilmen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, maar dus Cato, zij had ook zo'n gevoel diep van binnen van, ik ga dat doen,
1: ja.
0: Ik ga dat gewoon doen. En zij heeft dat gedaan, maar dat is toch niet te doen op die leeftijd.
1: Fleur vertelde toen ook over Julian natuurlijk, hoe zij was. En ik vroeg haar onder andere wat haar grootste bezorgdheid was. De bezorgdheid van Julian toen ze wist dat ze ging sterven en... Dit vertelde Fleur daarover.
2: Wat nu met jou? Hm. Ja, dat is typisch zij. Hè? Kijken hoe het met mij is. Ja, zij zei van, hoe ga jij hiermee omgaan? En ik zei, ja, maar daar gaat het niet om. Hè? Het gaat even nu wel over jou. Want ik had heel veel schrik om iets fout te doen. Hè? Wat doe je als de liefde van je leven nog maar 3 maanden... maar dan blijkbaar 6 weken heeft?
3: Touché.
1: Ja, wat nu met jou?
0: Ja.
1: Dat was de bezorgdheid van Julian.
0: Ja.
1: Herkenbaar?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Elk verhaal is anders?
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja, want ik heb... Julian en Fleur hadden een symbiotische relatie van 7 jaar. En dat was ook de reden waarom ik het wou spelen.
1: Ja?
0: Omdat ik toen aan Angelo in mijn brief schreef... Ja, Angelo... Ik zit in een niet-symbiotische relatie die best wel complex is en ik worstel daarmee. Maar ik geloof in deze relatie en ik wil die aanhouden. Dus als ik die symbiotische relatie niet heb, dan wil ik ze wel spelen.
1: Ah, kijk.
0: Ja.
1: Ah. Dus jij hebt het op die manier toch meegemaakt, die symbiotische relatie.
0: Ja, dat is het.
1: En het spat van het scherm.
0: Oh, dank u.

0: Holocene van Bon Iver. Laurence Roodhoofd, ik zie jou zeer geconcentreerd luisteren. Ja. Met de koptelefoon op.
1: Ja.
0: Wat hoor je in dit nummer?
1: Ja, een soort hoop. En dat is een nummer dat mij heel, heel erg raakt. Omdat ik het grijs gedraaid heb toen ik mijn eerste grote filmproject deed na mijn afstuderen. En ja, mijn leven moest toen beginnen. En ik had natuurlijk helemaal geen idee toen hoe dat mijn leven er op dit moment zou uitzien. En ik zat toen ook... Ik speelde in een Nederlandse film een jonge vrouw die vis wou leren snijden, fileren.
0: Silent City
1: van Therese Anna. En dat was eigenlijk... Ja, dat personage was heel eenzaam eigenlijk. Omdat ze in Tokio aankomt haar droom wil nagaan. En ik voelde mij ook een beetje zo tijdens dat draaien. Maar dat was eigenlijk heel aangenaam ook. En dat nummer is voor mij daar de vertaling van. Dus dat is iets waar ik heel dicht bij mezelf bij kan komen, bij dit nummer. Ja.
0: Het was ook in het begin van jouw professionele carrière,
1: ja, klopt,
0: dat je je grote liefde tegenkwam.
1: Ja, dat was na dit project. Dan kwam ik terug. En toen had ik een volgend project, dat ook een van de belangrijkste projecten is in mijn leven. En dat is Zo doen ze de dingen. Een dansvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar in het paleis. Gemaakt door Randy de Vliegen, mijn favoriete theatermaker. En Tom was toen in het paleis aan een andere voorstelling aan het werken. Merit Muilaert en Wannes Capelle. Zij gingen allemaal verjaardagsliedjes maken van over de hele wereld. En ik kende Tom toen zo een beetje van in de uitgang. Maar dat was gewoon zo, oké, ja. Die was eigenlijk vooral heel goed bevriend met een vriendin van mij. Dus dat was zo, ah ja, dat is die vriend van mijn vriendin. Dus ik laat die zo babbelen. En zo, ah ja, ah, oké, okay, ah, jij werkt hier ook. En hij zegt, ik ben die gelukkige verjaardagshow aan het maken. Maar ik ga vooral thuis werken in de studio, dus ik ga hier niet veel zijn. En vervolgens stond hij daar elke dag. En dan zagen we elke dag in de kantine. En ik werd elke dag roder en roder en roder. En dan op een gegeven moment moest ik zelfs echt naar de wc om zo water in mijn gezicht te gooien. En dan had ik zo mijn partner in crime, Steven Beersmans, ook een van mijn favoriete collega's, met wie ik dan zo alles deelde. Ja, en toen zei Tom, ja, kom hier een keer mee koffie drinken. En ik zo... En dan gingen we koffie drinken en zat Wannes daarbij. En ik dacht, oh ja, oké, er zit een vriend bij, dus dat betekent niks. Enfin, en toen... En op een gegeven moment stond die serenades te spelen voor mij in de gang van het paleis. En dat was... dol verliefd. Mm. Ja, echt crazy, ja. En dat is grappig, want ik ben nu voor de eerste keer twee theatermakers aan het coachen in het paleis. Dus ik zat vorige week weer te eten in die kantine.
0: In diezelfde kantine.
1: En wij hebben heel lang, hebben we elke jaar, als we dus samen, al is het dus de dag van ons samenkomen, hebben we gevierd in de paleis van, in de kantine van het paleis. Dus gingen we daar samen eten. Ja.
0: Kan je zeggen waarom hij het was? Waarom je op hem zo dolverliefd werd?
1: Dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer dat ik dat voelde. En ik had daar niks over te zeggen. Dat was geen enkele... Er kwam niet zoveel denken bij te pas.
0: Het was een gevoel.
1: Ja, ja. Dat was gewoon helemaal... En ik herinner mij nog... Dus die film die kwam dan pas het jaar daarna uit... En dan waren wij op het filmfestival van San Sebastian. Want daar ging die in première. En Tom en ik, wij liepen daar rond. En wij riepen ook de hele tijd... Alberto, Alberto! Omdat wij Alberto Iglesias, de componist, de vaste componist van Almodovar, wouden ontmoeten. Dat was totaal onnozel, maar... En dan was er een vrouw die bij de film betrok, een producenten van de film. En die keek naar ons en zei zo... Nou, ik ben heel benieuwd om jullie hier over een paar jaar nog eens terug te zien. Omdat wij zo belachelijk verliefd waren... En dat ik zo dacht van, nou ja, het zal wel tof zijn over een paar jaar. Nou, en over een paar jaar was dat niet meer zo tof. En ik moet dan ook denken, en dan dacht ik wel, nou, en over 10 jaar is hij er niet meer. Daar moest ik ook aan denken, natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dus...
0: Wat je zegt, hè? Het was niet een symbiotische relatie. Niet zoals Fleur en Julian. Ja.
1: Nee,
0: kan je daar de vinger op de wonden leggen? Wat maakte dat het moeilijk was?
1: Sowieso dat mijn beeld van de relatie toen was van... Die persoon moet in alles de juiste zijn. Dus in alle rollen of alle behoeftes die je hebt in het leven... moet dat de juiste persoon zijn. Dus dat is een denkfout, weet ik nu.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet... De geliefde, de minnaar, vader van het kind, mede-manager van het huishouden. En dat is veel te veel om te combineren, waardoor je heel veel verwachtingen hebt. En als die verwachtingen niet worden ingelost, ja, dan komen er strubbelingen en dan wordt het moeilijk. En dan wil je die persoon veranderen of wil je die... En dat was gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja. Heb jij je verwachtingen kunnen bijstellen?
1: Ja. Ja, en ook zeker in de laatste maanden van Toms leven. Omdat die ziekte eigenlijk alles overneemt, ga je ook alle verwachtingen laten varen. En dat is wel het mooiste dat mij overkomen is.
0: Mm-hmm.
1: Of dat ons overkomen is.
0: Welke partner wou jij toen zijn, toen je wist dat hij niet meer zou genezen?
1: Oh. Dat weet ik niet. Daar heb ik niet bij stilgestaan. Dat was geen rationele keuze. Dat is een oergevoel van ik wil daar... Ik wil daarbij zijn.
0: Mm-hmm.
1: En alles voor doen. En het leven vieren. Ja, het leven vieren, daar zijn we, dat is wel... Allee, dat is... Tom was niet bezig met sterven. Dus die vond dat onmogelijk om dat te feesten, want ik ga doodgaan. En dat was enerzijds heel ingewikkeld, omdat je dan eigenlijk ook niet actief afscheid neemt van mensen en geen dingen afrondt. En anderzijds zorgt dat er wel voor dat je op dat moment in het moment bent. En dus het leven op zijn intenst ervaart. En dus ook heel, heel mooie dingen meemaakt en voelt. Ik was onlangs zo terug door de foto's aan het kijken en dan viel het me eigenlijk op dat in die laatste maand dat Tom alleen maar met een hele, hele grote glimlach op de foto staat. En dat is wel een grote troost om dat te zien. Ja. Ja.
0: Was hij... Blij, denk je, met het leven dat hij heeft geleid?
1: Ja.
0: Ondanks het feit dat het veel te kort was, natuurlijk.
1: Volmondig, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hij heeft geleefd.
1: Ja, dat heeft hij ooit ook met zijn moeder een gesprek over gehad. Dat hij zei, ja, ik heb alles gedaan wat ik wou.
0: Ja. Hij leefde ook echt voor en door de muziek. Hè. Hij was muziek.
1: Ja. Ja, hij was
0: waardoor muziek. Communiceren met taal moeilijker was?
1: Ja, omdat hij... Dus er was een moment, ik denk een half jaar voor hij stierf, dat we bij de huisarts zaten. En dat hij zei, de muziek is weg in mijn hoofd en ik heb nu gedachten. En ik weet niet goed wat ik daarmee moet. Dat beangstigt mij of dat vind ik raar. En toen vielen er heel veel dingen voor mij op zijn plek van oké. Ik had al wel een beetje inzage in hoe jouw hersenen werken, maar op dat moment dacht ik, ah ja. En dus eigenlijk al die momenten dat ik dacht, ah fuck. Hij denkt, allee, ik vind dat hij niet genoeg nadenkt over zus en zo. Was dat zo, ah ja, maar als je hoofd eigenlijk vooral in de muziek leeft, ja, dan is dat zo.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb je gewoon bij neer te liggen. En ja.
2: But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back. Don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness. The brand is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.
0: Hey Tempest, hold your own.
1: Ja.
0: Blijft een waanzinnig krachtige tekst, hè?
1: Ja.
0: Ik hoor jou ook zo en ik zie jou zeer geconcentreerd luisteren, ja. Laurence. Wat hoor je in wat zij zegt? Wat zij
1: de
0: zegt.
1: Zin vandaag die mij het meest raakt is: The wolves that hunt you in time will be the dogs that bring your slippers. Ja. Dus dingen die heel groot zijn en die heel moeilijk zijn en waar dat je in staat en dat je niet weet van hoe moet ik dit doen. Blijf bij jezelf. Ga zitten. Voel. Hou je vast. Ga er doorheen. En op een gegeven moment gaat dat transformeren in iets. In iets waardevols of in iets leefbaars of moois of... Ja, en dat vind ik heel waar en troostend.
0: Het gaat bij Kay Tempest ook over het anders zijn, hè?
1: Ja.
0: Ook iets wat je herkent. Je zei zo net, ik ben veel, ik ben groot.
1: Ja, ja.
0: Hoe groot ben je?
1: Ik ben 1,82 meter. Ja.
0: Is dat groot voor een vrouw?
1: Ja.
0: Ervaar je dat als groot?
1: Steeds minder, omdat er steeds meer mensen zijn die... Of er zijn steeds meer grote vrouwen. Dat zie ik bij jongere generaties, dat vind ik leuk. En er zijn ook transvrouwen. En die zijn dan ook vaak groter. En dan denk ik, yes, ik ben minder alleen.
0: Was Julian groot?
1: Ik denk het wel. Ja, Julian is voor mij ook echt een rol waarmee ik mezelf gewoon... Ja, ook meer mezelf durf te zijn dankzij haar. Omdat zij zo zichzelf durfde te zijn in hoe zij eruit zag en in haar voorkomen.
0: Want voor jou stond het jou in de weg als kind dat je groot was?
1: Goh, in de weg is een groot woord, maar ik denk wel dat het mij gevormd heeft. Omdat ik wel... Bijvoorbeeld mijn moeder zei mij dat als ik heel klein was en een tutor had, dat mensen zeiden van zeg, die heeft nog een tutor en die is zo groot. En mijn moeder moest zeggen van ja, maar nee, die is nog maar anderhalf. En geen drie. En of ik zat bij het turnen, ik had mijn voet omgeslagen. En ik zat op de bank en mijn tranen te verbijten van... Ik mag niet huilen, want ik ben groot. En ik zie mezelf ook altijd op die klasfoto's zo, poink. En dat heeft wel een zekere... Ja, mensen benaderen u toch... Of gevoelt u anders benaderd. Of gevoelt u een beetje toch alleen staan daarin. En ik dacht ook als actrice... Heel lang, ik ben te groot voor cinema. Omdat, ja, je ziet toch veel, vaak beelden van vrouwen die wat petit, zo zeker in de Franse cinema, zo wat petit zijn. En ik dacht, ah, dat is niet voor mij weggelegd, want ik ben te groot. En dan kwam Julian en dacht ik van, ja, hallo. En dat soort vrouwen wil ik ook vertolken. Daar wil ik ook mijn stem aan geven, omdat ik dat echt heel, heel, heel inspirerend vind.
0: Je hebt daar als kind zelfs medicatie voor genomen, hormonen.
1: Ja, tussen mijn 10 en mijn 14, 4 jaar lang testosteron.
0: En wist je toen wat daar de mogelijke nevenwerkingen van konden zijn?
1: Nee, ik denk dat sowieso dat er heel weinig onderzoek over gedaan is. Nee, dat was wel een beetje een gok. Want toen ik dan zwanger was, dan was mijn moeder wel heel opgelucht dat ik zwanger was. En ik heb toen ook wel artikels gelezen dat er dan wel veel vrouwen zijn geweest die hebben geworsteld met vruchtbaarheid. En dat is een tijdje geleden ook in de pers gekomen. Dus er heeft één vrouw die hetzelfde heeft meegemaakt, dat proberen wereldkundig te maken. En wij hebben daar ook wel over gecommuniceerd. En dat er eigenlijk wel van die vrouwen, dat er wel vrouwen zijn die daar wel last van hebben ondervonden, zowel fysiek als mentaal. En ja, bij mij gelukkig niet zoveel. En ik ben ook blij met wie ik nu ben. Ik ben 1,82 meter. Misschien was ik 1,90 meter geworden. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat mijn moeder dacht dat we in een wereld leefden waarin dat niet kon. Dat een meisje 1,90 meter zou zijn.
0: Er is geen medische noodzaak, toch?
1: Nee, dus je tormt eigenlijk aan een gezond lichaam. En dat is per definitie problematisch.
0: Alleen maar omdat het zogezegd niet aan de normen voldoet.
1: Ja, en omdat je dan bang bent dat je geen man zou vinden. Of dat je het moeilijk zou krijgen.
0: Wat werd gezegd.
1: Ja,
0: dat zal een probleem zijn later.
1: Ja, dat is ook hoe dat de wetenschap dan werkt. De dokters eerder, ja.
0: Ja. Hoe ga je daar nu mee om? Want je bent nog altijd 1,82 meter.
1: Ja.
0: Merk je nu dat je daar anders kan naar kijken? Dat je dat kan omarmen?
1: Ja, nu kan ik het helemaal omarmen. Ik ben er super trots op. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik ben heel blij. En ik loop recht. Ik wil gewoon steeds rechter lopen eigenlijk.
0: Is dat ook de reden waarom je mensen die anders zijn omarmt? Dat je je betrokken voelt bij bijvoorbeeld de LGBTQ+ gemeenschap, waar Kate Tempest ook heel veel over zingt, waar Fleur Pirates over schrijft, wat de strijd was van Julian.
1: Ja, misschien wel. Ja, en ik denk ook anders zijn impliceert vaak een heel groot hart. En... Ja, ik omring mij gewoon heel graag mensen met een heel groot hart. En als je zo... Ja, als het niet vanzelfsprekend is geweest omdat je anders bent, dan kijk je toch vaak met een groter hart naar de andere mensen en naar jezelf en naar de wereld. En dat vind ik heel aantrekkelijk en heel belangrijk.
0: Want vrouw zijn, wat is dat voor jou?
1: Ik ben heel blij dat ik een vrouw ben. En ik ben daar nu... ja, ik heb wel vaak zo, ook wel zo wat kwaadstrijdvaardig geweest. Van, ah, dat is niet eerlijk. En, maar ik vind daarin Fleur ook heel inspirerend dat zij... En dus samen met Julien ook met hun project 22, waarin dat ze dus aan... op een positieve manier wouden tonen van... kijk, dit zijn de landen waar we wel mogen trouwen.
0: Heeft trouwens ook wel wat opgeleverd, hè? Want hoeveel landen staan het nu toe om...
1: 38 of 37?
0: Dus de gelijke seksen te trouwen,
1: hè? Ja, ja, ja, zeker.
0: Op die
1: ja.
0: paar jaar tijd.
1: Maar dat is ook nog niet zo heel veel, hè, Friedel?
0: Nee, eerlijk gezegd. Nog altijd veel te weinig.
1: En als je dan kijkt wat er in de VS gebeurt... Allee, dus dat vind ik wel echt heel pijnlijk.
0: Het blijkt nog steeds geen verworven recht.
1: Ja, vooral ook dat er... dat er ook een soort van klimaat is waarin het echt oké is om je ongenoegen gewoon letterlijk luid op te zeggen. Er is een tijd geweest waarin dat mensen dat voor zichzelf hielden. En nu zijn er veel mensen die dat echt oké vinden en net of cool vinden om het uit te spreken, de haat.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik wel, heel zorgwekkend. Ik merk dat ook gewoon...
0: Krijg jij soms vreemde reacties op hoe je eruit ziet of wie jij bent?
1: Ik moet zeggen, dus ik had net mijn haar afgeschoren. Ik was super blij. Ik dacht, yes, we gaan filmen. Julien is daar. En toen liep ik over straat bij mij in de buurt. En toen werd ik dus door een man uitgescholden. Ja, die riep zo, lesbien, you lesbien. En ik zo, huh? Ik was zo overweldigd. En ik dacht, oh my god, dit is wat Fleur beschrijft in het boek.
0: Alleen maar ik maak omdat het nu je mee. Haar...
1: Ja, ik was helemaal perplex. En ik zo, waarom zeg jij dat? Ja, ik vond het ongelooflijk. Ik was echt helemaal van mijn sokken geblazen. En dacht van, oh my god. Er zijn mensen die dit dagelijks meemaken. Mensen van kleur. Mensen, dat is niet te doen dat je dat moet meemaken. Dat je moet gepakt worden op wie dat je bent. Ik vind dat heel, heel, heel verdrietig.

0: Hoe schoon is dit,
1: ja.
0: Laurence Roodhoofd.
1: Prachtig, hè?
0: Merope,
1: ja.
0: Zo heten ze.
1: Ja.
0: Ze zingen in het Litouws.
1: Ja, dat is de band van Bert Kools. Dat is een Belgische muzikant en zijn partner Indre Jurgelevičiūtė. Zij is Litouws.
0: Uh-huh.
1: En zij maakt samen muziek, ook met gastmuzikanten. En dit is een Litouws koor in het Litouws.
0: En er hangt ook een bijzondere herinnering aan.
1: Ja, we hebben dit gespeeld op Toms afscheid. Ja, in Dualte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor 1700 mensen.
1: Ja, ja. Denk het.
0: Op luchttheater.
1: Ja, ja.
0: Al die familie, vrienden, ja. Muzikanten samen.
1: Ja, en de, op dat moment, als dit nummer speelde, dan scheen de zon door het bladerdek. En Tom had ooit een kattenbelletje geschreven aan zijn oudste zoon Oliver, waarop stond... Er staat spaghetti in de koelkast. Je moet je fiets gaan halen, daar en daar en daar. En er is zon in de lucht. En dus er is zon in de lucht. Dat is ook een slagzin geworden van Tom, die eigenlijk elke dag, als de zon schijnt, troost biedt.
0: Huh?
1: Ja.
0: Toen hij te horen kreeg, voorjaar 2022 was het, denk ik, dat hij darmkanker had,
1: ja.
0: Was er weinig zon in de lucht, denk ik.
1: Dat weet ik niet. Nee, ja, nee, dat was...
0: Hoe kwam dat bij jou binnen, dat nieuws?
1: Het eerste wat ik dacht was... We gaan dat overwinnen. Samen. Dat was heel zo... Wow, kom aan. We gaan ervoor. Dat was het eerste wat er in mij binnenkwam. Niet bij de pakken blijven zitten. Let's do it. Dat was het eerste. Ja.
0: Mm-hmm. En hoe zag jij het...
1: Hetzelfde.
0: Huh?
1: Ja. Gewoon echt heel... Ja, nog zoveel gedaan. En gewoon zich echt niet laten doen. Door de chemo of door de ziekte. En gewoon keihard verder geleefd.
0: Huh?
1: Ja, echt cool. En ook gewoon naar buiten. En als zijn lichaam werd natuurlijk steeds dunner. En toch bleef hij gewoon naar festivals gaan en zo... Ja, dat je de omgeving zo zag zich ongemakkelijk voelen van hoe moeten wij ons verhouden tot een ziek lichaam, dat weten we echt niet.
0: Nee, dat kunnen we niet, hè?
1: Dat kunnen we niet.
0: Mensen kunnen daar heel moeilijk mee om.
1: Ja, en Tom, ik kon daar zo goed mee om. En die liet zich echt niet van de wijs brengen. Ik vond dat zo cool.
0: Mm-hmm.
1: Zo straf. En ik weet dat ik op dat moment natuurlijk helemaal mee in die vibe van hem ging. En en nu, als ik dan nu mensen zie... in het straatbeeld zie, die met hun ziek lichaam naar buiten komen, dan denk ik, yes. Echt supermoedig.
0: Want eigenlijk heb je geen keuze.
1: Nee. En het is, ja... En het is, we zijn gewoon, we zijn ook niet alleen maar ons lichaam. Dat was ook, wat Tom zei, was ook heel grappig daarin.
0: Ja.
1: En maakte daar moppen over om het ook te... Ja, om
0: ja, wat
1: de ongemakkelijkheid weg te halen. Hij zei een keer tegen iemand... ik lig hier met mijn stoffelijk overschot. Dat zei hij gewoon letterlijk. En dan was dat gewoon, dat was direct het ijs gebroken.
0: Ja, want dat is wat je nodig hebt, hè? Het bespreekbaar maken.
1: Exact, ja, exact. Ja.
0: Want niks zeggen, dat is wat het moeilijk maakt.
1: Ja, ja. Ja,
0: en er wel over spreken, gaat er ineens een deur open.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Hij wou niet in een mortuarium liggen.
1: Dat heb ik ervan gemaakt. Hij vond het ziekenhuis gegeven heel lastig. Dus zelfs het woord ziekenhuis uitspreken, dat liever niet. Dus liever hospitaal. En dus naar analogie daarvan, toen hij dan stierf, was het eerste dat hij mij opkwam. Hij moet niet naar een mortuarium. Hij moet bij ons blijven. En dat is gelukt.
0: Ja, ook iets wat niet meer zo vaak wordt gedaan, hè, om mensen op te baren.
1: Nee, dat is heel jammer, want dat is wel een hele, hele bijzondere ervaring geweest. Ik herinner mijn gesprek bij Toms afscheid met Jeroen van Laïs, een zangeres. En zij zei ook van, ja, ik heb gehoord dat Tom dan bij jullie 6 dagen is gebleven, wat dat best lang is. En zij vertelde over haar vader, die was dan gestorven in het buitenland en dat lichaam moest dan gerepatrieerd worden, dat was dan gelukt. En toen is hij ook nog een aantal dagen. En dat was voor haar, die herinneringen daaraan zijn zo groot en zo waardevol. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het rouwproces.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook ergens gelezen dat je hersenen eigenlijk pas kunnen snappen dat iemand dood is als je het dode lichaam werkelijk ziet en aanraakt. Dat je dat eigenlijk nodig hebt.
0: Op welke manier heeft jou dat geholpen dat hij nog thuis was? Dat hij nog niet meteen verdwenen was?
1: Ik heb het gevoel gehad dat hij heel erg aanwezig was. Dat zijn ziel letterlijk in de kamer was. En ook om letterlijk afscheid te kunnen nemen van het lichaam. Omdat ik zag dat het lichaam verdampt eigenlijk. Als je dat... dat wordt wat perkamenterig. Zoals je dat een beetje voorstelt bij wat je kent van een mummie of zo. Mm-hmm. En ik vond het een mooie gedachte dat Tom verdampte. En dat alle mensen die langskwamen, dat die eigenlijk Tom konden inademen. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment, dan pak ik zijn hand vast. En dan dacht ik, ik herken zijn hand eigenlijk niet meer. En toen dacht ik, oké, nu is het goed, nu mag je gaan. En dat was eigenlijk de dag waarop hij gecremeerd zou worden. Dus dat voelde wel, dat klopte.
0: Mm-hmm. En hoe was dat om hem voor dat moment af te staan?
1: Dat is eigenlijk... eigenlijk te abstract of te absurd voor woorden. Ja. Maar ik ben ontzettend dankbaar dat gelukt is om eigenlijk die dood op een levendige manier met een grote groep mensen, inclusief dan het afscheid organiseren, omdat dat een concert was. Dus dat is eigenlijk is dat... waanzin dat dat gelukt is. Dat is een hele grote organisatie. Ja. En die kracht, al die mensen die gewoon hetzelfde willen. En die zich, dat is iets dat anders niet kan. Dus dat was iets. En dat was ook een beetje hoe dat Tom werkt of zo. Hoe mensen samenbrengen via muziek. Aha. Echt kicken op. Die vind ik tof. Wop, ik ga die samenbrengen. Yes, daar ontstaat iets uit. En dus dat is wel, denk ik, dat was wel de beste manier waarop wij Tom konden eren. Om gewoon mensen samen te brengen en daar iets uit te laten ontstaan. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor dat dat gelukt is. Uh-huh. Dat we hem zo hebben kunnen uitzwaaien. Ja.
0: Je hebt nog piano leren spelen.
1: Ja.
0: Als een soort rouwproces.
1: In hindsight, achteraf beschouwd heb ik denk ik wel. Ik doe het nog steeds, maar ik ben dan na Toms overlijden ben ik... redelijk obsessief piano beginnen spelen. Ik had dan ook een hele leuke student aan het conservatorium die mij les gaf. Een hele goeie. En ik wou eigenlijk zelfs niet op reis gaan, omdat ik moest en ik zou minstens 1 uur per dag spelen. En ik denk dat was ook echt een manier om Tom heel dichtbij te houden. En ook om, hou vast, van oké, het gaat niet. Dus ik ga nu achter de piano zitten en ik ga me concentreren op een veel te moeilijk stuk. En als ik dat elke dag doe... dan ga ik dat stuk beetje bij beetje kunnen spelen. En dan gaat het ook met mij beetje bij beetje beter gaan. En dat is wel, dat heeft mij heel hard geholpen. Mm-hmm. Ja. En ik blijf spelen, maar niet meer 1 uur per dag. En ik laat er geen vakanties meer voor vallen.
0: En de serie Dying for Sex.
1: Ja.
0: Was ook bijzonder voor jou.
1: Ja.
0: Nochtans een heel heftige serie. Disney Plus.
1: Ja, heftig en heel grappig tegelijkertijd. Ja? Dus het is 6-delig, denk ik, aflevering van 1.5 uur. En dat gaat eigenlijk over een vrouw die echt bestaan heeft. Daar is een podcast. Ze heeft samen met haar beste vriendin een podcast gemaakt. Ze had terminale borstkanker. En op dat moment beslist zij om weg te gaan bij haar partner, omdat die eigenlijk het moeilijk heeft om seks met haar te hebben, omdat zij ziek is en omdat hij eigenlijk heel zorgend is voor haar. En zij heeft zoiets van, maar ik ga sterven, ik wil seks, come on. Dus zij beslist om weg te gaan. En in die laatste maanden van haar leven gaat zij heel haar seksualiteit ontdekken. Op een hele vrije, hele doortastende manier. En daar is dan een reeks van gemaakt met Michelle Williams in de hoofdrol. Die ook een partner heeft verloren. En ik heb dat gekeken. En echt 4 of 5 vrienden hadden mij dat aangeraden. En gezegd, pas op, hè, want het gaat ook hard zijn. En ik heb het zo, de laatste aflevering heb ik echt zo in stukken moeten kijken. Omdat ik echt zo, ik ging echt helemaal kapot. Maar ik vond het een fantastische reeks. En ook heel bevrijdend. Gewoon zo, ja, zoeken naar wat heb ik nodig, wat heb ik nodig om mij goed te voelen, ook op seksueel gebied. Dat is zo, ja, we praten daar gewoon niet zo hard over, terwijl we wel de hele tijd bezig zijn met, ah, dat is mijn favoriete restaurant en ik heb dat gegeten en dat gedronken en, oh, dat moet jij ook testen, dat moet je ook eten. En dan denk ik van, ja, en dan met seks, dat is toch hetzelfde? Dat zouden we toch ook zo moeten, van, ah, heb je dat al eens geprobeerd? Misschien is dat wel iets voor u. En dan zo, nee, is niks voor mij. Alright, prima.
2: Radio 1. Touché.
0: Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met actrice Laurence Roodhooft. Ondertussen won ze een Ensor voor haar acteerprestatie in de film Julian, en die is te bekijken op streams. Het hele gesprek met Laurence Roodhooft kan je beluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je ook alle andere gesprekken van de voorbije seizoenen. Volgende week blik ik terug op mijn gesprek met Erwin Mortier. Ik wens je nog een zomerse zondag.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket,
6: Impermo.
4: Deze zondag extra open.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. En in de Franse stad Bordeaux komt het vuur van de natuurbranden akelig dichtbij. In Duitsland is er een klopjacht aan de gang naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jonge man reed met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van Berlijn. Een vrouw kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Jeroen Rijgaard, jij bent in Berlijn. Wie is die verdachte?
8: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
7: Ja, maar de politie heeft hem dus nog niet gevat.
8: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die bestelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van ja, als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten. Want jij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk. Maar gevonden hebben ze hem nog niet.
7: Oké, Jeroen, dankjewel. In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. Rond de Franse stad Bordeaux worden de natuurbranden al maar groter. Het vuur is nog maar 15 kilometer van Bordeaux verwijderd. Het komt dus dichter en dichter bij de grootstad. Hilde Mertens, jij bent daar ter plaatse. Hoe is de situatie?
9: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon door de rook die zich ontwikkelt, dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. Dus je zit hier echt met verschillende brandhaarden. En het is echt een beangstigende situatie. De zenuwen staan strak gespannen bij de hulpverleners. We komen mensen tegen wegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten. Dus het is echt zoeken en rijden van de ene naar de andere plek in de hoop om deze streek te kunnen verlaten.
7: Hilde, dankjewel. De verkeershinder en evacuaties in de randgemeente van Bordeaux leiden op veel plaatsen tot chaotische taferelen. Ook de Vlaming, Jozef Hessel, moest de snelweg verlaten. Hij beschrijft wat hij zag.
5: En dan zijn we gewoon via dorpjes bijna rijden. Ja, die eigenlijk volop aan het evacueren was. En waar dat er honderden auto's in de andere richting reden. Waar dat iedere kruispunt ook compleet vast zat. Waar dat buurtbewoners begonnen het verkeer te regelen om iedereen de weg te wijzen. Auto's op opritten, koffers open, deuren open. Mensen die aan het instappen waren, aan het verzamelen waren. Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt. Maar als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets.
7: En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. En door de combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte blijft het werk van de brandweer ook uiterst moeilijk ten westen van de hoofdstad Madrid. Gisteravond moesten duizenden mensen in die regio op 8 plaatsen evacueren, bovenop de zowat 70.000 inwoners die in de uren daarvoor al moesten vertrekken. Een F-16 gevechtsvliegtuig van de Roemeense luchtmacht heeft opnieuw een drone neergehaald boven de territoriale wateren van Roemenië. Het ging om een type drone dat regelmatig wordt ingezet door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de derde keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië, Nico Jordan, neemt de situatie ernstig. Hij noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Het weer. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wisselend bewolkt, maar dan is er wel meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten van het land. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust. En ook tot 25 graden dan. De dagen daarna wordt het zonnig en stijgt het kwik tot 30 graden of meer. In Duitsland is de politie met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. Een jonge man reed daar gisteravond met een bestelwagen in op een groep feestvierders. 1 vrouw kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
10: Met Aiko Duister.
11: Een heel erg goede middag. Het is zondag, de dag waarop we tempo iets trager leggen. De ramen openzetten voor wat frisse lucht en samen genieten van warme soul, zonnige reggae, tijdloze elektronica en ook wat nieuwe ontdekkingen. Van harte welkom bij Sweet Summer Sundays hier op Radio 1. Dit is Honey met Sunday.

Sunday van Honey, de artiestennaam van de Zweedse producer en DJ Johan Cederberg. En typisch voor zijn producties is het gebruik van die zangsamples uit de Amerikaanse R&B. In 2000 maakte de Franse zanger Henri Salvador een comeback met de plaat Chambre avec vue. En zo bereikte hij op latere leeftijd weer een jonger publiek. Dit nummer, Jazz Méditerranée, werd voor hem geschreven door Benjamin Biolay en Karen Ann. Samen vonden ze de perfecte combinatie tussen melancholie en een zwoele zomeravond.

0: Aidan Jodorowsky is de zoon van de beroemde surrealistische filmmaker Alejandro Jodorowsky. En als kind speelde hij al in de films van zijn vader, maar later wilde hij zich als muzikant graag lostrekken van de familienaam en een eigen identiteit ontwikkelen. En dat werd Aidanovsky, een soort personage waarin hij verschillende kanten van zichzelf kon tonen. Dit is een nummer dat hij maakte met Karen O van de Yeah Yeah Yeahs, terug te vinden op zijn plaat The Fool. Je hoorde When the Angel Comes.
1: Radio 1. Sweet Summer Sundays.

was heel fijn om dit voorjaar, na ruim 10 jaar stilte, eindelijk weer nieuwe muziek van Jill Scott te horen. Met het album To Whom This May Concern maakte ze een sterke comeback. Ze durfde terug experimenteren, maar zonder haar eigenheid te verliezen. En ook nu werden we meteen geraakt door haar warme, krachtige stem en sterke poëtische teksten. Je hoorde Pressure. Het volgende nummer is origineel van Billy Stewart, maar deze versie van Georgie Fame, die het nummer 1 jaar later uitbracht, is iets relaxter. Er zit iets meer jazzgevoel in. Perfect voor een zomerse zondagmiddag. Sitting in the Park.

houdt me bezig sowieso. Vallen zoals domino's. Zocht niet naar de liefde, maar hij raakte me die cupido. Niet meer stoned thuis, hier is enkel nog de sugar high. PPR spuis, ink een zwijntje gemaskeerd als high.

0: het zwart roer door elkaar. Water in hun wijnen valt troepelend zwaar. Donder aan de blauwe lucht, vrucht, rood, stap, mas, tik, niets, niks, lik, leven, vrije halsdans.
1: Lefwerk, dat zijn twee broers met een voorliefde voor hip-hop en elektronica. Deze zomer zal je ze niet vinden op een podium, maar wel in hun schrijfkot, om dan na de zomer met nieuwe muziek naar buiten te komen. Lefwerk was dat met Mals. In de begindagen van Air, midden jaren 90, studeerde Nicolas Godin architectuur en was hij in zijn vrije tijd met muziek bezig. En zijn eerste demootje nam hij op met leden van Funkadelic en met productionele hulp van Etienne de Crécy. Uiteindelijk kwam dit terecht op de debuut-EP van Air. Dit is Modular Mix.

0: temperatuur stijgt met Niloufer Janja. Deze versie van Heat Rises is een herwerking van het origineel uit haar debuutplaat.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Radio 1.
0: En dit is het voorbeeld van een song dat een heel eigen leven begon te leiden jaren na de release. Het kwam uit in 2015, maar kreeg in de COVID-jaren een tweede leven online. Vooral een remix met beelden uit de film The Florida Project ging viraal, waarna het nummer in tienduizenden video's werd gebruikt. Current Joyce is dit met Kids.

Karen Joyce met Kids. Een aantal leden van Jungle werkte het afgelopen jaar achter de schermen mee aan de nieuwe plaat van Leon Bridges. Die komt uit in september. Maar ze zijn ook zelf nieuwe muziek blijven uitbrengen. Dit is Carry On van Jungle.

van Jungle Fortet. Die gaat in zijn DJ-sets vaak voor het zwaardere en vooral meer dansbare werk. Maar op plaat durft hij ook zijn meer dromerige kant te omarmen. En die past natuurlijk helemaal bij een zondag waarin je jezelf vooral niet te veel moet opleggen. Dit is Fortet met Loved.

0: hoofd van Fortet. Afgelopen jaar bracht Johannes Is Zijn Naam zijn tweede album uit. Op het album Contact kwam hij uit zijn veilige kokon. Hij zette de deur open op een kier en haalde geestesgenoten naar binnen, zoals Elmer, met wie hij een tijdje samen toerde. Gewapend met een batterij synths en ritmeboxen kwamen ze weer naar buiten. Johannes Is Zijn Naam, featuring Elmer en Durf Je.
1: Sweet Summer Sundays.

Chassol. Hij maakt muziek op een hele bijzondere manier. Op zijn plaat Big Sun wilde hij een soort auditief beeld creëren van het leven op Martinique. En hij deed dat door jazzcomposities te maken bovenop opnames van gesprekken, een potje domino en in dit geval vogelgeluiden. Birds Part 1 van Chassol. Na Johannes is zijn naam en Elmer met Durfje. In mei kwam er een nieuwe compilatie uit, Rebel Island Soul, met als ondertitel Under the Influence, Reggae, Soul and Funk in Jamaica in the 1970s. Het is een verzameling liedjes waarop je hoort hoe de vooral zwarte Amerikaanse soul en funk een enorme invloed had op Jamaica. Onder andere goed te horen in de vele reggae covers van soulklassiekers. En daarop mocht deze dus niet ontbreken. Een one-hit wonder, Elizabeth Archer en The Equators en hun versie van Feel Like Making Love.

Feel Like Making Love van Elizabeth Archer en The Equators, oorspronkelijk van Roberta Fleck. Dit was Sweet Summer Sundays. Wil je meer van dit horen, dan kan je alle voorbije uitzendingen ook nog terugvinden op VRT Max. Geniet nog van je zondag met de finale dag van de Tour de France en met deze Golden Sun van Trent de Muller.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays. Vanavond op VRT1.
2: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel identiek.
1: Op VRT1 geniet je van Liefde voor het publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Duitse politie zoekt met man en macht naar de verdachte van een aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. En in Frankrijk nadert het vuur van de natuurbranden de stad Bordeaux. In Duitsland is er een klopjacht aan de gang naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jonge man reed daar met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van de stad. 1 vrouw is daarbij om het leven gekomen, 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. Jeroen Rijgaard, jij bent in Berlijn. Wat weten we over de verdachte?
6: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
5: Ja, maar die verdachte is dus nog altijd niet gevat.
6: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die bestelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten. Want jij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk. Maar gevonden hebben ze hem nog niet.
5: Dankjewel, Jeroen. De Vlaamse DJ Hannelore Hooibergs was als DJ aan het werk tijdens de Pride in Berlijn en is erg onder de indruk van de aanslag.
7: Het is natuurlijk een aanval op ons als community, maar ook een aanval op diversiteit in het algemeen. Dat is juist iets waar we heel erg voor willen vechten als we een Pride organiseren. Ik denk dat ons vuur enkel nog harder gaat doen branden en dat we zeker niet gaan stoppen om Prides te organiseren en te vechten voor diversiteit en gelijkheid voor iedereen.
5: De Duitse bondskanselier Merz laat op sociale media weten dat het land zijn open en vrijheidslievende geest zal blijven verdedigen. Deze zaak zal grondig onderzocht worden, zegt Merz. En onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, noemt het een aanval op het recht om jezelf te zijn. Wat een dag van vreugde moest zijn, eindigde in horror, zegt de minister. In het zuidwesten van Frankrijk nemen de natuurbranden nog in omvang toe. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van de stad Bordeaux. Afgelopen nacht zijn zo'n 55.000 inwoners van 5 naburige gemeenten geëvacueerd. Hilde Mertens, jij bent in het gebied. Hoe is de situatie daar?
8: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon door de rook die zich ontwikkelt, dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. Dus je zit hier echt met verschillende brandhaarden. En het is echt een beangstigende situatie. De zenuwen staan strak gespannen bij de hulpverleners. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten. Dus het is echt zoeken en rijden van de ene naar de andere plek in de hoop om deze streek te kunnen verlaten.
5: Dankjewel, Hilde. En hoewel het vuur de stad dus steeds dichter nadert, is een volledige evacuatie van Bordeaux voorlopig niet aan de orde. Dat zegt burgemeester Thomas Cazenave. Hij ontkent de geruchten daarover met klem.
9: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
5: Het vuur is nog ver genoeg van de stad verwijderd, zegt de burgemeester van Bordeaux. De bevolking loopt geen gevaar. En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Zo'n 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook ten westen van de hoofdstad Madrid blijven de branden woeden. De combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte maakte de brandweer bijzonder moeilijk. Gisteravond moesten nog eens duizenden mensen in 8 gemeenten hun woning verlaten. Bovenop de ruim 60.000 inwoners die de uren daarvoor al moesten vertrekken. Op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings ook de marathon gewonnen. Swings sluit zijn EK af met in totaal 6 keer goud. En ook bij de marathon bij de vrouwen was de titel voor een landgenote. Fran van Houten won en Lisa van Steenkisten pakte ook nog brons. Vanmiddag zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wisselend bewolkt, maar wel meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking met kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust. Ook dan 25 graden. De dagen daarna wordt het zonnig en stijgt het kwik tot 30 graden of meer. In Duitsland is de politie met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. Een jonge man reed daar gisteravond met een bestelwagen in op een groep feestvierders. 1 vrouw kwam om het leven, 16 anderen raakten gewond. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Sportza. Met Catherine van Heijlen.
10: Een heel goede middag. Nog geen Caro en Gert. Zij mogen lekker lang lunchen. Ze beginnen pas om 4 uur aan hun allerlaatste tourprogramma voor dit jaar. Maar er gebeurt natuurlijk al heel wat voordien in de wereld van de sport. We hebben al atletiek met de Belgische kampioenschappen in Kesselo. We zijn aanwezig op de Vendag van Club Brugge. Er is Formule 1 in Hongarije en motocross in Tsjechië. Zonder Lucas Koenen, zo dadelijk meer daarover. En er is nog veel meer, dus we gaan van start. Hier zijn die avalanches. Yeah.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: every single weekend van die avalanches. In het motocross is er een klassieker op de kalender vandaag. Loket in Tsjechië, 1 week voor de allermooiste wedstrijd. En dat is natuurlijk die in Lommel. Straks om 2 uur starten de rijders in de MXGP, de koninginnenklasse. En dat zal zijn, grote domper voor de Belgen, zonder Lucas Koenen. De WK-leider is op de sukkel. Jarno Poli, wat is er aan de hand?
1: Ja, we kunnen zeker zeggen dat hij op de sukkel is. Helaas voor Lucas Koenen zal hij er inderdaad niet bij zijn. Zo'n uurtje geleden kwam het bericht van zijn team van Red Bull KTM dat hij te veel last heeft van een geknelde zenuw aan zijn linkerbeen. En die blessure zou hij opgelopen hebben vorige week tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Daar zou hij bij een valpartij zijn stuur in zijn buik gekregen hebben. En zo zou hij dan die blessure opgelopen hebben. Maar iets zegt ons dat misschien ook de lucratieve uitstap naar Amerika er voor iets tussen zit. Want die grote prijzen in Amerika, ja, die behoren niet tot het wereldkampioenschap van de MXGP. Maar we weten denk ik ondertussen allemaal dat de broertjes Koenen, Lucas en Sascha heel graag eens naar Amerika zouden gaan. Ze mochten dat ook doen van het team. Daar zijn ze allebei ten val gekomen. Lucas dus ook. Sascha was er, of kwam er liefst het slechtst vanaf. Voor Lucas leek er niks aan de hand. Maar dan dus vorige week tijdens Groot-Brittannië opnieuw gevallen. En misschien is het een opstapeling. Of misschien was het dan toch enkel die blessure in Groot-Brittannië. Wie zal het zeggen? Bij het team spreken ze natuurlijk enkel over Groot-Brittannië. Want ja, dan doe je de kritiek natuurlijk een beetje verstommen op die uitstap. Want vooraf ja, waren er al wel stemmen die opgingen, die zeiden van ja, waarom laat je hen, nu ze WK-leider zijn, naar Amerika gaan? En ja, heb je zo het risico dat ze die leidersplaats vergooien? En dat lijkt dus nu ook het geval te zijn. Gisteren probeerde Koenen het dan ook nog eens, maar we zagen dat hij zichzelf niet was. Hè. Hij is ook opnieuw gevallen, had echt heel veel moeite met de bultjes. Het is natuurlijk ook moeilijk om te schakelen. Want dat moet je dan doen met je voet. En ja, zo lukt dat helemaal niet. Zo kan je niet je normale ritme vinden. Moest gisteren opgeven. In Groot-Brittannië zagen we hem in tranen. Gisteren tijdens de kwalificatierace geen tranen. Maar je zag ook wel dat hij het moeilijk had. Vanmorgen dachten we dan nog dat hij aan de start zou komen. Hij was nog strijdvaardig. Had een bericht geplaatst op zijn Instagram. It's on, I won't forget. En dat ging dan over Jeffrey Herlings, die hem in de eerste bocht, want gisteren vertrok hij wel nog goed tijdens de kwalificatierace, die hem van zijn sokken reed in die kwalificatierace. Dus we dachten, oké, hij komt aan de start, maar dan zo'n uurtje geleden dan toch de bevestiging dat hij niet zal starten in Loket. En zo is zijn voorsprong bijna helemaal weg. Na de kwalificaties gisteren had hij nog 1 punt voorsprong in het klassement op die Nederlander, op Jeffrey Herlings, de tweede dus in het klassement, maar wellicht zal hij vandaag die rode plaat moeten afgeven, de rode plaat die hij wel nog heeft als leider. Want vorige week ook Jeffrey Herlings gewonnen, 57 punten gepakt. Ja, als hij vandaag ook maar 2 puntjes pakt, springt hij er meteen over. En Herlings is ook weer de grote favoriet voor vandaag. Gisteren al de kwalificaties gewonnen, dus wellicht zal Lucas Koenen straks WK-leider af zijn. En dat is toch heel zuur als je weet dat hij voor Groot-Brittannië nog 68 punten voorsprong had. We zijn benieuwd hoeveel punten hij zal moeten toegeven. Natuurlijk kan Herlings ook nog iets overkomen. We wensen het hem natuurlijk niet toe. Maar ja, toch wel zo'n 99% zekerheid als Herlings uitrijdt dat hij straks de nieuwe WK-leider wordt in de MXGP. Ondertussen zijn de rijders in de MX2 met daarbij dus wel Sascha Koenen, die gewoon gaat rijden ondanks zijn schouderblessure, zich aan het klaarmaken om te kunnen starten in Tsjechië, maar dat zal wel nog enkele minuten duren voor ze effectief van start gaan.

0: Roses in the Dark van Nectar Wood. Zo dadelijk volgen we dus de eerste reeks in de MX2 in Loket. Maar eerst, Hermie van Beveren, wil je het hebben over skileren. Mm-hmm. Want daar was er deze week het EK. Bart Swings schitterde als vanouds.
1: Ja.
0: Er kwam ook een heel mooi Belgisch orgelpunt.
1: Ja, zeker wel. Want op de afsluitende marathon goud voor België. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En dat bij de mannen Bart Swings won, ja, dat is geen zo'n grote verrassing. Zeker niet na het EK dat hij al reed. Hij eindigt zo met goud op de marathon erbij op liefst 6 medailles. 3 op de piste en 3 op de weg. En dat is een record voor Swings. Dus nu nog een record voor Bart Swings straf. En bij de vrouwen dan was het Belgische feestje zowaar nog mooier. Want goud voor Fran van Houten op die marathon. En ook brons voor Lisa van Steenkiste. 6 medailles, 3 op de piste en 3 op de weg. En dat is een record voor Swings. Dus nu nog een record voor Bart Swings.

0: Club van de Asteroids Galaxy Tour. Ze zijn er intussen aan begonnen, de motocrossers in de MX2. De eerste reeks in de Grote Prijs van Tsjechië. MX2, dan houden we zeker Sascha Koenen in de gaten en Liam Everts. Sascha Koenen die rondrijdt, zoals al gezegd, met die schouderblessure. Hoe was hun start, Jarna?
1: Wel, de start van Sascha Koenen was eigenlijk wel uitstekend. Hij pakte opnieuw de hole shot, dus dat wil zeggen dat hij als snelste weg was. Maar dan meteen de volgende bocht, dat was dan wel weer een probleem voor Sascha Koenen. Daar gingen enkele rijders hem voorbij en uiteindelijk rijdt hij rond op de zesde plek voor Liam Everts. Ja, dat was echt een zeer slechte start. We weten niet echt wat er daar is misgelopen. Maar er waren een paar rijders die werden opgehouden in de eerste bocht. Er lijkt niemand echt tegen de grond te gaan. Maar ze starten hier heel laag in Loket. En dan heb je meteen die eerste bocht naar links met wat hoogteverschil. Waar ze meteen ja, een soort bultje moeten nemen. En daar werden enkele rijders opgehouden. Daar zat Liam Everts bij. Ondertussen is hij wel begonnen aan zijn inhaalrace. Rijdt nu rond op plek 24. En dat is best goed. Als je weet dat hij daarnet 34ste was na die tweede bocht. Dus voorlopig ziet het er echt niet zo goed uit voor Liam Everts. Maar het is wel zaak om zijn ritme te vinden en op die manier wel wat vertrouwen op te doen. Leek ook weer goed bezig nadat hij een moeilijke seizoensstart had.

ziek geweest, daarna geblesseerd. En eindelijk leek hij weer vertrokken met gisteren ook zijn beste plek in de kwalificaties tot nu toe. Een tweede plek. En met in Italië een vierde plek. Ook in Portugal en Groot-Brittannië ook een vierde plek. Leek hij eindelijk weer mee te strijden voor dat podium. Maar ook al zijn we nog maar vier ronden ver, moeten we misschien al zeggen dat het heel moeilijk wordt om vandaag op het podium te staan. Wij houden natuurlijk dan Sascha Koenen in de gaten. En die rijdt nog altijd rond op de zesde plek. Maar de WK-leider Guillaume Fares, de grote concurrent van Sascha Koenen, die rijdt rond op plek 2. En die gaat nu zelfs een aanval inzetten op Yannis Raisoulis. Het jonge Letse talent dat volgens mij voor het eerst dit seizoen is aan de leiding rijdt. Dus we zijn benieuwd of die Raisoulis zal kunnen weerstaan aan de aanvalspogingen van Guillaume Fares, van de Spanjaard. Dat lukt voorlopig wel. Maar Sascha Koenen rijdt daar nu zo'n 10 seconden achter ongeveer. Hij zal toch nog wat moeten proberen op te schuiven. Al is het voor hem vooral zaak om in deze grote prijs van Tsjechië de schade te beperken met die schouderblessure. Hij wel in Amerika, dat is wel gecommuniceerd. Het sleutelbeen gebroken bij een zware val. Dan toch nog doorgereden, daar gewonnen in Amerika. Maar daarna merkte je in Groot-Brittannië dat hij zijn ritme helemaal niet vindt. Ja, een schouder heb je natuurlijk nodig in het motocross, waar je heel veel moet springen, waar je natuurlijk dan ook moet landen, die klap moet opvangen, waar je gas moet geven aan het stuur. En ja, dat is heel pijnlijk, denk ik, een sleutelbeenbreuk, om dan zeker ook nog eens die schokken te moeten opvangen. Maar voorlopig weerstaat hij wel aan de teamgenoot van Fares, aan McLellan. Hij rijdt nog altijd rond op de zesde plek na vijf ronden. Sascha Koenen.

0: We warmden al een beetje op voor de laatste toerdag en de laatste Sportza Tour met een Franse klassieker Initials BB van Serge Gainsbourg. Sportza. We trekken naar Jan Breydel nu, want ja, daar is heel wat te doen vandaag. De landskampioen Club Brugge ontvangt en verwent zijn fans 1 week voor de Supercup tegen de bekerwinnaar Union. Simon Bossuyt begaf zich tussen de fans. Hij proefde de sfeer.
1: Heel veel supporters zijn blauw en zwart uitgedost hier op de fandag van de landskampioen. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn opnieuw hoog bij de supporters. En vandaag krijgen ze ook de kans om handtekeningen en foto's te scoren met hun favoriete spelers. Zonder WK-gangers Van Aken, Mechelen en Seys is het voor vele aanwezigen vooral uitkijken naar Jan Sommer, de nieuwe doelman van club. Hij is vandaag de blikvanger en veel supporters hopen op een foto of een handtekening. Volgende week vrijdag start het seizoen voor club met de Supercup. En het enthousiasme is al groot rond het Jan Breydelstadion. Ik ging alvast met enkele supporters spreken. Ik sta hier bij Corneel. Corneel, vertel eens, waarom ben je op de fandag vandaag van Club Brugge?
2: Om foto's te trekken.
1: En met welke spelers?
2: Er is ook die Vermaand, Van Aken, Sique.
1: En waarom?
2: Dat ze zo goed zijn.
1: Ik sta bij Charlotte. Charlotte, je bent perfect uitgedost om naar de fandag van Club Brugge te komen met alle kleuren van club. Wat verwacht je vandaag van deze fandag? Waarom ben je hier?
3: Wij zijn hier omdat wij diehard fans zijn van Club Brugge. En wij vinden het altijd wel leuk om op een fandag aanwezig te zijn.
1: Wat is het doel dan vandaag? Foto's, handtekeningen?
3: Ja, inderdaad.
1: En welke spelers?
3: Alle spelers.
1: Heb je favoriete speler?
3: Ja, Romeo Vermaand.
4: Gewoon voor de sfeer, voor de gezelligheid, voor de vele mensen, voor de vrienden die je tegenkomt en zo. Samen eens een pintje drinken en zo. Ja. En ja, de nieuwe spelers een keer ontmoeten en zo. En,
1: je bent zelf een diehard fan van Club Brugge?
4: Ja, ik ben een diehard fan, ja. Ik heb al van mijn 7-8 jaar aan een abonnement.
1: Voor welke spelers kom je nu eigenlijk vandaag? Zijn er bepaalde spelers die er voor jou bovenuit steken?
4: Nee, niet echt. Er zijn al verschillende nieuwe spelers bijgekomen. We hebben ze vorige week bezig gezien op Nest, op Roeselaren. Waar ik in eerste time goed gezien heb, een goede inbreng van nieuwe spelers. En dan ja, de jeugd en zo en de beloften ook de kans krijgt om hard balken te schoppen. En te zien wat erin zit.
1: Ik sta bij Linde. Linde, vertel eens, we zijn op de fandag van Club Brugge. Waarom ben je hier?
5: Voor Sabbe te ontmoeten.
1: En waarom Sabbe?
5: Omdat dat mijn favoriete speler is en ik heb daarmee opgelopen.
1: Op het veld?
5: Ja.
1: Je bent hier om Sabbe te ontmoeten, maar zijn er nog andere dingen waarom je naar de fandag van Club Brugge komt? Want je hebt ook een heel mooi truitje aan bijvoorbeeld.
5: Ja, gewoon voor de gezelligheid en mijn papa ook een grote fan is van Club Brugge, dus ja.
1: En wat vind je van de transfers tot nu toe, de nieuwe spelers?
5: Ja, het is wel goed, maar ik vind het jammer dat Solis weg is gegaan, dus ja.
1: Maar ben je blij met de nieuwe doelman?
5: Ja, ja.
0: En die nieuwe doelman, dat is de Zwitser Jan Sommer. Straks horen we nog een interview met hem en ook met nog enkele andere spelers op die fandag in het Jan Breydelstadion.

0: Doom, to doom, filled the Fevon house. Doom, to doom, howlin' in a taxi. Doom, to doom, to doom. Zachtjes huilend in een taxi van het algoritme. Straks volgen we hier de grote prijs Formule 1 van Hongarije. Start om 3 uur. Maar intussen, Hermien, is er ook al nieuws over de Formule 1 kalender.
1: Ja, want er is eindelijk misschien wel beslist wat er gebeurt met die grote prijs van Bahrein, die door de oorlog in het Midden-Oosten niet kon doorgaan in april. Wel, die wordt nu verplaatst op de kalender, maar ook fysiek. Want die GP van Bahrein zal nu begin oktober gereden worden in Maleisië. In Maleisië dus, maar de naam blijft vreemd genoeg toch een beetje wel de GP van Bahrein, met dan wel de toevoeging in Maleisië. Dat wordt dan wel een terugkeer in de Formule 1 voor dat circuit daar van Sepang, want de laatste keer dat Maleisië op de kalender prijkte is al 9 jaar geleden, in 2017, met toen Max Verstappen, een heel jonge Max Verstappen, nog als winnaar. De GP van Saoedi-Arabië, wel, die stond ook gepland in april, kon ook niet doorgaan toen. Wel, daarvoor komt er geen alternatief. Die race wordt dus gewoon geschrapt. En de wedstrijden van Qatar en Abu Dhabi, die het seizoen normaal afsluiten, eind november, begin december is dat, wel, die zijn natuurlijk ook nog onzeker door alle onrust in het Midden-Oosten.
0: Ja, en zo dadelijk dus over 1,5 uur de grote prijs van Hongarije 2026. Dat is de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. Sportza.

0: Missing van Everything But The Girl. We gaan terug naar de grote prijs van Tsjechië in het motocross. Sascha Koenen was daarnet zesde in de eerste reeks van de MX2. En Liam Everts na een slechte start opgerukt van de 34ste naar de 24ste plaats. Hoe zit het nu, Jarno Poli?
1: Wel, Sascha Koenen die heeft één plekje moeten toegeven. We zijn 14 ronden ver, ongeveer nog zo'n 10 minuten in deze eerste manche of in deze eerste reeks van de grote prijs van Tsjechië. Sascha Koenen zag dan toch plots Camden, McLellan en Mikula, de thuisrijder, aan zich voorbij gaan. Maar lijkt wel zijn ritme gevonden te hebben ondertussen op die zevende plek. En kunnen we dan zeggen dat hij de schade beperkt? Ik denk het wel, als je weet dat hij met een gebroken sleutelbeen rondrijdt. Ja, dan rijdt hij dus nog altijd in de top 10. Terwijl we nu wel zien dat hij nog een plek moet toestaan. En daarnet had hij nog zo'n 10 seconden voorsprong. Dus ik hoop dat er niks gebeurd is. Want stel je maar eens voor dat hij nog eens zou vallen. Vorige week heeft hij dat ook gedaan. Maar viel toen wel op de andere schouder. Maar nee, het zou gewoon om een inhaalmanoeuvre gaan van Grau. De Sascha Koenen voorlopig naar de 8e plek gezakt. Het slechte nieuws voor hem is wel dat de WK-leider Guillaume Fares, dat die is opgerukt naar plek 1. Dus die gaat opnieuw wat punten uitlopen. Het waren er al 14 na gisteren. En daar gaan er wellicht 11 bij komen dan op dit moment. Liam Everts die heeft ook helemaal zijn ritme gevonden, want die is opgerukt van plek 34, dus na die heel slechte start, naar plek 14 op dit moment. En hij kan nog wel enkele rijders inhalen. Het zou zelfs heel straf zijn mocht hij nog de top 10 halen op een parcours waar zijn vader, Stefan Everts, trouwens het record heeft. Nog enkele ronden te gaan. Sascha Koenen voorlopig 8e en Liam Everts voorlopig 14e.

0: Dum Dum Girl van Talk Talk. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat er 20 minuten file van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Stabroek 15 minuten erbij van de Beverentunnel tot de Liefkeshoektunnel. En op de E17 richting Antwerpen tel je 10 minuten extra vanaf Kruibeke.
1: Sportza.
0: Straks is er het vervolg van het Belgisch kampioenschap atletiek. Daar zijn we bij met Bert Sterks. Die Belgische kampioenschappen staan vooral in het teken van het EK in Birmingham in Groot-Brittannië over ruim 2 weken. En gisteren is de Belgische selectie voor dat EK nog wat groter geworden, Hermien.
2: Ja, want 2 atletes haalden al de limiet voor dat Europese kampioenschap. Helena Bonnet deed dat al in de reeksen van de 400 meter met een nieuw persoonlijk record. En Delphine Nkansa knalde ook naar een nieuw PR op de 100 meter. 11 en 13 honderdste seconde en dat is dan exact de limiet voor Birmingham. Tot haar eigen verbazing, zo vertelde ze, want het was al een heel seizoen dat ze jacht maakte op die limiet. Bovendien had ze wat kwaaltjes en slecht geslapen. Maar het is toch gelukt.
3: Oui, en fait là carrément je suis choquée donc je réalise pas trop parce que je me suis dit bon j'ai essayé toute l'année. C'est pas aujourd'hui que ça va le faire. En plus j'ai mal dormi, je suis arrivée tard hier, j'ai eu une entorse au début du mois, il y a rien qui allait. Et voilà, bah bizarrement là je les ai fait et c'était super mal fait. J'étais même pas réveillée donc
4: pas encore la course parfaite.
3: Non. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que je suis choquée de l'avoir fait parce que je me dis OK, waouh, vraiment waouh. Voilà. Mais les autres athlètes belges m'ont aidé. Parce qu'il y en a une qui fait 11-19. Et j'ai senti, du coup, ça m'a forcé à pousser. Donc c'est peut-être grâce à elles toutes, en fait, que j'ai réussi.
4: Voilà. C'était une course exceptionnelle d'intensité et de suspense.
3: Oui, surtout qu'en série, je fais 11-34. Donc je me dis, ou 38, je sais plus, je me dis, ça sert à rien de penser au chrono, là, je vais juste essayer de courir. C'est pour ça que je suis vraiment choquée. À la base, je venais pour ça. Mais vu l'état dans lequel j'étais ce matin et en série, je me suis dit, bon allez, on va y aller et puis on verra. C'est pour ça que je suis choquée. Bon, ça fait 15 fois que je le dis, mais je suis choquée.
2: 15 fois. Waarschijnlijk 15 keer heb ik gezegd, je suis choquée. Het was iets minder, maar het kwam herhaaldelijk terug. Liever in dat leuke interview met Simon van Glabbeek. En het mag duidelijk zijn dat ze het niet verwacht had, hè, Delphine Nkansa. Want zegt ze ook nog, het was niet de perfecte wedstrijd, zeker niet. En in de reeks ja, bleef ik nog steken op 11 en 34. En dacht ik dat een toptijd er zeker niet in zat. Maar vandaag ja, kan ze gaan voor nog een limiet op de 200 meter dan. Maar die 100 meter, dat is toch wat ik het liefste wou. Dat was het doel, zegt nog een kansen.
3: À la base, je voulais plus le 100 mètres. Et là, c'est fait, je vais bien dormir et puis on verra demain. Mais j'ai vu qu'il y avait du vent de face demain. Donc je sais pas, on verra. Mais mon but, c'était le 100 mètres. Donc c'est bon.
4: J'ai vu des larmes dans les jeux de Rani Rosius. Les minima sont stricts, hein, sont difficiles.
3: Oui, c'est très dur, surtout qu'elle les a déjà fait, les vrais minima européens, mais pas les minima belges. Donc c'est triste. Mais elle m'a dit aussi à l'échauffement qu'elle avait des douleurs aux pieds et tout. Donc déjà d'avoir fait 11-18 après une opération, c'est incroyable. Mais j'aurais voulu partir avec elle. Comme ça, on dormait ensemble là-bas.
4: Ça va encore le faire avec les...
3: Avec les relais. Donc... Ouais, je suis contente, mais j'aurai pas ma coéquipière pour la première fois de ma vie, je crois. Donc, ouais, mais elle va revenir vite, j'en suis certaine.
2: Ja, vreugde bij Nkansa, maar tranen waren er bij Rani Rosius, want zij haalde de Belgische limiet niet. En dat is jammer dat zij er niet bij is, zegt Nkansa nog, haar roommate normaal gezien. Nu, waarschijnlijk is Rosius er toch bij met de estafetteploeg. En Rosius die werd trouwens derde in die finale van de 100 meter gisteren, na de 18-jarige Ilona Danens, die haar Belgische record bij de junioren verbeterde naar 11 en 19 honderdste seconde.
0: Mooi, mooi. Dan kunnen we nu opnieuw naar het motocross voor het slot van de eerste reeks in de MX2. Jarne.
5: Ja, we zitten in de laatste ronde en zo meteen of zo dadelijk komt Fares al over de streep. Ja, dat is nu het geval. Guillaume Fares, de Spanjaard, wint. Maar het werd nog heel spannend, want in de laatste bocht reed zijn teamgenoot Camden McClellan, die daarnet nog achter Sacha Koenen zit, die reed Fares bijna omver. Ze reden tegen elkaar. Gelukkig was het McClellan die viel, want hij ging wel degelijk in de fout. En nu toch even een handshake tussen de twee. Werk dus toch voor Clément de Sal, de Belg, de teamverantwoordelijke van de Triumph motoren van Fares en van Camden McClellan. Nu komt ook Sacha Koenen binnen op de 7e plek. Dat is dus iets verder in de achtergrond. Ja, Hij heeft wel die schade beperkt, dat mogen we wel zeggen, met dat gebroken sleutelbeen waar hij ondertussen natuurlijk wel al aan geopereerd is. Maar toch gemakkelijk is dat niet om rond te rijden. Is er dus toch nog in geslaagd om die Grau opnieuw in te halen en dan ondertussen ook wel redelijk ver achter zich te laten. Maar moet op die manier opnieuw 11 punten toestaan in de stand op Guillem Fares, de Spaanse WK-leider. Die heeft nu 25 punten voorsprong. En Liam Everts, die moet ondertussen, dat zal dan buiten beeld geweest zijn, ook over de streep gekomen zijn. En hij reed nog naar een knappe 12e plek. Dus heel goed gedaan van Liam Everts. Als je weet dat hij van bij de start, dat hij daar opgehouden werd. En dat hij zelfs maar kon starten van op plek 34. En zo toch nog een heel groot deel van het pak voorbijgevlamd. Zo ook nog wat puntjes gepakt. Dat is natuurlijk belangrijk in de WK-stand. Voor Liam Everts, hij had al zijn goede vorm laten zien met een tweede plek in de kwalificaties. En als hij straks wel beter kan starten, dan moet een top 10 plek er zeker in zitten. En voor Sascha Koenen zal dat hopelijk ook het geval zijn. Maar hij moet voorlopig leidzaam toezien hoe zijn grote WK-concurrent Guillem Fares weer wat uitloopt. In de stand heeft hij nu 25 punten voorsprong na de eerste reeks in de MX2 in Tsjechië.

0: Wolf Alice en de Sofa. De Wereldbeker voetbal zit erop. Het nieuwe voetbalseizoen trekt zich voorzichtig weer op gang. Bij ons is er volgende vrijdag de Supercup tussen de landskampioen en de bekerwinnaar tussen Club Brugge en Union. En in de VS staat komende week het All-Star Game op het programma. Wat mogen we verwachten, Herwien?
1: Ja, wel, na het WK is dat toch weer iets voor de Amerikaanse soccerfan om naar uit te kijken. Dat All-Star Game met de beste spelers van de MLS-competitie daar. Maar het zal wel zonder Lionel Messi zijn. Nu, voor Messi komt de match logisch te snel na de WK-finale van vorige week. De Argentijn krijgt de toestemming om nog wat langer rust te nemen. En hij heeft het dit keer dus wel vriendelijk gevraagd, denk ik toch. Want vorig jaar was Messi ook uitgenodigd voor die wedstrijd. Maar hij stuurde toen zijn kat zonder geldige reden. En dat mag niet. Het leverde hem toen een schorsing van 1 speeldag op. Ook Hugo Kuipers, die mag passen voor dat All-Star Game. Kuipers die was normaal voorzien voor die galawedstrijd, maar hij maakte deze week nog de overstap van Chicago Fire naar de Mexicaanse club Monterrey. En Kuipers heeft dus al genoeg aan zijn hoofd met al wat bij die transfer komt kijken.
0: Ja, Hugo Kuipers, sterk seizoen achter de rug bij Chicago Fire. 44 doelpunten in 82 wedstrijden. Maar het All-Star Game zal dus zonder hem zijn.

0: Pot of Gold nog even van Peter Doherty. Zo dadelijk meer Sportza na het nieuws.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Duitsland is de politie nog steeds op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride gisteravond in Berlijn. Een jonge man reed daar met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van de stad. 1 vrouw is daarbij om het leven gekomen. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. De verdachte kon na de feiten ontkomen, maar zijn identiteit is bekend. Het gaat om een man van 21 van Libanese origine met islamistische sympathieën. Jamie de Blik, voormalig Mr. Gay België, is in Berlijn voor de Pride. En hij was erbij toen het evenement gisteren werd stilgelegd. Hij is onder de indruk van de massale inzet van politiemensen. Deze aanslag toont aan dat het nog steeds nodig is om voor de rechten van de queergemeenschap op te komen, zegt hij.
8: Ik denk dat deze een heel duidelijk iets is voor iedereen die nog maar durft te denken dat een Pride eigenlijk niet meer nodig is in anno 2026. We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd, althans ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen, je moet een kat een kat durven noemen. Een echte veilige omgeving is het niet meer, en zijn spijtige voorvallen gelijk gisteravond zijn er alleen maar het bewijs van. Maar het zal mij zeker niet laten om hier volgend jaar opnieuw te staan.
0: In Berten bij Leuven is gisteravond een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. De camper stond naast zijn woning toen er brand in uitbrak. Toen de man die probeerde te blussen, was er ook een ontploffing. De man overleefde de explosie niet. Volgens het parket gaat het om een ongeval. In het zuidwesten van Frankrijk nemen de natuurbranden nog in omvang toe. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van de stad Bordeaux. Maar een evacuatie daar is volgens de burgemeester van Bordeaux nog niet aan de orde.
9: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
0: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Zowat 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf al verlaten. In totaal zijn in Frankrijk en Spanje al meer dan 300.000 mensen geëvacueerd. Eerst nog zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust. Ook dan 25 graden. En de dagen daarna wordt het zonnig en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met Catherine van Eylen.
10: We hebben Formule 1 en motocross vanmiddag. Op de fandag van Club Brugge proberen we een paar spelers te strikken voor interviews. 1 week voor de Supercup en 2 weken voor de competitiestart. En we zitten live op de Belgische kampioenschappen atletiek in Kesselo. Daar gaan we zo dadelijk naartoe, na het break.

0: Passionfruit van Drake. We hadden het er al over. Dit weekend zijn er de Belgische kampioenschappen atletiek. Niet in Brussel dit keer, wel in Kesselo. Bert Sterks, Kesselo, is het daar gezellig?
1: Eigenlijk wel, Katrien. Het is helemaal wat anders natuurlijk dan het grote Koning Boudewijnstadion, waar het altijd wat akelig leeg is toch voor zo'n Belgisch kampioenschap. Maar de atleten lopen daar wel graag, want het is een snelle piste met een snelle bocht. Dus voor de tijden en voor de limieten willen ze daar wel graag gaan lopen. Maar dat kon nu niet door een optreden. En zijn ze uitgeweken naar hier, naar Kesselo. En dan heb je toch meer de aanblik van een echt kampioenschap met kleinere tribunes. Natuurlijk één kleine tribune waar dan wel best veel volk op zit. En daar hebben we ons ook ergens tussen genesteld met onze poep op een stuk beton. En een stoel voor ons waar de laptop dan op staat. Het is altijd een beetje behelpen, zo'n BK. Maar wel best gezellig. Vandaag heeft Mafitiam al gelopen. Dat was de eerste die in actie kwam zo net. Op de 100 meter horde heeft zij haar reeks gelopen. Ze werd derde in 13:83. Wel met een tegenwind van 1,2 meter per seconde. Maar natuurlijk heel ver onder haar persoonlijke besttijd op die horde. En zo heeft ze nog maar een keer laten zien dat de vorm niet bepaald goed is. En is de vraag alsmaar pertinenter. Zal ze deelnemen aan het Europees kampioenschap in Birmingham wanneer ze zelf voelt dat ze eigenlijk niet in vorm is? Ga je dan daar het riskeren om bijvoorbeeld een blessure op te lopen die haar later op het seizoen parten zou kunnen spelen? Want blijkbaar is Talens dan, die gezellige meeting in de buurt van Bordeaux, het volgende doel waar ze dan misschien wel een gooi zou kunnen doen naar de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Peking is dat. De tweede reeks van die 100 meter horde komt overigens nu net binnen en GPMX heeft die makkelijk gewonnen. Zij is al geplaatst voor het EK in Birmingham van volgende maand, over een week of twee is dat al. Het polstokspringen bij de mannen is ook begonnen met de jonge Ilio Viltjes die al mooie dingen heeft laten zien dit seizoen. En ook thuisspringer Ben Broeders natuurlijk, Leuvenaar. En zijn vrouw is hier ook, Femke Bol of Femke Bol Broeders of Broeders Bol moeten we tegenwoordig zeggen als halve Leuvenaar. Intussen toch wel kan ze niet anders dan naar het Belgische kampioenschap van haar man Ben komen kijken hier in het stadion in Kesselo. Later op de namiddag de horde bij de mannen met onder meer Obasui en Bak. De finales op de 400 meter, waar zeker bij de mannen de strijd tussen Sakkoor, Dylan Borlée en Segers interessant wordt. En we krijgen dan later ook nog de 800 meter bij vrouwen en mannen en de 5000 om af te sluiten. Maar dan zitten we al na de klok van 6 uur.
2: Sportza.

0: A Home to Us van Paul McCartney en Ringo Starr. Hermine, boksen tussendoor. Ja. De liefhebbers hebben erg uitgekeken naar gisteravond. Anthony Joshua heeft zijn comeback gemaakt.
1: Klopt, en dat was een bijzondere comeback, want Joshua die was in december, ruim een half jaar geleden dus, betrokken bij een zwaar auto-ongeval in Nigeria. En Joshua verloor bij dat ongeluk 2 vrienden. Zelf werd hij licht gewond. En gisterenavond dan kampte hij voor het eerst sinds dat ongeval. Joshua nam het in Riyadh in Saoedi-Arabië op tegen Christian Prenga, een Albanees. En die begon het beste, want hij sloeg Joshua of AJ zelfs 2 keer tegen het canvas. Maar die krabbelde evenveel keer recht om dan zelf, al in de tweede ronde, zijn tegenstander KO te slaan. En deze commentaar vat het mooi samen.
2: AJ has won in 2 dramatic rounds. Christian Prenga is knocked out, having got a couple of knockdowns himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a bit scary to watch.
1: Ja, de comeback is gelukt, maar het hing wel even aan een zijden draadje. En door de zege van Joshua mogen boksliefhebbers nu echt wel dromen van een kamp tegen Tyson Fury, dat andere Britse zwaargewicht. En volgens de bekende promotor Eddie Hearn, is het contract voor dat gevecht al getekend, maar datum en locatie, ja, daarop is het nog even wachten.
0: Wordt vervolgd. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier file van Antwerpen-West tot Borger. En richting Stabroek tel je 10 minuten erbij van de Beverentunnel tot de Liefkeshoektunnel.

0: Are You Digging On Me? In het motocross is de eerste reeks gestart in de MXGP, de koninginnenklasse in Loket, zonder Lucas Koenen. Daar hadden we het al uitgebreid over. Koenen er niet bij, dus zal hij wellicht zijn leidersplaats in het WK kwijtraken aan de Nederlander Jeffrey Herlings. Hoe doet hij het voorlopig in die grote prijs van Tsjechië, Jarne?
1: Wel, Herlings doet het prima en dat is misschien wel wat jammer voor de Belgen natuurlijk, maar Herlings rijdt bij het ingaan van de derde ronde voorlopig aan de leiding. Gestart als tweede, net achter zijn teamgenoot Tom Vial bij Honda. En dan denk ik dat die Vial misschien teamorders heeft gekregen, want liet Herlings passeren of zo zag het er toch uit. Het ging allemaal wel heel gemakkelijk voor Jeffrey Herlings. En zo ligt hij nu in pole positie om die 25 punten te nemen. Al hebben we nog wel zo'n half uurtje cross natuurlijk. Maar met 2 punten heeft hij in principe al voldoende om voorbij Lucas Koenen te gaan, die er inderdaad niet bij is. En dat heeft dan te maken met zijn valpartij vorige week in de kwalificaties van de grote prijs van Groot-Brittannië, waar hij dus een geknelde zenuw in de lies heeft aan overgehouden. En 2 punten, ja, dat komt overeen met plek 19. Dus eigenlijk konden we op voorhand wel al zeggen dat Herlings, als hij geen pech heeft en als hij niet valt, wel gewoon de WK-leider wordt. En zo zal de rode plaat na, ja, toch 12 grote prijzen verhuizen van onze landgenoot natuurlijk Lucas Koenen naar Jeffrey Herlings. Al kan er natuurlijk nog veel gebeuren. Maar wat de Belgen betreft zijn we aangenaam verrast, want op plek 5 rijdt Brent van Donink rond. Hij is gestart als 4e en ik moest toch even knipperen met de ogen liever toen ik het nummer 32 daar zag rondrijden, want zijn beste resultaat is een 6e plek en die 6e plek dateert al van 2022. Zijn beste resultaat was van dit seizoen dan was vorige week in Groot-Brittannië. Toen werd hij 11e. Dus ergens is het toch wel vreemd dat hij nu rondrijdt op de 5e plek. Moest Romain Fèvre, de huidige wereldkampioen, laten passeren en zit nu op de hielen door Tim Geister. En dat is ook een 5-voudige wereldkampioen. Dus we zijn heel benieuwd wat de sympathieke Kempenaar nog kan. Maar voorlopig is hij wel prima gestart en is hij, ja, misschien wel op weg naar een top 10 plaats. Dat zou dan ook wel heel straf zijn. Die andere Belg, Jago Geert, ja, die rijdt ook meestal zo wat tussen de 15e en de 20e plek en die rijdt rond op plek 10. Dus ik weet niet wat de andere Belgen plots gegeten hebben, maar ze zijn hier voorlopig bezig aan een prima, prima race. Jago Geert had gisteren natuurlijk tijdens de kwalificaties al laten zien dat hij eindelijk misschien wel in vorm is. Misschien speelt het wel mee dat volgende week Lommel op de planning staat. Zijn thuis grote prijs waar hij altijd goed presteert. En misschien zit hij nu vol vertrouwen om dat daar dan mee te pikken in Lommel voor eigen volk. Om daar misschien ook nog wat punten te pakken. Maar het nieuws hier is toch vooral dat Jeffrey Herlings voorlopig na 5 ronden aan de leiding rijdt. En met

nog zo'n 25 minuten racen te gaan hier in de eerste reeks van de MXGP in Tsjechië. Ziet het er dus voor Lucas Koenen niet zo goed uit, want hij is er niet bij. En zo lijkt Hellings zijn voorsprong helemaal te vergroten, maximaal te vergroten zelfs.

0: Carmel en Every Little Bit. En dan gaan we het weer over atletiek hebben. Straks aan de slag op de Belgische kampioenschappen in Kesselo. Ilona Masson in het hinkstap springen. Ze is een revelatie. Ze ging er sterk op vooruit dit seizoen. Ze verbaasde in het Franse Tonon Les Bains met 14,52 meter. En dat is maar 3 centimeter onder het Belgisch record van Svetlana Bolshakova uit 2010. Die daarmee toen derde werd op het EK. Michel Boels, ex-trainer van Bolshakova, werkt nu samen met Ilona Masson. Bert Sterks heeft Michel Boels kunnen spreken.
1: Ik sta bij Michel Boels, trainer van Ilona Masson, de voorbije jaren al. En we zien een geweldige evolutie van Ilona dit seizoen. Vorig seizoen eigenlijk ook al op het WK liet ze mooie dingen zien. Maar wat ons vooral interesseert is die grote stap dit jaar natuurlijk. Michel, welke verklaringen zie je daarvoor? Ze staat nu op 3 centimeter van het Belgisch record.
2: Wel, de verklaring die ik daar vooral in zie is de consistentie die ze als vooruitgang gemaakt heeft in de krachttrainingen. Ze is enorm sterker geworden ten opzichte van vorig jaar. We hebben een aantal dingen onder de loep genomen op technisch vlak. En daar hebben we van de winter ook heel hard op gewerkt. En dat heeft inderdaad zijn vruchten afgeworpen. Ik had een aantal testen gedaan tijdens de paastage in Talence. Die uitwezen dat 14,50 mogelijk was. Maar goed, testen zijn geen wedstrijd. Maar uiteindelijk is er toch uitgekomen. Wel een kleine kanttekening. Op het ogenblik dat zij 14,52 gesprongen had in Tonon, had haar vriend een uur voordien de Europese limiet ook gesprongen. Dus het is een enorme boost geweest dat er ook voor gezorgd heeft dat ze op wolken zat en dan toch die prestatie heeft afgeleverd. Maar als je het gemiddelde ziet van de andere wedstrijden dit jaar, is vrij hoog. En Birmingham gaat een thriller worden.
1: Ja. Dat zei je zo net ook al, heel veel atleten die elkaar waard zijn. En zij zit er wel ergens tussen.
2: Zij zit er inderdaad ergens tussen. De kwalificatie is de eerste missie. Zoals ooit Nelson Ovora zei, it can be hell, it can be heaven. Dus dat is iets wat we moeten overleven. En dan de tweede missie is zo kort mogelijk, al dan niet het haar persoonlijke record verbeteren. En dan gaan we zien waar we gaan uitkomen.
1: Ja. Vorig jaar kwalificaties op het WK kon ze bijna doorstoten. Ja, daar is nog wel wat te doen. Omgeweest in haar hoofd ook, denk ik, achteraf. Speelt dat nu nog mee bij haar?
2: Nu niet meer, maar ze heeft daar inderdaad zeer lang mee rondgelopen. En dat was iets dat voor mij, ook na 20 jaar ervaring, voor de eerste keer heb ik dat gezien. Dat is dus eigenlijk, die doelsprong is eigenlijk gemaakt geweest door stukjes plastic die van voor aan de tip van de spike zagen en die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat het een doelsprong was. We hebben daarvoor een klacht ingediend. Helaas, dat heeft niet gebaat. Maar die sprong was om en bij de 14 meter en dat had een kwalificatie geweest voor de finale. Nu, Ilona is uitzonderlijk in die zin dat zij de eerste atlete is die eigenlijk in de jeugdkampioenschappen nooit gekwalificeerd is geweest. En in eerste keer een groot wereldkampioenschap. Dat is een enorme ervaring voor haar en ze heeft daar wel lessen uit geleerd. En ik denk dat hopelijk Birmingham een goede prestatie bevestigt.
1: Je was destijds ook trainer van Svetlana Bolshakova, de Belgische recordhoudster. Dat is nu een jaar of 15 geleden ongeveer, ruwweg schat ik. Kan je de twee vergelijken als atleet of zijn ze helemaal anders?
2: Er is een Sloveense trainer die beiden kent en beiden zien springen heeft. En die zegt, moet Svetlana de snelheid hebben van Ilona, springt ze 15 meter. En als Ilona de kracht heeft van Svetlana, springt ze ook 15 meter. Nu moet je weten, dat kracht kan je trainen, snelheid niet. Dat zit in u of dat zit er niet in u. Dus ik denk dat het Belgisch record vroeg of later aangaat, in elk geval.
1: Hoe ervaar je haar nu in die laatste weken richting het EK? Is ze rustig? Leeft ze er rustig naartoe?
2: Ze is in elk geval alle prestaties die ze dit jaar tot nu toe geleverd heeft, dat is een opluchting dat ze nu niet meer die druk heeft. Automatisch komt die druk onbewust naar het EK toe. Zeker als je onder een of andere manier outsider bent. Dus normaal gezien moet ze daar wel vrij goed mee omgaan. We werken ook met mentale begeleiding. Dus dat is ook iets waarop gewerkt wordt. Maar wat haar sterkte is, dat is als zij in finale staat, dan heeft ze schrik van iemand. Ja. En dat is iets wat we moeten op dat ogenblik uitbuiten. En dan zullen we zien. De enigste spelbreker die er kan zijn, en dat is iets wat ze haat, dat is kou en regen. Dus eigen aan de atleet, het mag 30, 35 graden zijn, voor haar geen probleem. Maar kou en regen kan een spelbreker zijn. En Birmingham is nu spijtig genoeg geen tropisch paradijs.
1: We zien je daar. Dankjewel en veel succes.
2: Dankjewel.

0: John Lee Hooker met Boom Boom. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat er 10 minuten file van Antwerpen-West tot Borgerhout.
1: Sporta.
0: Geen Lucas Koenen in de grote prijs van Tsjechië. Wel een sterke Brent van Donning. Die reed daar net op de vijfde plaats. Jago Geert, ook nog net in de top 10 in de eerste fase van de eerste reeks. Houden ze dat vol, Jarne?
2: Wel, Brent van Donning die heeft het nu toch een beetje moeilijk. Rijdt rond op de zevende plek, maar wordt op de hielen gezeten door Kai de Wolf. Hij presteert nog altijd wel ver boven zijn niveau, want 16e in de WK-stand en dan rondrijden op plek 7. Ja, dat is nog altijd een groot verschil. Eerst kon hij Tim Keijser, de vijfvoudige wereldkampioen, wel afhouden bij een inhaalmanoeuvre. Keijser viel daar zelfs bij. Brent van Donning deed eigenlijk helemaal niks verkeerd, dus moet zich geen zorgen maken. Maar daarna moest hij de Spanjaard Ruben Fernandez toch laten passeren. En daarnet, enkele seconden geleden, is Tim Keijser er dan ook effectief voorbij gegaan. En nu wordt hij dus op de hielen gezeten door Kai de Wolf. En die Kai de Wolf, de Nederlander, ook ex-wereldkampioen in de MX2. Dat is de enige die Brent van Donink en Jago Geerts nog scheidt, liever. Want Jago Geerts rijdt ook nog altijd rond op de negende plek. En die doet dat voorlopig ook zeer goed. Hij 17e in de stand. Gisteren al goed tijdens de kwalificaties. Dus voorlopig de Belgen toch echt wel goed bezig in Tsjechië. Ondanks dat de dag heel slecht begon met het nieuws dat Lucas Koenen dus niet aan de start komt. En Jeffrey Herlings, ja, zijn grote WK-concurrent van Lucas Koenen, die is echt wel op weg naar de zege in de eerste reeks. 15 ronden ver. We gaan ongeveer nog zo'n 6 minuten crossen, denk ik, in deze eerste reeks. En Herlings heeft zo'n 13 seconden voorsprong. Rijdt aan de leiding. Ik denk niet dat iemand hem nog zal kunnen bedreigen. En dat zouden dan 24 punten voorsprong worden in de stand. Terwijl Brent van Donink zich nu echt wel moet verdedigen tegen Kai de Wolf. Hij probeert er nog voorbij te gaan, die Nederlander, aan de binnenkant. Maar voorlopig weer staat van Donink in de afdaling. Neemt hij daar nu weer wat snelheid en probeert hij toch weer wat afstand te nemen van Kai de Wolf. Die gaat het nog eens proberen aan de binnenkant. Maar dat lukt alweer niet. Dus voorlopig Brent van Donink, die het daarnet, ja, wel wat moeilijk had om de aanvallen van de andere wereldkampioenen of ex-wereldkampioenen af te slaan, moet dat nu ook nog eens gaan proberen bij de Nederlander. Benieuwd of hem dat helemaal lukt. Brent van Donink na 15 ronden, 7e. Jago Geerts, 9e. Maar aan de leiding wel de Nederlander Jeffrey Herlings, die zo de nieuwe WK-leider lijkt te worden door de afwezigheid van Lucas Koenen natuurlijk.
0: En dan gaan we van Loket naar Kesselo voor nieuws van op het BK Atletiek. Wat gebeurt er, Bert?
3: Zo net zijn de 110 meter horde afgewerkt, toch de reeksen. Straks volgen nog de A- en de B-finale. En op die horde hebben we twee sterke atleten die allebei al gekwalificeerd zijn voor Birmingham voor het Europees kampioenschap. Dat zijn thuisloper Eli Bakari en Michael Obasuyi. Bakari liep 13.38, dat is niet zo ver boven zijn season's best. En dat met een tegenwind van 1,3 meter per seconde. Maar minder nieuws was er van Michael Obasuyi, die in de opwarming wat had gevoeld aan zijn hamstrings en niet meer aan de start is gekomen van deze reeksen in Kesselo. Dus maar hopen dat het gewoon een forfait uit voorzorg was en dat er niets ergs aan de hand is met Obasuyi, die de snelste Europeaan was in 2026 tot nog toe op die horde. Dus dat zou voor de Belgische atletiek echt wat sneu zijn als hij niet zou kunnen deelnemen in Birmingham. Maar mijn indruk was wel, dus niet meteen panikeren, mijn indruk was dat het nog eerder uit voorzorg was dat hij niet aan de start is gekomen.
0: Ja, we duimen met z'n allen dat het niet te erg is. Dankjewel, Bert. Op de buitenring rond Brussel is nu ook vertragen 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog altijd 10 minuten file van Antwerpen-West tot Borgerhout.

0: de Steve Miller Band en Abracadabra. In de Formule 1 is het stilaan aftellen naar de grote prijs van Hongarije op de Hungaroring. Met daar misschien toch een opvallende naam op de pole position, David Naert.
1: Ja, inderdaad, Katrien. En dat is Lando Norris. En dan kun je zeggen, ja, wat is daar nu zo opvallend aan? Want die man is toch regerend wereldkampioen, zeker wel. Maar het is de eerste keer dit seizoen dat we geen Mercedes op de pole positie zien staan. En die grote prijs van Hongarije is toch al de 11e wedstrijd van het seizoen. Dus de vorige 10 altijd Russell of iets vaker Kimi Antonelli op de pole positie. Maar vandaag dus niet. McLaren Mercedes met een fikse upgrade naar Hongarije gekomen. En die upgrade lijkt toch zijn vruchten af te werpen. Al moeten we niet overhaast conclusies gaan trekken. Een één snel rondje rijden, dat is nog wat anders dan een volledige race tot een goed einde proberen te brengen. Maar toch, het was nodig bij McLaren. Want ze waren daar toch erg matig aan het seizoen begonnen. Ook met dat nieuwe technische reglement natuurlijk. Maar Norris deed het uitstekend gisteren wat de snelste baanronde betreft. En kreeg eigenlijk vooral weerwerk van Ferrari. Ferrari dat al even goed op dreef is. Dat zagen we ook vorige week trouwens nog in Spa, Francorchamps, waar Charles Leclerc dichtbij de zegen kwam die uiteindelijk toch voor Kimi Antonelli was. Maar Ferrari ook in Budapest behoorlijk snel. En in het algemeen is het gevoel dat ze toch misschien wel de beste wagens hebben voor deze wedstrijd, voor dit circuit, waar het aantal rechte stukken beperkt is, waar we veel bochten moeten hebben. En het is precies in die bochten dat Ferrari hier en daar wel het voordeel lijkt te hebben op McLaren en op Mercedes ook. Dus afwachten wat dat gaat geven over iets meer dan 10 minuten wanneer de start wordt gegeven van deze grote prijs. Ik zei niet zoveel rechte stukken. De start strook is eigenlijk een uitzondering daarop, want vanaf de start tot aan de eerste bocht naar rechts is het een kleine halve kilometer, dus dat biedt wel wat perspectieven voor positiewissels. Het is goed mogelijk dat we dat al te zien krijgen in de aanvangsseconden van deze grote prijs. En een opvallende statistiek, de voorbije 10 jaar heeft de polesitter maar 3 keer de wedstrijd kunnen winnen, en de laatste keer dat was al in 2020. Dus dat is misschien niet zo'n best voorteken voor Lando Norris. Wie zal het zeggen? De Ferrari trouwens in het algemeen goede starters, met Charles Leclerc vandaag op de eerste startrij naast Lando Norris. Normaal gezien hadden we daar Lewis Hamilton gekregen, maar de Brit, de meervoudige wereldkampioen en de man die al 8 keer kon winnen in Hongarije, kreeg een grid penalty. Een straf van 3 plaatsen. 3 plaatsen achteruit gezet op de startgrid. 2e gefinished in de qualifying gisteren. Maar hij heeft de snelle ronde van Oscar Piastri in de McLaren gehinderd, zo oordeelde de wedstrijdjury. En vandaar dus teruggezet van plaats 2 naar 5. En ook de leider in de WK-stand, Kimi Antonelli, is wat opgeschoven naar achter toe dan op die startgrid. Verhuisd van plaats 4 naar 7. De 4e startrij dus maar voor de jonge Italiaan. Omdat hij bij een dubbele gele vlag de snelheid niet voldoende zou hebben geminderd. Vandaar dat we dus een iets wat andere startgrid krijgen dan wat de kwalificatieuitslag gisteren liet vermoeden. Norris en Leclerc dus op de eerste rij. Op de tweede rij Oscar Piastri en Max Verstappen. Ook hij niet echt te spreken over de prestatie van zijn Red Bull tot dusver dit weekend. Op de derde rij krijgen we dan Lewis Hamilton en George Russell, tweede man bij Mercedes. En dus pas op de vierde rij Kimi Antonelli, geflankeerd door Isaac Hadjar in de Red Bull. Dus we zijn benieuwd wat dat gaat geven allemaal in een behoorlijk warm Budapest. Het is de warmste dag van het raceweekend. Dadelijk is een blik werpen op de thermometer, maar die zal vermoedelijk wel iets boven de 30 graden liggen, de temperatuur. En dat zijn dan omstandigheden die ze nog niet hebben gehad op een circuit dat behoorlijk veel kan vergen van de banden ook. Het zijn allemaal elementjes die hopelijk voor voldoende peper en zout zullen zorgen in deze wedstrijd. Lewis Hamilton komt met de stap, of de step liever, aangerold richting grid, waar hij dadelijk zal plaatsnemen in zijn bolides, net als de 21 andere mannen dat gaan doen. Dus om 3 uur formatieronde en een minuut of 3 later de start van de grote prijs van Hongarije met Lando Norris in de McLaren vanaf de pole positie.
0: Ja, die grote prijs van Hongarije in de Formule 1 gaat dus van start over een kleine 10 minuten intussen. De grote prijs van Tsjechië in het motocross, daar zit de eerste reeks in de MXGP. 3 erop. En voor de resultaten kom ik bij jou, Jarne.
2: Ja, die Nederlander Jeffrey Herlings is nu ook officieel de nieuwe WK-leider. Want hij pakt hier de zege in de eerste reeks in Tsjechië. En zo pakt hij dus ook de 25 punten. Stond 1 punt achter Lucas Koenen. Maar zoals gezegd, Koenen is er niet bij door die liesblessure, door die geknelde zenuw. En nu heeft Herlings 24 punten voorsprong op Lucas Koenen. En er moet zelfs nog een reeks komen. Dus iets zegt ons dat die voorsprong nog wat groter zal worden. Nu, Koenen moet voorlopig nog niet achterom kijken. Hij zal waarschijnlijk ook deze race wel gevolgd hebben. Want Romain Fèvre, de huidige wereldkampioen, die is tweede geworden. Maar in de WK-stand kan die voorlopig niet voorbij Lucas Koenen. En dan kijken we nog even waar de andere Belgen geëindigd zijn. Die zijn zelfs wiel in wiel geëindigd op plek 7 en 9. Dus dat is echt wel heel knap. Brent van Donink werd 7e. Jago Geerts die werd 8e. Ze leken op weg naar plek 8 en 9. Maar uiteindelijk viel Tim Geiser één ronde voor het einde. Vijfvoudige wereldkampioen. Man met heel veel ervaring liet zich dan toch vangen. Viel en uiteindelijk konden zij er nog voorbij. Dus voorlopig het beste resultaat. Resultaat van het seizoen voor de twee andere Belgen, voor Brent van Donink en voor Jago Geerts. Maar natuurlijk moet er nog een reeks komen. Straks beginnen we dan met de tweede reeks bij de MX2. En dan zijn we benieuwd of Sacha Koenen met zijn schouderblessure die schade kan beperken. Daarnet 7e in de eerste reeks. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar Liam Everts. Wat kan hij nog na zijn slechte start en uiteindelijk zijn inhaalrace en 12e plek? Kan hij nu wel goed starten en kan hij dan toch nog in de top 10 eindigen? Dat is voor over een uurtje.
0: Ja, jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel, Jarne. En dan gaan we het nog even over voetbal hebben, Hermien. Mm-hmm. De Rode Duivels die hebben hun nieuwe bondscoach, de Nederlander Mark van Bommel. Op 7 augustus wordt hij officieel voorgesteld als opvolger van Rudy Garcia. De meeste Rode Duivels zijn nu volop aan het genieten van vakantie, denk ik. Maar doelman Thibaut Courtois die is even in ons land.
3: Ja, klopt. Ook wel om te genieten voor wat vakantie natuurlijk. Zo dook hij gisteren op de mainstage van Tomorrowland. En vandaag al was hij in Maastricht te gast op een sponsor-event. En dat was meteen ook een goed moment om toch al even kort te polsen over die nieuwe bondscoach. En wat was dan de reactie van Courtois toen hij hoorde dat Van Bommel officieel was?
4: Ja, het was niet echt een verrassing. Ik denk dat de naam al langer speculeerde. Ik denk dat hij vooral bij Antwerpen heeft bewezen dat hij een toptrainer is. Veel jongens praten heel positief over hem. Dus ik kijk er naar uit om hem te leren kennen en te zien wat hij ons kan brengen. Natuurlijk, ik denk vooral het belangrijk is dat hij ook op topniveau gespeeld heeft. En dat hij ook weet wat het is als speler om zoveel matchen te spelen. Ook dat hij weet dat het niet altijd even gemakkelijk is, elke match. En ik denk die ervaring is altijd wel positief. En ik denk dat dat ook veel respect afdwingt bij de spelers.
3: En hij wil hem dus graag leren kennen, maar over zijn toekomst bij de Rode Duivels verder voorlopig geen nieuws.
0: Dankjewel, Hermien.

0: de go-betweens en Streets of Your Town. Zo dadelijk de start van de grote prijs Formule 1 van Hongarije. We hebben een interview met de nieuwe doelman van Club Brugge, de Zwitser Jan Sommer. En we kunnen praten met Romeo Vermand, allemaal op de fandag van Club. We blijven ook de Belgische kampioenschappen atletiek volgen. Die Belgische kampioenschappen zijn volop aan de gang in Kesselo. Dat allemaal na het nieuws.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Duitsland blijft de politie zoeken naar de vermoedelijke dader van de aanslag gisteren op de Pride in Tiergarten. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. De politie is op zoek naar een 21-jarige Duitser van Libanese origine die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijgaard in Berlijn. Zo pas heeft de minister van Binnenlandse Zaken daar een persconferentie gegeven. Wat is daar gezegd?
5: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde nog eens dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging, zei de minister nog. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. Maar de man zelf is dus nog niet gevonden. De zoekactie breidt zich intussen uit, ook buiten Berlijn. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
4: Dankjewel, Jeroen. Jamie de Bleek, voormalig Mr. Gay België, is in Berlijn voor de Pride. Hij was erbij toen het evenement gisteren werd stilgelegd en is onder de indruk van de massale inzet van de politie. Deze aanslag toont aan dat het nog steeds nodig is om voor LGBTQ+ rechten op te komen, zegt hij.
6: Ik denk dat deze een heel duidelijk iets is voor iedereen die nog maar durft te denken dat een Pride eigenlijk niet meer nodig is in anno 2026. We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd, althans ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat een kat durven noemen. Een echte veilige omgeving is het niet meer. En zo'n spijtige voorvallen gelijk gisteravond zijn er alleen maar het bewijs van. Maar het zal mij zeker niet laten om hier volgend jaar opnieuw te staan.
4: In het noorden van Schotland mogen de 650 inwoners van een dorp in het Cairngorm National Park opnieuw naar huis. Ze waren vrijdag geëvacueerd vanwege een felle natuurbrand in het gebied. De brand woedt nu al 11 dagen. 500 brandweerlui proberen er de vlammen in toom te houden. Volgens de politie is de dreiging voor het dorp nu afgewend. Maar de inwoners van het dorp zijn boos. Zij vinden dat de overheid te laat heeft ingegrepen. Deze man besliste zelf om zijn huis te verlaten voor de officiële evacuatie. Hij vreesde dat het hele dorp zou afbranden en vindt dat er betere noodplannen moeten komen.
7: I really did think yesterday our house would be lost, that the entire village would be lost. We need better contingency planning for the future to look after our people and don't expect them to just sleep on the floor or not know what the next day is going to bring.
4: Deze namiddag eerst nog zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar de kans op intense buien neemt toe. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten van het land. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen tot 25 graden. De dagen daarna wordt het zonnig en warmer tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Katerien van Eijlen.
8: Met Sportza gaan we meteen naar de Formule 1. Hoe verloopt de start in Budapest, David?
9: Goeie start van de McLaren's en van de Poolsetter. Lando Norris duikt als eerste de eerste bocht in voor Piastri. En dan komt Max Verstappen. Die heeft wat plaatsjes goed gemaakt. En de Ferraris rijden nu op 4 en 5. Met Hamilton op 4, Leclerc op 5. En dan Hadjar. Maar dus de Poolsetter heeft zijn eerste plek kunnen vasthouden. Al moet hij nu wel zijn teamgenoot in de bocht daar, Oscar Piastri, laten voorgaan. En nu is Piastri die aan de leiding rijdt. Dan Norris, dan Verstappen. En dus Hamilton, de tweede man op papier dan bij Ferrari voor Leclerc. Leclerc heeft nu wel het voordeel van de binnenbocht en kan dat gaan benutten om zo weer voorbij de Brit te gaan. Maar die houdt hem goed af. Verdedigt goed Hamilton en kan zijn positie daar vrijwaren. Maar dus al bij al een start met wat wissels. Zoals we vooraf hadden aangekondigd. Positiewissels bij de start is goed mogelijk. En voorts heb ik eigenlijk geen incidenten opgemerkt. Ze zijn allemaal netjes de baan opgebleven. En dadelijk gaan ze al op weg richting start-finish om een eerste keer daar te passeren. In totaal 70 rondjes die moeten worden gereden op de Hungaroring. Een circuit van een kilometer of 4, ietsje meer dan 4 kilometer. Dus dat is een stuk minder ver, die afstand van één ronde dan vergeleken met een week geleden in Francorchamps, waar ze meer dan 7 kilometer moeten afleggen. Maar dus McLaren met de upgrade naar Hongarije gekomen. Upgrade liever, zei ik, voor 3 uur al, die zijn vruchten lijkt af te werpen. En de start hebben ze alvast niet gemist. Het is opvallend dat ze allebei goed weg waren. Zowel Norris van op plaats 1 als Piastri op plaats 3 was het achter hem aan. En Ferrari, nogthans berucht in positieve zin dan dit seizoen voor de snelle start, die bleef een beetje achterwege dit keer. En vooral Leclerc, die meteen werd gepasseerd door Lewis Hamilton, dat was toch ook opvallend. Maar ook Max Verstappen, klagend al een heel weekend over de Red Bull, lijkt nergens op. Het gedrag, de performantie van de wagen, ook zijn teamgenoot Hadjar is dezelfde mening toegedaan trouwens. Mag alvast niet klagen over de start. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang zal hij kunnen standhouden? Hoe lang zal hij kunnen verdedigen tegen Lewis Hamilton in eerste instantie, want die heeft de Nederlander toch wel in het vizier. En dadelijk wordt ook de overtake mode geactiveerd. Want we zitten nu in de tweede ronde. En als de verschillen binnen een seconde blijven, ja, dan kunnen ze wat extra vermogen gebruiken. Over dat vermogen gesproken trouwens nog dit. Als je achteraf nog eens keek naar de wedstrijd in Francorchamps, dan viel toch op dat bijvoorbeeld in de dubbele bocht Pouhon het allemaal wat minder spectaculair was. Ja, en dat heeft alles te maken met dat nieuwe technische reglement. Deels verbrandingsmotor, deels met de elektrische batterij. En hier is dat een heel ander gegeven. Veel bochten, niet zoveel lange rechte stukken. En dus wil dat zeggen dat iedereen de kans heeft eigenlijk om veel meer die batterij weer op te laden en dat vermogen te gaan inzetten. Terwijl we nu een aanval krijgen, de eerste keer van Lewis Hamilton. Maar goed verdedigend werk van Verstappen. Hamilton die nu wel de binnenkant van de bocht even leek te gaan kiezen, maar er is te weinig plaats. En voorlopig raakt hij dus niet voorbij de Red Bull van Verstappen. Maar zoals ik daarnet zei, hoe lang gaat Verstappen dat kunnen volhouden? Want normaal gezien is die Ferrari toch stukken beter in deze fase van het seizoen en ook op dit circuit dan de Red Bull van Mercedes. Het zit daar bijzonder dicht bij elkaar. Ook het verschil tussen de twee McLaren's voorin trouwens valt nog best mee. Minder dan een seconde de bonus van Piastri ten opzichte van Lando Norris. En het is een belangrijke wedstrijd voor allebei, want veel podiumplaatsen heeft McLaren nog niet kunnen verzamelen. Dit seizoen 4 in totaal. 2 voor Norris, 2 voor Piastri en geen enkele Grand Prix zegen. Piastri die kon vroeg op het seizoen wel de sprintrace winnen in Miami, maar strandde in de Grand Prix daar zelf uiteindelijk op de tweede plaats. We krijgen een mooi luchtbeeld vanuit een drone op een van die mooie bochten van de Hungaroring. En dan zien we dat het eigenlijk behoorlijk dicht bij elkaar zit allemaal. En nu passeren ze aan de start-finish strook met een nieuwe kans voor Lewis Hamilton om Verstappen te belagen. Raakt hij er voorbij? Gaan we nog meevolgen? Maar hij zit er te ver van en Verstappen duikt nog al bij al redelijk makkelijk met wat voorsprong om Hamilton die rechterbocht in. Dus geen positiewissels meer te melden op dit moment. En zoals gezegd, Piastri dus wel voor bij Norris gegaan. Dat was het in de eerste ronde nog of in het begin van de tweede, ik weet het al niet meer. Maar Piastri op 1, Norris op 2 en dan dus Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli 1 plaatsje gewonnen trouwens. Over hem hebben we het nog niet gehad in deze startfase. 6e plaats voor hem en dat heeft mede te maken met een slechte start van zijn ploeg. Maat George Russell, die helemaal is teruggezakt. We hebben nog geen herhaling gezien van wat er daar precies met hem gebeurde bij de start. Maar Russell maar liefst 10 plaatsen moeten inleveren. Momenteel rondrijdend in 16e positie. Maar voorin dus Piastri en nog net binnen de seconde Lando Norris. En heel kort daarachter Verstappen en de twee Ferraris.

0: Adele en Rolling in the Deep. Terug naar de fandag van Club Brugge. Veel belangstelling daar voor de Club Brugge spelers en zeker voor de nieuwe doelman, zoals al gezegd. Dat is Jan Sommer. De Zwitser van 37 heeft getekend voor 3 seizoenen en hij werd vanmiddag omstuwd door fans. Hermien?
1: Ja, er waren er alleszins veel aanwezig op die fandag, hè, natuurlijk. En het was meteen ook een ideale gelegenheid voor die supporters om kennis te maken met hun nieuwe doelman. En voor Sommer ook een momentje om de Belgische journalisten ook al wat te leren kennen. Want natuurlijk ook een ideale gelegenheid voor een interview. En voor Sporza sprak zo Armin de Muit met de Zwitser. Hij vroeg eerst hoe die ontmoeting met de fans was. Wel heel aangenaam, zegt de Sommer. Ik kreeg een heel warm welkom.
2: Really nice. It's always nice to see the support and the fans of a club because they are really important for us during the season and in general. And so it's nice to have a first meeting with him.
3: How were your first weeks here in Belgium, in Bruges?
2: Really good. I had a really warm welcome of the club, of the team, all the team around the team. So it was really easy for me to arrive here, to start with the team. And so I'm really happy to be here.
3: Why Club Brugge?
2: Because it's a great club. It's a really great club. We had good conversations before I came here, and they convinced me. And I saw what Brugge is. I saw the facilities they have, the stadium, the fans, the style of football. So a lot of positive points. And in the end, it's the feeling who decide.
1: De aanpassing verliep dus vlot. Sommer is ook blij met de faciliteiten. En dat is ook een van de redenen waarom hij voor club koos. En wat verwacht hij dan van het komende seizoen? Wel, veel, zegt hij. En het doel is natuurlijk de titel winnen.
2: Oh, a lot, of course. In a club like this, it's always, always the goal to win titles. In the end, we want to win titles. We want to have a lot of highlights, good moments as well with the fans and with the club, and that's also in the Champions League, and that's our goal. Yeah,
3: the title, nothing less.
2: Of course, they won the title as well last year, so it's again the goal to win the title again. It will be not easy, like. As always, it will be a tough season, a long season, but we try to give everything to reach our big goals.
3: How do you see your role in this young team? You have the most experience, perhaps.
2: Yeah, I'm the oldest one. Yeah, but it's nice. It's really a cool project and a young team. Yes, but with a lot of quality, and you can see it every day. The quality is really high, so it's amazing. I try to give my experience to the team, of course, but in the end, I want to be a good goalkeeper for Club Brugge, and that's it.
1: Ja, ik ben de oudste, ja, zegt Sommer. Natuurlijk probeer ik dan mijn ervaring door te geven aan deze jonge ploeg. Maar ik wil in de eerste plaats natuurlijk een goede doelman zijn, aldus de Zwitser.
0: Ja, dat was Jan Sommer. Armin probeert ook nog andere spelers van Club Brugge te strikken voor een gesprek. Hij gaat al zeker aan achter Romeo Vermans.

Norris op de derde van bijna 3 seconden. En die derde, dat is nog altijd Max Verstappen. Nochtans aan het klagen over zijn wagen tegen het team. Het lijkt nergens op. En toch houdt hij stand tegen de Ferraris achter hem. En in eerste instantie Lewis Hamilton, die zijn tanden aan het stuk bijten is op de voorligger. En opvallend trouwens, wat die Ferraris betreft, die duidelijk een andere bandenstrategie hebben gekozen dan de andere toppers in deze wedstrijd. Haast iedereen in pakweg de eerste wedstrijdhelft gestart op de mediumband. Maar niet Ferrari, nee, die hebben allebei voor de zachte band gekozen. Hamilton met een setje nieuwe banden en Leclerc met gebruikte banden. En natuurlijk helpt het niet dat Hamilton nu al van in het begin van de race eigenlijk wordt opgehouden door Max Verstappen. Dat zal zijn banden helemaal geen deugd doen. Zit ook heel de tijd in die vuile lucht van zijn voorligger te rijden. En de kans dat die banden op een bepaald moment gaan oververhitten is groot. En dan laat de performantie het volledig afweten natuurlijk. Hamilton was daar net ook via de radio aan het klagen dat Max erg traag rijdt. Ja, goed, maar dan moet je er wel proberen voorbij te raken. Al is dat niet zo makkelijk op dit circuit. Terwijl we nu een melding krijgen van Verstappen aan zijn team dat hij serieus wat slijtage merkt bij de achterbanden van zijn wagen. Dus dat zou de zaken kunnen vergemakkelijken op papier dan voor Lewis Hamilton om er voorbij te gaan. Want de vraag is in wat voor toestand die zijn banden zich nog bevinden. Dus voorin eigenlijk ook geen positiewissels. Dat wil zeggen Piastri op 1, iets meer dan een seconde op Lando Norris. Dan Verstappen, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton en ietsje verder op Charles Leclerc. Kimi Antonelli, de leider in de WK-stand. De nog altijd, voor nog heel even, 19-jarige Italiaan in 6e positie. Dan Hadjar, Lawson, Lindblad en Hülkenberg. Dat zijn de mannen die op dit ogenblik in de top 10 rijden. En George Russell, die zo slecht startte, het anti-stall systeem trad in werking bij de start en daardoor raakte hij bijzonder moeizaam weg en zakte hij weg van plaats 6 naar 16. Wel, Russell is toch al opgeschoven naar de 11e plaats, terwijl we nu een beeldje krijgen van Alex Albon, die zonder veel erg even een uitstapje maakt naast de baan met zijn Williams en dat uitgerekend in zijn 100e race voor die Britse renstal. Hamilton all over Max Verstappen, las ik ergens enkele minuten geleden. En dat is nog altijd zo. En Verstappen, die blijft maar standhouden op die 3e plaats. En voorin zien we dat het verschil tussen de 2 McLaren's kleiner en kleiner is geworden. Daarnet was de seconde rond. Nu nog 0,8 seconden. Dus Norris binnen de seconde van zijn ploegmaat Oscar Piastri. En wie weet gaan die echt strijden en duelleren voor de 1e plaats. Wel, ik denk dat het daar in eerste instantie belangrijk is om de wedstrijd te winnen. Het maakt op zich niet zoveel uit wie. Want een wedstrijd winnen hebben ze dit seizoen dus nog niet kunnen doen. De wereldkampioen bij de constructeurs van vorig jaar en de individuele wereldkampioen Lando Norris. Terwijl we nu een 1e pitstop krijgen, wat vroeger dan gepland, denk ik toch bij Ferrari. Lewis Hamilton staakt de strijd en houdt het voor bekeken met de zachte band en laat er harde banden opleggen op zijn Ferrari. Dat betekent dat hij voor een lange stint probeert te gaan. En we zullen zien hoe lang die banden het zullen volhouden. En Hamilton komt in 9e positie zijn. Weer de baan op. Nog net gepasseerd door Arvid Lindblad in de Racing Bull. Maar hij zit er kort achteraan. Dus hij heeft wat inhaalwerk nu voor de boeg Lewis Hamilton. In 9e positie dus. Maar voorin Oscar Piastri nog altijd aan de leiding. Kleine bonus op Lando Norris.

0: Jasmin en diep in mei. Daarnet even opwinding op de Hongaroring, David.
1: Ja, inderdaad, want we hadden daarnet die pitstop van Lewis Hamilton. En daarna een ronde later die van Max Verstappen. En Hamilton kwam net voor de Nederlander nog de baan op. Hamilton ging dan voorbij de Racing Bull van Lawson. En even later was daar Max Verstappen om de Nieuw-Zeelander te passeren. En Hamilton zat daar nog net voor. En in één move pakte hij ze gewoon allebei. Sprong Verstappen zowel over Lawson als over Hamilton naar plaats 5. Dat was tot nu toe wel... Ja, wel, dat was quite special, wordt hem gezegd op de radio. Dat was toch de move, het manoeuvre tot nu toe in deze wedstrijd van Max Verstappen. Hij mag dan wel klagen over de auto, maar hij kan de fans en zijn team toch verwennen. Hamilton zit hem wel weer in de nek. En het is weer een beetje hetzelfde verhaal als daarnet. De Brit die altijd maar die Red Bull voor zich uit ziet rijden van Verstappen. En de vraag is dan... Gaat Verstappen opnieuw kunnen standhouden tegen dat figuurlijke geweld dan van de Ferrari van Hamilton. Vooraan hebben we ook trouwens een nieuwe leider. En dat is gewoon omdat Oscar Piastri ondertussen ook van banden is komen wisselen. Ze lijken allemaal naar de harde bandensoort trouwens te gaan. En dat betekent dat Lando Norris aan de leiding is gekomen. Maar niet voor lang, want Norris is op dit ogenblik ook de pits binnengekomen voor een bandenstop. Die was wat aan de trage kant. 3,2 seconden heeft hij stilgestaan. Norris... En dan gaan we eens kijken waar hij buiten komt gereden. Voorlopig is dat nog in tweede positie achter de momenteel leider in deze wedstrijd, Kimi Antonelli. Maar bij het opkomen van de baan ziet hij toch twee wagens hem nog passeren. De Red Bull van Hadjar en de McLaren van Piastri. Piastri die dus... wie hadden we nu weer in de bandenwissel? Ik ben het even kwijt. Maar in elk geval, dit is de situatie voorin. Antonelli aan de leiding. Hadjar in tweede positie. Dan Piastri en Norris, zo was het. Norris die dus net achter zijn teamgenoot de baan is opgekomen. Dus voorlopig nog altijd het voordeel in de race. Zeg maar voor de Australier die redelijk snel voorbij polesitter Lando Norris was gegaan in de aanvangsfase van deze wedstrijd. Maar het is boeiend, want het zit echt op een zakdoek bij elkaar allemaal. En op dat circuit waar het zo moeilijk is om in te halen, heeft Max Verstappen zo net wel aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is. Oké, het moet een beetje meezitten misschien allemaal, maar iemand met veel brani, veel lef en veel durf zoals Verstappen, die kan dan toch wel schitterende dingen doen. Het is echt een treintje dat we nu zien, aangevoerd door Hadjar, dan Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton en Leclerc. Ja, die volgt dan al 4 seconden verderop. Dat zijn de mannen die het boeiend gaan moeten maken op dit ogenblik in deze wedstrijd, terwijl Kimi Antonelli dus met een voorsprong van een 13 seconden vooraan rijdt, maar Antonelli nog altijd rondrijdend op de banden waarmee hij gestart was, net als Isaac Hadjar, de man die nog even in tweede positie reed, maar nu wordt voorbijgegaan door Oscar Piastri op de start-finish-strook en dadelijk aan de binnenkant ook zal worden gepasseerd door de andere McLaren van Lando Norris. Of houdt hij toch nog stand? Nee, net niet. Hij moet zich gewonnen geven. Dus eigenlijk, als we Antonelli buiten beschouwing laten, hebben we weer de situatie van daarnet met Piastri, Norris en Verstappen, die ook voorbij Hadjar is gegaan. En Hamilton heeft nu 2 Red Bulls voor zich uit te rijden. Dus ja, hij is gewend aan dat zicht. Dus hij maakt er nu wel korte metten mee, moet ik zeggen, bij Hadjar. En snelt dan snel naar die andere Red Bull toe van Max Verstappen. Maar tot nu toe best boeiend.
0: Sporta. Tennis, daar moeten we het ook nog over hebben. Want vanavond, groot moment voor Alexander Bloks. Toch weer een mooie nieuwe stap in zijn carrière. Hij staat voor de eerste keer in de finale van een ATP-toernooi. Hermien, vertel.
2: Ja, en hij heeft dat gedaan na een toch best indrukwekkende week in Estoril. Want daar wordt het toernooi gespeeld. Heel vaak al 3 sets nodig gehad. En dat was gisteren ook niet anders in zijn halve finale tegen een Italiaan, Luciano Darderi. Tweede reekshoofd daar in Portugal. En op de wereldranglijst 17 plaatsen hoger dan Bloks. En Bloks verloor de eerste set, stond in de tweede set 5-2 achter. Maar Darderi kon de match niet uitserveren. En ook in de tiebreak in set 3 stond Bloks op een moment 4-0 achter. Maar hij won dus toch nog. 5-7, 7-6 en dan nog eens 7-6. Dat waren de setstanden. En na de match schreef Bloks in stift op de cameralens: craziest match of my life. Dat herhaalde hij ook nog eens in het interview achteraf. Ja, ik heb geen woorden, zei hij. Ik leek deze match wel al 4 keer verloren te hebben. Maar ook, onder meer dankzij de fans, kon ik me toch plaatsen voor die finale.
3: I actually have no words right now to describe this match, but I'm just happy to have won the match. Yeah. I think I should have lost the match like 4 times today, so I'm just very grateful to be able to play tomorrow. To be honest, I don't care what happens tomorrow. I'm just lucky enough to play one more match here. Of course, thanks to the amazing fans. They definitely kept me motivated. It was, yeah, really tough mentally in the second set. I completely lost it there. But I'm also proud how I fought back afterwards. I didn't play the best tennis with these conditions. It's almost impossible. But I think fighting was the most important one today. And from the second set I started doing it. And here I am now. So, yeah.
2: Ja, daar staat hij nu in die finale nadat hij is blijven vechten, want dat was cruciaal en dat lukte vooral vanaf die tweede set. En nu dus die finale op zijn 21ste, vanavond inderdaad om 6:30, tegen een Fransman met een Vlaamse naam wel, Luca van Asche. Hij heeft ook een Belgische vader, is geboren in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar speelt dus onder Franse vlag. Hij is het nummer 78 van de wereld, terwijl Bloks 38ste staat. Dus als die goed gerecupereerd is van al die 3 setters. Ja, wie weet kan hij zijn eerste finale misschien ook meteen winnen.
0: Ja, en die finale tegen Luca van Asche begint om 6:30. En Gert en Karel zullen die volgen in Sportsatour.

0: Clint Eastwood en General Saint. Op de Vendag van Club Brugge heeft Armin de Muit intussen Romeo Vermand kunnen strikken voor een gesprek. Romeo Vermand, publiekslieveling die, zo wordt gezegd, misschien zou willen vertrekken bij Club. Benieuwd of hij daar wat over vertelt aan Sportza bij Armin.
1: Romeo Vermand, heb je gezien hoeveel volk hier staat voor jou?
2: Jazeker. Ik denk hier niet. Ik denk wel op het podium daarnet. Maar ik denk dat ik nog niet heb gezien hoeveel dat er stond. Maar ik ga het wel merken, denk ik, aan hoe lang we bezig gaan zijn.
1: Meer dan 100 meter lang staan ze voor jou in de rij.
2: Ja, maar dat is wel gigantisch veel, maar dat doet mij ook wel heel veel om te weten dat ik geliefd ben bij de club waar ik ben opgegroeid en bij de mensen waar ik thuis hoor eigenlijk.
1: Hoe belangrijk is het om tijd te maken voor de fans?
2: Heel belangrijk. Ik denk dat de connectie met de fans op de eerste plek staat als een van de belangrijkere dingen binnen de club. Want uiteindelijk maken de fans de club. Dus ik denk dat het normaal is dat wij ook even tijd kunnen maken voor hen.
1: Je maatje Cholis is weg. Hoe jammer is het? Heb je hem al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. We hebben elkaar denk ik dagelijks gehoord en gebeld de voorbije dagen. Ook omdat ik wel weet hoe dat met hem was. Dus met hem gaat het gigantisch goed. Natuurlijk is het wel een beetje jammer voor mij. Ik loop op dit moment een klein beetje verloren, moet ik wel toegeven. Maar goed, dat komt uiteindelijk wel goed. Maar ik mis hem zeker.
1: Welke rol zie je jezelf hebben volgend seizoen?
2: Een rol waar ik hopelijk zoveel mogelijk kan spelen. Natuurlijk weet je het nooit op voorhand. Maar dat is het leven van een voetballer. Maar ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk te kunnen scoren voor deze club.
1: Moet er naast jou nog iemand bij komen? Cholis is nu weg. Ben je op zoek naar een nieuwe buddy?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er zeker nog spelers moeten bijkomen om de ploeg compleet te kunnen maken. Dus dat is sowieso. Dat is denk ik duidelijk voor iedereen. Maar goed, we zullen wel zien wie of wat erbij komt. Op dit moment moeten we doen met wie dat er zijn. En we zullen wel zien.
1: Met Jan Sommer heb je een hele grote naam in de kleedkamer. Hoe waren de eerste dagen met hem?
2: Oh, heel goed, heel goed. Hele fijne gast. Heel normaal, heel professioneel. En ik denk een gigantische toevoeging van waarde voor ons binnen de kleedkamer. Omdat ik ook denk dat we een hele jonge groep hebben. Dus hij is ook wel degene die heel veel ervaring en charisma kan toevoegen aan onze ploeg.
1: Wat verwacht je van komend seizoen? Wat zijn de doelstellingen? Wanneer ben je tevreden?
2: Dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Je hebt vorig seizoen een heel goed seizoen gehad. Waar je opnieuw een ronde verder bent geraakt in de Champions League. Waarin dat je kampioen bent gespeeld, tweede ster hebt gehaald. Dus de verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog. Natuurlijk willen we voor de dubbel gaan. Dat is iets wat nog ontbreekt bij Club Brugge. En natuurlijk zo ver mogelijk raken als mogelijk in de Champions League opnieuw. Dus laten we eerst gewoon een goede competitiestart nemen. Supercup hopelijk binnenhalen. En dat zien we wel verder.
1: Ga je niet langer ophouden. Als de fans hier zijn, hebben ze nog een boodschap voor jou? Wat hoor je het meest?
2: Een boodschap? Ik denk dat het meeste is van Romeo blijf. Ja, dat is het.
1: En je blijft?
2: Dat zullen we zien.
0: Ja, blijft hij of blijft hij niet? Veel betekenend lachje op het eind misschien wel van Romeo Vermand. Verkeersproblemen richting Antwerpen. Op de E19 is in Vilvoorde een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de E313 is bij Herentals-Oost de linkerrijstrook dicht door een aanrijding.

0: Fatal van Rai. Intussen bijna 30 van de 70 rondes gereden in de Formule 1 op de Hungaroring. Voor een stand van zaken kom ik nog eens bij jou, David.
1: Wel, voorin eigenlijk geen verandering. Oscar Piastri nog altijd de leider in de wedstrijd met een krappe voorsprong op zijn ploegmaat. De regerende wereldkampioen Lando Norris 0,7, 0,8 seconden, zo is het. Dus Norris die de Australier toch de hele tijd, de voorbije minuten onder druk weet te zetten, zonder dat hij even wel kan overgaan tot een aanval. Terwijl hij nu even van de baan gaat, zonder veel erg, pikt daar wel wat stof en gras en wat kiezelsteentjes mee Lando Norris, maar komt zonder veel problemen weer het circuit op en lijkt daar ook geen echte schade bij te hebben opgelopen, toch zijn McLaren-auto niet. En dat betekent dat het gat tussen Piastri en Norris iets vergroot is. Een kleine 2 seconden bedraagt dat nu op dit moment. Wat valt er over de achtervolgers dan te vertellen? Wel, Max Verstappen doet het nog altijd uitstekend. In derde positie, op een seconde of 3, is dat van het McLaren-duo. Maar vooral, de Ferraris, die kunnen geen vuist maken. Die zijn niet in staat om mee te duelleren voor de derde plaats. Het is duidelijk dat op de harde bandensoort, waar ze nu allemaal mee aan het rondrijden zijn, die Ferrari een stuk minder performant is dan met de medium en de softband, de zachte band, waarmee ze allebei aan deze wedstrijd waren begonnen. Leclerc die volgt zelf op een 0,7 van een seconde op zijn ploegmaat Hamilton. En zei daar net via de radio ook, ja, we verliezen hier wel wat tijd. Maar zelf is hij ook op geen enkel moment in staat geweest om Hamilton te gaan belagen en om te proberen wat op te schuiven in de wedstrijd. En stilaan moet hij ook in de achteruitkijkspiegel gaan kijken, want zachtjes aan komt Kimi Antonelli dichterbij geslopen in de Mercedes. Antonelli nog altijd rondrijdend in 6e positie. Voorin zie ik dat Norris het gaatje ten opzichte van de leider Piastri weer wat aan het verkleinen is. Het is nog iets meer dan een seconde na dat ongewilde uitstapje net naast het circuit. Dus Norris zal dadelijk wel weer helemaal in het spoor zitten van Piastri. En dan is de vraag die ik eerder al een keer stelde, gaat er ook echt gestreden worden? Kunnen worden gestreden worden tussen die twee voor de overwinning? Of houdt Piastri gewoon het voordeel? We zijn iets voor halfweg deze wedstrijd in Hongarije. 1 Piastri, 2 Norris en Verstappen op 3.
0: En dan wielrennen, straks slotrit in de Tour bij de mannen. Caro en Gert popelen al om aan die feestelijke uitzending te beginnen. In afwachting, Hermien, heb jij wielernieuws uit Polen?
2: Ja, met de Ronde van Polen voor de vrouwen en alweer winst daar voor Lorena Wiebes. Zij won ook de slotrit met, zeker dank aan haar team, SD Works. SD Works controleerde de etappe, controleerde de vlucht van de dag en met dan ook nog een perfecte lead-out van Lotte Kopecky in de slotkilometer. Was het een koud kunstje voor Wiebes om ook de derde rit daar in Polen te winnen. Ze haalde het voor Elisa Balsamo en Lara Gillespie. Maar de Truin die werd 9e in de etappe en Kopecky nog 10e. En Lorena Wiebes, ja, nog eens benadrukken, ze won gewoon alle 3 de ritten daar in Polen. Is dus natuurlijk ook eindwinnares. En het mag duidelijk zijn dat het een perfecte voorbereiding was voor Wiebes en haar ploeggenoten op de Tour de France Femmes.

0: Flowers in the Window van Travis. Spanning op de Belgische kampioenschappen atletiek. Vele ogen gericht op onze drievoudig Olympisch kampioene zevenkamp Navi Tiam. Op haar prestatie dan in de finale van de 100 meter horde. Hoe doet ze het, Bert?
1: Wel niet best, want na drie horden is ze uitgestapt, Katrien. Dus de ogen moesten niet al te lang volgen bij Navi Tiam, maar wel bij Janla Njip Njemek, die zo Belgisch kampioen is geworden op 100 meter horde met een chrono van 13.09 met een lichte tegenwind. Iedereen heeft tegenwind. Norwitz daar straks zelfs meer dan 4 meter per seconde. Maar dus nu viel het wel mee. Dus een Njip Njemek, Belgisch kampioen. Haar zien we terug in Birmingham. Maar is dat ook het geval voor Navi Tiam? Is natuurlijk de vraag die we ons al even stellen. Wat we nu zo net zagen, zal haar alleszins niet meer zin hebben doen krijgen om te gaan. Ik ga zo meteen eens kijken in de interviewzone of ze daar al wat over wil zeggen, over al dan niet deelname aan het Europees kampioenschap. Maar dat de vorm niet goed is en dat het vertrouwen niet al te hoog is, is wel duidelijk bij Navi Tiam. We zagen dus eerder ook al Norwitz, die andere zevenkampster, die ook nog altijd twijfelt of ze zal deelnemen. Zij liep hier vandaag een 200 meter, maar door de felle tegenwind kan je er eigenlijk niet echt wat uit opmaken. Ik sprak nog heel kort even met haar en ze weet het nog altijd niet of ze naar Birmingham zal afreizen. Ik heb wel nog wat meer, nog niet officieel nieuws over Michael Obasugi, maar hij vreest wel voor een spierscheur. Hij voelde wat tijdens de opwarming en vreest voor een scheurtje. Dat zou natuurlijk een stevige domper zijn voor Obasugi, maar ook voor het Belgische team dat naar Birmingham afreist, want daar was hij, of is hij voorlopig nog altijd, toch een van de grote medaillehopen. Maar nu maar eens kijken beneden of Navi Tiam al wat te vertellen heeft over haar EK.
2: Sportza. Sportza.

0: Eefje de Visser. En normaal toen, voor 4 uur, gaan we nog eens horen hoe het op de Hungaroring gaat in de Formule 1. Want er is wel wat gebeurd, denk ik, in de laatste minuten, David.
1: Jazeker, Katrien. We hebben een nieuwe leider. En het is de wereldkampioen Lando Norris in de McLaren. Hij heeft de eerste plaats overgenomen van Oscar Piastri. Het was al rondelang duidelijk dat Norris stukken sneller was dan zijn ploegmaat. En hij liet dat ook weten via de radio. Ik ben echt stukken sneller. Mag ik hem echt niet voorbij gaan? Wel, het team heeft het opgelost door Piastri een tweede keer binnen te roepen voor nieuwe banden. En zo is Norris dus aan de leiding gekomen. En hij zag Piastri dus voor de tweede keer een pitstop maken. En de Australiër was de enige niet. Want Lewis Hamilton heeft dat ook gedaan. En op dit ogenblik doet ook Charles Leclerc, de andere man bij Ferrari, dat. En even kijken, ook allemaal hebben ze opnieuw de harde band laten opleggen. En dat betekent dat de situatie voorin nu is 1 Norris met 6 seconden voorsprong op Max Verstappen. En dan Kimi Antonelli, die volgt een kleine seconde, zelfs niet achter Verstappen. Piastri is 4e, Lewis Hamilton 5e, 6e Hadjar. En Charles Leclerc buitengereden in 7e positie. Nog net voor George Russell, die heel lang heeft gewacht met zijn bandenwissel. Van medium naar hard is gegaan. Maar het is dus zeker de bedoeling bij Hamilton, bij Piastri, bij Leclerc om nu wel de race vol te maken met die harde band. En ik zei het eerder al, opvallend toch hoe moeilijk de Ferrari het leek te hebben met de harde band. Misschien valt dit setje banden hen wat beter mee. Maar in elk geval, Lando Norris, de man die dominant was in de kwalificatie, is eigenlijk ook dominant uiteindelijk toch wel in deze race in Hongarije. Terwijl er nu volop wordt gebikkeld om de plaatsen. Het ene duel na het andere. Ook omdat er voorliggers worden gedubbeld. En vandaar ziet het er allemaal best spectaculair uit. Het duel op dit ogenblik dat zich voor onze ogen afspeelt is dat tussen Hadjar en Leclerc. Maar dat gaat dus om plaats 7 en 6. 6 eigenlijk moet ik zeggen, de 6e plek van Hadjar die stevig moet verdedigen, de Fransman tegen de Monegask. Maar zonder veel incidenten lijkt Lando Norris toch af te stevenen. Ik weet het, het is nog vroeg, we zitten nog maar net halfweg. Maar lijkt Lando Norris toch af te stevenen op zijn eerste overwinning van het seizoen. Ze hebben er lang op moeten wachten. Maar als het incidentenvrij blijft deze wedstrijd, en eigenlijk is dat tot nu toe helemaal het geval geweest, dan zie ik niet goed in wie hem zou kunnen bedreigen. Wel interessant wordt het nog voor de plekken daarachter. Verstappen die nu zelf nog 5 seconden voorsprong heeft op Kimi Antonelli. En benieuwd hoe snel Piastri zal kunnen naderen op Antonelli. Het verschil tussen die twee op dit ogenblik nog 10 seconden. Dus eerste plaats, niet zo spannend, maar wie weet voor de andere podiumplekken nog wel.

0: Nog even Jodassin over Les Champs-Élysées. En zo rolden we de rode loper uit voor Gert en Karel. Zij volgen zo dadelijk de laatste dag in de Ronde van Frankrijk in Sportza Tour. Tadej Pogacar treedt toe tot het clubje met vijfvoudige toerwinnaars. Select clubje met onder andere Eddy Merckx. Remco Evenepoel zal stralen op het eindpodium. Heel knap op de tweede plaats. Eén rit is er nog een ingekorte in Parijs. En wie daar de prestigieuze zege grijpt, dat hoor je in Sportza Tour. Nog één keer alles geven, Caro en Gert. Ik wens je nog een heel mooie avond.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Duitsland blijft de politie zoeken naar de vermoedelijke dader van de aanslag gisteren op de Pride in het park Tiergarten in Berlijn. Daarbij viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. De politie is op zoek naar een 21-jarige Duitser van Libanese origine die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijkaard in Berlijn, waar de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie heeft gegeven. Wat is daar gezegd?
6: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde nog eens dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging, zei de minister nog. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. Maar de man zelf is dus nog niet gevonden. De zoekactie breidt zich intussen uit, ook buiten Berlijn. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd. Want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
5: Dankjewel, Jeroen. In het noorden van Schotland mogen de 650 inwoners van een dorp in het Cairngorm National Park opnieuw naar huis. Ze waren vrijdag geëvacueerd vanwege een felle natuurbrand in het gebied. Die brand woedt nu al 11 dagen. 500 brandweerlui proberen er nog steeds de vlammen in toom te houden. Volgens de politie is de dreiging voor het dorp nu afgewend. Ook in het zuidwesten van Frankrijk, nabij de stad Bordeaux, en in het westen van Spanje is het nog steeds alle hens aan dek om de natuurbranden daar te bestrijden. Daar zijn al 300.000 mensen geëvacueerd. In Co bij Stavelot in de provincie Luik is gisteren namiddag een paraglider overleden. Dat meldt het parket. Het slachtoffer was een man afkomstig uit Teu. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het parket spreekt van een ongeluk. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde gisteravond zijn matras in brand gestoken. 3 personeelsleden raakten bevangen door de rook en zijn, net als de gedetineerde, naar het ziekenhuis gebracht. De brand zelf was snel onder controle. Een branddeskundige zal de zaak nu onderzoeken. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en zal nu onderzocht worden door een psychiater. Zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar de kans op intense buien neemt toe. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten van het land. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen tot 25 graden. De dagen daarna wordt het zonnig en warmer tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
4: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Heel goedemiddag, dit is Sportza Tour, de allerlaatste alweer van 2026. Vandaag valt de doek over deze Tour de France. Geel is voor Tadej Pogacar, Evenepoel wordt tweede, Isaac Del Toro derde en is ook de eigenaar van de witte trui. Mats Pedersen pakt het groen en de bolletjestrui is dan weer voor Richard Carapaz. En hij heeft, dat weten we sinds vanochtend, ook de superstrijdlust. Top Tour dus ook voor hem, want daarnaast pakte hij gisteren ook zijn tweede ritzege.
7: Oververdiend, Richard. De Carapaz, ex-Olympisch kampioen van Tokio, wint op de legendarische aankomst van Alpe d'Huez. Mooie tweede plaats voor Remco Evenepoel die deze etappe had kunnen winnen, maar mag afsluiten deze. En voilà, hij schudt zelf van mee.
2: Remco Evenepoel, proficiat. Je bent tweede in de Ronde van Frankrijk na 1981. Lucien van Impe, wat doet het met jou?
8: Ja, super tevreden sowieso. Maar goed, met mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, tweede. Dat is prachtig.
7: Dit was Alpe d'Huez langs de kant van de Sarenne.
6: En zo zit deze Ronde van Frankrijk er dus bijna op. Bijna, want eerst is er nog de rit met vertrek en aankomst op de Champs-Élysées. De rit is ingekort van 133 naar slechts 89 kilometer liever. En u weet het, dat heeft te maken met de bosbranden in Frankrijk. Er moesten politieagenten die voor de koers ingezet zouden worden, overgeplaatst worden. Nu goed, waar de wielerfans wel blij om zullen zijn, vermoeden we, is dat de passages op Montmartre wel nog altijd op het parcours liggen. Daar waar Wout van Aert vorig jaar Geleman Pogacar kon lossen en soleerde naar zijn tiende ritzege ooit in de Tour.
9: Ja, laat ons hopen dat we een spectaculaire etappe gaan krijgen en dat we zo afscheid mogen nemen van een prachtige Ronde van Frankrijk. Om 17:50 beginnen de renners eraan. Wij vliegen er nu al in met onder andere Formule 1, motocross en atletiek. Van harte welkom.

0: Michael Jackson met Billie Jean. En dit moest wel ons eerste nummer zijn. Als je de sociale media van Remco Evenepoel gezien hebt, dan weet je waarom. Hij heeft namelijk een filmpje gepost van hemzelf dansend in de ploegbus op dit specifieke nummer.
1: Caro, er is op dit moment iets aan het gebeuren waar we de hele Tour de France, denk ik toch, van verstoken gebleven zijn. Kijk eens naar buiten.
0: Ah, regen. Regen, ja, en mijn raam staat thuis open.
1: Oei. Ja, je gaat toch hier moeten blijven. Ja. Ik ga hem niet laten
0: met de ondergaan.
1: Ja, ja, maar het kan dus toch nog wel degelijk regen hier in Brussel. In Hongarije op de Formule 1 hebben ze daar geen last van. Daar wel de zon, dacht ik. David Naert, je weet het ook. Voor het begin van zo'n Sportza Tour kan het best wel druk zijn. Dus praat ons nog eens bij. Wat is de situatie?
2: We zitten in de 47ste van 70 ronden. En daarnet is Lando Norris opnieuw aan de leiding gekomen in de wedstrijd. Daar reed hij in die positie voor 4 uur nogthans ook al. Maar Norris is een tweede keer binnengeroepen voor nieuwe harde banden opnieuw. En vandaar dat hij even een kleine inhaalrace moest doen. Maar daarnet is hij Kimi Antonelli voorbij gegaan met redelijk groot gemak. Antonelli die al wat langer aan het rondrijden is op die harde bandensoort. En vandaar dus het voordeel voor Norris. Antonelli ook nog maar 1 keer van banden gewisseld. Dus normaal gezien gaat hij dat nog een tweede keer ook moeten doen. Maar de Italiaanse WK-leider is voorlopig tweede in de wedstrijd. Maar in een mum van tijd heeft Norris eigenlijk een voorsprong van nu al 4 seconden bij elkaar gereden. En Antonelli die mag dadelijk opnieuw gaan duelleren. Voor zover sprake zal kunnen zijn van een echt duel met een andere McLaren van Oscar Piastri. Die even had gehoopt om misschien zelf toch wel weer aan de leiding te komen na zijn tweede pitstop, maar dan wat pech gehad, opgehouden in het verkeer, wat voorliggers die hij moest dubbelen en daarbij dan nog zowaar aangetikt door de Williams van Carlos Sainz. En Sainz is daarvoor bestraft met een tijdstraf van 5 seconden. Maar de McLaren's allebei dus op weg naar het podium. Norris met het voordeel. Piastri, het zal niet lang meer duren of hij heeft Antonelli te pakken en dan zal hij opschuiven naar de tweede plaats. En dan is het enkele seconden wachten op Lewis Hamilton, de beste man bij Ferrari op dit ogenblik. Max Verstappen, ook een tweede keer van banden gewisseld, rijdt rond in 5e positie, maar is alles behalve tevreden, want bij Red Bull hebben ze er de zachte band opgelegd. En hij is niet onder de indruk van de prestatie van die zachte band en heeft er alle twijfels over of die daarmee wel het einde van de wedstrijd zal halen. En het is inderdaad nog lang, 22 rondjes nog voor de Nederlander, die zelf een paar seconden voorsprong heeft op Charles Leclerc. Dus vooral om die posities achter het podium of misschien de 3e podiumplaats ook wel, dat er nog zal worden gestreden in deze wedstrijd. Maar voor de rest verloopt alles eigenlijk naar wens voor McLaren op dat incident met Piastri en Sainz na. Maar Norris dus aan de leiding op dit ogenblik 4 seconden meer dan Antonelli. 4 seconden voorsprong op de Italiaan. En die heeft zelf nog een bonus van 1 seconde of 4 op Oscar Piastri. Maar vermoedelijk Antonelli, die gaan we straks nog wel in de pitlane zien wanneer die opnieuw van banden komt wisselen. En dan komt Lewis Hamilton weer in het stuk voor om opnieuw een podium te plaats te gaan pakken met zijn Ferrari. Dat is allemaal de theorie. Gaat het in de praktijk ook zo lopen? Dat gaan we het komende, klein half uurtje wel weten te vertellen.
3: Sportza Tour.

0: zonde van uw tijd, Simon.
1: Niet alleen 158 dappere renners gaan Parijs halen, ook Steven de Kraan liever gaat dat voor elkaar krijgen met de vingers in de neus, want hij klinkt nog altijd even fris en monter als 3 weken geleden toen de Tour vertrok in Barcelona. Luister maar even mee.
2: Route toeristiek.
1: Dag Steven de Kraan, laat meteen maar eens horen hoe fris je nog klinkt.
3: Zeer goed. Dag Caro, alles goed?
1: Ja, met ons ook alles goed. Met jou dus ook.
3: Ja, Parijs is in zicht. Dan neemt de energie altijd toe.
1: Dat geloof ik. En wij kunnen wel niet, Steven, elk hoekje van Parijs hier gaan bespreken. Want met jou zou dat ongetwijfeld kunnen. Maar we hebben keuzes moeten maken. En dan zullen we toch maar voor Montmartre gaan, zeker Steven. Heel toeristisch deze dagen natuurlijk. Maar dat is ongetwijfeld vroeger anders geweest?
3: Ja, Montmartre was zelfs tot 1860 een wijk buiten Parijs. Het was een apart dorp. De belastingen lagen er lager en er waren heel veel kroegen, cabarets, danszalen. De wijn was er ook goedkoper omdat er minder tax was. En er kwamen heel veel mensen samen. Het stond ook een beetje bekend vanwege een ruwe, ruige reputatie. Want aan het einde van de 19e eeuw zwierven daar ook die zogenaamde Apaches rond. Apaches, dat was eigenlijk een naam die door de media gegeven werd voor straatbendes, voor ja, rovers die diefstallen, afpersten, geweld pleegden. Dus laten we zeggen, het was een heel ruige periode net voor het bij Parijs aangesloten werd en net voor ja, de bloei kwam met die artiesten die toen allemaal daar neerstreken aan het einde van de 19e eeuw.
0: Ja, noem ze allemaal maar, hè? Vincent van Gogh en er zijn er nog veel meer.
3: Renoir, Toulouse-Lautrec is natuurlijk heel bekend omdat hij heel veel tekeningen maakte, ook van ja, die cabarets daar, hey, Le Chat Noir, Le Moulin Rouge. Picasso is er ook neergestreken, Modigliani. Dus er zijn er heel veel geweest en dat was ja, omdat ook daar de huurprijzen ja, laag. Lage vergelijking met de rest van Parijs. Daar hadden ze ook dan hun stevige uitvalsbasissen opnieuw in die cafés. Dus het was echt wel een buurt waar creativiteit samenkwam. En dat heeft geduurd tot denk net na de Eerste Wereldoorlog. En dan is in feite die artiesten ensemble is dat allemaal een beetje verhuisd naar Montparnasse. En dan moet je zeggen, na de Tweede Wereldoorlog is Montmartre opgekomen een beetje als toeristische bestemming zoals we het vandaag kennen. Omdat toen ja, die pittoreske straatjes, Place du Tertre, ja, de Sacré-Cœur, waar je nu over de koppen kan lopen, dat is heel populair geworden. En ik denk, ik ben ervan overtuigd, dat zeker met de Olympische Spelen van 2024 en wat er allemaal getoond is, onder andere dankzij Remco Evenepoel, ongelooflijke taferelen daar op Montmartre, dat sindsdien het nu vaste prik is op die finale dag van de Tour de France en dat ja, de populariteit van die wijk nog toegenomen is.
1: Een andere populaire plek is natuurlijk de Champs-Élysées, waar de Tour straks ook eindigt. Als jij zelf in Parijs bent, Steven, ben je eigenlijk dan vaak daar te vinden als je eens een keer wilt gaan ontspannen of iets gaan eten? Of zeg je daar toch eerder niet?
3: Nee, dat is echt een avenue die heel mooi is, die ik graag bewonder met het défilé op 14 juillet, die ik heel veel gezien heb ten tijde van de protesten van de Gilets Jaunes, omdat die net bewust naar die avenue Champs-Élysées gingen om daar de luxe winkels aan te vallen. Maar het is inderdaad wel een buurt waar de prijzen hoog liggen, waar heel veel, vooral dan ook Aziatische toeristen hebben, die al die luxe winkels die ik heel veel gezien heb ten tijde van de protesten van de Gilets Jaunes, omdat die net bewust naar die avenue Champs-Élysées gingen om daar de luxe winkels aan te vallen. Maar het is inderdaad wel een buurt waar de prijzen hoog liggen, waar heel veel, vooral dan ook Aziatische toeristen hebben, die al die luxe winkels, ik ga niet zeggen gaan plunderen, maar toch

0: Maar ja, voor de derde dag op rij moet ik zeggen, de realiteit is wat ze is met Bordeaux, dat belaagd wordt door de bosbranden ook. Maken de mensen zich daar zorgen?
1: Ja, het is toch ongezien wat daar gebeurt. En het is vooral ook die luchtverontreiniging, die deeltjes die echt in die dikke rook blijven hangen, waar ze zich heel veel zorgen om maken. Dus Frankrijk staat bekend dat ze inderdaad wel heel veel procedures en protocollen hebben om op tijd te evacueren. Dus er zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Dat doen ze tijdig, zodanig dat die hulpdiensten ook snel ter plaatse kunnen komen en dat die wegen vrij zijn. Alleen, je zit met een heel groot gebied waar die rookwolk nu over dreigt te komen. En dan is er heel veel te doen met die volksgezondheid. Mensen die sowieso al wat ouder zijn, die misschien hart- en vaatproblemen hebben. Dus het is ongezien en laat ons hopen dat ze het snel onder controle krijgen. Maar het is vooral de wind die hen daar parten speelt. Dus het is sowieso net zoals afgelopen weken bij andere plaatsen rond Perpignan, De Vaar of zelfs Fontainebleau. Het zal een werk van lange adem zijn.
0: Wij hebben hier 23 dagen lang gepraat over Frankrijk als vakantiebestemming. En dat was heel erg fijn. Maar wat er nu de voorbije weken ook al allemaal gebeurd is, want dit is niet de eerste bosbrand in Frankrijk. Denk je dat dit ook bij toeristen wel iets kan zijn dat blijft hangen? Oei, moet ik nog wel zo diep naar het zuiden? Oei, misschien is Frankrijk toch niet zo'n topbestemming?
1: Goh, ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is, ook in Frankrijk zelf, ook de toeristische diensten. Wat zij nu aanraden is, zowel voor Fransen als buitenlandse toeristen die makkelijk naar Frankrijk kunnen, is om die data misschien te verplaatsen. Dat je zegt, we gaan vroeger in het jaar onze citytrip doen, in plaats van juni, juli, probeer het ergens april, mei te doen, of later op het jaar. Kijk ook of je ergens anders naartoe kan, zeker voor Vlamingen en Belgen, niet misschien de klassieke trip die je elk jaar doet richting Bordeaux, richting het verre zuiden. Maar je merkt ook dat bijvoorbeeld de Opaalkust toeristischer is geworden. Veel populairder, zowel bij Fransen als buitenlandse toeristen, omdat het daar en koeler is en ook nog ongerept. Dus je merkt al een verschuiving van de toeristen naar het noorden. Maar sowieso, het zuiden zal populair blijven. Alleen zal je meer en meer de actualiteit in de gaten moeten houden. En als je echt zegt zorgenvrij op vakantie, dat is sowieso al moeilijk in deze tijden en deze wereld, maar zal je toch moeten het nieuws volgen om te weten wat er daar precies gebeurt.
2: Steven, ik zei daarnet dat jij met de vingers in de neus Parijs hebt gehaald. Symbolisch dan, want je gaat er niet fysiek naartoe, hè, want er zijn wel een paar luisteraars die zich dat af hebben gevraagd, waarom jij nu niet in Frankrijk bent, maar daar is een goede reden voor, want jij bent ergens anders nog nodig binnenkort, hè?
1: Ja, ik vertrek overmorgen richting de Verenigde Staten. Ik mag daar een heel leuke vakantiejob doen. Ik mag Thomas de Graaf, onze correspondent, daar tijdelijk vervangen. Want met een president zoals Donald Trump is het moeilijk om volledig af te schakelen. Want elke dag kan er iets gebeuren, dus ik ga ter vervanging. En daardoor kon ik afgelopen dagen niet vertrekken, omdat ik soms ook niet weet wanneer ik dan terug ben uit Frankrijk. Dus het is zoals 250 jaar geleden. Iemand uit Frankrijk gaat richting Verenigde Staten om daar wat te helpen.
2: Ja. En zo hebben we het eindpunt bereikt van onze route toeristiek. Maar jouw route zit er nog lang niet op, zoveel is duidelijk. Maar dikke, dikke, dikke merci Steven voor al jouw bijdrages de afgelopen 3 weken.
1: Graag gedaan. Het was echt een plezier om met jullie beiden te werken. Dus een dikke chapeau voor wat jullie elke middag daar presteren in die studio. Het is ook een tour de force geweest voor jullie.
0: De bewondering ligt toch vooral aan onze kant. Tot gauw, Steven de Kranen. Dankjewel.
2: Dankjewel, Steven.
3: Sporten Tour.
0: Ja, in de Formule 1 in Hongarije is er in elk geval iemand die het einde niet zal halen, David Naert.
4: Ja, en het is toch wel Oscar Piastri zeker, de man die het zo goed deed in de aanvangsfase van deze race. Probleem met de versnellingsbak, meldde hij via de radio, heeft zijn auto aan de kant moeten zetten. En dat wil zeggen virtual safety car, een soort neutralisatie zeg maar van de wedstrijd in afwachting van het wegtakelen van die auto van Piastri. En dus is het een drukte van je welste in de pitlane, de ene na de andere. Komt nieuwe banden halen. En dan zien we ook overal de S van softband achter de naam verschijnen. Want er moeten nog maar 14 ronden worden gereden. En dat is een streep door de rekening. Onder meer van Kimi Antonelli. Die dan enkele rondjes geleden voor de tweede keer nieuwe banden was komen halen. Hij rijdt rond met de harde bandensoort. En toen zei ze hem nog bij het team. Wacht maar, je kunt nog tweede worden in deze wedstrijd. Want je banden hebben het voordeel. Maar kijk, virtual safety car. En dan kan de situatie er plots helemaal helemaal anders uitzien. Virtual safety car situatie trouwens opgeheven op dit moment en er kan weer volop worden gereden.

situatie voorin dan maar even schetsen na het wegvallen van Piastri. Lando Norris aan de leiding. Voorsprong van een kleine 5 seconden op Max Verstappen. Als ik het goed heb, is die niet opnieuw binnengekomen. Rijdt hij nog altijd rond op die zachte band van daarnet. En dan moet ik eens kijken, want mijn computerscherm laat het even afweten, zien of ik het ook niet tevoorschijn kan toveren. Het is mij niet duidelijk wie er op dit ogenblik in derde positie rijdt. Dat is Lewis Hamilton. Voilà. Net op tijd verschijnen. De namen weer in beeld. Lewis Hamilton dus achter Max Verstappen aanrijdend. En Hamilton heeft zelf een kleine voorsprong op Kimi Antonelli. Maar Hamilton dus op een nieuwe zachte band. Antonelli op een vrij nieuwe, nog harde band. Maar in principe is hij dus in het nadeel. En is mogelijk zijn kans op een podiumplaats gekelderd door het uitvallen van Piastri en die virtual safety car. Al gaat hij wel ten aanval. En blijkbaar is er buiten beeld een voordeelsituatie geweest voor Hamilton, waardoor hij voorbij Antonelli ten onrechte ging en heeft hij zijn positie net kunnen teruggeven. En dat betekent dat dat betekent dat Antonelli nu op 3 rijdt, Hamilton op 4. Maar er wordt volop gebikkeld nu en in principe met die zachte band zou Hamilton in het voordeel moeten zijn. Maar dat dachten we ook in de aanvangsfase toen hij ronde lang werd opgehouden door Max Verstappen en er uiteindelijk ook niet voorbij raakte. Nieuwe kans dus voor Hamilton om het podium te halen en voor Hamilton en voor Antonelli, die vert de leider in de WK-stand, om te redden wat er te redden valt in deze wedstrijd en toch nog wat verder weg te lopen van de concurrentie in de tussenstand van het WK. Dus wat zien we nog? 13 ronden. Norris 6 seconden voorsprong op Verstappen en dan de strijd om de derde plaats. Dat wordt interessant tussen Antonelli en Hamilton.

0: Le Maire met Je suis venu te dire que je m'en vais. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de A12 staat in Aartselaar een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E313 is bij Herentals Oost de linkerrijstrook dicht. Dat is door een aanrijding. Je schuift 10 minuten aan vanaf Geelwest.
1: Sporten Tour.
2: Ondertussen is de hele tourcaravaan de verplaatsing aan het maken in de auto's en de bussen van de oorspronkelijke startplaats naar de Champs-Élysées. En in de bus van Red Bull Bora Hans Grohe zit natuurlijk de nummer 2 van deze Ronde van Frankrijk. En dat is een Belg. Dat dansen op Billie Jean, waar we het bij het begin van deze Sportzaat-tour over hadden, dat zal Remco Evenepoel wel niet meer gedaan hebben, neem ik aan. Daarnet bij Christophe Mul.
3: Remco Evenepoel, koersen in Parijs, dat ligt jou, hè?
4: Ja, zeker. Het is natuurlijk wel al 2 jaar geleden, maar de enige keer dat ik in Parijs ben geweest, is dat heel goed afgelopen. Dus we zien wel vandaag. Het is alleszins heel mooi om Parijs binnen te kunnen rijden als tweede van de Tour. Als tweede achter de man die zich gelijk stelt met het record. Dus dat is ook nog eens een extra mooie tweede plek, vind ik. Dus ja, nog één keer alles geven en dan zien we wel vanavond.
3: Heb je daar nog zin in om nog eens alles te geven?
4: Ja, zeker wel. Het is toch een mooie etappe. Ook proberen om ervan te genieten, maar als je weet dat er een kans ligt, dan laat je die niet liggen, denk ik. Dus zoals ik zei, nog één keer alles geven en dan zien we wel vanavond wat het resultaat is van de rit. Maar alleszins, het belangrijkste vandaag zal zijn om te genieten van de afgelopen 3 weken.
3: Kan dat, iedereen eraf rijden op Montmartre?
4: Iedereen niet, denk ik. Eerlijk gezegd, ik heb Mathieu zien rondrijden in deze Tour en die heeft toch echt wel hele goede dagen gehad. En die is heel gemotiveerd voor vandaag, denk ik. Dus ik denk dat Mathieu topfavoriet is, maar dat er wel een mooie strijd kan geleverd worden.
3: En jij plaatst jezelf daar net onder dan?
4: Goh, dat zullen we zien. Ik denk zowel Tadej als ik zelf hebben toch veel moeten geven de laatste dagen. Mats Pedersen heeft ook heel veel gegeven voor zijn puntentrui. Maar we gaan het zien. Hè. Het is een hele korte rit. Het is een uurtje echt volle bak koers. En daarvoor is het een beetje rondjes draaien eerst op de Champs-Élysées. Maar we gaan wel zien. Ik heb alleszins al... Ik heb goed geslapen, een rustige ochtend gehad, een beetje losgereden met de jongens. Dus we gaan het proberen sowieso.
3: En nu nog even de bus op. Kan er dan terug een dansje of een Michael Jackson-imitatie vanaf?
4: Nee, het zal even beentjes in de lucht liggen worden en vanavond hopelijk een dansje placeren. Dat zal beter zijn.
3: Was nogthans wel goed.
4: Was het goed, ja. En nogthans, mijn schoenplaatjes was niet echt gemakkelijk. Een moonwalk ging niet lukken, maar ik heb mijn best gedaan.
3: Het was mooi. Succes vandaag.
4: Ja, merci.
0: Ja, het was inderdaad wel mooi om te zien. En nog eens zeggen, de rit van vandaag begint om 17:55. Dus over iets meer dan een uur zo ongeveer. De motocrossers die zijn intussen in Tsjechië begonnen aan de tweede reeks in de MX2-klasse. Jarne Poli, jij volgt het voor ons. Hoe verloopt het voor onze twee Belgen daar, Jarne?
5: Wel voorlopig rijdt Sacha Koenen na 13 ronden ook weer rond op de 7e plek. Dat was ook zijn resultaat in de eerste reeks in Tsjechië. Voor hem is het vooral de schade beperken. Hè. Na zijn schouderblessure, gebroken sleutelbeen 2 weken geleden, is daaraan geopereerd. Er zit een plaatje in die schouder. Maar dan nog, ja, echt handig is dat allemaal niet op een motocross circuit waar je heel veel pulten hebt, waar je heel veel jumps hebt en waar je natuurlijk heel stevig je stuur moet vasthouden. Hij vertrok nogthans uitstekend, Sacha Koenen, maar daarna toch weer wat plekken moeten toegeven en nu rijdt hij rond op de 7e plek. Maar hij moet ook vooral Liam Everts bedanken, want onze landgenoot rijdt op de 1e plek met nog zo'n 10 minuten misschien nog te gaan. Ziet het er uitstekend uit voor Liam Everts, want hij bouwt traag maar gestaag zijn voorsprong uit. In de eerste reeks heel slecht gestart Everts, gevallen ook zelfs in de eerste bocht. Maar daarna een pracht van een inhaalrace gereden van plek 34 naar plek 12. Nu meteen goed gestart als tweede weg in de eerste paar pochten. Al meteen voorbij Guillaume Fares gegaan, de Spaanse WK-leider. En zo lijkt Liam Everts wel op weg om het maximaal aantal van de punten weg te nemen van die Fares. Die Fares die nu al zo'n 25 punten voor staat op Sacha Koenen in de WK-stand. Maar er nog wel wat lijkt bij te nemen. Alleen kan hij voorlopig niet aan dat maximaal aantal van 25. En zo lijkt het toch een slecht weekend te worden voor de Koenens. Want Lucas Koenen niet van start gegaan vandaag. Gisteren opnieuw gevallen in de kwalificaties. Vorige week ook al gevallen. De week daarvoor ook al gevallen in Groot-Brittannië. En hij heeft te veel last van zijn lies. Zit daar met een geknelde zenuw. En zo kan hij ook niet genieten van dit prachtige circuit in Tsjechië, in Loket. Het circuit waar trouwens ook een James Bond film gedraaid is. Jawel, Casino Royale in 2006. En dat is bij deze dan mijn sollicitatie voor de route toeristiek van volgend jaar, mocht je daar nog iemand voor zoeken. Maar dus, Liam Everts in ronde 14 aan de leiding, Sascha Koenen op plek 7 voorlopig.
0: En we hebben je sollicitatie ontvangen, Jarne, en gaan erover beraadslagen, denk ik, Gert?
2: Ja, maar hij is altijd welkom, hè, Jarne, met wat dan ook.

0: De slotronde is ingegaan in de grote prijs Formule 1 van Hongarije. Zijn er nog positiewissels geweest, David Naert?
1: Nee, wel even nog een duel om de derde plaats. Maar Kimi Antonelli hoeft zich geen zorgen meer te maken. De WK-leider zal op het podium finishen. Maar eerst kijken we naar de triomfantelijke finish toch wel van de polesitter. De regerende wereldkampioen Lando Norris pakt de eerste overwinning van het seizoen voor McLaren-Mercedes op dit moment. En dat heeft hij prima gedaan. Uitstekende prestatie van het team ook. Hij heeft het niet cadeau gekregen, want Oscar Piastri, zijn teamgenoot, was ook goed op dreef. Maar helaas heeft de Australiër het einde van de wedstrijd niet gehaald door een probleem met de versnellingsbak. Terwijl nu Max Verstappen wordt afgevlacht als tweede. Onverhoopt goed resultaat is dat voor hem. De derde plek is dus voor Antonelli, net voor Lewis Hamilton. En een paar seconden daarachter komt Charles Leclerc als vijfde over de streep. Maar we gaan die posities moeten wisselen van de Ferraris, want Hamilton heeft daar net nog een tijdstraf gekregen van 5 seconden, omdat hij te snel heeft gereden in de pitstraat. En dus is de 4e plaats voor Leclerc en de 5e voor Hamilton. En voort schrijven we op 6e plaats voor Isaac Hadjar, de andere Red Bull-rijder. George Russell, 7e geworden. Liam Lawson, 8e. Nico Hulkenberg, 9e. En Arvid Lindblad gefinished op de 10e plaats in deze boeiende grote prijs van Hongarije. En een en ander betekent dat ondanks zijn maar 3e plaats Antonelli toch een beetje steviger weer aan de leiding gaat in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Als ik het snel goed uitgeteld heb, heeft hij nu 50 seconden voorsprong op de 2e Lewis Hamilton. Een boeiende wedstrijd is het dus zeker geworden. Dat is in het verleden wel eens anders geweest op de Hongaroring. En nu zijn de rijders toe aan een verdiende zomerbreak. En ergens in de tweede helft van augustus pikken we de draad dan weer op in Nederland met de grote prijs daar in Zandvoort.
2: Maar eerst dus even een pauze. De motoren zwijgen ook in de grote prijs van Tsjechië Motocross, toch in de MX2. Of toch bijna, moet ik er zelfs ook aan toevoegen. Jarno Polly, hoe vergaat het Sascha Koenen nog met zijn gebroken sleutelbeen?
3: Wel, hij is net over de finish gekomen en dat als 7e in deze tweede reeks in Tsjechië. Dat was ook als een plek in de eerste reeks. Dus we zullen even moeten rekenen waar al de rest geëindigd is. Maar ik vermoed dat dat overal een 6e plek zal worden in Tsjechië. Het belangrijkste hier is dan toch vooral dat Liam Everts zijn eerste reeks overwinning van het seizoen heeft gepakt. Jawel, Liam Everts wint de tweede reeks op het circuit waar zijn vader ook al zo goed presteerde. Waar zijn vader trouwens het record heeft voor de meeste overwinningen. Hij heeft dat wel op meerdere circuits, maar hier dus ook in Loket. Everts hield WK-leider Guillaume Faris af. 6 seconden eindigde die Faris achter Liam Everts. En zo snoept hij ook de 25 punten af. En dat is toch ook belangrijk in de WK-stand. We nemen die WK-stand er nu ook even bij. En Everts blijft daar wel 5e. Guillaume Faris blijft ook leider met 33 punten ondertussen. 33 punten voorsprong op Sascha Koenen. Het was voor hem met zijn gebroken sleutelbeen. Zaak om de schade te beperken, dat is relatief gelukt, kunnen we wel zeggen. Want natuurlijk heel zwaar om daarmee rond te rijden. En als je dan nog 6e wordt, is dat toch straf. 11 punten moeten toestaan in de eerste reeks. 8 punten in de tweede reeks. Maar ook de concurrent voor de 3e plaats eventueel. Want misschien moet Sascha Koenen daar al naar kijken. Simon Lengenfelder, de huidige wereldkampioen, die is wel uitgevallen in de tweede reeks. Dus nog even herhalen wat uiteindelijk de eindstand was. En dat is opnieuw een overwinning wel voor die Guillaume Faris. De 4e al op rij dit seizoen. Dus dat is wel heel straf. Echt wel de man in vorm die we wellicht ook volgende week dan aan het werk zullen zien in Lommel. Want dan verhuist het MXGP-circuit en MX2-circuit naar ons land. En daar zullen we dus ook Liam Everts zien die hier 1 reeks heeft gewonnen. Maar overal wel 5e werd. Sascha Koenen is 6e. Maar blijft wel 2e in de WK-stand. Dat is dan misschien toch het goede nieuws.

0: Serge Gainsbourg zat al enigszins in dit uur van Sportza Tour door die cover van Je suis venu te dire que je m'en vais van Jo Lemaire. En dit was dan weer Charlotte Gainsbourg met Sylvia Seys. Traag naar Antwerpen. Op de A12 staat in Aartselaar een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E313 is bij Herentals-Oost de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Je schuift een kwartier aan vanaf Geel-West.
1: Sportza Tour.
0: Aan alle mooie liedjes komt een einde, dus ook aan de tip van Tahoe. Maar niet voor we de tofste tipgever van de redactie nog één keer aan het woord laten.
2: De tip van Tahoe.
3: Tijd voor de allerlaatste tip van Tahoe. Hannes Tahoe, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Caro.
3: Ik hoop wel dat ik in de toekomst nog altijd tips van jou mag krijgen.
4: Maar misschien zo in der minne, zo in berichtjes. Hè. Niet voor iedereen, want ik geef alles prijs. Dus.
3: Jij geeft alles prijs. Je hebt al gezongen op de radio. Je hebt verteld over jouw patatavonturen, ja, dat je die kookte zonder water.
4: Christophe van der Goor heeft me er al iedere dag mee uitgelacht. Dus ik ga toch wat meer op mijn woorden letten in de toekomst, wat ik allemaal zeg.
3: Benieuwd wat je vandaag gaat vertellen, Hannes. Laat ons beginnen met wie de tip is.
4: Mijn tip is vandaag niemand minder dan Mathieu van der Poel. En eigenlijk vooral omdat zijn broer David hem in de tourmanager in zijn ploeg heeft getransfereerd. Vooral voor deze etappe.
3: Straf dat hij dat nog kan, überhaupt, aan het einde van de tour. Want Mathieu van der Poel kost 8 miljoen, denk ik. Dus niet gemakkelijk.
4: Hij had Jonas Vingegaard nog over. Dus hij heeft die transfer dan gerealiseerd.
3: Oké. Okay. Dus ze geloven er, logischerwijs, denk ik dat ook, wel in dat Mathieu van der Poel vandaag kan winnen. En je hebt dus contact gehad met zijn broer, met David. Wat had hij allemaal te vertellen?
4: Klopt, ja. David vertelde me dat Mathieu als kind eigenlijk een mini Xavier Malisse was.
3: Oké, leg eens uit. Wel, een tennistalent.
4: Ja, een tennistalent en ook niet, want toen Mathieu tegen David badminton speelde, of tennis dus, sloeg hij bij een nederlaag geregeld zijn raket kapot. En er zijn ook heel wat badmintonpluimpjes gesneuveld.
3: Oké, op die manier, ja.
4: Ja, Mathieu wou natuurlijk in alles winnen, zoals dat hij nu ook altijd wil. Maar David was natuurlijk als kind een stuk groter, omdat hij wat ouder was. En Mathieu beet geregeld in het zand en kon moeilijk tegen zijn verlies, Caro.
3: Ja.
4: Beetje zoals jou eigenlijk.
3: Ja, ik kan ook heel moeilijk tegen mijn verlies, inderdaad. En dat is wat op dit moment aan het gebeuren is in de tourmanager na een sterke start. Maar goed, daar gaan we het hier nu niet over hebben. We hebben het over Mathieu van der Poel natuurlijk. En die is topcoureur geworden, dus daarover ga je waarschijnlijk ook nog wel een en ander weten.
4: Ja, maar hij heeft nog andere talenten eigenlijk. Het is ook een grote zanger. Beter dan ik, denk ik.
3: Wil je nog eens
4: Nee, misschien moet je het vragen aan Mathieu als hij wint om een liedje te zingen van Justin Bieber, want dat deed hij vooral eigenlijk tijdens trainingsritjes. In Spanje dan. En de toeristen keken dan vreemd op toen ze Van der Poel en Co. Bieberliedjes horen zingen. Maar broer David zei wel dat Mathieu nu iets minder een Bieberfan is. Dus we mogen hem er niet te veel mee associëren.
3: Wat mij ook is opgevallen trouwens, al een paar keer in die bergritten, zo dat er filmpjes zijn opgedoken van Mathieu van der Poel die snoepjes aan het uitdelen is. Daar houdt hij dus ook wel echt van.
4: Ja, het is echt wel een zoete kou, dat klopt, Caro. Tijdens een koffiestop op training eet hij het liefst 3 croissants en 3 dubbele espresso's met melkschuim. En ik kan ook wel graag, hij verteert ook wel graag wat fastfood. Dan vooral op zondag, frietjes, Chinees eten, een pizza. Dus hij let niet constant op zijn eten. Het is een goede balans zoeken als topsporter en dat doet Mathieu als de beste.
3: Oké, maar die frieten vind ik wel interessant, want het is een vraag die ik eigenlijk heel vaak aan mensen stel. Wat is je frituurbestelling? Ik vraag het eerst aan jou, Hannes.
4: Ik ben daarnet frietjes gaan eten met Renate en José en onze regisseur Gunther Hergots. En ik heb frietjes met een kippenburger gegeten, omdat ik dacht, een kip is nog gezond. En op de burger lag er ook wat salade, dus ik wou niet te veel zondigen eigenlijk.
3: Dat is geen vaste bestelling of zo dat je hebt?
4: Nee, ik probeer altijd nog wat proteïnes bij de frieten te voegen.
3: Oké. Okay. En Mathieu van der Poel, heeft hij een vaste bestelling? Ben je dat te weten gekomen?
4: Ja, David vertelde dat Mathieu graag frietjes met kipcorn eet. Mm-hmm. En vroeger bestelde hij ook graag een julienne. Dat zijn frietjes met stoofvleessaus, satékruiden en stukjes viandel, gefrituurde uitjes en mayonaise. Dus Mathieu weet wel wat dat goed is in een frituur.
3: Oké, inderdaad. En altijd leuk om te weten, de frituurbestelling van iemand. Gaat hij vanavond ook frietjes eten van der Poel als hij wint op de Champs-Élysées, denk je?
4: Ja, die kans zit er dik, hè, want de renners gaan met hun partner een avondmaal nuttigen in het ploeghotel. Blijkbaar zijn de hamburgers met frieten daar een specialiteit. Dus om naar uit te kijken voor Mathieu.
3: En zijn we het sowieso verdiend. Of je nu wint of niet, 3 zware weken in de Tour, dan kan er wel friet met hamburger vanaf, denk ik.
4: Voilà, dat vind ik ook.
3: Hannes, dikke merci voor al jouw tips. Meestal zeg ik nu tot morgen, maar dat zal niet zo zijn.
4: Tot ooit nog eens.
3: Tot ooit nog eens. Dankjewel, Hannes.
1: Sportzatour.
3: Ja, Gert, ik heb dus tegen Hannes gezegd dat ik het heel belangrijk vind om aan mensen te vragen wat hun vaste frietbestelling is. En ja, na 3 weken heb ik het nog niet aan jou gevraagd. En ja, nu moet het natuurlijk wel. Het is de laatste dag, dus de laatste
0: Karo,
3: kant.
0: Karo, na 3 weken tour weet je nog niet alles van elkaar, maar toch heel veel. Zo gaat dat dan. Waarom stel je een vraag waar je het antwoord al op kent?
3: Ik ken het antwoord al. Ik wil het jou gewoon laten zeggen aan de luisteraar.
0: Ik hou het eerder sober. Voor mij mag het gewoon een frietje zijn met een beetje mayonaise en ook een curryworst kan ik dan wel smaken.
3: Oké, en voor de mensen die echt expert zijn, het is mayonaise van thuis, niet van de frituur zelf.
0: Correct. En Mathieu van der Poel lust het ook allemaal wel, ja. Zo'n frietje. Is ook een goede zanger. En het is heel goed dat Hannes hem net nog eens in de spotlights geplaatst heeft. Maar ik denk wel dat, nog los van die tip van Tahon, dat jullie hem voor vandaag sowieso wel 4 of 5 sterren zullen toekennen, denk ik, voor de rit over Montmartre. Wat vindt hij van die ingekorte etappe van vandaag? Dat heeft hij verteld aan de collega's van de NOS.
5: Normaal is het ook niet zoveel langer. En dat eerste stuk van de etappe is ook niet dat het echt zwaar is normaal. Dus ik denk dat er in dat opzicht niet heel veel verandert.
6: Maar wat voor wedstrijd gaan we krijgen straks?
5: Ja, gewoon koers van begin tot eind. Het zal hard gaan van begin tot eind. En het zal gewoon een afvallingskoers worden tot er nog een paar man overblijven.
6: Ja, daar moet je sterk voor zijn, daar moet je fris voor zijn. Ben je dat allemaal nog?
5: Fris niet. Ik hoop nog wel sterk. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel heeft afgezien. Dus ik ook. En hopelijk vind ik nog iets in mijn benen vandaag.
6: En verwacht jij nou dat het op Montmartre uit elkaar gereden wordt? En dat de mannen die daarover blijven, of misschien dat iemand wel, en misschien ben jij dat wel, alleen weg kan komen? Wat verwacht je?
5: Ja, ik denk toch een beetje hetzelfde als vorig jaar. Misschien iets minder extreem, omdat de regen toen wel een grote rol speelde. Maar ik denk vooral inderdaad dat hij ook zijn zin heeft gezet op deze etappe. Heeft misschien ook het minste van iedereen afgezien deze laatste week. Dus we zullen het zien, maar ik verwacht wel dat hij de kloppen man is.
6: Heb jij je zinnen er ook op gezet?
5: Ja, al lange tijd geleden. Vorig jaar toen ik het op tv zag al. Toen vond ik het al heel jammer dat ik er niet bij was natuurlijk. Dus ik ben wel gebrand, maar het zal van de benen afhangen.
6: Ja, en de Champs-Élysées winnen, joh, dat is toch iets, ja, iets fantastisch.
5: Ja, zeker. En door de parcoursverwijzing is de kans iets groter geworden dat het ooit zal lukken. Dus hopelijk vandaag.
6: Ja, nou, dan koers je vandaag nog volle bak. En dan ga je richting je mountainbike?
5: Ja, klopt. Dan ga ik volle focus op de mountainbike. Dus dan heb ik nog een maandje om voor te bereiden op de WK. Normaal gezien ook nog 1 wereldbeker zoals vorig jaar. In Léger en dan het WK.
6: Ja, en als dat achter de rug is, ga je dan ook nog naar Montreal, naar het WK op de weg? Of heb je dat nog niet besloten?
5: Jawel, dat staat ook op de planning, dus normaal gezien zal ik daar ook bij zijn.
6: Nou, hartstikke mooi. Ik wens je veel plezier vandaag.
5: Dank je wel.
7: Hoe speciaal is deze etappe nu voor jou? Want je zegt, ik heb er al heel lang mijn zinnen op gezet, maar je hebt al zoveel gewonnen. Is dit dan toch ook nog iets wat je wil afvinken?
5: Ja, zeker. Ik denk, Champs-Élysées is toch wel iets iconisch. En door de parcourswijziging is het voor mij misschien is er iets meer kans gekomen om ooit deze etappe te winnen.
7: Hoe is nu de afspraak met Jasper? Jij koerst, hij probeert te volgen. Hangt hij eraan? Gaat hij sprinten, zoiets?
5: Een beetje zoals dat, inderdaad. Dus veel zal van de benen afhangen. Ik denk dat iedereen heel hard heeft afgezien, ook de afgelopen 2 dagen. Dus het zal heel snel duidelijk worden wie dat er nog de benen heeft om te koersen en wie niet.
7: Het is veel succes.
5: Dank u.

0: Jaar na jaar voelt het raar als het al de laatste dag van de tour is. Maar genieten gaan we doen zo meteen nog om 17:50. Dan start de rit. Tot zo na het nieuws van 17:00.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 17:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Duitsland zoekt de politie naar de dader van de islamistische terreuraanslag gisteren in Berlijn. In de regio Bordeaux zijn al 240 woningen vernield door de natuurbranden. En we blikken vooruit op de slotrit van de Ronde van Frankrijk in Parijs. In Duitsland wordt met man en macht gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven en 29 mensen raakten gewond. De dader zou banden hebben met terreurgroep IS. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
5: Terwijl de politie het sporenonderzoek afrondt op de plaats van de tragedie, komen de eerste Berlijners langs om te kijken en te rouwen. En velen waren er gisteren ook bij, zoals Jan.
6: Totaal betroffen. Het maakt ook angst en beklemming.
5: En ook Jamie de Blik, oud Mr. Gay Belgium, stond hier gisteren 100 meter verderop.
7: We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd. Althans, ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat en kat durven noemen.
5: En ook minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt was hier intussen. Hij schetst het beeld van een dader die opvalt door islamisme en radicalisering.
8: We hebben het hier met een mutmaßlichen täter te doen. Der in der Vergangenheit auffällig war durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
5: Ein Individu, sagt Jamie.
7: Wel, met een heel fout gedachtegoed die zoiets vreselijk heeft gedaan, maar daar mogen niet alle andere miljoenen moslims de schuld aan geven.
5: En intussen gaat de zoektocht onverminderd voort, niet alleen in Berlijn.
8: Aan de Bahnhöfen, aan de Flughäfen, aan de grenzen.
5: En van de 21-jarige man voorlopig geen spoor, terwijl het leven hier in Berlijn stilaan herneemt.
4: De verdachte zat eerder in voorlopige hechtenis op verdenking van het organiseren van een terroristische aanslag. Bij zijn vrijlating moest hij verplicht een deradicaliseringscursus volgen. Maar er zijn andere manieren om het niet zo ver te laten komen, zegt Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut.
9: Zeker als het ook gaat over toch vrij jonge mensen, is het heel belangrijk ook om aan die geweldpreventie te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen uit het onderwijs, de jeugdwerking, hulpverlening. Zij kunnen ook wel meer duiding bieden. Hè. Waarom is die persoon aan het radicaliseren? Wat kunnen we daartegen doen? En vooral ook, hè, dat kan dan ook heel vroeg gebeuren, hè, voordat men eigenlijk nog maar begint met het plegen van een aanslag.
4: De natuurbranden rond de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen verwoest. Dat zijn er 100 meer dan gisterenmiddag na een zware heropflakkering vannacht. Intussen hebben in Frankrijk al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. En er is meer dan 42.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. 75 brandweerlieden zijn gewond geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn de weersomstandigheden vandaag iets beter dan de vorige dagen. Maar het vuur is nog lang niet onder controle. En ook in Spanje breiden de natuurbranden nog steeds verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Nog eens 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Alles samen zijn in Frankrijk en Spanje nu al 300.000 mensen geëvacueerd. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 10e en laatste dag toe. Gisteren stond de teller van het aantal bezoekers op ruim 1,4 miljoen. Iets minder dan vorig jaar. Het stadsfestival sluit af met een dansfeest tot in de vroege uurtjes op de Vlasmarkt. Gunther Joost ging al eens kijken.
10: Een dansles, een rommelmarkt en straatmuzikanten. De Gentse feesten trekken hun laatste avond in. De Gentenaars zijn tevreden over deze feesteditie.
11: Heel druk, gisterenavond, maar nu vind ik het prima.
12: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
13: Ik vind het hier leuk.
10: Toch zijn er dit jaar verschillende incidenten geweest, waarbij de politie een tiental mensen heeft opgepakt. Maar dat heeft de feesten niet verpest, zegt feestburgemeester Joris van den Broeke.
14: Elk incident is er één te veel. En er waren enkele tientallen incidenten waar dat de politie heeft geïnterveneerd. Maar ze doet dat heel snel en heel efficiënt. En op die manier kunnen we er wel voor zorgen dat de Gentse feesten een zeer groot, maar ook zeer veilig evenement blijft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers.
10: Vanavond zijn er nog optredens en dan tot in de vroege uurtjes dansen op de Vlasmarkt.
15: Het plan is om er een lange avond of een vroege ochtend van te maken.
4: In de Ronde van Frankrijk maakt het peloton zich klaar voor de slotrit in Parijs. Vorig jaar won Wout van Aert die laatste etappe met enkele passages over de kasseiklim naar Montmartre. Maar Christophe Van de Goor, die rit is gisteren nog sterk ingekort.
16: Ja, geen 130 kilometer zoals gepland. Nee, 40 kilometer minder. Omdat een groot aantal agenten en militairen meer nodig zijn dan bij het bestrijden bij de bosbranden in Frankrijk dan bij de koers vandaag. De renners die werden wel voorgesteld een uur geleden in startplaats Thoiry, even buiten Parijs, maar stapten nadien in de bus richting de Champs-Élysées. En die trip naar de lichtstad, wel, die is momenteel nog altijd aan de gang en wordt ook live in beeld gebracht. Zeer opmerkelijk, nog nooit gezien. Remco Evenepoel die is vanochtend wel al 40 kilometer gaan fietsen. Hij werd op dit parcours rond Montmartre immers Olympisch kampioen 2 jaar geleden en heeft zijn zinnen gezet op deze etappe. Overigens net als Mathieu van der Poel en uiteraard toerwinnaar Tadej Pogacar.
4: Dankjewel Christophe. En regerend wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het pas de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes finishte als derde en vergroot zijn voorsprong in het WK, in de WK-tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Minima rond de 18 graden. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig, geleidelijk warmer ook. Temperaturen tot 25 graden aan zee en elders lokaal tot 30 graden. In Duitsland wordt nog steeds gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. De Duitse politie houdt treinstations, luchthavens en grenzen in de gaten. Maar voorlopig ontbreekt van de dader een 21-jarige Duitser van Libanese origine elk spoor. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: Een heel goedemiddag. Tot de start van de laatste toerrit is het wachten tot 17:50. Maar wij gaan je hier bezighouden tot dan met goede muziek, met onze quiz en met het BK Atletiek. Van harte welkom.

0: misschien heb ik er toch het geld niet voor. Don't buy the house van Douglas Firth. De laatste quiz van deze tour zal het grote eindexamen toegepaste pedaalkunde worden. Als je er vertrouwen in hebt dat je daar met glans voor zal slagen, wel, schrijf je dan snel in via de Radio 1 pagina op VRT Max of via de app van Radio 1. Kleine disclaimer wel, ja, we gaan er niet mee beginnen. We gaan later deze zomer geen herexamens houden. Dus nee. Het moet straks gebeuren.
1: Dat gaan we de luisteraars niet aandoen, maar zeker ook onszelf niet aandoen om daarmee te beginnen. Goed, zoals beloofd gaan we ook naar het BK Atletiek in Kesselo. Bert Sterks is daar voor ons. Bert, daar straks liet je ons weten dat het aan het stortregenen was. Is dat nog altijd het geval?
2: Nee, de zon schijnt nu. Het is al een beetje van alles geweest. Veel te veel wind helaas voor de atleten. En bij de 400 meter was het zo dat de start van de vrouwen werd uitgesteld door een felle stortbui. Dan werd het even beter. En toen ze moesten starten was het weer hard aan het regenen. Dus dat maakte allemaal niet zoveel uit. Helena Ponet werd Belgisch kampioen in 51-16. Gisteren liep ze nog 50-80. Dus aanzienlijk trager door die regen, door de wind ook uiteraard. Terwijl Ben Broeders het probeert op Belgische recordhoogte nu in het polstok springen. 5,86 meter. Maar een tweede nulsprong op die hoogte. Hij is overigens al zeker van de Belgische titel. 400 meter bij de vrouwen, dus Helena Ponet. Ook de mannen hebben gelopen. 5 minuten later dan de vrouwen in de stralende zon. Dus voor hen wel betere omstandigheden. En dat zag je ook wel aan de chrono's. Daniel Segers, 44,82. Goede tijd voor hem. 1/100ste van een seconde trager dan zijn season's best. Sakor, 45,41. Werd tweede op ruim een halve seconde. Dan Dylan Borlée. En dan opvallend Elliot Crestin, de 800 meter loper. Vierde op de 400 meter voor mannen die toch al jaren bij de Belgian Tornado's zitten. Van der Bende, Mabille, die geregeld ook mocht meelopen. Dus straks toch maar een keer aan Bram Peters voorleggen aan de bondscoach. Of Elliot Crestin plots een Belgian Tornado zou kunnen worden. Geen idee hoe ervaren hij is met het doorgeven van het stokje in een estafette. Of hij dat überhaupt ooit gedaan heeft in de laatste 5 of 10 jaar. Dat zullen we straks misschien wel te weten komen van Bram Peters. Zo net is ook in de ronde kaf de 400 meter horde bij de mannen gelopen. Julien Watvin is Belgisch kampioen geworden. Zometeen is het aan de vrouw.
0: Dankjewel Bert. En dan de bussenparade toch al even in de Tour. Christophe van de Goor, je bent er toch geboeid naar aan het kijken, denk ik.
3: Omdat het opmerkelijke televisie is. Dit hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Ja, oké, wanneer de Rode Duivels vertrekken naar een of ander kampioenschap. Dat hebben we dat ook al gedaan. Live gevolgd met een motor. Of wanneer O.J. Simpson op de vlucht sloeg in L.A. Dat werd vanuit de heli gevolgd met de coureurs. Van de start in een stadje buiten Parijs op weg naar de Champs-Élysées. Dat hebben we nog nooit gezien, want ja, we weten natuurlijk, we kennen de reden. De rit is wat ingekort omwille van het aantal veiligheidsmensen. Dat moet worden opgeofferd natuurlijk voor de bestrijding van de bosbranden overal in Frankrijk. En ja, dat wil zeggen dus dat de eerste, dat die 40 kilometer van Thoiry buiten Parijs tot op de Champs-Élysées, dat die rit geschrapt is. Daar zijn de coureurs wel voorgesteld, maar dan in de bussen naar de Parijs gevoerd. En dat is, die parade is nog altijd aan de gang. En wat het opmerkelijke is, wel opmerkelijk, de techniek tegenwoordig staat voor niks. Als je een live koers kan uitzenden op motoren, dan kan je natuurlijk ook wel bussen volgen. Maar dat gebeurt dus ook binnenin de ploegbussen. En een cameraman heeft met een live verbinding plaatsgevat in de bus van Lotto. En dan zie je, en dat is nieuw, dat is mooi. Achter de schermen sowieso zijn kijkers, zijn toeschouwers altijd een beetje gluurders. Zij willen graag achter de schermen zien. En dan zie je Liam Slok kijken op de gsm. En dan zie je dat in de bus ook tv aanstaat. En dat zij naar Sportza kijken. En zo zit iedereen aan elkaar een beetje te loeren. Lennart van Eetveld was nog een taartje aan het eten. Dat is toch wel een mooie blik achter de schermen. Binnen in de bus bij Pogacar hebben ze nog niet gefilmd, maar wel voor de bus dan. En dan zie je de mensen daar zitten. Allemaal in een parade op de autoweg. En die wordt dan afgezet. En dan zie je de toeristen die huiswaarts keren na een welverdiende vakantie. Die moeten mooi aan de rechterkant blijven staan in de berm op de pechstrook, omdat die parade eraan komt. En ik heb de indruk, ja, de start was gepland voor 5:45. Ze zitten nu in de buurt van, als ik het ruw kan inschatten, ja, in de buurt van de Port d'Italie ergens. Dus dat is nog wel eventjes rijden. Dan iedereen uit die bussen start klaarmaken. Dus ik hoop dat alles maar op tijd zal verlopen. Maar het is wel heel speciaal en boeiend om te kijken. Je ziet alleen maar blije gezichten natuurlijk. Hè. Een Jordan Jugat, die net als vorig jaar in die top 10 eindigt. Die kregen we ook te zien binnen in de bus van Total Energy. Dus ja, het is wel speciaal. Het is echt opmerkelijk dat ze dit ook doen. Maar dat is natuurlijk, maakt deel uit ook van de uitstraling van de Tour de France. En onderweg laten ze, net als andere jaren, tijdens de champagne momentjes, de bubbelmomentjes, laten ze natuurlijk die iconische beelden vanuit de lucht van Parijs, laten ze mooi in beeld en tonen ze mooi in beeld. Dus die hele parade voorbij de verkeerslichten, een rood licht, nee, dat telt niet. ASO staat daar natuurlijk boven, want de Tour de France is 3 weken lang. Laat ons dat niet vergeten. En vandaar ook natuurlijk die goede banden met het Élysée, dat zij meer mogen dan een ander. Ja, dit is gewoon een reclamespot van 3 weken lang voor Frankrijk. Zo simpel is het. Baptiste Westhoffer heeft de prijs voor de strijdlust niet gewonnen. En eigenlijk maar goed ook. Hij poest nog een beetje zijn witte schoenen. En ook de boas, dat zijn de sluitingen om te draaien aan die koordjes om de schoenen wat vaster te maken. De prijs voor de strijdlust gaat meer dan terecht naar Richard Carapaz.

0: Een mindtrick van Jamie Cullum. Nog één halte rest er ons in deze ronde van Frankrijk en dat is Parijs. De stad die voor alle dapperen in de Tour het eindpunt vormt van 3 weken afzien. Maar ook natuurlijk de stad van de liefde.
1: Tour d'amour. De voorbije weken hebben we het regelmatig gehad over de Fransen en hun amoureuze avonturen. En vandaag sluiten we af met een naam die misschien niet meteen een belletje zal doen rinkelen. Maar haar amoureuze parcours is er één dat kan tellen. Auteur Dirk Velge van het boek De Ziel van Parijs kent het levensverhaal van Arletty op zijn duimpje.
2: Arletty was een gevierde filmactrice, hè? Bij het uitbreken.
1: En vandaag sluiten we af met een naam die misschien niet meteen een belletje zal doen rinkelen. Maar haar amoureuze parcours is er één dat kan tellen. Auteur Dirk Velge van het boek De Ziel van Parijs kent het levensverhaal van Arletty op zijn duimpje.
2: Arletty was een gevierde filmactrice. Hè? Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ze

0: parce que j'ai une gueule d'atmosphère, moi. En die felle bek van Arletty heeft haar zo geliefd gemaakt bij de Fransen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt Arletty verder in de Parijse theaters. En ze is ook terug bezig met nieuwe filmopnames. Parijs kreunt onder de bezetting. Maar voor Arletty, ze voelt het eigenlijk niet zo goed aan. Want op een bepaald moment verdient zij eigenlijk 160.000 Franse frank per week. En dat is zowat het jaarinkomen van een gemiddeld Parijs gezin. Dus zij heeft eigenlijk geen financiële zorgen, ook geen andere zorgen. Tot op het moment dat haar hart opspringt voor een Duitse officier, een Luftwaffe-officier, Hans Jürgen Seuring is zijn naam. En daar zal ze een relatie mee beginnen. Ze heeft Hans Jürgen leren kennen dankzij Gabrielle Chanel, een vriendin van haar, die eveneens een relatie had aangeknoopt met een Duitser. Hans woont afwisselend in het Ritz en bij haar. Maar de oorlog neemt natuurlijk een wending, want eenmaal 43 was er Stalingrad. En Arletty begint ook na te denken van, wat indien Duitsland de oorlog verliest? Zij weet van, ik heb niet gecollaboreerd, maar ik heb wel misschien mij overgegeven aan wat men noemt horizontale collaboratie. En hoewel ze geen financiële zorgen heeft, heeft ze plots wel andere zorgen, want ze blijkt zwanger te zijn. En ze begint na te denken, zeker nu ze ook ondertussen verliefd geworden is op een vrouw, Antoinette, een Franse aristocrate. Niet alleen dat, maar die ook lid is van de résistance. En ze besluit tot een abortus.
1: Om maar te zeggen, ingewikkeld, zeer ingewikkeld. Dirk, we gaan een beetje doorspoelen. Parijs wordt bevrijd. Arletty voelt zich door haar verleden daar niet meer op haar gemak. Vlucht naar het platteland. Wordt daar dan toch gevonden. Komt terug in Parijs. En daar wordt ze ondervraagd door comité's van de weerstand. Die haar aan de tand voelen.
0: Ja, daar krijg je natuurlijk een aantal dialogen die zij later hervertelt en die je vandaag nog kan beluisteren in allerlei videoopnames. Je hebt geslapen met een Duitser. Maar si vous ne vouliez pas que l'on couche avec les Allemands, fallait pas les laisser entrer. Hein? Dus dat is natuurlijk heel beledigend voor die mannen van de wereld. Als je niet wilt dat we met de Duitsers sliepen, dan had je ze maar niet moeten laten binnenkomen in Frankrijk. Had het land beter moeten verdedigen. Hè? Ja, maar gaat ons nu wijsmaken dat je Gaulliste geworden bent. Hè? Gaulliste, non. Par contre, Gauloise, terwijl ze zo haar sigaret. Hè? En dan wordt dat plots te veel. En dan wordt de mitraillet op haar gericht. Ze vertelt dat ook. En dan zegt ze met haar felle theaterbek van, faites-moi sauter. Dus schiet maar op mij. Faites-moi sauter, que je ne vois plus vos sale gueule. En met die felle bek wordt de mitraillet wel weggenomen.
1: Was dat een pose? Of meende zij dat wel? Was ze echt zo brutaal? En misschien in die situatie ook wel dapper dan te noemen?
0: Zij is niet alleen dapper, zij is in de fond een beetje inderdaad brutaal. En dat is de fond van Arletty. Ze speelt dat niet. Dat is ook authentiek zo. Ze is trouwens 100 jaar geworden. Je wordt geen 100 jaar als zuurpruim. En dat heeft te maken met die vitaliteit, die kracht, dat brute een beetje, wat zij dan ook zal gebruiken in haar echte verdediging voor de épuration. Met haar felle bek zou ze op het laatste nog een onsterfelijke boutade hebben gedebiteerd. Zijn de voilà, messieurs, les juges. Mon cœur est français, mais je l'avoue, mon cul est international. Een quote die ik niet teruggevonden heb. Want heel dat verhoor is gepubliceerd. En hoe mooi de mythe ook is, maar het staat er gewoon niet in. Maar het leeft wel. En in vele boeken en biografieën over Arletty staat hoe stoer zij die uitspraak deed tegenover de commissie. En eigenlijk achteraf, als ik de dialogen lees van Hôtel du Nord, van Les Enfants du Paradis enzovoort, is het wel heel goed mogelijk dat die quote geschreven is door niemand minder dan de heel getalenteerde Henri Janson, de dialoogschrijver van haar films.
1: Hôtel du Nord aan het kanaal Saint-Martin. Zie je er nog wel eens mensen halt houden?
0: Het is een bedevaartsoord geworden voor cinefielen.

0: Je ziet er altijd mensen staan draaien, mensen nemen foto's, zelfs van op de passerelle. Maar ik moet al die mensen misschien nu wel heel erg ontgoochelen, want geen millimeter van die film is opgenomen daar. Heel het decor is nagebouwd in de studio's van Pathé in Boulogne-Billancourt.
1: Celui qui versera la peine de mon âme de Parisienne.
2: Maar wie deze zomer nog langs het kanaal Saint-Martin flaneert, kan er natuurlijk wel altijd eens een kijkje gaan nemen. De riskante, amoureuze avonturen en de brutale mondtoek van actrice Arletty. Met veel dank aan Dirk Velge.

0: Ook een trouwe metgezel tijdens 3 weken sportstatoer. Dille van Angel.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Je allerlaatste les toegepaste pedaalkunde van deze zomer krijg je van niemand minder dan Dirk de Wolf. Dag Dirk.
3: Dag Caro.
2: Dit is de laatste term van deze tour, Dirk.
4: En zo gaan we naar de laatste kilometers. Voorbij de Vod, La Flamme Rouge.
2: Dirk, wat is de Rode Vod?
3: De Rode Vod voor mij, dat is de laatste kilometer. La Flamme Rouge. Het einde van de rit. Bijna de Leidersweg, als het zeker op een col is en je zag die vlaggen, en dan wist je nog 1 kilometer en we zijn er vanaf. Als je alleen vooruit reed, dan wist je, ik heb 20 seconden, ik win de rit, of ik win de klassieker, of ik win de koers. Dat was voor mij een teken, die Rode Vod, de laatste kilometer, de Leidersweg is eigenlijk voorbij.
2: Ja, want dat vroeg ik mij inderdaad af, als het echt zo'n zware koers is geweest, dan is waarschijnlijk de finish het schoonste dat je kan zien. Maar naast de finish dan waarschijnlijk toch die Vod van de laatste kilometer.
3: Ja, ik herinner me nog een rit in de Giro, als je in sneeuw, regen over de Gavia moest rijden. Ik kwam binnen met Laurent Fignon, de laatste kilometer dan die Rode Vod. Dat was iets van, eindelijk zeg, we zijn er. 210 kilometer over 3-4 cols. En dan zie je die laatste kilometer dan, ja, dan eindelijk eigenlijk strompelen over die finishlijn en gedaan. Maar de Vod was een ulpstuk. Dan wist je, nog 1 kilometer, 2-3 minuten en we zijn er.
2: Kan je nog eens vertellen, Dirk, waarom is het eigenlijk belangrijk voor een renner om te weten van, oké, nu zit ik in die laatste kilometer. Het hangt natuurlijk af van de koerssituatie, maar er zijn wel wat voorbeelden, denk ik.
3: Jazeker. De Rode Vod is ook bijvoorbeeld de laatste kilometer, als je met een groepje vooruit bent, hoe ziet die laatste kilometer eruit? Die staat meestal gedetailleerd in het routeboek van de Tour of van de klassiekers of van wat. Voilà, ligt er nog een bok links, nog een bok rechts, 400 meter voor de finish. Alles in die laatste kilometer is zo belangrijk, omdat je ook je afstand kunt rekenen. Dan waar begint mijn sprint, waar staat, dat staat nogal gedetailleerd. Die Rode Vod is eigenlijk een begin van veel, als je vooruit zit in een groep of in een massasprint, voor de mannen die de layout doen. Voilà, nu begin ik eraan, 1 kilometer naar 600 meter. En dat komt van de Poel bijvoorbeeld, voor het voorbeeld van de Poel te gebruiken voor Philipsen. En nu begin ik aan de 600 tot de 200 en dan moet Philipsen zelf komen. Dat is eigenlijk kentekens in de laatste kilometer die toch tijdens de briefing in de bus nauwgezet worden uitgelegd. Zo zit die laatste kilometer van aan de Rode Vod in elkaar.
2: En na zo'n 3 weken Tour de France kan ik me wel voorstellen dat er een heel dat peloton vandaag toch ook enorm uitgekeken gaat worden naar het zien van die Rode Vod en naar de Champs-Élysées natuurlijk.
3: Ja, ze gaan ze een drietal keren zien. Vroeger zagen ze wij op de Champs-Élysées, dacht ik, 10 rondjes elke keer die Rode Vod. Nu zien ze ze 3 keer. Meestal in een rit in lijn zie je ze 1 keer. En op een plaatselijk circuit zie je ze een paar keer meer. Hè. Maar toch, die laatste ronde, als die bel geklonken is, dan is de Rode Vod toch belangrijk. Dan is het voor de eerste plaats, dan is het voor het placement. Of dan als je alleen vooruit zet voor ja, op je rustige, je na te denken hoe dat je eigenlijk je zegengebaar gaat maken.
2: Heb je eigenlijk een persoonlijke herinnering aan een koersmoment dat jij meteen associeert met een Rode Vod?
3: Jazeker, zoals in Luik-Bastenaak-Luik vooruitzet. En ik kom dan de laatste kilometer toe nog in Aans, bergop aankomen. Ja, dan weet je, voilà, ik heb hier 30 seconden, ik ben binnen. Hè, de laatste kilometer, dat is toen... Ja, als je dan met 50 meter zou hebben, dat is altijd nog lastig zijn. Dat is direct de herinnering. Ik win hier een grote klassieker. Of in een WK rijdt de vooruit. Ik ken Rudy Dan, dus de laatste kilometer. Kijkt achteruit nog 10, 50 seconden. Dan weet je, voilà, wij zijn er. Hè. Wij gaan scoren. Dat zijn momenten die de laatste Vod of de laatste kilometer of de Flamme Rouge, dat je het ook noemt, wel herinneringen opbrengen. Ja.
2: Ja, heel mooi. Want soms kan het dan ook al, zo het voorbeeld dat je aanhaalt in Luik, dan kan het echt al gewoon zijn, je komt die Rode Vod voorbij en je weet, ik ga hier winnen en je kan dan al beginnen genieten, als het ware.
3: Ja, zeker. En het tegenovergestelde, je ziet iemand rijden aan de Rode Vod, je zit er nog 200 meter achter en dan je winstkans is weg. Dat was ook een Rode Vod. Goh, ik raak er mee bij. Zoals bijvoorbeeld gisteren in de rit, Remco, die neem je aan Carapaz, dat komt misschien nog 1 of 2 kilometer verder, maar de Rode Vod was daar, de aankomst was daar. Het is tweede of derde of het zij vierde, maar niet winnen. En dan is die Rode Vod eigenlijk zoals op een Rode Vod te voeren, een stier, hè, dan mislukt het.
2: Ja. En de rode vod vandaag, denk je dat de renner die daar als eerste onderdoor komt, dat die ook de koers wint? Denk je dat er een solo kan? Of hoe zie je dat?
3: Als het droog weer is, dan gaat het moeilijk zijn voor iemand solo, zoals vorig jaar Wout van Aert. Die had dus de rode vod en die was binnen, die had genoeg. Die mocht die vuist omhoog steken. Maar vandaag verwacht ik een paar kleppers bij elkaar, van Peters tot Van de Poel, tot Pogacar, tot Remco. Ik denk een duel tussen grote beren vandaag. En dan denk ik niet dat er iemand alleen gaat kunnen ontsnappen, dat het zou kunnen een sprint met 3-4 man zijn aan de rode vod.
2: Ja, we gaan zien wat het geeft, maar we gaan er alleszins van genieten, hè, van die laatste rit in de Tour. Jij ook nog veel plezier daar en merci om ons te woord te staan in deze allerlaatste toegepaste pedaalkunde.
3: Dat is geen probleem, Karel.
2: Dankjewel, Dirk.
3: Tot die man, Dirk. Ja.
2: Dag.

0: Hey Joe van Jimi Hendrix. Start van de ingekorte toeretappe op de Champs-Élysées over een klein kwartiertje. Dus we hebben nog wel even tijd voor dit ook.
1: Sportza Tour Quiz. De laatste quiz van deze Sportza Tour, oftewel het grote eindexamen toegepaste pedaalkunde. En we gaan spelen voor een groene trui, nog altijd, jawel. Met Willy en met Christophe. Een heel goede avond intussen, moet ik zeggen, dag allebei.
2: Goedenavond.
1: Hallo. Willy, mag ik eerst heel even toch onze oprechte excuses aan jou overmaken? Want jij hebt donderdag al meegedaan aan de quiz. Jouw tegenstander was zodanig sterk dat je niet aan het woord was gekomen. Wij hadden een belofte gemaakt, de dag erna mag je terugkomen. En in alle drukte is dat ergens misgelopen. Maar we zijn heel blij dat je hier nu toch nog bent. En ik weet niet of je het weet, maar het is met dank aan jouw zoon en aan jouw schoonzoon die ons dat via de app toch nog even hebben laten weten.
2: Ja, want ik had, ze zijn allemaal hier en ik had het verhaal gedaan. En mijn schoonzoon reageerde, ik kan ze berichtje sturen, zei me. Vandaar dat ik nu toch mag meedoen.
1: Ja, maar wij zijn ook heel blij dat hij dat gedaan heeft, want wij waren meteen van, oh ja, Ju toch, sorry Willy. Maar kijk, ja, je bent er nog geraakt, dus ik ben er heel blij mee. Kijk, voilà. En jouw tegenstander luistert naar de naam Christophe. Dag Christophe.
3: Karel.
1: Een eindexamen toegepaste pedaalkunde. Heb jij die reeks een beetje gevolgd de afgelopen weken?
3: Ik heb af en toe wel een aflevering meegepikt, ja.
1: Oké, dat is goed. Dan weet je dat het dus ging over de koerstermen. En onze volledige quiz gaat dus hier ronddraaien. Denk je dat je gaat slagen?
3: Ik hoop dat ik aan de beurt kan komen eerst.
1: Ja, dat is inderdaad ook al belangrijk, want Willy mag beginnen. En wij gaan gewoon beginnen aan de quiz nu. Met Willy dus als eerste. Vraag 1, Willy. Wat was de allereerste term die wij dit jaar besproken hebben? We deden dat met Greg van Avermaat. En een tip, we hebben met Sportza ook een podcast die de naam van die koersterm draagt. Is dat A, bezemwagen, B, wegkapitein of C, kopman?
2: Ik denk kopman.
1: Klopt. Ken je de podcast?
2: Ik heb hem een keer gehoord, ja.
1: Ja, een podcast is dat die volledig draait over de wielermanager en populair spel. Ik weet niet of je meespeelt. Speel jij mee, Willy?
2: Nee, ik speel niet mee met wielermanager, nee. Okay.
1: Christophe, jij wel?
3: Ja, ik speel wel mee, ja.
1: Kijk, tof. Dus je kende waarschijnlijk het antwoord ook op die vraag. Maar nog even wachten, want het is nog altijd aan Willy met vraag 2. Wie van volgende namen gaf geen les toegepaste pedaalkunde de afgelopen weken? Was dat A, Yves Lampaert? Was dat B, Marijn de Vries? Of C, Thomas de Gent?
2: Ik denk, Marijn de Vries heb ik gehoord. Ik denk, Thomas de Gent.
1: Is een juist antwoord. Yves Lampaert is er inderdaad ook een paar keer geweest. En Marijn de Vries inderdaad ook.
2: Ja, vraag 3.
1: Wat is het Nederlandse woord, Willy, voor de koersterm gruppetto?
2: De bus, denk ik.
1: Dat is inderdaad de bus. Goed bezig. 3-3. Vraag 4. Gisteren hebben we het er nog over gehad waar de naam van de term koninginnenrit vandaan komt. Wat is geen mogelijke verklaring? Optie 1. Dat het een verwijzing is naar de koningin in het schaken, het belangrijkste stuk. B. Dat de koningin altijd naar de zwaarste etappe van de Tour kwam kijken. Of C. Dat het verwijst naar verre reizen die de koningin maakte waarbij ze niet in haar paleis kon slapen.
2: Ik denk van schaken. Was dat antwoord A?
1: Dat was antwoord A.
2: Ja.
1: Maar dat is wel degelijk een mogelijke verklaring. Dus is het aan Christophe?
2: Ik had het niet gehoord, ja.
3: Antwoord C dan?
1: Nee, dat klopte ook wel. Dus het is of een verwijzing naar het schaken, of het is effectief een verwijzing naar de koningin die verre reizen maakte, waarbij ze niet in haar paleis kon slapen. Goed, dus B was het juiste antwoord.
2: Ja.
1: Vraag 5 zetten we opnieuw bij Willy. Willy, geef ons de term voor het volgende. Iemand die van een achtervolgende groep naar een groep voor hem of haar wil rijden, maar die zich volledig opblaast en er niet geraakt.
2: Een chasse-patat.
1: Een chasse-patat, inderdaad. Ik vind dat een van de leukste koerstermen, hè?
2: Ja.
1: Klinkt goed,
2: klopt.
1: Ja. Zo zitten we intussen aan vraag 6, Willy. Wat betekent bidon collé of plakbidon in de koers? Het is meer keuze. Is dat A, dat je een bidon krijgt waar ze ook gels en supplementen aan vastplakken? B. Dat een renner te lang aan de volgwagen blijft hangen wanneer hij een bidon krijgt. Of C. Dat je bidon met sportdrank is uitgelopen en je daardoor plakhandjes krijgt.
2: Dat is grappig. Het is antwoord B.
1: Ja, de andere had ik inderdaad zelf verzonnen. Maar ik ben blij dat je er toch mee kon lachen. Ja. Toch iemand? Ja. Goed, zo zitten we aan de laatste en de allesbeslissende vraag, Willy. Ja, voor het groen moet deze natuurlijk juist zijn. Hè? Daar gaan we. Met wie, Willy, bespraken wij de term rode lantaarn? Toepasselijker wordt het niet, want hij was 3 keer op een rij de rode lantaarn in de Ronde van Frankrijk. Is dat dan A. Wim van Zevenhand, B. Gert Steegmans of C. Dirk de Wolf?
2: Ik denk dat Wim van Zevenhand dat was.
1: Jij denkt Wim van Zevenhand. Dat is helemaal juist.
2: Yeah.
1: 3 keer rode lantaarn geweest. En ik hoor jouw supporters op de achtergrond. Dat is juist jouw hele familie die daar is?
2: Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, iedereen is hier.
1: Ah, heerlijk. Fijn dat ze je dat hebben ingeschreven, Willy. En ik denk dat het jouw schoonzoon was die ook zei dat jij nog wel een sportief doel hebt binnenkort waarvoor je die groene trui zou willen gebruiken.
2: Inderdaad, we gaan volgende maand gaan we naar de Alpen.
1: Ja?
2: En we gaan daar de Golden Club, die ze gisteren op 1 dag hebben beklommen, wij gaan daar 3 dagen over doen.
1: Oké. Okay.
2: En onder andere Alpen de West zit gepland, dus we gaan proberen boven te geraken.
0: Wow, je weet wat de toptijd nu is, hè? Weet je?
2: Die gaan we niet verbeteren. Tel
0: nee,
2: maar
0: dat
2: een
0: hoeft
2: uur
0: ook
2: bij.
0: Niet. Niet doen. Prachtige plannen zijn dat. Hartelijk proficiat met jouw groene trui.
1: Hartelijke proficiat.
0: Christophe.
2: Ja, dank u.
0: Christophe, jouw quiz zit erop zonder een groene trui. Maar we gaan er toch nog iets aan toevoegen. Ja, zeker. Felicitaties voor Willy. Maar jij mag ook nog iets doen. Het zal misschien nog een beetje stress opleveren en het is keuzestress. Want wij konden niet kiezen tussen deze 3 nummers. Hopelijk kan jij het wel.

0: Beste Christophe, ik heb net gehoord dat de prijs van de originaliteit aan onze neus voorbij gaat. Daar trekken wij ons gewoon niks van aan. Je hebt dus de keuze uit deze drie chansons. Il est cinq heures, Paris se réveille van Jacques Dutronc en Les Champs-Élysées. En dan hebben we dus zelfs twee versies in de aanbieding. Die van Joe Dassin of die van Zaz. Wat wil je?
1: Je mag de originele van Joe Dassin draaien.
0: Daar gaan we voor zorgen. Heel veel dank om mee te spelen, Christophe, met onze quiz.
1: En
0: proficiat nog eens met je groene trui, Willy. En veel plezier in de Alpen.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Dank je wel.
3: Bye bye.
1: Dag.

0: Wij hebben hier in de studio duchtig met de handjes zitten zwaaien op Joe Dassin met Les Champs-Élysées. Misschien of niet, misschien een beetje gedwongen door mij, maar ik vond het toch een mooi zicht.
1: Ik vond het heel erg leuk. En het zou nu wel bijzonder vreemd zijn om op dit moment dan naar de Meir in Antwerpen of de Bondgenotenlaan in Leuven te gaan. Hoe is het op die Champs-Élysées? Christophe van der Goor, zijn ze er klaar voor?
2: Ja, ze gaan zich allemaal opstellen om te beginnen aan die laatste etappe. Heel veel volk wel in Parijs, moet ik zeggen, waar het laat in de namiddag wat geregend heeft. De steentjes lagen er nat bij, maar nu weer beter. En opmerkelijk bij Tadej Pogacar en zijn team hebben ze allemaal een gele fiets gekregen van de constructeur, Italiaanse constructeur. Het begint met een C. Overigens, ja, moet daar niet flauw over doen. Colnago, Ernesto Colnago was destijds bij de urenkortpoging van Eddy Merckx in Mexico. Was hij toen mechanicien. Later de fabrikant van de Italiaanse fietsen, opgekocht door de Emiraten. Uiteraard. En zij hebben voor alle ploegmaats, dus niet alleen voor Tadej Pogacar, maar voor alle ploegmaats een gele fiets gezorgd. En dat is toch wel een stunt. Dat is straf. Alle ploegauto's die staan klaar. Tadej Pogacar hemzelf als laatste man vanuit de bus. Nu aan de Place de la Concorde rijdt hij de Champs-Élysées op. En dan gaan ze dadelijk van start gaan. Een paar minuten achterstand toch wel op het schema. Normaal gezien om 5:50 beginnen. Maar ze gaan eerst nog al die mannen op die eerste rij zetten. Met de groene trui daarbij. Mats Pedersen natuurlijk een van de... Ja, wat hij allemaal uitgehaald en uitgestoken heeft in deze Ronde van Frankrijk. Echt enorm chapeau. Pluimen op die hoed van die Deen. En als hij deze conditie zou kunnen vasthouden... of straks weer opbouwen richting dat WK Montreal... ja, schrijf hem dan maar op samen met Van Aert, met Evenepoel, met Mathieu van der Poel. En dat soort renners. En natuurlijk, ja, de titelverdediger himself met vandaag. En ik zoek er niks achter. Een gele broek. Dus niet meer die zwarte broek van de voorbije dagen. Blijf het opvallend vinden, want dat was gewoon opvallend. Punt, klaar. Zou je misschien dan toch een klein beetje ziek zijn geweest? Enfin, dat is in Amsterdam, zeggen ze. Achteraf is het heel mooi wonen. Handshake en handschudden. High five tussen Richard Carapaz en Mats Pedersen. Carapaz dus de meest strijdlustige man. En eigenlijk wel de heerser over de Alpen. Twee ritten gewonnen. Auxerre Merlet. De Sarenne, zo noem ik die. En dan derde was hij, hè, op Alpe d'Huez. En daar komt Isaac Del Toro. Del Toro in het wit. Waarvan José de Kouwer gisteren zei in de analyse en de podcast bij ons na de etappe. Ja, die kan nog beter. Daar zit nog rek op. Want mist vaak een bidon. Is aan het slapen. Is er niet helemaal bij de zaak. Nog altijd piepjong natuurlijk. Dus ja, een van de grote concurrenten voor Remco Evenepoel in de toekomst. En ervan uitgaande dat er ooit wel eens een tijd komt dat de gele man stopt met koersen of er de brui aangeeft. Dit jaar, de laatste week, was hij dan toch wel ietsje beter gezind. Heeft als babysit gezorgd voor Isaac Del Toro. Want laat ons niet vergeten. En dat moeten we toch in de analyses allemaal meenemen. Hij wint nu 5 ritten, maar er hadden er 8 kunnen zijn. Laat ons heel eerlijk zijn. Op Solesson bij Del Toro gebleven. En ook 2 Alpenritten op Auxerre Merlet. En gisteren, idem dito, bij de Mexicaan gebleven. En als hij echt wou, had hij daar die ritten gewonnen. Daar mogen we niet aan voorbij gaan. De eerlijkheid gebiedt ons om dat te zeggen. En dan was de voorsprong en dan waren de ritoverwinningen van Tadej Pogacar nog veel ruimer. En had het klassement er misschien heel anders uitgezien. De regisseur met dienst maakt heel veel tijd om de dansende dames te laten zien. En te tonen aan de Moulin Rouge natuurlijk. Een van de iconen in Parijs op die Champs-Élysées. We gaan er over enkele minuten aan beginnen aan die slotetappe. En ik verwacht echt wel een fantastische finale op Montmartre. Waar duizenden mensen al urenlang hebben postgevat. En hopelijk gaat er een soort van uitbarsting geven. Zoals in die finale van Milaan-San Remo. Toch altijd een van de mooie momenten van het wielerseizoen. We gaan eraan beginnen zo dadelijk. Christian Prudhomme in altijd even wit, magelijk wit hemd en shirt. Gaat dadelijk in gesprek natuurlijk met de intelligentste van de hele hoop. Thierry Gouvenou, hè, want ja, oude auto's die stoppen veel beter dan nieuwe auto's natuurlijk. Dat zei deze man. Enfin, als je daar echt bij stilstaat, zou iemand anders, een CEO van een bedrijf, meteen zeggen: buiten, meneer Gouvenou, met zo'n lulkoek wat jij verkoopt. Goed, we mogen dat wel zeggen. Dat was echt belachelijk. Ik word er nog altijd bijzonder boos over. We staan klaar op de finishlijn en de startlijn voor deze laatste etappe van deze 113e Ronde van Frankrijk.
0: Dankjewel en tot zo, Christophe van der Goor van Parijs en de Ronde van Frankrijk. Nog eens naar Kesselo en het BK Atletiek, waar Bert Sterks kon spreken met de kampioen op de 110 meter horde bij de mannen.
3: Elly Bakary, proficiat met die Belgische titel in eigen stad, toch min of meer. Hè. Dat is extra leuk, denk ik, met wat volk in de tribune die je kent waarschijnlijk.
4: Ja, zeker aangenaam. Zeker voor vrienden, familie. Dat is komen kijken en zeker, het is mijn eigen club, eigen stad. Dat is altijd aangenaam om voor eigen publiek te winnen.
3: En die Belgische titel is één ding, je tijd is een andere ding natuurlijk. Het heeft in heel juli geen druppel geregeld en met dit weer kan je het dan plots.
4: Ja, zeker. Ik ben ook al mentaal een beetje voorbereid, omdat ik al mijn wedstrijden hiervoor waren altijd tegenwind. Dus dacht, ja, ik heb nu 32 ook in tegenwind kunnen lopen. 13.40 in min 2. Dus ik wist wel dat er een snelle tijd ging komen. Als min 1.3 ging zijn ongeveer. Maar dan in min 2.3, ik had wel niet verwacht dat ik zo'n harde tijd kon lopen. Ik zag 30, was al blij. Dat was evenaring van mijn pb. Maar nog 25 gecorrigeerd. Dat is zeker aangenaam.
3: Voelde je dat de laatste weken aankomen?
4: Ja, zeker. Ik dacht eigenlijk wel dat het iets eerder ging droppen. Omdat training veel beter gaat dan normaal. Ik kan nu ook aan... Ja, ik heb nu gewoon 2 maanden zonder een breakje kunnen trainen. Ik heb dat nog nooit gehad. En ja, training ging gewoon sneller en sneller. Mijn laatste training was heel goed. Ik wist wel dat er iets moois ging aankomen. Want omdat ik besefte dat het min tegenwind was, dacht ik, of misschien gaat het niet super, super snel gaan. Maar het is wel nog steeds 2 mooie races kunnen zetten.
3: Ja. Wat betekent het voor jou richting Birmingham?
4: Ja, wel een goed gevoel. Ik had sowieso al dit seizoen een goed gevoel. Ik heb mijn meest consistent season kunnen doen. Maar nu is het sowieso al bevestiging dat ik in shape ben. En daar wel gewoon kan meedoen om misschien de top 3 of zelfs voor de winst. Waarom niet?
3: Ja. Michael zou dat ook moeten kunnen. Liep vandaag de finale niet. Heeft hij iets tegen jou gezegd wat er aan de hand was?
4: Dacht iets van een tikje in zijn hamstring of iets van de spieren. Ik weet niet hoe. Ja, dat is wel een beetje spijtig voor hem. Ik hoop dat het tegen dan terug in orde is. Het
3: zou fantastisch zijn, hè? Finale met 2 Belgen.
4: Ja, zeker, zeker. Of misschien 3, want Zeno misschien ook nog. Dat zou heel mooi zijn als we met 3 of met 2 sowieso al een Belg in de finale kan staan. Dat is dan meer kans op medailles, dus dat is altijd mooi.
3: Veel succes, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: C'est parti. De renners zijn begonnen aan de hopelijk spectaculaire slotrit in Parijs. En je kan hem bij ons volgen na het nieuws van 6 uur. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water qua kapsel, identiek.
1: Op VRT1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
5: Tegels,
6: natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de buurt van Bordeaux breiden de natuurbranden nog steeds uit. We gaan live naar onze reporter ter plaatse. In Duitsland zoekt de politie nog steeds naar de dader van de islamistische terreuraanslag gisteren in Berlijn. En in Parijs zijn de renners zo net begonnen aan de slotetappe van de Ronde van Frankrijk. De natuurbranden rond de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen vernield. Dat zijn er 100 meer dan gisteren na een zware heropflakkering vannacht. Intussen is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen hebben hun woning moeten verlaten en mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. De prefect raadt toeristen ook af om naar de regio af te reizen. Collega Hilde Mertens, jij bent in Bordeaux. Lokale autoriteiten daar hebben het over een vuurstorm. Wat betekent dat precies?
9: Nou ja, het is echt een enorme, grote, intense brand die zich nog uitspreidt. Zo'n vuurstorm, wat houdt dat precies in? Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt. Die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht, die dan weer tientallen kilometers verspreid worden. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen, tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is en elke minuut, elke seconde zelfs kan veranderen, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
0: Dankjewel, Hilde. Ook in Spanje winnen de natuurbranden terrein. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de stad Valencia. Alles samen zijn in Frankrijk en Spanje al 300.000 mensen geëvacueerd. In Duitsland wordt nog steeds met man en macht gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 mensen raakten gewond. De verdachte zou banden hebben met terreurgroep IS. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
10: Terwijl de politie het sporenonderzoek afrondt op de plaats van de tragedie, komen de eerste Berlijners langs om te kijken en te rouwen. En velen waren er gisteren ook bij, zoals Jan.
11: Totaal betroffen. Het maakt ook angst en beklemming.
10: En ook Jamie de Blik, oud Mr. Gay Belgium, stond hier gisteren 100 meter verderop.
12: We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd. Althans, ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat en kat durven noemen.
10: En ook minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt was hier intussen. Hij schetst het beeld van een dader die opvalt door islamisme en radicalisering.
13: We hebben het hier met een mutmaßlichen täter te doen, der in der Vergangenheit auffällig war durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
10: Ein Individu, sagt Jamie.
12: Wel, met een heel fout gedachtegoed die zoiets vreselijk heeft gedaan, maar daar mogen niet alle andere miljoenen moslims de schuld aan geven.
10: En intussen gaat de zoektocht onverminderd voort, niet alleen in Berlijn.
13: Aan de baanhöfen, aan de flughäfen, aan de grenzen.
10: Van de 21-jarige man voorlopig geen spoor, terwijl het leven hier in Berlijn stilaan herneemt.
0: Vandaag is het de laatste dag van het dancefestival Tomorrowland in Boom op recreatiedomein De Schorre. Na de brand op het podium vorig jaar zijn de 2 festivalweekends dit jaar vlot verlopen. Helene van der Beke ging de sfeer opsnuiven.
5: 400.000 mensen kwamen dit jaar alweer feestvieren hier in Boom, zegt woordvoerder Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
14: Eigenlijk hebben we van elk land bijna iemand aanwezig op het festivalterrein. Sowieso 50% van onze festivalgangers zijn Belgen, want we hebben een voorverkoop voor de Belgen.
5: Maar dus ook veel andere nationaliteiten horen we op het terrein. En ze betalen veel geld om hier te zijn.
15: I'd say it's definitely worth the money.
16: So I'm Bengali. It's just like nice to see people from like neighboring countries, but then also from like other countries like I've never been to, never heard of. Awesome, yeah.
17: Maakt niet uit van waar je komt, welke huidskleur je hebt, hoe groot, hoe klein, hoe dik of dun dat je bent. Muziek verbindt ons en dat is gewoon het bewijs ervan.
5: Een editie zonder noemenswaardige problemen dit jaar, met nog een slotfeest straks.
18: We afsluiten op de main stage, laatste weekend, de laatste avond. Regen of geen regen, dat wordt echt formidabel.
19: Inderdaad, we kijken er naar uit.
5: En vanavond is dat met vuurwerk. En ook de Gentse feesten zijn na 10 dagen aan hun laatste dag toe. Gisteren stond de teller van het aantal bezoekers op ruim 1,4 miljoen. Iets minder dan vorig jaar. Het feest daar vanavond duurt nog tot in de vroege uurtjes. Gunter Joosen ging nog eens kijken.
20: We gaan beginnen. 5, 6, 7, 8.
21: Een dansles, een rommelmarkt en straatmuzikanten. De Gentse feesten trekken hun laatste avond in. De Gentenaars zijn tevreden over deze feesteditie.
22: Heel druk, gisterenavond, maar nu vind ik het prima.
23: Ik wilde eigenlijk maar 1 keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
24: Ik vind het hier leuk.
21: Toch zijn er dit jaar verschillende incidenten geweest, waarbij de politie 10 mensen heeft opgepakt. Maar dat heeft de feesten niet verpest, zegt feestburgemeester Joris van den Broeke.
25: Er waren enkele tientallen incidenten waar de politie heeft geïnterveneerd, maar ze doet dat heel snel en heel efficiënt. En op die manier kunnen we wel voor zorgen dat de Gentse feesten een zeer groot, maar ook zeer veilig evenement blijft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers.
21: Vanavond zijn er nog optredens en dan tot in de vroege uurtjes dansen op de Vlasmarkt.
26: Het plan is om een lange avond of een vroege ochtend van te maken.
23: Ik ben geen 21 jaar meer, dus ik denk niet dat ik er zal in slagen, maar ik kan een eerlijke poging doen.
5: In de Ronde van Frankrijk is het peloton enkele minuten geleden begonnen aan de slotrit in Parijs. Christophe van der Goor, hoe zit het daar?
27: Wel, we zijn eraan begonnen, hè, op die legendarische Champs-Élysées. Ze hebben al 1 bochtje gemaakt rond de Arc de Triomphe. En zo net was er bij het begin toch wel een speciaal momentje voor de dragers van de 4 belangrijkste trui. De gele trui voor Pogacar, uiteraard de witte trui voor zijn ploegmaat Isaac Del Toro uit Mexico als beste jongere. De groene trui als winnaar van het puntenklassement Mats Peders uit Denemarken. En een tweevoudig ritwinnaar wint het bergklassement Richard Carapaz. Het is nog altijd een soort van défilé. Straks misschien wel een champagne momentje voor de fotografen. Maar ze zijn eraan begonnen. Nog een goede 80 kilometer in en rond Parijs.
5: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Minima rond de 18 graden. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig en geleidelijk warmer. Temperaturen tot 25 aan zee en elders lokaal tot 30 graden. In Bordeaux breiden de natuurbranden nog steeds uit. 200.000 mensen zijn intussen geëvacueerd en mogen niet naar huis terugkeren, zolang het vuur niet onder controle is. En ook toeristen krijgen de raad om niet naar de regio af te reizen. Lokale autoriteiten hebben het over een vuurstorm, een extreem hevige brand. Meer in de app van VRT Nieuws.
28: Radio 1.
29: Sportza Tour.
28: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
29: Een heel goede avond. De voorbije dagen hebben Caro en ik rond deze tijd altijd net de studio verlaten. Maar vanavond is dat dus anders voor het slotakkoord van deze Ronde van Frankrijk. Christophe van der Goor, het défilé dat ze altijd houden op weg naar Parijs. Dat doen ze nu dus bij die ingekorte rit in het hartje van de lichtstad.
27: Ja, ik ben benieuwd of er zo dadelijk bubbels aan te pas gaan komen. Die heb ik nog niet gezien, maar iedere ploeg, enfin de belangrijkste ploegen, die mogen nu 1 voor 1... is eventjes op kop komen rijden. Hè, want ja, ze krijgen allemaal hun 5 minutes of fame. Dus kortstondiger. Maar Tadej Pogacar geeft hen wel die ruimte om dat te doen. Zo net de mannen van Little Track natuurlijk. Met Quinn Simmons. Wiens haren een beetje aan het flapperen en fladderen zijn. Geen staartje voor het eerst in deze Tour. Nee, hij laat zijn manen echt wel wapperen in de Parijse wind en lucht. En nu is het de beurt aan de mannen van EF Education First met Carapaz. En zij hebben geen enkele uitvaller in deze ronde van Frankrijk. Wat ook opmerkelijk is, we hebben Asgreen een paar keer gezien. Baudin, ook Ben Healy kwam toch net ook weer tekort. En Valgren Andersen, lang geleden ook de Amstel gewonnen. Wel, ja, dat soort renners zoals Alaphilippe, die worden hier eigenlijk in deze ronde van Frankrijk, ik zal niet zeggen gedegradeerd, maar voor hen is er eigenlijk geen plaats meer. Hè, Julien Alaphilippe heeft het ook in interviews gisteren laten uitschijnen. Wat kom ik hier eigenlijk nog zoeken? Ik denk niet dat de ronde van Frankrijk nog een plaats is waar ik mij moet tonen. In het peloton zelf, daar heeft Pogacar aan het te praten met Luke Plep en andere mannen met wie hij, die hij eigenlijk in de voorbije ritten wegens nooit vooraan heeft hij nooit gezien. Remco Evenepoel aan het praten met Filippo Ganna. Hou hem maar eens in de gaten, want Ganna hebben we eigenlijk na de tijdrit niet meer vooraan gezien. Aanvalslustig in het begin van deze Tour, jazeker. Maar nu, op dit parcours, ja, ben benieuwd. Want hij wordt niet meteen genoemd natuurlijk in het rijtje van favorieten, maar schrijf hem zeker niet af. En in het park, in het mooie park van Parijs natuurlijk, in de buurt van het Louvre, wanneer je gewoon de straat oversteekt, daar staat nog altijd die prachtige ballon eigenlijk, hè, met de Olympische vlam van 2 jaar geleden. Met mooie herinneringen uiteraard voor Remco Evenepoel, toen dat ook, ja, het aantal volk dat daar toen stond op Montmartre bij die passage tijdens de Olympische wegrit, dat overtrof alles. Nog veel meer dan vorig jaar. Maar we hebben nu al wel gezien dat vele duizenden mensen hebben postgevat in dat prachtige stadsdeel daar boven op de heuvel van Parijs Montmartre. Wordt het ook kunstig in deze etappe? Ik denk het wel, laat ons hopen van wel. En nu zijn het, denk ik, als ik Degenkolb zie, de Duitse kampioen Nico Denz en co, Niels Pollitt. Ja, nu mogen alle Duitsers eens een keertje vooraan komen rijden. Als het op die manier gaat, dan gaan die 80 kilometer toch nog lang duren. Jongens, alsjeblieft, denk aan Sportza Tour tot 8 uur. Snel binnen zijn zo straks, dat we toch voor de klok van 8 die sprint nog kunnen meenemen natuurlijk. En misschien een quizvraagje. Vorig jaar weet iedereen wel, of wist iedereen wie gewonnen had natuurlijk. Dat was Wout van Aert in deze etappe. Maar beste luisteraar, als u nadenkt, gewoon, en moet daar nu niet meteen op antwoorden, maar wel interessant om eens na te denken. Weet u nog wie het tweede was in deze etappe na Wout van Aert? Iedereen zegt meteen, heel makkelijkheidshalve, dat dat Tadej Pogacar was. Maar dat was niet het geval. Aan u om even na te denken.

0: No Regrets van Intergalactic Lovers.
1: We hebben het in deze Sporza Tour al even over motocross gehad met die grote prijs van Tsjechië zonder Lucas Koenen. Hij had nog te veel last van een geknelde zenuw rond de lies en daardoor kon hij zijn ene punt voorsprong dat hij nog had in de WK-stand niet verdedigen. En zijn eerste achtervolger, Jeffrey Herlings, heeft daar optimaal van geprofiteerd hoor. Want hij heeft zo net na de eerste ook de tweede reeks gewonnen in de MXGP. Herlings springt zo over Koenen naar de leiding in de WK-stand met een voorsprong van 49 punten na 13 van de 19 GP's. De Belgen die wel reden in de MXGP in Tsjechië, Jago Geerts en Brent van Donik, boekten allebei wel hun beste resultaat van het seizoen. Voor Geerts was dat de 7e plaats, voor van Donik de 11e. Volgende week zijn de motocrossers trouwens bij ons te bewonderen, want dan is er de grote prijs van Vlaanderen in Lommel.
2: Sporza Tour.
0: De quizvraag van Christophe van de Goor daarnet was toch wie werd er vorig jaar tweede na Wout van Aert? Hè?
1: Dat ja, is waar.
0: Eens kijken of we het antwoord hier vinden.
3: En dan weer op het goede asfalt. De kasseitjes zijn achter de rug. Hij heeft Tadej Pogacar eraf gereden.
4: Dat heeft niemand gekund hier.
3: Na 3 uur komt hier Wout van Aert. En ik kijk naar mensen die hier allemaal staan om hem toe te juichen. Wout van Aert wint deze rit, deze slotetappe op de Champs-Élysées met Montmartre. 3 keer die beklimming. Jawel, zijn 10e ritoverwinning in zijn carrière van de Ronde van Frankrijk.
0: Zo jammer dat hij er niet bij was dit jaar. Maar het antwoord zat er dus duidelijk niet in. Ik heb werkelijk geen idee, Caro.
1: In de app is het juiste antwoord wel 2 keer gegeven. Okay. Maar ik ga de vragen van de quiz het gewoon laten beantwoorden, zeker. Christophe van de Goor, vertel maar. Wie was er tweede vorig jaar na Wout van Aert? Niet Pogacar dus?
5: Nee. Die was 4e. Een ex-winnaar van de Omloop het Nieuwsblad. Ballerini, Davide Ballerini, die dan finaal nog over Pogacar heen ging. En Matej Mohoric was 3e. Dus dat is eigenlijk wel, ja, de mensen die dat wisten in de app van Radio 1, dat zijn echte kennis, moet ik zeggen. Dat is heel straf. Of ze zouden het ook snel moeten zijn gaan opzoeken natuurlijk. Maar nee, dat deed Pogacar toen wel pijn, toen hij bergop met dat grote verzet werd verslagen en losgereden door Wout van Aert. En ik herinner mij nog zeer goed, mijn co-commentator toen naast mij, Jan Bakelands, die af en toe met hem gaat trainen, kreeg van die overwinning na toch wel moeilijke tijden voor Van Aert. En heel veel pech ook met al die valpartijen en toestanden. Tranen in de ogen, omdat hij dat toch van dichterbij en Van Aert ietsje beter kent dan wij natuurlijk. Dus dat was wel een heel speciaal moment. En over speciale momenten, ik heb een vraag ook voor jullie. We zijn 3 weken ver. Ik vind persoonlijk dat dit een boeiende, zeer boeiende tour was. Voorbijgevlogen. Sneller dan ooit eigenlijk. Heel vreemd gevoel, maar snel voorbijgevlogen. Altijd boeiend. Wat is voor jullie het moment persoonlijk van deze tour?
1: Voor mij denk ik Remco Evenepoel toch op Plateau de Soleçon. Gewoon omdat ik het gevoel heb dat hij daar misschien toch ook een klik, misschien mentaal ook gemaakt heeft als de klimmer Remco Evenepoel.
0: Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om mij daarbij aan te sluiten, maar ik ga dat toch gewoon doen. Het klimmen van de Remco Evenepoel, dat. En natuurlijk in het begin van de Ronde van Frankrijk hebben we het heel vaak over de hitte gehad ook.
5: Ja, ja, mooi.
1: En
5: dat is waar, de hitte. Ik persoonlijk, ja, ik kijk heel vaak naar het menselijke ook van die coureurs. Ik vond de tranen in het interview van Philipsen, dat heeft mij ook aangegrepen. Omdat, ja, bedoel, het zijn allemaal van ogenschijnlijk ruwe bolsters naar buitenuit. En ook gisteren weer dat akkefietje van Evenepoel die dan op zijn PR-man roept van wat sta je nu happy te doen, ik ben 2e. Ja, dat soort dingen, daaruit kan je echt wel afleiden dat die mannen onder gigantische stress en druk staan. En Philipsen ook, ja, ga er maar aan staan. Je bent de grote man. En ze gaan eigenlijk bij het hele team op hoogtestage, niet voor Edouard Plankaert, laat ons daar eerlijk in zijn, ook niet voor Emile Verstrengen, maar voor Mathieu van der Poel en voor Jasper Philipsen. Mathieu wint dan een etappe, Philipsen niet. Merlier dan 2-3 keer. Kooi ook nog eens een keertje. Dus die druk die neemt altijd maar toe. Hij is dan eigenlijk ook nog niet slim door te kijken op zijn social media en Instagram, waar mensen rechtstreeks contact hebben en van alles kunnen roepen en schreeuwen. Dat komt er dan ook nog eens bij. En dan win je uiteindelijk wel. Dus ik denk dat die last die dan van je schouders moet vallen als topsporter, dan je kan zeggen, hey. En dan pas zie je het menselijke. En dan komen die tranen naar boven. Net zoals het beroemde interview van Matej Mohoric een paar jaar geleden, toen die won en zei van ja, heel dat circus achter ons. Mensen die ook nog meewerken en die nooit in de pictures. Dat vond ik echt wel een knap moment. En eigenlijk ook los van de prestaties van Evenepoel. En dat was toch iets om eens achteraf meer over na te denken. De manier waarop Pogacar de laatste dagen, zeker in de Alpen, met de concurrentie is omgegaan. Daar is nu door de euforie rond die overwinning, rond Evenepoel, is daar eigenlijk weinig over te doen. Maar eigenlijk heeft het iets denigrerends wat Pogacar gedaan heeft met de tegenstand. Hij heeft in een sport waar het toch nog altijd het doel is om te winnen en te beste te zijn en je het beste uit jezelf naar boven te halen, en hij heeft 5 keer gewonnen, heeft hij eigenlijk 3 overwinningen laten liggen om weg te geven aan Del Toro. Waarmee hij onrechtstreeks, en ik weet niet of dat bij de concurrentie ook zo is binnengekomen, maar als je dat zo analyseert en bekijkt, vind ik dat wel. Door Del Toro mee op die bagagedrager ostentatief, niet 1 keer, maar 3 keer mee te nemen en achterom te kijken. Gaat het, jongen? Ja, dat heeft iets denigrerends. Ik vind dat niet oké in een topsportvorm. Daar zijn mensen heel fel aan voorbij gegaan, maar dat vond ik wel een dingetje.
0: En je denkt niet dat wel gemeend ook kan zijn? Dat hij dat echt wel menselijk meende.
5: Jawel, jawel. Maar net daarom. Stel nu nog dat het gemeend is, Gert. En dat denk ik wel. Dat goed bedoeld was voor Del Toro. Maar wat wil dat zeggen voor de rest van dat peloton? Mm-hmm. Ik bedoel, de jongens die doen ook allemaal zo gigantisch hun best. Gaan op hoogtestage. En dan is er 1 iemand die zoveel kracht over heeft. Of eigenlijk als spelenderwijs. Nog eens voldoende kracht hebben om tegen te zeggen, ik zorg ook nog eens voor mijn Del Toro jongens en voor de rest van dat peloton. Mm-hmm. Ik bedoel, de jongens die doen ook allemaal zo gigantisch hun best, gaan op hoogtestage, en dan is er 1 iemand die zoveel kracht over heeft, of eigenlijk als spelenderwijs nog eens voldoende kracht hebben om tegen te zeggen, ik zorg ook nog eens voor mijn Del Toro jongens, dat die mooi derde is.

deze ronde van Frankrijk. Voilà. Weer een rondje eraf gepitst. 76 kilometer nog. Ze komen aan het reuzenrad voorbij. En stilaan onder leiding van Tadej Pogacar's ploegmaat. Met daarbij Tim Wellens natuurlijk. En Florian Vermeers wordt het tempo wat opgedreven. En dan krijgen we nog eens een beeld van die wapperende maan van de rock'n'roll held van Little Track. Coincidence.

0: Message to my girl Split Ends.
1: Een trouwe metgezel van ons. Iemand op wie wij altijd konden rekenen tijdens deze 3 weken Tour de France. Dat is natuurlijk onze man in Frankrijk, Christophe Mil. Dag Christophe. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Goedenavond intussen zelfs, want het is al bijna 6:30.
2: Ja, voilà. Het voelt al een beetje als avond aan, moet ik zeggen. Ja.
1: Hoe is het om in Parijs te zijn, Christophe?
2: Eerlijk? We zijn hier net toegekomen in de auto. We konden niet meer over het parcours, dus we hebben ons op 2 kilometer van de finish gezet. En op dit moment liggen onze valiezen op de stoep en zijn wij het materiaal aan het reorganiseren, omdat wij vanavond afscheid nemen van elkaar, Goeman en ik. Dus wij moeten de valiezen regelen en het materiaal en zo. Dat zijn wij op dit moment aan het doen.
3: Dat is wel bijzonder. Ja.
1: Het is niet samen uit, samen thuis.
2: Wel, ik vertrek morgen vroeg meteen vanuit Parijs op vakantie naar mijn vrouw en mijn kinderen met de TGV. Dus
1: okay.
2: Elke minuut wordt gebruikt.
3: Dat is goed, want sommige

0: sommige mensen zullen misschien denken, of enfin, jij blijft nog een nachtje om nadien op vakantie of met vakantie te vertrekken, maar ik kan mij voorstellen dat luisteraars vermoeden, ah, in Parijs, groot feest, maar van veel collega's in de Tour hoor ik wel, en dat pleit denk ik met de band, of voor de band met het thuisfront, velen willen gewoon zo snel mogelijk naar huis, hè?
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk twee groepen hebt.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat de grootste groep eigenlijk gewoon zoiets heeft van het heeft lang genoeg geduurd. We gaan naar huis, maar er zijn er ook een aantal, en dan heb ik het over collega's, die de familie naar hier laten komen en dan er nog een avond samen aanbreien. Dat is ook een optie. Dat moet ik zeggen, dat hebben wij verleden jaar gedaan. Toen zijn Charlotte en de kinderen naar hier gekomen. Maar bij de VRT bijvoorbeeld zijn er straks ook collega's die meteen na de interviews toch gewoon naar huis vertrekken. Het is lang genoeg geweest, Gert.
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook voor jullie, denk ik, wel een beetje emotioneel als je in Parijs aankomt, of niet?
1: We hebben wel zitten, het was een hele lange autorit, we hebben wel zitten mijmeren, hè, de toffe momenten, de minder toffe momenten, die overloop je dan even en dan kom je toch altijd tot de conclusie dat er heel veel gelachen is geweest ook, en dat is wel plezant. Je hebt ook momenten dat je vloekt, maar er zijn ook heel veel mooie momenten, en dus dat is gewoon een, ja, eigenlijk zo'n beetje terugkeren van kamp naar huis. Ik denk dat je dat gevoel, dat je het daarmee kan vergelijken. En dat duurt nog wel een aantal dagen en weken, hè, want dan sturen we elkaar toch nog eens een bericht als je dan ergens passeert, waar je dan in Frankrijk ook geweest bent, of je ziet iets of je denkt iets, dat je nog snel een berichtje stuurt. Ja, zo is dat ook als je op kamp geweest bent. Hè.
2: Ja, en steekt er dan zo iets bovenuit als je zo aan het napraten bent over, ja, dit was leuk in de Tour. Is er zo één ding waarvan je zegt, dit was echt wel het hoogtepunt, want je bent al een paar jaar natuurlijk intussen naar de Ronde van Frankrijk aan het gaan?
1: Ja, ik denk die eerste ritoverwinning van Evenepoel misschien.
2: Ja, hebben wij net ook bergop gezegd, ja.
1: Ja, ja. Omdat dat iets was waar we eigenlijk op zaten te wachten, al jarenlang, van gaat dat gebeuren dat hij met de beste mee naar boven kan? En dat gebeurde dan wel. Nu, ik wil geen oneer doen aan Philipsen, die na lang strijden toch nog zijn overwinning pakt. Ook superknap. Merlier, die drie keer doet, allemaal super, super knappe prestaties. Maar voor mij stak dat momentje er misschien wel bovenuit. Ja, ook het kader dan, hè, in de bergen, supermooi. Ja,
0: zeker. Naast al die gesprekjes op de radio, uiteraard.
1: Ik heb jou even niet gehoord.
0: Oei, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Ik zal het even herhalen. Hoogtepunt natuurlijk wel, naast al die gesprekjes op de radio, zei ik.
1: Ja, ik heb daar wel oprecht van genoten. Ik heb in het begin ook gezegd, bel mij zeker. Ik heb dat onder een post van Caro, denk ik, gezet, of van Radio 1. Ja. En ik vond dat altijd super tof om dat te doen. Jullie wilden een stukje Frankrijk in de uitzending halen. Ik moet zeggen, het was een eer, en dan spreek ik ook namens David Goeman, het was een eer voor ons om in dat fijne programma van jullie te zitten. Dat was echt super plezant. Ja, super plezant.
2: Ook fantastisch gedaan, want ik heb heel veel Frankrijk gevoel met dank aan jou gekregen. En ik zie hier nu ook toevallig tijdens ons gesprek een berichtje komen in onze app. Christophe Meul, zalige kerel. En ik denk dat wij dat alleen maar kunnen beamen, Gert.
1: Amai, lieve luisteraars.
2: Ja, lieve luisteraars. Ja. Maar die luisteraars, tof, die wachten misschien wel nog op één ding, beste Christophe.
1: Ja.
2: Want ik heb het vorige keer gezegd, zo'n woordje uit jullie Zweedse puzzelboek, dat uiteindelijk wel maar één keer, denk ik, is bovengehaald door David Goeman. Ja, dat vonden ze best wel interessant om daar mee naar te zoeken.
1: Ja. Ah wel, ik heb goed nieuws, want dat boekje is daarnet nog eens boven gehaald. Ah. En ik had afgesproken, of wij hadden afgesproken, om er nog één woord in te gooien, hè, als afsluiter. En we zijn op zoek naar een vijfletterwoord, grassteppen, en het eindigt op een O.
2: Oké, vijfletterwoord, grassteppen, eindigend op een O. Dus
1: ja,
2: de luisteraars mogen zich weer melden in onze app.
1: Ja, David Goeman zei daarnet, ik ben mottig aan het worden. Ik weet niet of dat was omdat hij niet op het woord kon komen of dat we te lang in de auto zaten. Maar dus, als de luisteraars het kunnen doorsturen, zou dat wel fijn zijn. Dan kan hij toch die puzzel, zijn tweede is het dan, die hij volledig ingevuld heeft. Oh, dan kan hij dat toch ook afronden.
2: Dat zou heel mooi zijn om zo te kunnen afronden in Parijs dan ook nog. Hè?
1: Voilà, ik zou zeggen, laat het weten, stuur het maar door.
2: Gaan we doen.
1: Grassteppen met een O, vijf letters.
2: Ja, een full circle moment. Christophe, dikke merci voor de voorbije weken. En geniet nog van die laatste momenten in Parijs.
1: Ja, heel graag gedaan. Tot later.
0: Adieu, salut.

0: Hoe is het in onze app, Caro?
1: Druk. Het is heel druk in onze app, maar hetzelfde woord komt de hele tijd binnen. Want we zochten dus een vijfletterwoord voor grassteppen. En dat is dus liano. Ik ga het zo uitspreken, want het is blijkbaar Spaans. Een dubbele L is een LJ. Dus liano, een grassteppe in Venezuela en Colombia terug te vinden. Dus bij deze Christophe Meul, David Goeman, de cirkel is rond. Jullie laatste woord is gevonden.
0: Ja, en misschien wist de andere Christophe dat ook wel, Christophe van der Goor.
2: Dat van Pampa kende ik, want dat is een alternatief van de Pampa. Dat kende ik, maar Liano had ik niet van gehoord, eerlijkheidshalve. Dus dat wist ik niet. Nee, inderdaad. Maar hier liggen ze nog niet voor Pampus in dit peloton, want ze zijn min of meer aan het koersen, hoor. Vuistrofeur. Jawel, de man die hier bekendheid heeft genoten in deze Ronde van Frankrijk als renner, als Fransman van Lotto Intermarché. Ze hebben geen etappe gewonnen natuurlijk. Hij stond bij de 11 genomineerden voor de meest strijdlustige renner in deze Ronde van Frankrijk. Maar zoals onze analist Jan Bakelands terecht al zei, daar moet min of meer dan toch altijd een doel, een gevolg aan gekoppeld worden. Het strijden voor een overwinning. En dat heeft Carapaz meer dan eens gedaan natuurlijk. Het was ook gisteren een idee van José in de analyse om die strijdlust super combatief te geven aan twee renners. En dat zou ik niet meer dan normaal en eigenlijk rechtvaardig gevonden hebben. Want Mats Pedersen heeft minstens even hard gekoerst en aangevallen in deze Ronde van Frankrijk. De winnaar van de groene trui die dus het merendeel van zijn punten heeft gescoord en geraapt in die tussensprints van de dag. De sprints van de dag. En daarmee heeft de nieuwe puntentelling, die eigenlijk de sprints aan de aankomst, de finale sprints, meer zou willen bevoordelen. Dat heeft niet gewerkt. Dat heeft niet gewerkt, want hij heeft de meeste punten gepakt in die tussensprints. Natuurlijk daar enorm hard voor gevochten. Chapeau. We hebben het zo vaak gezegd. Zeker de laatste week. Een man met zijn gabarit, zijn lichaamsbouw van rond de 80 kilogram. Een van de zwaarste renners in het peloton. Samen met Stuyven en Ganna. Heel veel respect. Chapeau voor wat die Deen gedaan heeft. Sterke coureur. 4 kilometer nog en dan komen we aan de sprint van de dag. Uiteraard op de Champs-Élysées. En dan gaan we straks toch wel stilaan richting die drie grotere ronden in de finale rond Montmartre, waar de mensen eigenlijk al van namiddag aan het wachten zijn. Ja, die moeten wel veel geduld opbrengen en uitoefenen, moet ik zeggen, vooraleer zij de coureurs gaan zien. En de eerste beklimming van Montmartre komt eraan op 42 kilometer van de streep. Dus dat is over een goede 20 kilometer, nu nog 64. We draaien weg van Place de la Concorde in deze fantastische stad. Dat blijft Parijs eigenlijk toch wel heel veel ook heel goed te voet te doen. Moet je wel een aantal kilometers vooraf leggen. Maar als je daar ruim de tijd voor trekt en uittrekt, het is een fantastische stad. Deze lichtstad, de stad van de liefde en nog zoveel meer natuurlijk Parijs. 64 kilometer nog. Vuistrofeur aan de leiding. Kleine voorsprong. Wil zich nog even tonen. Wordt zo dadelijk wel gegrepen. Kleine voorsprong op het peloton waar meer en meer het tempo en de snelheid erin aan het komen zijn.
0: Ja, en Parijs is ook een stad die niet onder een wolkendek met regen zit. Dat is dus anders dan vorig jaar. En dat is wel een goede zaak, denk ik, voor zo meteen op Montmartre. Zo dadelijk dus die tussenspurt. Ook al heeft Mats Pedersen natuurlijk al definitief het groen.

0: We kunnen en nog altijd heel erg hebben The Cure van Olivia Rodrigo.
1: 60 kilometer nog in de ronde van Frankrijk. Weisstrofe rijdt voorop. En als je de Tour de hele tijd gevolgd hebt, dan mag dat geen verrassing zijn natuurlijk. Maar ook geen verrassing is dat het peloton hem strak houdt. Ze volgen op minder dan 10 seconden. Dus we gaan nog een laatste keer naar het BK Atletiek in Kesselo in de tussentijd. Want Bert Sterks die heeft kunnen spreken met Bram Peters. Dat is de coach van de Belgische estafette-teams.
2: Bram Peters, we tellen af samen naar Birmingham, waar België zoals altijd met enkele estafetteploegen zal aantreden. Je hebt de meeste van hen vandaag nog een keer en gisteren aan het werk kunnen zien. Onder meer de Torneiro's, waar we van Segers hebben gezien dat die heel goed is. Wat vond je van de rest?
3: Zeker, heel goed. Ik denk Sakor en Bollet die weer een degelijke prestatie laten zien. En ik denk dat die straks nog wel een stukje harder kunnen gaan. Die gaan nou op een kleine trainingskamp en ik denk dat die echt in supervorm daar gaan staan straks. Maar vooral toch wel de grootste verrassing bij de 4x4 mannen op het moment is Elliot Crestin die opstaat op het moment dat Alexander Doom wegvalt. En ik denk qua profiel denk ik, ja natuurlijk Alexander blijft een andere categorie. Maar Crestin met een 800 meter die ook goed kan chasen en wellicht iets kan doen die laatste 100 meter. Wat hij ook hier bij de wedstrijd wel laat zien. Dat is wel een belangrijke eventueel voor een relayploeg. Dus wellicht is hij ook beschikbaar voor die 4x4. Want het gaat wel naast zijn 800 meter vallen. Dus dat is positief. Ik denk dat we goede dingen gezien hebben.
2: Hoe ver staat hij in de automatisme? Het stokje doorgeven? Want dat is niet evident natuurlijk om dat zomaar plots te gaan doen.
3: Ik denk niet dat hij dat heel veel heeft gedaan. Nou is het voordeel en het verschil ook tussen die 4x100 meter en die 4x400 meter. Is, ja, de 4x100 meter is super technisch en timing. En moet allemaal op topsnelheid het stokje doorgegeven worden. En de 4x4 is eigenlijk maar 1% bijdrage aan die vliegende ronde die je daarna gaat lopen. Dus dat is relatief makkelijk oplosbaar. En hij krijgt natuurlijk training van Kevin en Joe Bollet die het wel al vaker gedaan hebben. Dus ik verwacht wel dat hij straks, als we hem kunnen gaan inzetten voor die 4x4, dat hij dat goed genoeg gaat kunnen beschikken, die skills.
2: Je had het al over Alexander Doom. Zijn blessure is uiteraard een aderlating.
3: Ja.
2: Vrees je dat hij dat topniveau van 2 jaar geleden niet meer zal terugvinden?
3: Daar kan ik heel moeilijk over oordelen natuurlijk. Ik hoop van harte van wel. En ik denk ook dat we wel vleugen gezien hebben van die Alexander Doom. Ik denk als je Botswana even terugdenkt, een half jaar geleden. Waarbij die vliegend toch 44-0 loopt met zijn stokje in zijn hand. Ik denk wel dat het ergens nog zit. En ik denk dat de individuele prestatie dit jaar heeft laten zien. Dat dat niet echt de Alexander Doom is die, wat hij echt kan. Dus ik heb zeker hoop dat hij in de aankomende 2 jaar richting LA weer die oude vorm gaat terugvinden. Weer terug naar die 44ers en liefst zelfs 44 laag. Ik geloof echt wel dat dat er nog in zit, ja.
2: Bij de vrouwen is er minder keuze, helaas. Hè. Nogal wat blessures. Slaus vandaag ook niet al te best. Mm-hmm. Zit je een beetje met handen in het haar daar?
3: Als ik nog haar had, misschien wel. Maar dat is niet zo. Dus, maar Helena laat wel uitstekende vorm zien. En daarachter heb je wel in één keer een gat van ruim 2 seconden. Met wel weer een, waar ik wel weer blij van word, een bredere basis vrouwen die allemaal zo 53 laag lopen. Dus dat is het positieve van het verhaal. Maar we missen natuurlijk wel echt degene die ook een 51er laag kan lopen. En misschien zelfs daaronder om competitief te zijn. Zowel met de 4x4 vrouwenploeg als zelfs de mix. Die heb je daar ook voor nodig. En natuurlijk hebben we nog steeds wel Ilana die in relays altijd goed is. En ook wereldkampioen werd indoor. Dus daar kunnen we absoluut wel op bouwen voor die mix. Maar we hopen natuurlijk wel dat er wat stapjes gemaakt worden richting in ieder geval die 51ers.

0: Batch met Think I'm in Love. Bij Alpecin Premier Tech hebben ze natuurlijk Mathieu van der Poel, die hier heel graag wil winnen in Parijs. Maar er is met Jasper Philipsen natuurlijk nog een tweede troefkaart. Hoe schat hij zelf zijn kansen in voor vandaag? Hij sprak daar straks met Christophe Mul.
1: Jasper Philipsen, wat kan er vandaag voor jou?
2: Wat kan er voor mij? Moeilijke vraag. We zullen kijken straks in Parijs. Ik weet niet hoe laat we precies aankomen. Het zal laat zijn. Maar ik hoop wel gewoon een mooie dag ervan te maken samen met de ploeg. Het zou mooi zijn als we vandaag onze derde overwinning kunnen pakken met de ploeg.
1: Hoe is die rolverdeling met Mathieu? Hij vol koersen, jij proberen volgen?
2: Ja, natuurlijk. Mathieu houdt van een attractieve koers. Dat is algemeen geweten. Ik ga proberen mijn sprint uit te spelen. Dus we hebben verschillende scenario's waar we hopelijk de koers naar onze hand kunnen zetten.
1: En als het een sprint is, dan hebben we gezien dat jij alleen maar beter wordt in deze toeren.
2: Ja, ik moet zien hoe dat de benen nog zijn. We hebben echt drie lastige dagen gehad. Iedereen zal wel een beetje op het tandvlees zitten. Dus ja, gewoon de sterkte van de dag zal zeker een rol spelen. Maar ik heb er wel zin in en we gaan nog één keer alles geven.
1: Tot slot, hoe was de transfer naar hier?
2: Oh, verliep best vlot. Het was een late avond, maar alles vlot verlopen, denk ik.
1: En nu ben je op een startplek waar de start niet gegeven wordt.
2: Ook wel bijzonder, ja. Dus niks aan te doen. Maar ik ben gewoon blij dat de koers doorgaat. En dat we hopelijk een mooie wedstrijd krijgen straks.
1: Succes vandaag.
3: Ja, Jasper Philipsen, Christophe, je zei daarnet terecht. Die emoties van Philipsen na zijn ritzege. Het was een van de momenten van de Tour, helemaal mee eens. Misschien verdubbelt hij straks nog. Want hij heeft ook al eens gewonnen op de Champs-Élysées natuurlijk. De voorbije jaren was het daar altijd een Belgisch feest.
4: In 2022 heeft hij gewonnen. Dat was een jaar na Wout van Aert. Topjaar van Van Aert, 2021. En na Philipsen kwam dan zijn trainingsmaat uit Noord-Limburg, Jordi Meus. Die daar zijn grootste overwinning in zijn carrière, toch wel mogen we zeggen, behaald heeft. En vorig jaar dan nog eens een keertje, Wout van Aert natuurlijk. Hè. De eerste keer omwille van en over Montmartre. Dus dat was magnifiek eigenlijk. En 24, mensen vergeten snel, 24 hebben we geen aankomst gehad in Parijs. Dat had toen alles te maken met de Olympische Spelen natuurlijk, die een week nadien daar van start gingen. En was de aankomst in Nice. Ook bijzonder veel volk, herinner ik mij nog. En een voetbalshop van Nice, de voetbalploeg. Maar die was gesloten toen. Anders had ik daar ook nog wel zo'n heel oude bal uit de jaren 30, 40. Zo'n replica gekocht. Eigenlijk wel mooi. Zo'n mooie bruine lederen bal, herinner ik mij nog. Goed, 53 kilometer nog. Twee man aan de leiding. Asparen, de Spanjaard. Hè, dat is een ploegmaat van Tom Pidcock en van Quinten Hermans en Brent van Moer. Die probeert weg te rijden. Wel een paar keer in de aanval gezien. Twintigtal seconden. Het peloton laat die mannen begaan. Dat is eigenlijk wel een mooi beeld. Het peloton komt nu aan de rechterkant van de Arc de Triomphe. En die twee leiders, Asparen en Guernalec, die draaien dan meteen naar beneden. Dus hun voorsprong, een rotonde, een rondje rond de Arc de Triomphe. 26 seconden uitgedrukt in een peloton. Is het tempo wat gaan liggen, wat gaan duwen. En we hadden het zo net over Tom Pidcock, de kopman binnen dat team. Van Pinarello, Q36.5 en nog wat. Ja, hangt als laatste man van het peloton. Peloton dat vanuit de hoogte te zien, vanuit de lucht, eigenlijk ja, niet zo talrijk is. Ook al hebben maar 26 renners deze Tour in 3 weken verlaten. Dat is relatief weinig. 52 kilometer nog boven Arc de Triomphe. Dat wil zeggen naar beneden. Zo dadelijk met een snelheid van boven de 60 per uur. En het is nog 50 kilometer. En in principe moeten ze aankomen rond de 7:45. Dus min of meer wel op schema. Straks natuurlijk gaat die gemiddelde snelheid een klein beetje naar beneden. Omdat je moet klimmen op Montmartre.

0: Outkast met Roses. Ik val in herhaling als ik zeg dat bijna iedereen het hem wel zou gunnen. Ritwinst in de ronde van Frankrijk voor Jasper Stuyven. Maar kijk, er is vandaag natuurlijk nog een kans.
1: Jasper Stuyven, hoe blij word jij van Montmartre?
2: Met goede benen, blijer als met slechte benen waarschijnlijk.
1: En wat denk je, goede of slechte benen?
2: Goh, ik moet zeggen dat ik verwacht had ze erger op te staan en me vermoeider te voelen. Dus ik ben blij met het gevoel op dit moment. Dus hopelijk trekt dat zich door naar de benen van de dag in de koers ook.
1: Is dit nu een mini-klassiekertje?
2: Ik denk het wel, maar we zeiden daarnet in de bus dat alle ritten hier eigenlijk klassiekers zijn geweest. Dus dat zal vandaag niet anders zijn. Het is gewoon een iconische klassieker, denk ik dan.
1: Krijgen wij vandaag Pogacar, Evenepoel, Stuyven in de kopgroep? Mathieu van der Poel er ook nog bij?
2: Het zijn de verwachte namen en uiteraard hoop ik daarbij te zijn. Maar ik denk dat je makkelijk een groep van 10, 20 kunt opnoemen die... Dat geen verrassing zou zijn mocht je die meedoen in de finale. En hopelijk ben ik dan een van die betere van die groep van 10 naar 20.
1: Heb jij liever misschien een groepje van 20 dan van 3 of 4? Waar er misschien nog een en ander in die slotkilometer kan? Of zeg je nee, gewoon Montmartre overleven en dan sprinten?
2: Hangt af wie dat de ploegmaat bij heeft en hoeveel ploegmaats dat zijn. Dus verschillende scenario's die mogelijk zijn. En ik moet voor elk scenario openstaan.
1: En blijven gaan voor die toerrit?
2: Ik geef niet af.
1: Mooi. Veel succes.
2: Dank je wel.

0: The Mighty Quinn, dat was de muziek uit de secties van Manfred Mann. Over minder dan een uur is de tour verleden tijd. En ik zeg het toch nog maar eens, met een Belg als tweede op het eindpodium. Benieuwd of we Remco Evenepoel straks ook nog gaan zien op zijn Montmartre.
1: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7 uur, goedenavond, 14 nieuws met Dominique Viers. De 220.000 mensen die de voorbije dagen in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd werden vanwege de zware natuurbranden daar, mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. Dat heeft de prefect van het departement Nouvelle-Aquitaine gezegd. Nog volgens de prefect kan er morgen in de bedrijven in de getroffen gemeente niet gewerkt worden. Toeristen wordt met klem afgeraden om naar de regio af te reizen. Toeristen die al in de Gironde zijn, krijgen de raad om te vertrekken. De lokale autoriteiten noemen de grootschalige brand een vuurstorm. Collega Hilde Mertens, die ter plekke is, legt uit wat ze daarmee bedoelen.
8: Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt, die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
7: De Franse regering houdt morgen crisisoverleg naar aanleiding van de situatie in de Gironde. En ook in Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden maar niet onder controle. Behalve de grootschalige brand ten westen van Madrid is er nu ook weer een nieuwe zone van bosbranden ontstaan ten noorden van de kuststad Valencia. De Spaanse minister van Ecologische Transitie noemde de branden in Avila nabij Madrid de grootste in de recente Spaanse geschiedenis. In Spanje zijn vanwege de branden zo'n 75.000 mensen geëvacueerd. Van de gewonden van de aanslag gisteravond bij de Pride in Berlijn is niemand nog in levensgevaar. Dat meldt de Duitse bondskanselier Merz vanavond. De politie blijft wel met man en macht zoeken naar de bestuurder van het busje. Dat is ingereden op de menigte tijdens het festival. De man van 21 zou banden hebben met terreurgroep IS. In totaal zijn er 1 dode en 29 gewonden gevallen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotrit door Parijs. Christophe van der Goor, hoe is de situatie in de koers?
9: Wel, we zitten op 43 kilometer van de streep. 2 renners aan de leiding, vrij onbekend. Maar we zijn begonnen aan het lusje met straks 3 keer een beklimming van de helling op Montmartre. Dus de echte finale van deze laatste etappe in de Ronde van Frankrijk kan eindelijk beginnen. De tijden die worden voor het klassement ook stilgezet. Dus zo net bij de passage aan aankomst is het officieel. Tadej Pogacar heeft zijn 5e Ronde van Frankrijk in zijn carrière gewonnen. De 2 leiders beginnen nu op dit eigenste ogenblik aan de beklimming van Montmartre. 700 meter omhoog. Hier waar Wout van Aert vorig jaar won. Vandaag topfavorieten Evenepoel, Mathieu van der Poel en Pogacar hemzelf.
7: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig en geleidelijk warmer. 25 graden aan zee en elders lokaal tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1.
6: Sportza Tour.
5: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
10: slotrit in de ronde van Frankrijk. En de decibels die zullen op dit moment stevig de hoogte ingaan. Christophe van der Goor, want waar zitten ze?
9: Ja, het is onwaarschijnlijk hoe volk dat er weer staat op Montmartre. Officieel Butte de Montmartre, dat is de naam van de helling. En we zijn met Asparren bijna boven. De eerste keer Asparren, de Spanjaard, die zoals in een arena, een stieren arena, echt nog eens het volk opjut en met zijn rechterhand omhoog slaat en wijst. En nu krijgen we vanuit het peloton nu al een aanval van Mats Petersen met Mohoric. Vorig jaar derde. En Jasper Philipsen gaat ook mee. Ietsje verder zit Mathieu van der Poel. Alsof dit al de laatste ronde is. En ze pakken Guernalec. Die vliegen ze voorbij. En Van der Poel die komt nu vanuit het peloton samen met de gele man Pogacar. Op 42 kilometer van de streep gaan zij nu hun duivels al helemaal ontbinden op, bij de eerste beklimming van in totaal 3. En Asparren die geniet er nog altijd van. Als eerste komt hij boven nu. Moedigt het publiek aan om te juichen. Ja, het is echt een fantastisch decor. Echt een levende arena. Gigantisch veel gejoel, gejuich van de mensen die hier niet 10 rijden, maar 20 dik rijden. Ze zitten zelfs en hangen in de bomen. Zo net. De witte man, dat is de winnaar van het jongerenklassement, ene Isaac Del Toro, die had pech. Die had een lekke band en die kreeg een nieuwe fiets net voor het opdraaien van die helling. En die moet nu proberen voor heel dat peloton voorbij te vlammen. Doet dat aan de rechterkant. Terwijl boven nu, met, terwijl we boven komen met Pogacar, met Pedersen, met Mathieu van der Poel in tweede positie. Met Mohoric, met Philipsen denk ik. En daar ook nog misschien wel Kasper Asgreen bij. Dus de mannen die dat echt kunnen vanuit de hellingen van de Ronde van Vlaanderen. 2, 4, 6, 8 man. En die hebben al een gaatje op de rest van het peloton. Aan de Basiliek van de Sacré-Cœur, waar, well, wat een arena, prachtig natuurlijk. Iedereen, iedere toerist die daar alles boven geweest is op die trappen, die staan daar allemaal rijen dik. En het is vandaag wel echt, de hoofdmoot is wit. Ze hebben al bij allemaal witte t-shirts aan, witte hemdjes op deze zondag. Naar beneden, onder leiding van de groene man, Mats Petersen met de gele helm aan. Als winnaars van het ploegenklassement bij Lidl Trek. In tweede positie Mathieu van der Poel. Die zo tuk is op een ritoverwinning vandaag. Maar hier blijkt bij de eerste beklimming dat hij heus niet alleen is. En ik denk dat Pidcock ook meegaat. Dus echt al een man of 10 die zich hebben afgescheiden bij die eerste beklimming. Dat is straf. Dat is heel straf. Wat gaan ze nu doen? Mathieu van der Poel die neemt meteen al de leiding. 41 kilometer nog. 41 kilometer. 2, 4, 6, 8, 9 man. En het sluitstuk luistert aan de naam van Tom Pidcock. En dan komen er nog eens 5 aan. En daar zou in principe toch ook wel een Jasper Stuyven moeten bij zitten, denk ik. Maar die zit daar niet echt bij. Jawel, hij zit bij de eerste. Stuyven zit bij de eerste. Stuyven is meegegaan bij de eerste. Van der Poel dus. Asgreen, Pedersen, Pogacar. Jasper Stuyven die we zien. En het is nu de gele man hemzelf, Tadej Pogacar, die de afdaling leidt in een rotvaart. 40 kilometer nog. Gaan hier de echt klassieke types heel die laatste etappen al op hun kop zetten. En nu doorrijden. Want ja, je hebt hier die kloof geslagen met z'n allen. Nu moet je natuurlijk wel doorgaan. Er zit ook nog één Bahreinman bij. Stel je voor dat dat Vlad van Mechelen is. Ik denk het wel. Ik denk dat dat Vlad van Mechelen is. Die jonge kerel die nu al meeglijdt. Vanuit de lucht nog eens zien. 2, 4, 6, 8, 9 man. 9 renners. Dus heel duidelijk. De groene, de gele trui. We hebben Mathieu van der Poel die nu op kop komt. Een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen aan zijn zijde. Kasper Asgreen, Jasper Stuyven en Michael Matthews. Ja, ik herken hem aan de poep, aan de bibs. Bedoel, omdat hij zo'n sprinter is die we zo vaak van dichtbij gezien hebben. Michael Matthews is ook mee. 9 man. Asparren, dat was de vluchter boven, die als eerste is bovengekomen. Michael Matthews, Van der Poel, Stuyven, Asgreen, Pedersen, Tadej Pogacar en wordt gemeld Vlad van Mechelen. Dus 2 landgenoten die mee zijn over de eerste beklimming van Montmartre. Nu al koers. Dat is straf. Bij de eerste van in totaal 3 beklimmingen voorbij de basiliek van de Sacré-Cœur. 40 kilometer nog. Wordt dit een geweldige etappe. Het ziet er zo naar uit. Want alle toppers nu al weg met een seconde of 15, 20 op het peloton.

0: The Kids met There Will Be No Next Time. Er zal geen volgende keer zijn en dat nummer spelen we met een reden.
1: Ja, dat is waar. Dit nummer had onze muzieksamensteller Jan Sprengers er graag bij, omdat hij binnenkort afscheid zal nemen van deze zender en met welverdiend pensioen gaat. Dus deze was voor jou, Jan. En het is niet dat jij mij een boodschap wou geven, ook met There Will Be No Next Time, toch? Hè?
0: Nee.
1: Perfect. Discours in de straten van Parijs, Christophe.
2: Ja, ze hebben nu de Arc de Triomphe gerond. En mannen vooraan, maar het peloton komt weer aansluiten. Het was wel eigenlijk al een eerste waarschuwing. Een eerste waarschuwing met de Pogacar. Maxime van Gils zat er ook bij. En Biniam Girmayis komen aansluiten. En het ganse peloton sluit nu aan. Maar dan weet je gewoon wat er gaat gebeuren zo dadelijk bij die tweede beklimming van Montmartre en de Sacré-Cœur. Ja, dan moet je gewoon helemaal vooraan zitten. Dus het gevecht naar de voet van die beklimming zal nog heviger worden voor de jongens die echt wel tuk zijn op een ritoverwinning. En dat zijn er voor vandaag toch wel een 20-25-tal. Al die klassieke types. Stuyven, Girmayis, Van der Poel, Evenepoel. We hebben Maxime van Gils die meeging. Tom Pidcock, noem maar op. En eigenlijk verwachten we straks, maar hij hangt laatste man. En dat is wel opmerkelijk. Scale Moze, die hadden we ook wel verwacht. Jasper Philipsen zou dit... kan dit echt wel aan... Jasper Philipsen, die kan zo'n bergje over. Dat weten we. De laatste jaren gewoon veel beter beginnen klimmen. Hij was in de top 5, 6 was hij op de muur van Durby. In de koninginetappe van de Ronde van België. En als je dat kan als sprinter tussen aanhalingstekens. Dat wil gewoon zeggen dat je zeer goed bergop kan rijden. Misschien wel ten koste van een sprankeltje minder snelheid in die massasprints. Dat hebben we toch wel overduidelijk gezien. Hier in deze Ronde van Frankrijk. Waarin vooral Tim Merlier 3 maal en 1 maal Olaf Kooi. Qua zuivere beensnelheid net ietsje beter waren dan Jasper Philipsen. Remco Evenepoel met de gouden bril natuurlijk. Nog altijd de gouden accenten ook op zijn fiets als regerend Olympisch kampioen. Hier op dit circuit. Niet helemaal op de Champs-Élysées natuurlijk. Want de aankomst was ergens anders. Maar toch ook over Montmartre. Voorbij de basiliek daar van de Sacré-Cœur. Hij zit netjes in het wiel van zijn ploegmaas. 35 kilometer nog. Achteraan in het peloton probeert Isaac Del Toro opnieuw aansluiting te vinden na een lekke band. Maar hij kan dat werk helemaal alleen klaren. Ze zitten nu aan de overkant van de streep. Dat wil zeggen, als je naar beneden rijdt aan de rechterkant van die Champs-Élysées. Straks nog een bochtje maken. En dan gaan we weer beginnen aan die klim van Montmartre. Maar wat een explosie was dat eigenlijk al bij de eerste keer. En iedereen heeft zijn kaarten op tafel gelegd. Niemand heeft zich laten kennen. Iedereen was mee, behalve Evenepoel. Was nog niet echt mee. Heel mooi, Vlad van Mechelen. Absoluut. Die liet zich al meteen kennen en ging mee met die grote mannen. En dat wordt echt wel een naam, ook in het klassieke werk, om in de toekomst in de gaten te houden. Jammer voor Del Toro, die volgde op een 50-tal seconden en krijgt op dit ogenblik het gat niet dicht. Nu de tijden voor de klassementen die zijn stopgezet, die zijn stilgezet omwille van de veiligheid, zodat er niks erg zou gebeuren in de finale. Nu ja, Pogacar mocht die vallen. Hij moet wel finishen natuurlijk, dat wel. Hè. Dus dat wel, maar goed. Del Toro kan misschien straks nog, maar dan moet hij heel snel zijn aan de boorden nu van de scène, kan die misschien weer aansluiting vinden, 44 seconden. Dat is gewoon jammer, dat is heel vervelend om niet in het peloton aan te komen natuurlijk, ook al eindigt hij knap als derde. Staat hij straks op het podium naast onze landgenoot natuurlijk, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. 34 kilometer nog in deze laatste etappe. We duiken de tunnel in. Links, Place de la Concorde, rechtdoor als je met de auto bent, richting de Opera.
1: Sportzatour. We zijn nu 26 juli, maar het was op donderdag 2 juli op de avond dat de renners voor de Tour voorgesteld werden in de schaduw van de Sagrada Familia dat we eraan begonnen zijn aan deze editie van Sportza Tour. Nu is het avontuur bijna tot een einde gekomen. Caro, beste Caro, je hebt hier een geweldige entree gemaakt. Het was ontzettend fijn samenwerken, waarvoor heel veel dank. Maar Sportza Tour was natuurlijk nog veel meer dan wij twee hier in deze best gezellige studio.
0: Dat is zeker waar, maar als compagnon de route, Gert, wil ik jou in de eerste plaats toch ook echt heel erg bedanken, want jij bent voor mij het kloppend hart en de rots in de branding bij Sportza Tour, vind ik, al jarenlang als presentator. Ik ben de tel zelfs al kwijtgeraakt hoeveel jaar je dit al doet, maar het is echt geweldig. Dus chapeau daarvoor en dikke merci.
1: Met veel plezier.
0: Voor de fijne samenwerking. Maar die dikke merci gaat, zoals je al zei, Gert, ook nog naar heel veel andere mensen die jullie de voorbije 3 weken hebben gehoord. Dan komen we uiteraard terecht bij het deskundige commentaar van Christophe van de Goor en van zijn co-commentatoren natuurlijk, Sven Nys, Jan Bakelands en Serge Pauwels. En laten we ook de mannen die hun tourdebuut gemaakt hebben op de motor hier niet vergeten. Jonas Maas en Pieter van Walleghem. Zij hebben afwisselend met Maarten van Gramberen commentaar gegeven. En ze werden vakkundig gegidst door motard Tom Klaas. En ook Jurgen en Sylvain deden vanuit Frankrijk hun duit in het zakje voor deze Sporza Tour. Net als Christophe Meul en zijn maatje David Goeman, met wie we dagelijks konden bellen voor een heerlijk sfeerverslag vanuit Frankrijk.
1: Zeker, maar we zijn er nog niet, hoor. Want hier in Brussel was de steun van Max Vrijes en Jarne Polly dan weer onbetaalbaar voor ons beiden. Om nog maar te zwijgen van onze technici hier aan de andere kant van het raam. U hoort hen nooit, maar ze zijn onontbeerlijk voor een goede Sporza Tour. Philip, Wouter, Gert-Jan, Michel, Chris, Matthijs, Danny en Christophe, die er vandaag bij is. Dan zijn we er nog niet, want zoveel hebben de voorbije 3 weken regelmatig hun bijdrage geleverd. Maar zeker ook nog een speciale vermelding voor onze koersprofessoren van toegepaste pedaalkunde. En voor Steven de Kranen en Hannes Tahon. Ze waren dagelijks trouw op de afspraak. Ze zijn allebei een vat vol verhalen en hun enthousiasme heeft ons zeer begeesterd.
0: Ja, en onze Karel Bertelen, Gert, die dit jaar de Tour om persoonlijke redenen een jaar moest overslaan, vergeten wij zeker ook niet. En last but not least willen we jullie natuurlijk bedanken, beste luisteraars. Aan iedereen die, al is het maar een klein stukje, gehoord heeft. Het was heel erg fijn dat je erbij was in deze editie. Dankjewel.

0: Kraftwerk Tour de France. Dus gaan wij naar de Tour de France en Christophe van der Goor.
1: Ja, een tijdje geleden waren ze nog op Rock Zottegem. Hè. Geen idee eigenlijk of ze goed waren of niet. Maar ooit gezien met Frank Hoste gaan kijken in Utrecht bij de toerstart van de Tour. Ja, logischerwijze in Utrecht waar zij dan optraden. Want Ralf Hütter, de frontman zeg maar, van Kraftwerk, is een zeer grote wielerfan. Weet alles over de coureurs, gaat zelf ook veel fietsen. We hadden onze stoute schoenen aangetrokken, Frank en ik. En ook al was het uitverkocht, maar de Nederlandse NOS-collega's die zeiden... Nou jongen, je bent toch geaccrediteerd. Zeg toch gewoon lekker van Sportza, mag je lekker binnen. Wij kijken dus, Frank en ik, met zo'n 3D-brilletje. Want ze speelden de volledige LP van de Ronde van Frankrijk. Heerlijke tijden waren dat. Meer dan 10 jaar geleden op de eerste rij bij Kraftwerk. 28 kilometer nog. In deze, mens maakt wat mee, in deze Ronde van Frankrijk, in deze laatste etappe met de mannen van Remco Evenepoel die meer en meer naar voren komen. We zien ook Dylan van Baarle. Ja, Dylan van Baarle, toch een van de coureurs waarvan je nu zegt, hebben we die gezien eigenlijk een paar keer op kop, maar toch minimaal moet ik zeggen. En nu probeert hij dan mee te vechten en te knokken in dienst van Jasper Stuyven. Stuyven die elleboogjes aan het zetten is met zijn ex-ploegmaat Mats Pedersen. Waarom? Omdat ze zo dadelijk de bocht gaan pakken naar rechts. En dan beginnen we voor een tweede keer aan de beklimming van Montmartre. Terwijl we Jasper Philipsen ook zien en Mathieu van der Poel. Van der Poel die heeft het wiel gekozen van Florian Vermeers. Florian Vermeers die Tadej Pogacar komt afzetten. En ook aan de beklimming van Montmartre. Terwijl we Jasper Philipsen ook zien en Mathieu van der Poel. Van der Poel die heeft het wiel gekozen van Florian Vermeers. Florian Vermeers die Tadej Pogacar komt afzetten. En ook Olaf Kooi komt mee naar voor.

Van der Poel, dan Florian Vermeers. We zien Biniam Girmay. We zien verder ook nog Joshua Tarling. Tom Pidcock die doet niet meer mee, want Pidcock zit samen met Del Toro in een groep gelost op anderhalve minuut. Dus die doet vandaag niet mee. Bocht naar links. Bijna boven. Er is een beklimming van 700, 800 meter. Tim Wellens nog altijd aan de leiding. Met Pogacar in het wiel. Zou hij nu al durven? En Evenepoel zit daar ook. Pogacar komt voorbij Remco Evenepoel. Mathieu van der Poel die heeft dat gezien. Bocht naar rechts. Komt hij dan buitenom. Met zijn drieën bijna. En Pedersen als vierde. Die moet ook naar het wiel. En Vlad van Mechelen die probeert dat nog eens een keertje. Florian Vermeers. Zesde positie. Die moet een gat laten. En nu de versnelling van Tadej Pogacar. Bijna boven. Opletten jongen. Of je gaat over de stoeprand. Zo snel gaat hij helemaal in het geel. Gele fiets. Alleen de schoenen zijn niet geel. Die zijn wit. Gele broek. Gele shirt. Gele helm. Alles geel. Behalve handschoenen. Die heeft hij niet aan. In het wiel zit Mathieu van der Poel. En hij versnelt. Tadej Pogacar. Hij versnelt. En Mats Petersen zegt. Oh, daar gaat een gele trui. Dan moet de groene ook mee. Maar die volgt nu al op 10 meter. En dan een vierde positie. Kan de vierde man niet mee. Met zijn tweeën boven. Met zijn tweeën alleen. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Mats Petersen die blokkeert. Remco even Evenepoel blokkeert. En Olaf Kooi ook. Dat zijn de eerste vijf. Maar Pogacar die kijkt achterom. Vingers in de neus. En Mathieu van der Poel met duidelijk bezweten onderarmen. Die zegt, ja, ik ben wel Mathieu van der Poel. Ik heb heel veel monumenten gewonnen. En ik, ja, Ronde van Vlaanderen heb ik het soms moeilijk tegen jou. Maar Parijs-Roubaix, steentjes, dat is voor mij. En hij komt naast hem rijden, Mathieu van der Poel. En hij pakt meteen over. Hier staat weinig volk. Mensen ook nog bij de bakkerijen die open zijn. De laatste croissants die nog over de toonbank gaan. Heel duidelijk te zien. Hier en daar nog een garçon die vorig jaar met een rood wijntje buiten stond. Daar is dat toen één renner die zo'n glas heeft meegegraaid. Over de top nu. Met z'n tweeën in de afdaling. Nog altijd 26 kilometer. Ze ronden de kerk van de Sacré-Cœur. Wat een decor. Wat een decor. En zo kijk je neer. Zo kijk je over heel Parijs heen. En zij met hun tweeën hebben daar op dit ogenblik geen blik voor. Nee, voor beide trappen. En Evenepoel in derde positie. Die neemt een klein beetje risico's. Gelukkig met ook Peters in het wiel. Gelukkig is het droog. Zo in de afdaling. Pogacar en Van der Poel met z'n tweeën. Mathieu die neemt nu over. Boven de handen, bovenaan het stuur. Pogacar onderaan. En daar is Evenepoel. Hij gaat komen aansluiten met z'n drieën. Mathieu Van der Poel veegt nog een klein beetje snot. Voor een bocht naar links. Van onder de Hollandse neusvleugels. En Evenepoel. Pool. Die komt op dit ogenblik aansluiten. En ik denk dat Mats Pedersen in het groen daar ook gaat inslagen. En dan zijn we met vier elite coureurs op pad. Gaan die met z'n vieren doorrijden? 25 kilometer nog. Of zijn er nog jongens die vanuit de achtergrond komen aansluiten? Nu, miskijk je niet op die Champs-Élysées. Dat is echt, dat is een verveel, dat is echt een rotstuk om op te fietsen. Die kasseitjes die liggen daar zeer slecht. En dat gaat fel bergop richting de Arc de Triomphe. Maar ze hebben al een kloof van, wat is het? Ja, seconden of 15, 16. Met z'n drieën. En Pedersen die kan dat gaatje niet dichtrijden op de drie. Met Pogacar. Dus Van der Poel en Remco Evenepoel is er toch wel bij zeker. Die zei, ik ben Olympisch kampioen. Dit is eigenlijk mijn terrein. En Pogacar zegt, ja, welk terrein is niet het mijne? Overal. Ik ben overal thuis in de wereld. Overal win ik. Ik ben Tadej Pogacar. Vijfde keer de Ronde van Frankrijk. Naast Merckx en Co. Noem maar op. En Van der Poel die blijft een volle pond geven. Volle gas geven in een bocht naar rechts. En daardoor kan Pedersen nog altijd niet aansluiten. Dus, tweede beklimming van Montmartre. De versnelling van Tadej Pogacar. Jawel, die wil zijn gram halen natuurlijk. Vorig jaar die nederlaag tegen Wout van Aert. Dan wil je daar, dat wil je uitwissen. Dat wil je echt met Patex wegdoen. Patex, dat is niet juist. Hè? Nee, want Patex dat is lijm. Hè? Help mij eventjes, hoe heet het weer? Het witte dingetje om weg te doen, om te schrappen. Nee, jullie zijn mee aan het volgen ook in de studio. Voilà. Met z'n drieën. Pogacar, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel. En dan op 10 meter Mats Pedersen. Nog 24 kilometer in deze etappe. Sportatour.

0: Rosalía met Fukurani. Ja, Christophe van der Goor, jij vroeg daar straks dus iets aan ons. Wij hebben dat heel even niet meegekregen, maar onze luisteraars gelukkig wel. Ja, Tipex. Laten ze weten in de app.
1: Ik kon er niet opkomen. Nee, sorry.
0: Los daarvan, wat een heerlijke kopgroep in deze rit.
1: Ja, vier ex-wereldkampioenen. Pogacar, Evenepoel, Pedersen en Mathieu van der Poel. Onwaarschijnlijk. Ja, dat qua klassiek werk. De beste van de wereld gewoon. Toucourt, ja, Pogacar en Evenepoel, noem maar op. Van der Poel, Pedersen. 21 kilometer nog, maar het peloton onder leiding van de mannen van Decathlon. Nu in de afdaling voorbij de Arc de Triomphe naar beneden. Seconde of 7-8. Dus alles gaat aankomen op die laatste beklimming, denk ik. Dat is zelfs voor deze vier die nu ook een beetje zullen rekenen en calculeren. En ja, niet het volle pond geven. In die zin, kijk, je zit nu op in die lange afdaling op die Champs-Élysées. Dat is, ze zijn, ik zal niet zeggen een vogel voor de kat. Want het zijn de beste vier misschien wel van heel de wereld. Maar dat is heel moeilijk om stand te houden. En je gaat rekenen, je gaat nadenken. Van der Poel zijnde en ook Evenepoel die nu van de kop komt. Zeggen, ja, zo dadelijk in die laatste ronde. Ik moet nog een greintje energie overhouden. En een volledige team van Decathlon in functie van Paul Sexas en Olaf Kooi, mocht hij erover geraken, zijn aan het proberen om dat gat dicht te rijden. Maar dan stel ik mezelf wel de vraag, mocht ik ploegleider zijn of een tegenploegleider van Decathlon, ja, als je zo net niet mee was met deze vier, waarom dan straks in die laatste ronde wel? Dat is de vraag. Maar zij rijden wel vol op kop voor hun kopman, voor Paul Sexas. Die zal vierde eindigen, die vierde geëindigd is in deze ronde van Frankrijk. En die vier, Pogacar, Evenepoel, Pedersen en Van der Poel, die zijn er dadelijk aan voor de moeite. Jawel, ze komen in de buurt van de aankomst aan de overkant. En je ziet het duidelijk, ze maken tempo. Ze rijden natuurlijk heel hard en Evenepoel voelt dat en kijkt nu achterom. En ze worden over een paar luttele seconden weer gegrepen. Maar dit zijn by far de beste vier. Dus straks bij die laatste beklimming van Montmartre, wat gaat dat geven? Opnieuw zo'n uitbarsting. Maar je ziet nu wel, vorig jaar was het na de laatste beklimming een kilometer of 6,5 voor Wout van Aert. En nu, vandaag zijn het er 10. Dus dat zullen ze toch wel een beetje moeten mee aan rekening, rekenschap aangeven. En rekening meehouden. Voilà, ze worden gegrepen op dit ogenblik. Iedereen weer samen, behalve Isaac Del Toro en Tom Pidcock. Want na pech voor Del Toro en een minder moment voor Tom Pidcock hebben zij zich rechtgezet. En proberen nog gewoon wat rondjes te rijden. Zij volgen op 3 minuten. Hergroepering, de 4. Pogacar, Evenepoel, Pedersen, Van der Poel zijn gegrepen. Maar dat is maar uitstel, want die vier namen die gaan opnieuw in de laatste ronde, waaraan we zo dadelijk gaan beginnen.
2: En zo is het alweer een heel spannende en entertainende slotrit daar in Parijs. En dan nog heel even terug ook naar afgelopen maandag, de tweede rustdag was dat. Want toen hebben we hier gequist voor een Vive le Vélo arrangement in Parijs. Rob, die heeft toen gewonnen en Rob, die is nu dus in Parijs de laatste rit aan het volgen met op de achtergrond het decor van Vive le Vélo. En hij heeft ons net, en dat is heel erg attent van hem, deze boodschap gestuurd.
3: Hey, Radio 1, nog eens een keer bedankt dat ik mocht meedoen met de quiz en dat ik mocht winnen met de quiz en dat ik mocht naar een uitzending gaan van Vive le Vélo. Ik zit momenteel aan tafel. Ik moet een beetje stand-in spelen voor Karel en zijn gasten, denk ik straks. Ik heb hier een lekkere spaghetti gegeten en het is hier heel gezellig. Dank u wel nog eens.
0: En we wensen Rob bij deze ook nog heel erg veel plezier toe. En dan hebben we ook nog leuk nieuws voor hem en de wielerliefhebbers toekomst. Want vanochtend schoof Remco Evenepoel al aan bij Maarten van Gramberen voor een lang gesprek over de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Remco. En dat zal vanavond te zien en te horen zijn in Vive le Vélo. Maar wij kunnen hier toch al een klein stukje laten horen ook. Want misschien ben je, net als Maarten, ook al benieuwd naar volgend jaar. Ook al is deze tour natuurlijk nog niet officieel afgelopen, maar wat met volgend jaar voor Evenepoel?
4: Ga je het altijd zo doen nu eigenlijk, volgend seizoen? Een klassiek voorjaar rijden, deed je ook met de Ronde van Vlaanderen, waar je top was, waar je derde was. Dan 2 maanden niks en dan top zijn in de tour. Denk je daaraan?
5: Momenteel nog niet, maar ik denk dat we wel, als morgen gepasseerd is en als ik San Sebastian heb gereden, zullen we wel op hoogte stage ergens een goede meeting houden en alles eens analyseren en bekijken. Ik denk ook dat Tim nu alles zal analyseren van heel de voorbereiding. En dan gaan we bekijken wat het wordt voor de komende jaren. Want het is ook vanzelfsprekend dat ik niet elk jaar enkel Tour zal rijden. Dat ik ook nog wel eens
4: Giro bijvoorbeeld.
5: Giro of een Vuelta wil trekken. Maar het heeft goed uitgepakt. Sowieso, als je een Giro doet, moet je ook wel iets van koersen doen. Omdat als je 2 maanden niet koerst, dan ben je al februari. Dan heb je net niks gekoerst tot de Giro. Maar ja, ik denk wel dat er genoeg stafleden binnen het team zijn om alles te analyseren en een plan uit te tekenen.
0: Het volledige gesprek met Remco Evenepoel is dus vanavond te zien en te horen in Vive le Vélo.

0: Beyoncé met Crazy in Love. Nog 15 kilometer te gaan in die allerlaatste rit in de Ronde van Frankrijk. En het gaat spectaculair worden. Hoe lang is het nog, Christophe, tot die laatste keer Montmartre?
1: 14 kilometer. 14 kilometer in totaal. Terwijl Adam Yates die bergop in de Alpen nog heel eventjes op Alpe d'Huez even iets heeft kunnen betekenen. Niet lang, een paar hectometer. Voordat hij Pogacar die hangt, de laatste man. We zijn weer een beetje weg aan het rijden van de Champs-Élysées op weg naar dat andere stadsdeel van Montmartre, waar een laatste beklimming op het programma staat. De mannen van Cofidis gaan nu de dans leiden. We zien vooraan ook Maxime Gilles zitten. Dat is nog een pelotonnetje van een man of 50-60. Jasper Philipsen zit daar ook. Die hebben we niet gezien bij de voorbije twee beklimmingen. Victor Campenaerts komt mee naar voren. Voor Jurgensen misschien ook wel. Maar ook een Affini en een Armirai zijn mannen die dat hier kunnen. En Idendito voor Per Strandhagenes. Maar die waren er straks bij de tweede beklimming ook niet bij. Afwezig. 13,5 kilometer nog. Mats Petersen wordt gepiloteerd door 2-3 Trek, Little Trek, ploegmaas. Weliswaar geen Quinn Simmons te zien vandaag. Die van Decathlon, die hebben zich een beetje naar achter laten duwen. Ietsje verderop zien we Niels Pollitt ook nog zitten. Dat is natuurlijk een heel grote, niet zo brede, maar vooral grote man. Die de gele man, Tadej Pogacar, uit de wind kan zetten. Aan de rechterkant van het peloton. Tussen het peloton en de Nadarhek. En daar heel veel toeschouwers ook komen. Dylan van Baarle en co. En Valentin Paré-Peintre. Valentin Paré-Peintre in het wiel van Jasper Stuyven. Die moet een beetje als een soort van verdedigingsmechanisme optreden. Ook al ja, qua lichaamsbouw is niemand bang van Paré-Peintre natuurlijk. Ik denk dat andere jongens twee keer dubbel zo groot zijn als Paré-Peintre. En ook zo sterk misschien wel. Zeker op het vlakke aan de buitenkant. Victor Campenaerts, die kijkt. Ben Healy, die is aan het vechten. Kasper Asgreen ook. En is een geweldige sprint op weg naar de voet van Montmartre zo dadelijk. Die er aankomt over minder dan een kilometer. Want 12,5 kilometer nog in deze etappe. En Quinnen Hermans zit daar ook nog. Thijs Benoot herkennen we. Ietsje verderop hebben we mannen van Tudor. Zoals Hirschi en co. En Pluimers die proberen mee te vechten. En daar is Søren Wjerenskjöld. Jawel. Net als Jonas Abrahamsen. En dan wordt er teken gedaan door Kasper Asgreen. Nu is het jouw beurt. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En aan de buitenkant komt dan ook Tim Wellens nog eens een keertje. Waar zit Mathieu van der Poel? Vijfde, zesde, zevende positie. En voorlopig zien we hem niet echt op die eerste rij. Pogacar aan de buitenkant. Nee, heel duidelijk. Van der Poel houdt zich op in het wiel van Tadej Pogacar. Maar één man voor wie hij oog heeft, dat is voor Tadej Pogacar. Terwijl Florian Vermeers nu aan kop rijdt van het peloton. Maagdelijke witte broek en shirt op die gele fiets. Victor Campenaerts ook. Die heeft al een hele tijd geweldig werk geleverd voor Matteo Jurgensen. In derde positie Jasper Stuyven. In vierde positie Ben Healy. En vijfde positie Mats Pedersen. Het is echt, je moet zo sterk zijn in koers. Je moet zo sterk zijn om je daar proberen te en te kunnen handhaven natuurlijk. Terwijl zelfs ook de echte orde handhavers van de wet, die staan in een bocht ook te filmen. Gigantisch veel volk. Echt enorm veel volk. We zijn weer aan de passage van de Moulin Rouge in de hoek. En dus gaan we beginnen aan de beklimming van Montmartre. En laatste keer. En nu komt de versnelling van Florian Vermeers in dienst van Tadej Pogacar. Maar die zit nog altijd op vinkentouw. Die glijdt nu naar het wiel van Florian Vermeers. Terwijl het Fred Wright is. De man van Pinarello. Die in de eerste 300 meter van de beklimming van Montmartre nu de dans leidt. Derde positie Petersen. En de gele man is aan het opschuiven. Mathieu van der Poel die blijft in dat wiel zitten van Tadej Pogacar. Gaat hij nu aanvallen op hetzelfde punt. Een kleine voorsprong nu voor Florian Vermeers. Samen met Fred Wright. En het is de Mats Pedersen die dat gaatje dichtrijdt. In het wiel van Pedersen zit zijn maatje van vroeger. Jasper Stuyven. Stuyven die er zo dichtbij was afgelopen week. Maar net niet. Net niet is net niet genoeg. Halve kilometer nog. 500 meter. Lange beklimming van 1000 meter richting Montmartre. Fantastisch stadsdeel natuurlijk. Een en al kunstig. Gezelligheid troef. En nog altijd Fred Wright. En nu komt de versnelling van Pogacar denk ik. En ook Van der Poel. Die komt naast hem rijden. Het is Van der Poel die de knuppel in het hoenderhok gooit. En nu moeten ze proberen mee te gaan. Van der Poel met een geweldige versnelling. En Pogacar, half metertje. Mathieu, half metertje. 75 centimeter. 75 centimeter zijn er terug 72. Het zijn er weer 20. Want Pogacar zit in het wiel. Daarachter dan hebben we Jonas Abrahamsen. En Stuyven die kan niet mee. Ze zijn met hun tweeën weg. Met hun tweeën weg. Van der Poel en Tadej Pogacar. Bijna boven, nog 100 meter. Mathieu van der Poel rijdt iedereen aan Gort. Bijna boven aan de Sacré. Sacré-Cœur. Nog een paar galerijtjes voorbij. Nog wat kunstwinkels. Boeken staan hier buiten gestald. Van der Poel met in het wiel. Tadej Pogacar met zijn tweeën. Nog 10 kilometer zo dadelijk. Wanneer ze boven zijn. Een prachtige overs met witte shirts. En daar een zwart debardeurtje over. Dat overjasje. Heerlijk om te zien hier. Zelfs op de derde, vierde rij. Boven afdalen met z'n tweeën. Twee grootheden uit het wielrennen. Twee ex-wereldkampioenen. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. En dan kijken we uit de bocht. Wie kan mee? Waar is Mats Pedersen? Daar straks in de voorlaatste ronde kon hij nog mee. Over de behelling en over de beklimming. En nu niet. Nu zijn ze met z'n tweeën weg. Slingerend naar beneden. Maar ze zitten dicht op het wiel hoor. Jawel, daar is een man van Visma. Dat moet Jurgensen zijn. Dan Abrahamsen. Nog iemand van Visma. Asgreen. En ietsje verderop nog iemand van Cofidis. En dan nog Ben Healy, denk ik. En dan die slingerende slang van een man of 60, 70. Eén lang lint schudden door dit stadsdeel van Montmartre. Heerlijk om te zien. 9 kilometer nog. Wat een snelheid. Montaar opzouten. Opletten of ze zitten gewoon in je wiel. Dit is met 100 per uur naar beneden. Opletten met die riooldeksels natuurlijk. Want dat doet af en toe wel het lichaam schokken en schouderen. Toch wel dat stuur goed vasthouden beneden. Met z'n tweeën nu. En de Pogacar heeft moeite om in de afdaling het wiel te houden van Van der Poel. Maar ze zitten op de hielen. 2, 4, 5, 6 man in de achtervolging. Met Pedersen die we herkennen. Jasper Stuyven, Jonas Abrahamsen. Knietjes naar buiten. Weet u wel, als u Sportza Tour heeft gevolgd, dan herkent u wel de houding en de visibiliteit van de Deen. Ah, ze komen op, ja, wat is het, 4, 5 seconden. En nu mogen ze niet twijfelen. Deze twee heren, met z'n tweeën, stel je voor, dadelijk naar de sprint met de Pogacar en Van der Poel. Nog altijd in een dalend stuk. En de achtervolgers, 4, 5, 6 man, zitten op 200 meter. Gaan die het gat kunnen dichtrijden? Jurgensen, die hadden we herkend. En volgens mij zit daar ook Per Standhagenis bij. Die werd afgezet door Victor Kampenaars. Mohoric zou wel eens kunnen. Misschien dat we die vanuit de lucht kennen. Jasper Stuyven ben ik zeker van. En Jonas Abrahamsen ook. 6 achtervolgers. Daar komt dat luchtbeeld. Wie herkennen we? 2, 4, 6 man. Laatste man is Ben Healy. Dan hebben we Jurgensen. Dat zien we. Ellebogen een beetje naar buiten. Abrahamsen ook. Stuyven. En dat moet dan Mohoric zijn, denk ik. Of Vlad van Mechelen. Maar ik gok op Matej Mohoric. Vorig jaar hier derde. 8 kilometer nog. 6 seconden de voorsprong voor Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel op 6 achtervolgers.
2: We zijn zo dadelijk bij jou terug, Christophe. Maar eerst even dit. Want Brecht Schaaprechts, er is nieuws over de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn.
3: Ja, de verdachte van die aanslag, een man van 21, is de hele dag opgespoord en ook doodgeschoten. Dat meldt de politie van Berlijn zo net. Het gaat om de man die gisteren met een wit busje is ingereden op de massa tijdens het festival in Berlijn daar. Daarbij zijn 1 dode en ruim 20 gewonden gevallen. Er zou een vuurgevecht geweest zijn met de politie. Meer details live bij Jeroen Rijgaard in ons bulletin van 8.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, inderdaad. Wij terug naar de Ronde van Frankrijk. Christophe Van de Goor, zijn ze nog met z'n tweeën voorop?
1: Ja, nog altijd hoor, maar dat zestal. Hagenes, Jurgensen, Healy inderdaad, Mohoric effectief. Jasper Stuyven en Abrahamsen, die komen tot op, ja wat is het, 5 seconden, 4, 5 seconden, dat is 120 meter. En daarachter dan het peloton met onder meer Thijs Benoot, die werken, en Olaf Kooi. Stel dat alles nog bij elkaar komt, dan kan Kooi misschien deze etappe nog winnen. Of Jasper Philipsen, maar die twee vooraan, die laten zich echt niet kennen. En die geven het die volle gas, zo uitdrukken, op 7 kilometer van de streep. En ja, vorig jaar was het maar 6 kilometer hè, naar de top van Montmartre. En vandaag 3 kilometer extra. Gaat het daarop aankomen of niet? Want het peloton volgt op een 15-tal seconden. Met daarbij Mats Pedersen. Dus eigenlijk is alles nog mogelijk. In meters uitgedrukt. De achtervolgers op een meter of 130, 140. En dan op 300 meter het peloton. Of wat daarvan overblijft. Met Mats Pedersen onder meer. Maar de gele man. Samen met Mathieu van der Poel. Wat een gedroomd scenario. En geen Remco Evenepoel. Wel in de voorlaatste ronde. En voorlaatste beklimming. Toen zat hij bij deze mannen. Wat een kopgroep was dat. Wat een kwartet. Ik bedoel, dat waren allemaal Stradivarius spelers op die viool. Zo geweldig. Van der Poel. Pogacar. Inspanning slikken. Pogacar, Pedersen en Evenepoel. En nu maar met z'n tweeën. Dus de gele man. En Van der Poel. 6 kilometer nog. Een voorsprong wat een klein beetje groter. 10 seconden op het sextet. Hagen en Jurgensen. Twee ploegmaats. Ben Healy. Sterk hoor. Mohoric, Stuyven en Abrahamsen. Daarachter dan om een 20-tal seconden. De groep met Pedersen. Pini Girmay en Olaf Kooi en Jasper Philipsen.

0: David Bowie met Let's Dance. Het zijn de laatste kilometers van deze Ronde van Frankrijk. Pogacar en Van der Poel zijn aan een duet bezig. Hoeveel voorsprong hebben ze nog, Christophe Van der Goor?
1: Ja, ze nemen nu en ze ronden de bocht aan de Place La Concorde. En daarachter dan een pelotonnetje. Want die zes achtervolgers die zijn gegrepen door het peloton. Onder leiding van Paul Sexas himself. In dienst van Olaf Kooi. En ze hebben een seconde of 10, 12 seconden. Maar zo net zagen we het aangezicht van Mathieu van der Poel. En ik denk dat hij heel stikdood zit. 12 seconden wordt nu gemeld voor zijn tweeën. De laatste 3 kilometer nog. Tadej Pogacar. Die ook, ja, benen stilhouden. Nee, natuurlijk niet. Maar die weet dat hij... 11 keer van de 10 is die geklopt door Mathieu van der Poel. Maar dit is op zijn eer af. Natuurlijk gaat hij meerijden. De gele man hier dan over de streep kunnen komen als tweede. Eerbaar verslagen worden door Mathieu van der Poel. 2500 meter nog. Kunnen de mannen van Decathlon dat gat dichtrijden? Daar zijn ze nog met z'n drieën. Hè? Met Paul Sexas hemzelf ook nog om dat gat dicht te rijden. Ik weet niet of Thijs Benoot daarbij zit. Ik denk het niet, in dienst van Olaf Kooi. Maar dan zit Pedersen daar in het wiel. Ook nog met groen. Ander groen dan die mannen van Decathlon. In het wiel van Pedersen zit Jasper Philipsen. In het wiel van Philipsen zit Milan Fritin. En daar hebben we ook nog Binyam Girmay erbij. En Fred Wright. En Mohoric. En dan zit daar ook nog Huub Arts van Nederland. Dat zijn de sprinters met dienst. Nog 2000 meter. De bocht naar links is genomen door Pogacar en Mathieu van der Poel. En dat wil zeggen dat zij nu de tunnel in gaan duiken. Dat zij bergaf aan het rijden zijn. En helemaal achteraan in dat groepje zit de man met de nummer 21, Remco Evenepoel. Hij gaat niet meedoen. Kon niet mee in de laatste beklimming. 1900 meter nog voor Pogacar en Mathieu van der Poel aan de Place de la Concorde. Gaan ze het halen of niet? 6, 7 seconden. En nu voorbij dat reuzenrad natuurlijk. En het is moeilijk. Gaan ze, die van Decathlon gaan misschien dat gat nog wel dichtrijden. 1500 meter. Dadelijk dan die bocht van naar links. De vod van de laatste kilometer voor dit goddelijke duo. Gaan ze ook met elkaar goddelijk naar die streep? Dat is de vraag. Mathieu van der Poel nu op de grote versnelling. Daar straks in de afdaling. Ietsje soepeler aan het trappen. Om nog wat energie te sparen natuurlijk. En dit zijn de grote twee. Ze kennen elkaar. Uit de Ronde van Vlaanderen. Ze kennen elkaar uit Parijs-Roubaix. Dit zijn de grote twee. Ze zitten in een elite WhatsApp-groepje waar eigenlijk niet zoveel jongens binnen kunnen komen. 4 seconden nog. 4 seconden voor Van der Poel en Pogacar. Ah, ze gaan het net wel halen onder het spandoek van de laatste kilometer. Mathieu van der Poel. Die nu nog even overneemt. En nu zitten we aan de Place de la Concorde. Bocht naar links en dan één naar rechts. En dan komen we in die laatste rechte lijn van de Champs-Élysées. En Van der Poel die persen nog eens alles uit. Je moet ook proberen te rekenen natuurlijk. Want de sprint zo dadelijk. De laatste 200-300 meter die gaan bergop. Nu de laatste bocht naar rechts. En hij kijkt achterom. Zitten ze op dat wiel? Oh, dat wordt close. 10, 20 meter. Net niet, net wel. Net niet, net wel. Het wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Het wordt een gulden op zijn kant. Het wordt een Sloveense munt op zijn kant. Ze kijken achterom. Gaan ze het nog halen? En Van der Poel die pakt de andere kant van de weg. En Pogacar die laat hem rijden. Het is Van der Poel alleen tegen de rest. Van der Poel alleen. Hij is weg van de gele man. Mathieu van der Poel aan het spandoek van de laatste 400 meter. De mannen van Cofidis die trekken nu de sprint op gang. Van der Poel niet de eerste de beste. Van der Poel 300 meter nog. Er wordt gevallen in het peloton. Er wordt gevallen in het peloton. Omdat ze stik kapot zijn. Van der Poel nog 200 meter voor zijn tweede overwinning. Mathieu van der Poel. Eeuwige glorie op de Champs-Élysées. Mathieu van der Poel. Pedersen. Hij valt stil, Van der Poel. Gaat hij het halen of Pedersen of Philipsen? Hij valt stil, Mathieu. Of haalt het toch? Hij haalt het net. Of is het Philipsen? Wat is dit voor een sprint? Ik denk misschien nog fotofinish voor Jasper Philipsen die de vuist balt. Van der Poel viel helemaal stil. En dan denk ik met een banddikte. Misschien hebben ze nog wel van tube gewisseld in deze Tour. En is het toch nog Van der Poel. Maar het is Philipsen die meteen zijn vuist en zijn hand in de lucht steekt. Voor een tweede keer of niet. Philipsen of Van der Poel. Oh, wat was dit voor een memorabele sprint. Tussen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. We gaan meteen nog eens kijken naar de herhaling. En ik zet mijn Radio Tour heel luid op de oren om de officiële mededeling te horen. Maar op 250 meter van de streep heeft hij, wanneer Pogacar hem uitwuift, heeft hij nog, ja, wat is het, 60 meter voorsprong. En dan trekken ze van Cofidis het peloton op gang. En dan is het Mats Pedersen die als eerste begint. En in het wiel van Pedersen. Van der Poel wordt nu omgeroepen. Van der Poel wordt omgeroepen van via Radio Tour. Mathieu van der Poel als winnaar hoor ik via Radio Tour. Officiële mededeling. En dan is het... Het is Van der Poel. Het is Van der Poel, absoluut. Het is Van der Poel die wint. Maar door de snelheid van de man, Philipsen, die van achteruit kwam, is hij die kan juichen. En Van der Poel, ik denk niet dat hij zijn voornaam nog kent. Jawel, overduidelijk. Van der Poel die wint voor Jasper Philipsen. Vandaar dat hij de hand in de lucht stak. Dus tweede ritoverwinning voor Mathieu Van der Poel. Wat was dit echt een sprint van een stervende zwaan. Maar waarom hebben ze eigenlijk deze Montmartre niet eerder in de finale gelegd van de Champs-Élysées, van de Parijs-etappe? Zo een suspense. Geweldig, geweldig. Mathieu Van der Poel. Ja, de best. Er is om duimen en vingers van af te likken. Christophe Roodhoofd heeft ons ooit eens gezegd, zonder micro, geef Van der Poel een fiets en die man rijdt hard met dat ding. Als je zoveel talent hebt, zoals Obelix, gevallen in het vat vol talent. En hij is moe hoor. Hij moest er even bij gaan zitten. En de felicitaties van Jasper Philipsen, de eerste man om te juichen. Maar door een slechte visie van waar wij zaten, konden we het niet meteen zien. Maar zij hadden het gevoel. Oh, wat is hij diep gegaan. Hij is nog dieper gegaan dan toen in die legendarische overwinning van Amstel Gold Race. Toen hij vanuit het... Vanuit waar het hier namaals nog terugkwam en die sprint won. Onder de nadarhekken. Zo diep gegaan. Oh la la, Mathieu Van der Poel, wat een overwinning. Die laatste etappe, een paar minuten voor acht. Ja, het was het wachten waard op die laatste etappe. Maar dat nog allemaal en nog de jump kunnen maken. Ja, Mathieu, dit is er echt wel eentje. Vorig jaar, kijk, dat speelt mee en daar ronden wij af. Vorig jaar heeft het een paar keer gezegd. Hij laat nooit het achterste van zijn tong zien. Maar een goede verstaander had het begrepen. Vorig jaar na zijn longontsteking op moeten geven. Thuis in de zetel, op de bank. Moeten kijken hoe Wout van Aert zijn eeuwige rivaal won. Ah, en dan krijg je dit soort dingen. Ik wil daar ook staan. Voilà. Mathieu Van der Poel wint op de Champs-Élysées. Prachtig, heerlijk.

0: Dit was het dan, beste luisteraars. Sporza Tour 2026. Dikke merci aan iedereen die aan dit programma heeft meegewerkt. Dikke merci aan iedereen die heeft geluisterd. En dikke merci aan Gert Geens voor de afgelopen 3 weken. Dank ook natuurlijk aan de renners, want u weet het, zij maken de koers. En die koers is heerlijk afgesloten met dank aan Mathieu van der Poel. We kloppen af met 6 Belgische ritzeges en Remco Evenepoel straks als nummer 2 op het podium. Wij maken plaats voor Zomerland met ook nog reacties uit de Ronde van Frankrijk. Geniet nog van uw avond en geniet zeker ook nog van de zomer. Dikke merci, tot de volgende keer.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is de hele dag opgespoord en doodgeschoten. Dat meldt de politie van Berlijn vanavond. Jeroen Rijgaard, jij bent daar ter plaatse. Wat weten we al?
11: Wel, rond 3:00 vanmiddag is de politie begonnen met de omsingeling van een soort stadstuinencomplex. En dan rond 18:00 is inderdaad een actie begonnen van de politie. En daarbij is de dader dus effectief doodgeschoten. Dat zegt ook de politiewoordvoerder. We luisteren even.
12: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
11: Ja, dus bij het begin van de actie is hij dan eigenlijk op de agenten toegelopen met een soort steekwapen, een mes dus. En daarbij is hij neergeschoten door agenten. Ze hebben hem nog ter plaatse proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En dan rond 6:30 vanavond is hij aan zijn verwondingen overleden. Ja, en zo komt dan eigenlijk een einde aan een dag vol spanning, hè, waar het zoeken was naar de man die dus gisteravond rond 10:00 met een witte bestelwagen inreed op de bijeenkomst van de Pride LGBTQI+ gemeenschap hier in Berlijn. En daarna, nadat hij crashte met zijn wagen, kon ontsnappen. Een hele dag leek het dus alsof de politie weinig spoor had, maar uiteindelijk hebben ze dan toch via tips uit zijn eigen omgeving de dader kunnen vinden. Het gaat dus om een 21-jarige, nog eens zeggen, Duitser van Libanese origine, die vermoedelijk onder invloed stond van het islamisme en van terreurgroep IS.
10: En dank je, Jeroen. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Ruim 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is al meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. De gouverneur, Sophie Broca, spreekt over een ongeziene en onvoorspelbare vuurstorm. Een extreem hevige brand, gecombineerd met onweer en veel wind, die brand blijven aanwakkeren. En dat in zeer brandbaar gebied, een van de grootste bossen van Europa.
13: Nous avons été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu. Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible qui combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage qui produit lui-même avec ses impacts de nouveaux départs de feu et avec du vent. Et le vent également attise le feu. Le tout dans un territoire qui a une des plus grandes forêts d'Europe.
10: sport. Mathieu van der Poel heeft zo net de slotrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor zijn ploegmaker Jasper Philipsen. Christophe van der Goort was spannend tot op de meet in Parijs.
14: Absoluut, hè. Mathieu van der Poel heeft een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar in de laatste ronde tijdens de derde en laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang amper een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel leek op de Champs-Élysées stil te vallen, maar won met een halve fietslengte voor zijn eigen ploegmaat Jasper Philipsen en Mats Pedersen, de winnaar van het puntenklassement. Van der Poel won in zijn carrière 3 keer Vlaanderen, 3 keer Roubaix en 2 keer Sanremo. Maar deze prestigieuze en enorm bevochten ritoverwinning zal ongetwijfeld bovenaan zijn lijstje staan.
10: Dank je, Christophe. Het weer vanavond nog een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Zomerland.
16: Met Max Vrijens.
17: Wat een prachtig slot van die Tour de France daarnet in Parijs. En met een even prachtige winnaar op de Champs-Élysées, Mathieu van der Poel. Met een Tour de Force die een heel sprintend peloton voorblijft. Dat is echt absurd. Een schitterende eindwinnaar ook met Tadej Pogacar. En vooral een geweldige tweede plaats voor onze Remco Evenepoel. En dat is niet te onderschatten voor het eerst sinds Lucien van Impe dat er nog eens een Belg tweede wordt in de grootste wedstrijd ter wereld. De Tour, die gaan we dit uur te rusten leggen. Je krijgt zeker nog reacties vanuit het peloton zometeen. En ik heb ook 2 uur balsem voor de ziel. Dit uur alleen al. Queens of the Stone Age, The Cooks en Tyler Ballgame. Olivia Dean ook, je hoort het. Het gaat plezant worden. Beginnen doen we met Ween en het schitterende Ocean Man.

0: Ocean Man van Wien. De Tour de France die is net afgelopen met die laatste etappe daar in Parijs. Eindigend op de Champs-Élysées met Mathieu van der Poel die de winst pakt. En een Jasper Philipsen die helemaal op het einde net nog tweede wordt. Zij aan zij met die Mathieu van der Poel. En we hebben al meteen een reactie van hem.
1: Jasper, wat een triomf. Wat een geweldige zege van Van der Poel. Wat voel je nu allemaal?
2: Oh. Het was een super mooie wedstrijd, super spannend denk ik. En ja, een super mooie overwinning aan Mathieu.
1: Hoe moeilijk was het om voor jou nog te timen die sprint, omdat je zag, ja Mathieu is daar nog, wat moet ik nu doen?
2: Ja, ik zag dat Peres er net niet overkwam en ja, dat was super mooi om zo nog 1-2 te behalen.
1: De Tour begon moeilijk voor jou, maar wat een fantastisch einde is dat. Zelf nog een rit gewonnen en nu deze van Mathieu nog.
2: Ja, dat was één dat Mathieu heel hard op gebrand was. En om dan zo af te maken in zo'n spannende slotfase is heel mooi.
1: Wordt een mooi feestje straks.
2: Absoluut.
1: Geniet ervan.
2: Dank je.
0: Ja, dat was inderdaad ongelooflijk. En ik ga meteen aansluiten met de winnaar van vandaag, Mathieu van der Poel.
3: Mathieu van der Poel, you've been a world champion. You've won Roubaix, you've won Flanders, you've won Milan-San Remo. But you really wanted to win on the Champs-Élysées. What does it mean for you?
4: Hello. Already, yeah, a year I was thinking about this when I was sick last year and had to watch this stage on television. I was already thinking about this moment, and then the way it went, it's a dream.
3: But what a battle! What a monumental battle!
4: It's incredible. Yeah, it was super hard, and then to be up there with the best rider in the world. All my respect for Tadej, and yeah. I thought we were gonna get caught back, but then I was just thinking about this moment, and I just put my head down in the last 500 meters. I just went as hard as I could, and I was just waiting until a wheel was coming past, and it didn't happen, and yeah, and in the very end, I see a Pirelli tire next to me, and it's the one from Jasper, and yeah, it shows, yeah, we never give up. Maybe the start of our tour was not good, but yeah, 1 and 2 on Champs-Élysées. I think it's pretty good.
3: And you win two stages on this Tour de France. You couldn't ask for much better.
4: No, not at all. I'm super happy, but yeah. If there was one race I still wanted to win in my career, I have a few, of course, but this was one of them.
3: You finish absolutely empty.
4: Yeah. We have a saying in Dutch that it has to come from your toes, but I don't know where this came from, but not from my toes. I don't know where it came from.
3: Congratulations.
4: Thank you.
0: Ja, hij heeft al zoveel gewonnen, hè, maar hij wilde hier echt winnen. Dat zei, was ook volledig uitgeput tijdens het interview, was er al een jaar aan denken, Mathieu van der Poel, toen hij ziek thuis zat en op tv moest kijken vorig jaar. Het was voor hem een droom en ongelooflijk ook om te winnen tegen de grootste renner ter wereld, Pogacar. De laatste 500 meter zat hij kapot en dacht hij dat hij gepakt ging worden. En dan zag hij daar een Pirelli-band en dat was die van Jasper Philipsen natuurlijk. Ze worden 1 en 2 op de Champs-Élysées.

0: Tyler Ballgame, het is de man die met een lege portefeuille en zonder onderdak aankwam in L.A. zo'n 3 jaar geleden. Heel impulsief. Ondertussen is er een debuutalbum, For the First Time Again, maar begon met deze single. Help Me Out. Het gaat wat afkeken worden van de Tour de France, want 3 weken, elke dag koers van het allerhoogste niveau, dat was een genoegen om dat van nabij te volgen. We gaan hem dit uur ceremonieel afsluiten, die Ronde van Frankrijk. De podiumceremonie met Remco Evenepoel op de 3e plek, die gaan we nog meepikken. Dat is voor binnen een goede 10 minuten. En we hebben ook nog wat reacties voor je klaarstaan. Onder andere van een Belg die samen met Tadej Pogacar de Tour won.
1: Florian Vermeers, hoe voelt het om de Tour te winnen met de ploeg?
2: Ja, ongelooflijk. Het is moeilijk te beschrijven.
1: Je weet natuurlijk als je in deze ploeg komt dat die kans groot is, maar om het effectief te doen, dat is nog iets anders, denk ik.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Het zijn 3 weken en er kan zoveel gebeuren. En je moet altijd voorzichtig zijn, je moet er elke dag staan. En het is wel een heel speciaal gevoel om het hier af te werken vandaag.
1: Hoe heb je vandaag beleefd? Want het is een vreemde dag natuurlijk met die busrit naar hier.
2: Ja, het was heel raar en heel moeilijk om te focussen op de koers, moet ik zeggen. We zijn ook redelijk laat toegekomen met de bussen, 10 minuten voor de start. Maar het was een heel leuke dag. We hebben veel cadeautjes gekregen. We wisten eigenlijk dat we de Tour gingen winnen. Het was heel tof. Dat is iets dat ik nooit ga vergeten.
1: Moeilijk om te focussen, maar je zit daar wel de laatste keer Montmartre.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar een keer dat de koers begint, dan ben ik professioneel genoeg om terug te switchen.
1: En nu? Wat staat er vanavond nog gepland?
2: Ik denk dat we met de ploegen en met de vrouwen rustig iets gaan eten. Denk met de sponsors bij en een beetje gaan nagenieten en napraten.
1: Geniet ervan. Proficiat.
2: Dank u.

0: The Cooks, dat is ja, jaren 2000 nostalgie, maar ze zijn actueler dan ooit. Ze staan in augustus op de Lokerse feesten, op Suikerrok en op Tranouter. Dus ga dat zien, dan kan je deze She Moves in Her Own Way misschien wel live bekijken. Ondertussen is de Tour de France een goede 30 minuten voorbij. We zijn nog aan het wachten op die podiumceremonie, want daar zal Remco Evenepoel dus op het tweede hoogste schavotje gaan staan. Hè. Tweede in de Tour de France, dat is historisch. Daar moeten we niet onnozel over doen. Maar voor het zover is, hebben we nog een reactie van de eindwinnaar, Tadej Pogacar natuurlijk.
1: Today, before we talk about this fifth triumph on the Tour de France, we're on today, it was monumental. The outcome wasn't what you were expecting, but what a battle.
2: Yeah, it was an amazing day. I'm speechless. It's an incredible day, incredible atmosphere, and happy that it's over and that we won for the fifth
1: victory. You enter that prestigious club with Anquetil, with Hino, with Indurain, with Eddy Merckx. What does that represent for you?
2: I don't know. It's every victory is really special, and it's seven tours already, and seven times on podium, and five wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook, and it's unbelievable also for me.
1: How did you do it? How did you build it?
2: I don't know. It's a lot of factors. It's the most important thing is that you enjoy what you're doing and you have people around you that that you trust and that they help you and that they're there for you when you're on your lowest, and then you can build yourself and chase your dreams. And yeah, you have to set your goals always. Need to. Now find a new goal after this.
1: You win ahead of Remco Evenepoel in third position, Del Toro. That too is it's great. It's a great podium as well.
2: It's a magnificent podium. Incredible champions to fight in this tour against. Shame that Jonas crashed out this tour, and also many others. Wish them a quick recovery that we next year we can fight again.
1: You mentioned new goals. What are the new goals? What are the next goals? What are the next dreams?
2: It's just we finished one dream now, so let's not jump ahead and enjoy this moment.
1: One last question. The gap on the second is big, but you suffered. You suffered like all the riders a lot.
2: Yeah, it's. I think if you enter Tour de France, you have to suffer. You have to go through a lot to be at the Tour. And then, you meet the biggest rivals, everybody in great shape. So, to everybody that is here is giving their best, and you need to always suffer as well.
1: One last question. Will we see you in Spain in a few weeks?
2: Yeah, let's see. And, now let's enjoy this moment.
1: Enjoy the moment. Thank you very much.
0: Ja, een reactie dus van Tadej Pogacar, eindwinnaar van de Tour de France, opnieuw. Hij zei, het is een ongelofelijke dag geweest, sprakeloos was hij. De sfeer was geweldig, maar hij was wel blij dat hij gewonnen is en dat hij een vijfde keer de Tour de France wint. En vijf keer, dat is het terrein van Merckx, van Hino, van Anquetil. Zeven keer Tour heeft hij gereden en zeven keer op het podium. En dat kan hij zelf niet begrijpen, zei hij. En dan vroeg de interviewer, ja, hoe doe je dat? Gewoon graag doen, zei Pogacar. En mensen rond je verzamelen die er voor je zijn. En ook doelen stellen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, maar dat laat het natuurlijk wel makkelijk klinken op die manier. Hij vindt het podium ook prachtig met Remco daarop. En dat het jammer is dat Jonas Vingegaard uitviel, dat zei hij ook. En je ziet het misschien niet altijd, maar ook hij, deze onaantastbare Tadej Pogacar, die heeft natuurlijk ook afgezien zoals iedereen. Het was

Jonge band uit Manchester, Westside Cowboy. Maken country, Americana en noemen het dan zelf graag Britannicana. Ja, dat is goed gevonden, hè. Dit was Kick Stones, The Boys. Deze band ken je vooral van Closing Time, uiteraard. Maar dit is die andere hit van Semisonic. 2001, Chemistry.

0: Chemistry van Semisonic. En ondertussen is die podiumceremonie bijna daar van de Tour de France. Er zijn er al een paar gepasseerd. Hè. De bolletjes trui Carapaz die kwam er net voorbij. We gaan er zo meteen naartoe met Christophe van de Goor als we Remco en Tadej ook op het podium zien.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berchem. Redden in een bima, weet dat ik geen mens heb.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Ezra Collective featuring Olivia Dean, die ga je wel gehoord hebben, hè. Jazz uit Londen.

Zomerland, dat is nog altijd de ideale plaats om zowel naar muziek te luisteren en ook zometeen de podiumceremonie van de Tour de France mee te pikken. Dat zal samen met Christophe van de Goor zijn, die er ook een ongelooflijke marathon op heeft zitten van 3 weken aan een stuk commentaar geven. Dat verdient een dikke pluim en een dikke plaat. Queens of the Stone Age, Make It With You.

0: Make It With You van Queens of the Stone Age. Christophe van de Goor, ik hoorde jou meeneurien.
1: Geweldig nummer, geweldige band. Een paar jaar geleden ook nog gezien als afsluiter op Pukkelpop. Was dat vorig jaar zelfs. Al heel mijn leven inderdaad fan van Josh Homme. En een geweldige band, absoluut. Ja. En ook van die sexy meezingers. Dus, en wat deze man op het podium in Parijs op de Champs-Élysées heeft gedaan, was ook bij momenten meer dan sexy. Mats Pedersen, winnaar van het puntenklassement in die groene trui. Ja, wat een palmarès ook. 3 keer al in Flanders Fields. Gent-Wevelgem gewonnen, is wereldkampioen geweest in 2019. 5 ritten gewonnen in de Ronde van Italië. En ook in deze Ronde van Frankrijk er nog eentje bovenop gedaan. 3 ritten in de Tour. Ja, en dan hebben we het nog niet over het puntenklassement dat hij ooit won. 2 keer zelfs in de Ronde van Spanje. En nu dus voor een eerste keer winnaar van het groen en van het puntenklassement voor Jasper Philipsen in deze Ronde van Frankrijk. En vooral, ja, zijn ritoverwinning naar Foix, van Carcassonne naar Foix, dat was opzienbarend, dat was geweldig. Maar ook al die andere momenten dat hij bergop in de aanval ging om punten te pakken. In totaal 559 punten op de tweede plaats. Philipsen, dan Girmay, Max Kanter, Olaf Kooi op de 5e plaats en zelfs Pogacar ook nog 6e in dat puntenklassement. Intussen is de zon aan het ondergaan. Dat zijn natuurlijk altijd feerieke beelden, fantastische beelden. Achter de Arc de Triomphe, dat is zo uitgekiend. Daar wordt het podium geplaatst natuurlijk, helemaal beneden. Aan het einde van de afdaling, of het begin van de klim, zo u wil. Met dan zicht op de Arc de Triomphe. En nu is het de beurt aan de gele man. Die ook zelfs, alsof hij naar Sporza Radio zou luisteren en naar Zomerland, kijkt naar de Arc de Triomphe, waar de zon aan de einde bijna tussen te zien is. Met de gele trui aan, zwarte koersbroek, wint hij voor een 5e keer de Ronde van Frankrijk. Tadej Pogacar. En ja, in 7 deelnames is dat wel zeer, zeer, zeer goed natuurlijk. En komt, en dat hebben we al een paar keer gezegd, en mocht u heel goed de koers volgen, dan weet u dat natuurlijk. In dat rijtje met Jacques Anquetil in chronologische volgorde. Nadien dan Eddy Merckx. Allemaal mannen die 5 keer de Ronde van Frankrijk hebben gewonnen. Met Bernard Hinault en met Miguel Indurain. En staat mee op het podium. En dat is ook wel een mooi momentje. Hevig applaudisserend. Een drievoudige toerwinnaar. De enige echte Greg LeMond. Die in 89 won. Dankzij het triathlon stuurverhaal. Onder leiding van, jawel, sportbestuurder en directeur José de Kouwer. José de Kouwer die dat triathlon stuur de avond voor de tijdrit op de Champs-Élysées. Die Greg LeMond won met de Tour uiteindelijk met de 8 seconden op Laurent Fignon. De avond voordien, pour la petite histoire, ging hij langs bij de UCI-commissaris. Gaf die een paar glazen wijn. Om niet te zeggen van voerde hem licht dronken, maar toch beneveld. En dan op het einde van dat gesprek, en dit is, we verzinnen het niet, echt gebeurd. Op het einde van het gesprek vroeg de Kouwer: ik heb hier nog zo'n speciaal stuur uit de triathlon. Mogen we dat morgen gebruiken bij onze ADR-ploeg? En de UCI-commissaris zei: ja, doe maar. En de rest is geschiedenis. En Fignon verloor die tijdrit en finale ook met 8 seconden in 89 natuurlijk. Die Ronde van Frankrijk, Greg LeMond. Maar het gaat natuurlijk en het draait allemaal rond de gele man, Tadej Pogacar. Hij won in 2020, in het coronajaar in 2021. Dan kwam de periode eraan van Jonas Vingegaard in 2022. Toen won hij niet. 4, 5 en 26 nu dus. 3 keer op een rij. De Sloveen die al een echt opzienbarend palmarès heeft bij elkaar gefietst. De zon die ondergaat en zo dadelijk is het dan de beurt voor het podium. En aan het podium en op de 2e plaats natuurlijk onze landgenoot Remco Evenepoel op 6 minuten en 26 seconden. Isaac Del Toro zal die twee heren ook flankeren op de 3e plaats. Zeg Sas, debutant in Frankrijk op de 4e plaats. Dan Lenny Martinez, 2 Fransen. De Fransen hebben dit jaar geen ritzege behaald. Skelmose op 6. Dan Ayuso Carapaz Pitcock op de 9e plaats. En de Fransman Jordan Juga, net als vorig jaar, 10e in het eindklassement van deze Ronde van Frankrijk. En zo dadelijk is het dan de beurt aan Remco Evenepoel. 2 ritten gewonnen in deze Ronde van Frankrijk. Uiteraard die geweldige tijdrit die hij naar zich toe haalde. En dan even later ook nog eens in de bergetappe die hij won voor het duo, zeg maar, Del Toro en Pogacar. De Olympische vlam, daar de ballon eigenlijk, die daar staat in Jardin de Tuileries. Staat er feeriek bij, het reuzenrad draait en de Eiffeltoren op de achtergrond, torend boven alles en iedereen en boven deze lichtstad die stilaan donker aan het worden is uit. En dan gaat de tune van de Tour de France, de officiële tour, tune van de Ronde van Frankrijk. Dan is het dadelijk de beurt aan het podium met Pogacar, met Remco Evenepoel. Breedlachend stapt hij naar voren samen met Isaac Del Toro, de beste jongere. Ja, voor het eerst sinds begin jaren 80 en Lucien van Impe. Weer een Belg op de tweede plaats. Op het één na hoogste schavotje van het podium van de Ronde van Frankrijk. In een versie die we gezien hebben van onze landgenoot Evenepoel bergop. Ja, de beste versie van zichzelf. Beter ook, en dat mogen we wel zeggen, want die Ronde van Spanje die hij won in 22 hebben wij van start tot finish van dichtbij gevolgd. Daar legde hij de basis voor zijn eindoverwinning in de tijdrit in Alicante ten opzichte van Primoz Roglic. Klom daar ook behoorlijk, maar de concurrentie was minder sterk dan hier in deze Ronde van Frankrijk. Daar staan ze dan op het podium, Tadej Pogacar. En op de tweede plaats Remco Evenepoel. En als derde Isaac Del Toro. Een plaatje hoor, absoluut. Met de ondergaande zon en de Arc de Triomphe. Evenepoel, tweede in deze Ronde van Frankrijk 2026. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

kan bijna niet symbolischer, hè, terwijl Remco Evenepoel, Isaac Del Toro en die onvermijdelijke Tadej Pogacar op het podium staan in Parijs, worden ze muzikaal begeleid door deze mannen van Phoenix, komen uit een van de voorsteden van Parijs, waar ook de mannen van Air en van Daft Punk hun wortels hebben trouwens. Everything is everything, hoorde je. Dit is Arrested Development.

People Every Day van Arrested Development. Dan hoor je dat op zo'n prachtige, wat is het, zondagavond. En dan past er eigenlijk toch maar één plaat achter. Want is het niet altijd een goed moment voor Sly and the Family Stone? Ik dacht het wel.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, was hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Dreigaard.
2: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En de branden zijn nog lang niet onder controle. Dat vertelt Hilde Mertens vanuit Saint-Jean-d'Illac, een dorpje tussen Bordeaux en Cap-Ferret aan de kust.
4: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaalt waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de brandweerfederatie zeggen, dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
1: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft in Parijs de slotrit van de Tour gewonnen. Hij bleef net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar voor Remco Evenepoel. Christophe van der Goor.
5: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er 1/2 fietslengte voor zijn ploegmaat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illuster rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Ino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de 2e plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
1: Mathieu van der Poel vertelde achteraf dat hij erg diep is moeten gaan voor zijn 2e zege in deze Tour.
6: Zelfs van die laatste 500 meter heb ik niet veel meegekregen. Ik heb gewoon mijn hoofd naar beneden gedaan en gewoon zo hard gereden als ik kon naar de finish. En, ik was aan het wachten totdat er een wiel voorbij kwam en dat bleef maar uit. Dus het is ongelooflijk.
1: Het weer vanavond nog kans op een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Zomerland.
7: Met Max Vrijens.
8: Goedenavond. De Ronde van Frankrijk, die hebben we net ceremonieel ter ruste gelegd. En dat mocht ook wel. Het was prachtig, maar na 3 weken is een beetje rust ook niet slecht. Onder andere voor die renners die toch wel echt heel hard afgezien hebben. Je krijgt wel nog een uur Zomerland van me met een fijne mix van nieuwe en oude zomerse platen. We beginnen met Just Jack en Stars in the Rise.

Stars in Their Eyes van Just Jack. Op de E313 richting Luik, 10 minuten vertragen van Geel Oost tot Ham. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. En op de A12 richting Antwerpen staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechterrijstrook. Oppassen daar dus.

Personal Trainer hoorde je met Moping. En dit is Courtney Barnett met Same. Een hele goede avond.

staat op het laatste album van Courtney Barnett, Creature of Habit. Trouwens een aanrader, dat album, voor iedereen die wat houdt van alles wat ruikt naar Kurt Vile of naar Soccer Mommy of Mitski. Als je daarvan houdt, ga het album dan zeker halen. Het is een nummer over verhuizen van Melbourne naar Los Angeles, want dat deed ze en dat doet iets met het mens natuurlijk. Same van Courtney Barnett. En dit zijn Seo Jorge en Marisa Monte.

Twee van de grootste namen uit de hedendaagse Braziliaanse muziek, Seu Jorge en Marisa Monte, met deze Quando Chego. Over grote namen gesproken, hier is Al Green en Tired of Being Alone.

Dominee L. Green, niet alleen een man van God, maar ook absoluut een man van de muziek. Tired of Being Alone, hoorde je. En dit is het voorproefje op Reality Awaits, het eerste Strokes-album in 6 jaar. Going Shopping...

nummer bewust gemaakt als een eerbetoon aan de soul uit de jaren 60 en de jaren 70. Geïnspireerd op Curtis Mayfield, op Marvin Gaye en Lenny Kravitz, schreef het nummer toen zijn huwelijk.

Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen op Werchter begin juli Damon Albarn en Gorillaz. Clint Eastwood hoorde je, omdat dat melodica muziekje dat je nu zo op de achtergrond hoort, omdat dat doet denken aan een western. Clint Eastwood dus. De naam van de volgende band die verwijst dan weer naar Erykah Badu. Want die heet Mama's Gun. Dat is het album van Erykah Badu uit 2000. De groep zelf werd opgericht in 2007. En dit is Joy. Staat op het nieuwe album.

Als je je ogen dicht doet, dan hoor je toch Stevie Wonder. In deze Joy, maar het is van Mama's Gun. En dit is Salome Dos Santos, ga je beter kennen als Blue Samu. Die won in 2021 nog de nieuwe lichting van Studio Brussel. En dit is Your Girl.

Het is er misschien wel het moment voor, zo op een zondagavond. Even, moet er nog niets, alleen maar rustig chillen in je cocon en uitkijken naar die gruwelijke week die eraan zit te komen. Al iets te zeggen, gruwelijk. Het kan ook dat die week heel erg leuk wordt. Erwtenbrekers, die weten wat goed is. Cocon, ik heb nog 3 nummers voor je klaarstaan. Tot de zondagavond hier wel echt helemaal mag overnemen, ook van mij. En dit is de langste intro die ik vandaag in de lijst had staan. 47 seconden in totaal, dat is in radiotermen. Echt een ongelooflijke eeuwigheid. Ik zou mijn hele leven kunnen vertellen op deze intro, maar ik ga het niet doen. Ik beperk me tot het zeggen dat dit nummer geschreven is door FKJ. Staat voor French Kiwi Juice. De man heet Vincent Fenton. Is Frans en heeft dus ook Nieuw-Zeelandse familieachtergronden. Daarvan die Kiwi Juice. Dit is Soulmates, verschenen op 27 mei 2026. Voilà, dan weet je dat ook weer en staat op het project Changes Rising.

Geschreven door Tom Petty natuurlijk, hè, maar hier in de versie van Lone Justice brachten het uit op hun debuutalbum in 1985, Ways to be Wicked. We sluiten deze Zomerland af met een nummer speciaal geschreven om afscheid te nemen. De La Soul heeft een afscheidsalbum gemaakt en daar staat deze op. The Package, een goede avond nog, geniet nog van je weekend en geniet van je week, want die komt er morgen aan. Okay, cameras ready. Everybody getting them on.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
5: Eine Reanimatiepoging mocht nicht baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
4: De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest. Ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Het is ongezien in het land, dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd op de Franse televisie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
7: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
8: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
7: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
8: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
7: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
8: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
7: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
4: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de slotrit in de Tour gewonnen. In Parijs bleef hij nog net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar. Christophe van der Goor.
9: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er een halve fietslengte voor zijn ploegmaat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illuster rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Ino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de 2e plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
4: Ja, Philipsen sprintte vandaag dus naar de 2e plaats, net achter zijn ploegmaat en vriend Mathieu van der Poel. Een mooier einde van de Tour kon hij zich niet wensen.
10: Het was een super mooie wedstrijd, super spannend denk ik. En ja, een super mooie overwinning van Mathieu. Eén dat Mathieu heel hard op gebrand was. En om dan zo af te maken in zo'n spannende slotfase is heel mooi.
4: Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium. In 2024 werd hij 3e. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
11: Ja, super mooi natuurlijk. Eerst keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
4: En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen in de finale van het toernooi van Estoril in Portugal. Verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca Van Asch. Bloks 21 wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt, kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Relatief. Het is te zien hoe tijd bekijkt. Het is relatief. Het is te zijn, het is te zien met wie.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

vlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Ook in Italië zijn nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari is dat. Er zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger oorden gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten, ook al het treinverkeer tussen Bari en Pescara is stilgelegd. In Frankrijk is de natuurbrand bij Bordeaux nu genaderd tot op 15 kilometer van de stad. Ruim 200 huizen zijn daar al verwoest en zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is weinig beterschap in zicht, zegt collega Hilde Mertens in het dorpje tussen Bordeaux en Cafferet aan de kust.
2: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaalt waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de brandweerfederatie zeggen, dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
1: Ja, morgenochtend houdt de Franse regering crisisoverleg. En in Parijs heeft de Nederlander Mathieu van der Poel de ingekorte slotrit van de Tour gewonnen. De slotrit was ingekort wegens die bosbranden. Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar en zo evenaart hij het record. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij.
3: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Ja, yeah, it's unbelievable also for me.
1: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en zo staat hij voor de 2e keer op het toerpodium. In 2024 werd Evenepoel derde, toen eindigde de Tour in Nice. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt Evenepoel.
4: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
1: En in het tennis heeft Alexandra Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale van het toernooi van Estoril in Portugal verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca van Asch. Bloks, 21, wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag wordt het overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar al 115.000 hectare verwoest. Dat is ongezien in het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes vanavond gezegd op de Franse televisie. Morgenochtend komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust. Niet ver van Bari is dat. Er zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger orde gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien en de zee is volgens de hulpdiensten de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: Sporter Sloveen Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer de ronde van Frankrijk gewonnen. En zo evenaart hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Van zijn 7 deelnames stond hij 7 keer op het podium. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij zelf.
7: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
1: Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het tourpodium. In 2024 werd hij 3e. Toen eindigde de tour in Nice.
8: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
1: In de laatste uren van de Gentse feesten zijn aan de gang. De voorbije 10 dagen waren er zowat 1,4 miljoen mensen in Gent om feest te vieren. Dat is ietsje minder dan vorig jaar. Deze bezoekers gaan in elk geval tevreden naar huis.
9: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
10: Heftig, en lekker elk jaar. Veel volk, aangenaam, goed weer.
11: Ik vind het hier leuk.
9: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden, dat weet ik niet.
12: Ik wilde eigenlijk maar 1 keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
1: Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Zo zondag 26 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
13: Radio 1.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Radio 1 live.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 anderen staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd vanwege enkele natuurbranden. Zo zijn aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zowat 400 mensen van op het strand met schepen geëvacueerd. In de heuvels nabij het strand was een enorme rookwolk te zien en de zee was volgens de hulpdiensten nog de enige route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: En op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. En volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokale kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Alles begint bij luisteren.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering